0: dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6... die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaar winnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

onderweg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn vakantie.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

spinning.

na visie aan de moro. Omdat een computerschrijver een volg systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie aan de neem dat je te kies maar pota visie. Nu een gestelde gerust op zich. 107.9 maak.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar gingen heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Oké, beste luisteraars, goedemiddag en wees welkom. Dit is Smart Radio, Norman van Gom is de naam. En ik ben er tot 5 uur. Dat is een aardige rit. U bent beland in het programma Marticipatie, Improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld, oorzaak en gevolg. Alles bespreken we. Ik kom net uit Zuidoost. Daar is Maxima, prinses of koningin Maxima. Die hier loopt rond in Zuidoost. Kijkt naar de problemen. Ze wordt ingelicht. Schuldhulp. Mensen zonder woningen. Allerlei zaken. We deden verslag. Samen met Zuidoost TV en nog een paar andere. Maar ik moest me haasten naar de studio. Want we hebben hoog bezoek in de studio vandaag. En ik dacht, nou, Libby Maxima. We kunnen wat traag. Situatie waar. Wauw, ik die Maxima. Nee hoor, ik maak maar een grap. Maar ze is inderdaad in de studio gearriveerd. Zo direct ook met de heer Patrick. Het is niet elke dag dat we een Surinaamse consul-generaal in de studio hebben. Volgens mij nooit eerder gebeurd. Dus dan schuiven we alles voor haar inderdaad. Want ze is hier. Mevrouw Roseline Daan, in afwachting van de heer Patrick gaan wij alvast beginnen. En de luisteraars zijn nieuwsgierig. Ze zeggen, wat is dat? Soemaning, koningin. Consul-generaal. Roseline Daan. Wie is ze? Wat doet ze? Waar komt ze vandaan? Ik vraag meteen. Wilt u zich even voorstellen aan onze lieve luisteraars?
1: Goedemiddag, alle luisteraars. Inderdaad, Roseline Daan. Sinds maart in Nederland in de functie van consul-generaal. Ik kom natuurlijk vanuit Suriname. De achtergrond heeft meer een sociaal-maatschappelijk karakter. Management en psychologie. Daarnaast ook nog de diplomatieke training gevolgd en ook allerlei politieke trainingen. En ik ben in Nederland om onze Surinaamse burgers van dienst te zijn op consulair gebied en anderszins aangenaam.
0: Goed zo, mooi. En u werkt hard, want u bent hier en daar en overal. U bent meteen met een actie begonnen. We hebben het hier een paar keer bekendgemaakt. Het gebouw moest worden gerenoveerd. Dat is gebeurd inmiddels. Ja. Waar bent u nog meer mee bezig?
1: Ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar met het gebouw. Daar gaan we mee door in fasen. En terwijl dat loopt, kijken we ook naar het ICT gebeuren. Omdat dat een heel belangrijk aspect is wanneer we het hebben over consulaire diensten. Althans, ik ben bekend met de klachten. Ik zal zeggen terecht. De klachten van geen bereikbaarheid. Of de lange duur voor bij paspoort aanvragen, PSA aanvragen en dat soort zaken. Maar natuurlijk zijn Keulen en Aken niet op één dag gebouwd. Dus het vergt wat tijd om dat allemaal in orde te krijgen. En ik moet toegeven dat er een hele goede samenwerking is met onder andere minister Melvin Bova van Buitenlandse Zaken. Die deze kwestie heel serieus neemt en tegen die achtergrond al instructies heeft gegeven ter verbetering van de ICT-faciliteiten.
0: Heel mooi, heel mooi. Straks gaan we verder.
1: Ja.
0: Want we gaan praten ook over iets dat aanstaande is, 18 juli.
1: Klopt.
0: Gebeurt er ook iets, maar u bent vandaag hier op uitnodiging van de heer Patrick Richard.
1: Helemaal.
0: Zo, want ja. Die heeft iets anders bedacht, waar u heeft meegenomen in het project.
1: Ja.
0: Meneer Patrick, wees welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Goeiedag, Norman. Goeiedag, luisteraars.
0: Patrick Richard hoef ik niet meer aan de luisteraars voor te stellen, want ze kennen hem al. Maar ze kennen hem als een zakenman. Maar hij heeft gezegd, wacht even, ik ga het nog breder trekken. Ik ga de Surinaamse ondernemers ook meenemen in mijn denken over Suriname.
2: Ja.
0: Vertel ons.
2: Nou, het is zover, moet ik zeggen. Mijn doel was om minder te gaan doen. Minder te gaan ondernemen tijdens de zomer. De festivals een beetje loslaten. En dat wat ik heb opgebouwd wilde ik geven aan een... mijn brothers en mijn sisters die in Suriname hun producten met oorspronkelijke Surinaamse kruiden of oorspronkelijke Surinaamse grondstoffen maken. En een platform geven hier in Europa om ze te promoten.
0: Mooi, ja. Heel goed. Fantastisch zelfs. Wat gaat er gebeuren aanstaande zondag 12 juli?
2: Nou, aanstaande zondag 12 juli hebben we de opening van onze beurs. We gaan op het Kwaku Festival in mijn restaurant. Want ik heb letterlijk gezegd, ik geef mijn restaurant aan mijn bradas en mijn sisas. Ze krijgen de ruimte om daar hun producten te presenteren, te laten proeven. Ik heb één ondernemer meegenomen. Ze is vandaag aangekomen met Suriname Airways in Nederland, in Amsterdam.
0: Zo.
2: Het is te zwaar, de zon schijnt nog.
0: Vandaag gearriveerd. Zo.
2: Ja, velen zijn vandaag aangekomen.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dus we hebben zo meteen ook een... we mogen inbellen met de minister van een volkshuisvesting. We mogen inbellen met Jurgen Rijman en de ambassadeur.
0: Mm-hmm.
2: Die ook een stukje... Willen vertellen over dit
0: project. Dan moet ik hem vragen om assistentie. Maar, want nu waren we maar klaar. We moeten gaan bellen.
2: Ja, we moeten gaan bellen.
0: Oké, dat gaan we doen. Ja. Dat gaat lukken.
2: Ja.
0: Ja. Heel mooi. Maar Surinaamse business paviljoen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou kijk, ik heb jarenlang met heel veel regeringsleiders Suriname mogen presenteren bij veel activiteiten in het buitenland. Ik ben naar Cuba geweest. Ik ben naar een Berlijn geweest. Ik heb jarenlang, dat weten de luisteraars ook, heb ik een vakantiebeurs gedaan. Als cateraar, als kok. En ik heb gezien dat we veel meer kunnen bereiken dan alleen vakantiebeurs. Of gaan naar Berlijn voor een beurs, een toerismebeurs. Ik heb gemerkt dat we op het Kwaku Festival... in ieder bereiken. Mensen zijn gewoon blij als ze daar komen. En als mensen blij zijn...

0: kan je ze bereiken. Mm-hmm. Dus ik heb me hard gemaakt ervoor. Ik heb ook gevraagd aan de organisatie van kijk, in hoeverre werken jullie mee als ik mijn tent, ik heb een 15 bij 15 tent, geef aan de Surinaamse ondernemers. Ze hebben gezegd, we willen jou. jij moet blijven, dat is belangrijk. Ze zei, oké, weet je wat ik doe? Ik blijf gedeeltelijk. En het restaurantgedeelte, mijn VIP-terras, geef ik op. En daar...
1: Oké. Ja. Nu verstaan, nu begrijp ik je goed. Dus die VIP-tent, die sta je af aan de Surinaamse ondernemers. Ja. Want ik dacht van, er zijn geen petsalons en dat soort zaken op Kwaku dit jaar.
0: Nee, dat krijg ik problemen.
1: Dan gaat Kwaku niet door.
0: Nee, dan krijg ik echt problemen. Ja. Ik heb nu al mensen die zeggen van, luister, als je er niet bent, dan... maar dat werkt ook niet, want ik ben en blijf een Suriname-ang die gaat voor Suriname.
1: Oké. Ja. Heel goed. Prachtig. En je hebt zwaar materiaal meegenomen. Je hebt gezegd, ik pak het meteen groots aan.
0: Nee, Norman. Ik ga mezelf naar voren trekken en dat is niet eerlijk.
1: Oké, vertel.
0: Ik was bezig en tijdens ik bezig was, heb ik natuurlijk, ik mocht voor onze huidige president, mocht ik op 25 november speciaal naar Suriname gaan en mijn lievelingsgerecht, of mijn populairste gerecht, klaarmaken voor dat.
1: Wat?
0: Dus ik heb een Srividesi petsalon ervan gemaakt. En daar had ik de beloof dat ik meer zou gaan doen. Want ze kennen me al natuurlijk. Ik heb vaker voor de Surinaamse regering dingen mogen doen. Maar in elk geval, daar had ik beloofd. En daar is het een beetje gaan...
1: Borrelen.
0: Ik heb met de minister van Buitenlandse Zaken ook gesproken. 30 december heb ik ook mogen koken voor een boesa. En heb ik hem ook verteld. Hij vond het geweldig. En toen ben ik gaan werken.
1: Zo.
0: En tijdens ik bezig was... heb ik al deze geweldige mensen bijgekregen.
1: Zo.
0: TCT, Suriname Airways doe ik al jaren mee zaken. Mm-hmm. Een volkshuisvesting. En in ieder geval vond het een mooi project.
1: Maar dat je de ambassadeur en de consul-generaal ook zo ver krijgt om mee te gaan in het project. Alhoewel, ze willen graag met alle Surinamers werken, met name de ondernemers ook.
0: Ze staan open,
1: Mevrouw Daan, wat vindt u van dit allemaal? Hoe reageert u hierop?
2: Geweldig initiatief. Sinds ik met Patrick ben begonnen, in gesprek ben geweest over dit initiatief, heeft hij me praktisch niet losgelaten. Of het nou 's morgens is, 's middags of middernacht. Toch, die telefoontjes gingen steeds over en weer afstemmen. Wat is de volgende stap? Wat kunnen we doen? Ga je dit voor me lezen? Eigenlijk moet ik het zo zien, hè, Patrick. Ik ben in functie consul-generaal, maar in deze was ik zijn secretaresse.
0: Soms meer dan mijn secretaresse. Ja, dat vond ik ook mooi, want kijk, het is, Surinamers houden ervan als dingen goed gaan, dan worden dat die trekken.
2: Dan let je niet meer op functies.
0: Precies. En dat vond ik zo mooi bij u. En ik ben heel blij, moet ik zeggen. Ik wil u bij deze ook bedanken namens de Surinamers. Want u doet het voor haar en alle collega's die komen. En dat hebt u geweldig gedaan. Dank u wel. Echt wel.
2: Ja. Nou, precies zoals Patrick het zei. Dat heb ik gaarne gedaan. Kijk, ik heb een slogan. Surinamers voor Suriname. En wanneer je gaat werken voor land en volk, leg je al je functies en dat soort van titels aan de kant. En dan ga je focussen op wat kan bijdragen aan groei en ontwikkeling. En dat is mijn main focus ook in mijn algeheel beleid en functioneren. Zodra een Surinamer naar het consulaat toe komt met een geweldig initiatief ten voordele van Suriname, ben ik ervoor te vinden.
1: Ja, dat is mij opgevallen, ja.
2: Ja.
1: Ik ben ook geweest bij een meeting daar, opening van de consulaat. Nou, allemaal ondernemers en bedrijven.
2: Precies.
1: Maar ook de gewone man van de straat, die was daar.
2: Absoluut.
1: Dus dat is een goede zaak.
2: Zeker.
1: Dat hebben we lang niet gehad in Nederland, hoor. Dat het consulaat zo open en toegankelijk is.
2: Ja.
1: Dat vinden we goed. Goed idee.
0: Er waait een nieuwe wind.
1: Er waait een nieuwe wind, dat is duidelijk het geval. Ja. En onze gast uit Suriname, wie is dat en wat doet ze?
3: Ik ben Ellen Tarquini. Ik ben getrouwd met een Italiaan.
1: Zo?
3: Ja. En ik ben teruggegaan naar Suriname. Ik ben bijna 11 jaar nu terug in Suriname. En mijn man was een ijsbereider in Nederland. En daarmee zijn we gestart. Ik heb het vertaald naar het Surinaams.

0: Ik maak dus gelato met Surinaamse vruchten. Okay. Bijvoorbeeld Awara, Podosiri, Madame Jeannette, Mopé, Jamun. Al dat soort vruchten. Want Suriname is rijk aan een diversiteit van vruchten. En daar wilde ik heel graag iets mee doen. En mijn man heeft de know-how. Dus dat was gauw gelinkt, hè?
1: Mooi. Zo.
0: Ja.
1: U noemde iets aan het begin dat ik ken het niet. Wat maakt u?
0: Podosiri ice cream. Gelato is dat.
1: Gelato.
0: Italiaans ijs. Italiaans ijs, maar dan met Surinaamse vruchten.
1: Oh.
0: Ja.
1: Dat is mooi.
0: Ja.
1: Podosiri, wat nog meer?
0: Ja, podosiri, zuurzak, awara, marcousa, jamun. Wat hebben we nog meer? Pomisiter, pomarak. We zijn dus nu gekomen met 7 smaken. Madame Jeannette ice cream heb ik ook. Madame Jeannette is de enige die een beetje geur heeft en een smaak. Dus daarvan hebben we dan ice cream gemaakt.
2: Staan jullie ook bij Wakapas?
0: Ja, klopt.
2: Ah ja, klopt. Daar ben ik er geweest.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, Patrick is druk aan het bellen hoor. Volgens mij heeft hij contact. Maar dan moeten we de koptelefoons wel opzetten.
0: Want, en het bedrijf heet Padre Nostro.
1: Padre Nostro.
0: Ja,
1: het klinkt Italiaans.
0: Ja, het is Italiaans en het vertaalt naar onze vader.
1: Ah.
0: Want we hebben het gekregen van onze vader.
1: En de luisteraars en die Surinamers gaan voor het eerst. Nou, Podosiri.
0: Podosiri. Awara. Zuurzak. Ja.
1: Yo, dat is,
0: de meeste Surinaamse vruchten, daar maken wij gelato van, ijscream.
1: Dus. Interessant. Wie hebben we nu aan de telefoon, meneer Patrick? Heb je contact?
3: Ja, ik heb contact.
1: En de volume van je telefoon is hartstikke goed.
3: Zal ik het even
1: open? Helemaal.
3: Ja, open ja.
1: Ja, dan hebben we contact. Hallo, wie hebben we hier? Horen we wat? Volume?
3: Even kijken, ik heb hem aangeklikt bij jullie.
1: Dan moet hij binnen zijn.
3: Zal ik even zelf praten? Hallo, hoort u mij?
1: Ja.
3: Ja, goedemorgen. Ik ga jullie nog een keer proberen.
1: Oké, wat je kan doen, je kan hem op speaker zetten.
3: Op speaker, oké. Okay.
1: En voor je microfoon houden.
4: Ook
1: dat kan wel ook.
3: Hoort u mij?
5: Ik hoor u heel goed.
1: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
5: Goedemorgen van hieruit.
1: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
5: U spreekt de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
1: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
5: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier, want die odi dapi aan onze Sranam Bradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
2: Odi odi sisa.
5: Mijn body was sweet odi sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
2: Ja.
5: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling. Het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling. En totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kon presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
1: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
2: Ja.
1: Dit is uniek.
2: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
1: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
5: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
1: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
5: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
1: Okay.
5: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentatie zal vast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
1: Okay.
5: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
1: Wilt u iets in het Surinaam zeggen tegen Alan Estranaman all over the world?
5: Ja, Uma? Nee, ik denk dat Milobde.
3: Nee.
5: Milobde, echt Milobde. Furu. En mijn hoop dat de Wajunu a okasi voor samen aan het ding ook aan bouw aan betere Sranang. Mekoe luku de biert is aan opbouw. Opbouw, pand buiten. Opbouw, alle de Volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kies zo met die occasie voor renoveren en voor tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we kon, dat we actie aandacht ook toe, dat je moet reorganiseren de buurten. Dus maar voor dat we hier recht toe, dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je voor ons zeggen dat we naar dat zee gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En hoe we leren dan naar z'n naartoe, hoe we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand, make together, hoe kon zit z'n. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mi logo.
1: Gratang, gratang.
5: Mi sa spetis kondre bo.
1: Zo.
3: Mooi, hè?
1: Mooi. Ulobito.
3: We wachten tapie.
1: Ja.
5: Grand
1: Tangi
5: Medoro.
1: Oké. Goed zo. Heel mooi, heel mooi. Ja. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, ja, als ik dit zo hoor.
3: Zeker.
1: Ja. Oké.
3: Frisse
5: wind. Mag ik nog wat zeggen?
1: Gaat u gang.
5: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sanaan zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. Hoe ben je naar een gebied Riberen? de president en de vice-president toe aanlouwt voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat hier woningbouwfonds installeert. En de eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Dan gaan we dat ook kan bouwen ongeveer 300 of zo. Vooral die potjes maar. Vooral die potjes maar. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de OSO. Nu was stel dat ze aan het praten en als je ze aan het tracie gerust. Dat gaat vast van een wakker naar een heel opofasie. Een politiek systeem voor wat familie naar een matin en visie aan de moro. Omdat de computers even volg een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anoneem dat je te kies maar pot afvissie. Nu een gestelde gerust voor tegen de takarekering die ze en zeker onder minister die stond ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die abin noto, we pot de noto naar visie en amoro begin noto ik kies aan vos aandacht. Maar alles maar heb je prioriteit naar de regering die zie. Dus de afreden dat is maar nog in Amerika die hebben van nodig. Als je het op een veld dat is maar die hebben van nodig. Nee, ik is een occasie die kan komen. Mijn zoon aan de Liefjesstraat, nummer 34, stichting Volkshuisvesting. Dan maken we deze veel los de probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat we woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wijnen. Woonbouw naar Voorburg 150 of zo toe. Dus na een paar jaar in die dan, we hebben ongeveer 300 of zo voor sociale zaken zien, 300 of zo voor een totale regering. Dan gaat dat dan ook met een beetje. Dan gaat ze een moestdoelijke regering voor los aan woning nood naar Sarana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
1: Heel mooi. Grantang hoor. En succes met alles wat je doet. Dank u wel.
5: Ja, hartelijk dank. Ja,
1: graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
4: Ja, dat is mijn doel.
1: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
4: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
1: Ja.
4: Minister, ik spreek je straks weer.
1: Ja.
5: Graag
1: gedaan. Ja,
2: groetjes.
1: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
4: Ja,
1: de
4: presentator. Op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
1: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid. Terwijl mevrouw Daan ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling van 18 juli?
2: 18 juli, dus we hebben 12 juli, deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles. Te wetak om poer de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken, zijn we sterren. Yes. Apratisa we shiitaks ma etak. Disna voor antra partij, noze disna voor antra etnische groep. Asan dat nebroken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen, die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers zijn van verschillende, komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd vanuit Paramaribo. Ook nog een minister, die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur, zijn excellentie Ricardo Panca. En we zijn van mening dat deze lezingendag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn fayatungsi. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort. Of het nou is van toppers of individuen. Over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt. En allerlei racistische uitspraken. En je vraagt je af, waar wil men naartoe? met dat soort handelingen. Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden, maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur, mekaars religie

0: over wie de ander is. Je kan je niet gaan uitspreken aangevende dat je beter bent dan de ander. En er is altijd één motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden. Maar beland je nou eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige of de arts die je behandelt. Aan enige zin zei wanneer iemand betreft. Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, ja, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt toch niet? Nee. Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
1: Mooi.
0: Dus dat is de kern.
1: Oké. Dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
0: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe.
1: Mooi.
0: Dat is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
1: Oké. Wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
0: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli, om 10 uur, sorry, van 10 tot 2 uur is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers en de andere sprekers zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux, dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem en zoals ik eerder zei, toegankelijk voor een ieder.
1: Heel goed. Mooi zo, aan tafel geschoven Surinamer die vaak over Suriname praat.
2: Grote Suriname.
1: Zeg het erbij. En hij vindt het altijd leuk wanneer hij hoort ondernemerschap, verbindingen tussen Suriname en Nederland. Ja. En u hoorde net een grote motor buiten. Broem, broem, broem, broem. Rieskong, die Ayera Tori.
2: Adoro.
1: Dus adoro. Meneer Glenn Kotfried, welkom.
3: Dankjewel. Ik moet kennis maken. Ik denk dat u de consul-generaal bent. Klopt dat, mevrouw?
0: Dat klopt.
3: Kijk zo, dan heb ik het. Mijn naam is Glenn Kotfried en u bent
0: Roseline Daan.
3: Roseline Daan.
4: En ik ben Ellen Tarquini van Padre Nostro, het bedrijf in Suriname.
3: Oh, geweldig. Nee, ik hoorde u dan net praten en ik luister heel graag als ik mensen hoor praten. Moet ik dichter bij de microfoon?
1: Ja, graag.
3: Oké. Okay. En ik hoorde u aangeven van mensen kunnen komen ophalen op die dag in de Hoofddorp en terugbrengen naar hun gemeenschappen. Dat hoorde ik u zeggen.
0: Mensen ophalen?
3: Nee, informatie ophalen die dag bij die.
0: Ik denk dat het even over de onderminister.
3: Ja, dat is de onderminister.
1: Oh, dat was de onderminister aan de telefoon.
3: Ik hoorde u dat net zeggen.
1: Net.
3: U betoog net.
0: De lezingendag. Die informatie tot zich nemen.
3: En het terugbrengen naar de gemeente.
0: Ja, inderdaad.
3: Dat heb ik u horen zeggen.
0: Klopt.
3: En toen ik u dat hoorde zeggen, toen triggerde u mij even. Want ik dacht van, u geeft aan de mensen hun gemeenschappen. Ik ga ervan uit dat we één gemeenschap zijn. En ik dacht van, als u dat zo zegt, dan heb ik toch ergens weer van, kunnen we ook die totale gemeenschap vormen met z'n allen?
0: Ja, in deze is er een nuance. Wanneer wordt aangegeven gemeenschappen, dan wordt meer nog bedoeld de omgeving waarin ze zich bevinden. En als enkeling ben je niet overal.
3: Ja.
0: Toch? Je bent in specifieke omgevingen, of het nou is thuisfront of kantoor, sociale gemeenschappen, dat is nou net wat ik bedoel. Maar de boodschap is natuurlijk voor een ieder.
3: Ik luister een beetje nauw, omdat ik die verdeeldheid onder ons, want ik hoorde u dat ook aankaarten. En dat we dat respect moeten opbrengen voor elkaar. Dus als we het hebben over Suriname, dan kijk ik naar het geheel.
0: Absoluut.
3: Waardoor ik, als ik iets hoor die mij triggert, dan wil ik toch meer,
0: heel goed,
3: zeg maar, inzicht krijgen.
0: Zeker.
3: Maar u bent dus consul-generaal en ik ben blij dat u bij ons zo

0: bezoek ben, omdat wij in het verleden, kijk, we zijn een medium die verbinding heeft met de gemeenschap, de Surinaamse gemeenschap, los van een etniciteit, los van een religie of wat dan ook. We zijn er gewoon en we hebben wel eens momenten gehad dat er een stukje verbinding was, zodat we konden uitdragen dat waar mensen behoefte aan hebben om ook bij te dragen. En er zijn ook momenten gehad waar die verbinding zoek was. Dus ik hoop echt van harte.
1: Wat is er weer?
0: Dat u dat gaat verpersoonlijken.
2: Ja.
0: Dat stukje wat we samenwerking noemen en zoals we dat beleven en zien.
1: Dat van meneer Koolhaar.
2: Ja.
0: Bijvoorbeeld.
2: Ik heb er gisteren over gehad.
0: Ja, ja.
2: Maar dat is inderdaad de bedoeling. Kijk, ik ben blij. We zijn min of meer op één lijn, zoals zojuist aangegeven door de onderminister. Er is veel gebeurd in het verleden. Maar de vraag is, zullen we blijven
3: kijken naar het verleden,
2: naar die gebeurtenissen? Of zeggen we, ik ben het komen aantreffen zoals het nu is. Niet fraai. Dus we zitten niet hier om alles goed te praten. Of zeggen we kijken vooruit. Ja. En u was er nog niet, maar eerder heb ik aangegeven dat minister Melvin Bova, hoe zal ik het zeggen, serieus voornemens is om de veranderingen te brengen. En die zien we nu al, misschien wel in het begin traag,
0: ja,
2: maar er is geen sprake van stilstaan. Ja. Sinds ik er ben en ambassadeur Ricardo Panca werken we heel nauw samen.
0: Ja.
2: En we werken niet in ons belang, we werken voor het totale Surinaams belang, want daar gaat het om. We zijn dienstverlenende organisaties, we zijn geen organisaties die met het persoonlijke bezig zijn. We zijn gericht op de Surinaamse gemeenschap.
0: Ja, ja.
2: En daar kijken we naar. Er zijn nog wel klachten die we zijn komen aantreffen natuurlijk. Maar zoals eerder aangegeven, wordt daaraan gewerkt.
0: Ja.
2: Ik mag prijs geven dat gisteren was 8 juli... op het ministerie van Buitenlandse Zaken een overeenkomst is getekend met VFS Global. En die overeenkomst houdt in dat onze dienstverlening gemoderniseerd wordt. Nou, wat betekent dat? Mensen die in de Oost-Europese landen zitten, noem maar Griekenland, Hongarije enzovoort, hoeven niet per definitie meer naar Amsterdam toe te komen voor verlenging, voor de consulaire diensten.
0: Okay,
2: toch?
0: Okay.
2: Maar ze kunnen net daar te landen geholpen worden. Zie daar een grote stap binnen het geheel van onze dienstverlening.
3: Heel mooi. Heel mooi, want ik heb begrepen. Heel goed hoor. De ambassadeur is aan de lijn. Oké, dan gaan we hem verwelkomen. Dat is de heer Ricardo Panca. Ik heb u net horen zeggen, zijn excellentie.
2: Ja,
3: ja toch? Glenn kent hem, hij is hier gekomen
0: Op bezoek. Voor mij is het ook zijn excellentie, hoor, meneer Panca.
1: Ook voor mij.
3: Oké, goed zo. Meneer Panca, de ambassadeur, welkom in de uitzending. Heeft u gehoord?
4: Goedemiddag. Goedemiddag aan ieder daar. Meneer Godfried, meneer
3: Van Gom, Norman, ja.
1: Norman.
4: Meneer Richard en meneer Norman.
3: Ja,
4: ja. En natuurlijk de geachte consul-generaal, mevrouw Daan.
1: Ja.
4: Goedemiddag.
2: Middag.
0: Goedemiddag, ambassadeur. We zijn blij dat we u hebben aan de lijn. En ik ben ook blij, want dit is een unicum. Wij hebben in het verleden ook vaak in het contact met de vertegenwoordiging van Suriname. Natuurlijk telkens weer de ambitie gehad om dat wat Suriname beoogt, ook vooral met de mensen hier, de diaspora, om te kijken van hoe kunnen wij ook helpen trekken aan dat ding. Hebben we nog nooit deze combinatie gehad waar de ambassadeur...
3: Ja.
0: En de consul-generaal. En soms, in sommige nare tijden, dan waren ze niet. Het is on speaking terms.
3: Ja.
0: Maar ik hoor hier een chemistry.
3: Ja, oké. Er waait een nieuwe wind. Mede dankzij Patrick.
1: Een nieuwe wind.
4: Ik denk dat u het correct hebt gezegd. Trouwens, u weet dat in het overleg met de media, uw medium ook vertegenwoordigd was. En daar hebben we aangegeven dat we

0: met de, wat ik noem, ik weet als het al eerder zo genoemd werd, de diaspora media, een goed contact wil hebben om de activiteiten van de ambassade en het consulaat zoveel mogelijk te verspreiden naar de gemeenschap toe. En jullie hebben een goede luisterdichtheid. Dus hoe kan het ook anders dan... En als jullie ons niet opzoeken, ze komen jullie wel op.
1: Ik vind die vrijmoedigheid geweldig. meneer de ambassadeur, ik moet zo snel mogelijk gaan naar aanstaande zondag. Opening Suriname Business Innovation Paviljoen op het Kwaku Zomerfestival. Wat hoort u hier? Wat vindt u ervan? U gaat de opening doen. Wat gaat er door u heen? Ja.
0: Ik vind als het al eerder zo georganiseerd is geworden. Normaliter is het dat het Kwaku meestal met de diaspora ondernemers. Die zijn meer dan op het Kwaku Festival aanwezig. En natuurlijk heb je ook de Surinaamse artiesten die ook komen op dit festival. Maar zoals de heer Richard en mevrouw Daan dit hebben voorbereid, vind ik gewoon geweldig. En natuurlijk alle ondersteuning wordt ook gegeven vanuit de ambassade voor dit project. We hopen in elk geval dat de mensen die luisteren, dat ze afkomen op deze unieke activiteit binnen het Kwaku Festival, waardoor wij een geslaagde opening kunnen hebben hiervan. En dat het dus ook een navolging geniet, hè? Dat het een jaarlijks terugkerend activiteit wordt, evenement wordt, waarbij er meerdere Surinaamse ondernemers. En ook nog wat uniek is, is natuurlijk dat er ook functionarissen van de regering erbij zullen zijn. En nou, alle ondersteuning daarvoor. Fantastisch idee.
1: Oké, dat is goed om te horen. Patrick, wat zeg je hiervan?
2: Nou, ik word stil van. Dit is mijn doel. Dit wilde ik hebben. Ik ben heel blij dat een... de minister van Buitenlandse Zaken mij direct had gelinkt met meneer en met de ambassadeur. En hij heeft het bewust gedaan, want ik kende de ambassadeur al. Maar hij zegt, ik ga bellen nu om te zeggen, laat hij jou opvangen hiermee. Hm. En hij heeft tot vandaag heeft hij me elke keer weer gesteund. Elke keer weer gedragen. En ik ben blij voor Suriname.
1: Ik heb toch een prangende vraag. En die vraag is ook gericht naar de consul-generaal en de ambassadeur. Ik heb enigszins de indruk dat de mensen dus die eigenlijk een markt willen aanboren hier in Nederland vaak op zoek zijn naar zeg maar instellingen, instituten die ze daarbij zouden kunnen ondersteunen en zeg maar konden gidsen als het gaat om hoe draag ik dat wat ik heb uit. Is dat niet een taak weggelegd vanuit het consulaat of vanuit de ambassade om toch te zorgen dat die mensen op basis van de informatie die u hebt als vertegenwoordigers op een goede manier zeg maar begeleid zouden kunnen worden? Want soms zijn mensen echt in het doolhof, weten ze zich, Gerard. Ik word soms zelf ook gebeld van meneer Kortvriend, ik heb een product, ik wil het in Nederland. En soms weet ik het ook niet. Dus ik vraag me af als het geen tijd wordt om zeg maar een bepaalde routekaart te gaan ontwikkelen, zodat de mensen daadwerkelijk op een goede manier begeleid kunnen worden. Het hoeft niet door het consulaat.
2: Maar dat we toch een platform krijgen
1: juist,
2: waar we kunnen gaan.
1: Juist.
2: Ja, ik heb het meegemaakt bij het begin van mij, maar dan praat ik over 35 jaar geleden.
1: Ja, okay.
2: Toen ik startte met Patrick's Catering, toen ik de droom had van meer bereik. Ik ben echt een gelovig mens. Dus ik voelde gewoon, de Heer heeft me geroepen om meer te doen voor de Surinaamse keuken. Toen ik ging perfectioneren, zat ik ook ermee.
1: Ja, en het is nog steeds zo.
3: Okay.
1: Dus het is misschien...
2: Maar er zijn wel instanties hier in Nederland waar je kan gaan, die je goed helpen.
3: Okay.
2: Dus ik maar denk dat wij misschien daarover...
3: Ja. Ja, maar ik let op de tijd. We hebben nog ongeveer 5 minuten.
2: Ja, en Jurgen staat te wachten. Dus
3: dus dan moeten we na 4 uur doorgaan.
0: Als ik er even wat van mag zeggen.
3: Ja.
0: Waar het om gaat is dat er partnerschappen gesmeed moeten worden met

0: organisaties en ondernemers hier in Nederland. Bijvoorbeeld die partnerschap die Richard heeft gesmeed met het ministerie van Volksgezondheid, met de ondernemers. Dat moeten we meer gaan uitbuiten. Dit is natuurlijk een begin. En ik denk dat we daarna aan tafel moeten gaan om te kijken hoe wij het verder kunnen uitwerken, plannen en gaan uitvoeren. Dat is wat ik ervan wil zeggen. Daarom zeg ik van het is een heel fantastisch initiatief en we moeten het continueren.
1: Ja, en hierbij roept u alle Surinamers op om op Kwaku te zijn aanstaande zondag. Hoor ik u dat zeggen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Nee, niemand blijft thuis, Norman.
0: Ik keek er naar uit en... Ja, we zijn daar, we zullen daar zijn. De mensen kunnen ook direct ook kennis maken met de consul-generaal. Die is een heel vriendelijke mevrouw. En ja.
2: Het is onze Rosa Wamba.
0: Ja. Je begrijpt, ze is heel kalm, ondanks de uitdagingen op het consulaat. Ja, ik bewonderde.
1: Oké. En er zijn grote uitdagingen, als ik het goed begrijp.
0: Ja, toch wel. Maar kalmte zal je redden.
1: Oké. Lukt het om nou de 3 minuten Jurgen Rijman is niet te doen. Maar dank u wel, ambassadeur. En succes. We zien elkaar zondag op het Kwaku Zomerfestival.
3: Okay, ambassadeur, ik groet u ook, hè.
0: Ja.
3: We zien elkaar graag.
1: Dan geven we het woord in die tussentijd aan de consul-generaal. Wat hoort u hier allemaal en wat gaat er door u heen als u dit zo hoort?
4: Ik hoor inderdaad, of ik voel een nieuwe wind waaien. Het geeft een ander gevoel, een prettig gevoel, dat we hier kunnen zitten, heel open met elkaar kunnen spreken, zoals de vragen die gesteld zijn door de heer Godfried, het initiatief door Patrick. Noem maar de diaspora die nieuwsgierig is naar meer informatie. We slaan een nieuwe weg in en we willen blijven focussen. The main word is focus op vooruitgang.
3: Oké, mooi.
4: Ja.
3: Ik ben blij bij dit geluid. Ik ben blij bij dit geluid.
1: Heel goed.
4: Ja.
1: In de tussentijd hebben we Patrick. Patrick heeft contact met
2: Jurgen. Meneer Rijman.
1: Is dat waar?
2: Ja, je bent in de uitzending, Jurgen.
5: Goedemiddag, lieve mensen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve Jurgen.
1: Jurgen is gewend om snel te praten, omdat we 1 minuut hebben, 1,5 minuut. Gaat het lukken? Of zo, anders bellen we je terug, hoor, na 4 uur.
5: Het kan ook wat je wil. Alles mag. We kunnen na 4 uur bellen. Of,
3: bel hem na 4 uur, Norman.
1: Ja,
3: we gaan. Contact toen zie haast.
1: Ja, want hij praat snel. Hij kan het wel.
3: Jurgen is slow.
1: Na 4 uur.
2: Hij slaat.
1: We spreken elkaar straks. Na het nieuws. Want we hebben nog meer te vertellen. Want straks gaan we misschien de luisteraars ook erbij betrekken. Wat horen ze hier? Wat voelen ze?
2: Ja.
1: Dat is ook goed. En jongen, ik lust alle ijsje van u daar, man. Ze komen met een speciaal concept. Ze is pas gearriveerd.
4: Ik ben net vanmorgen
1: aangekomen. We gaan naar het nieuws.
4: Morgen.
1: We gaan naar het nieuws en zijn straks bij u terug, luisteraars.
2: Ja.
1: Blijft u afgestemd.
2: Broer, dan ben ik zo naar het nieuws.

0: Hoort u mij?
1: Ik hoor u heel goed.
2: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
1: Goedemorgen van hieruit.
2: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
1: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
2: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
1: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort.

0: geven. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
1: Odi, Odi, Sisa.
0: Mijn body was with Odi, Sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
1: Ja.
0: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kon presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
2: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
1: Ja.
2: Dit is uniek.
1: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
2: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
0: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
2: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
0: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
2: Okay.
0: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentaties alvast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
2: Okay.
0: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
2: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen Alan Estranama all over the world?
0: Nee, Oma? Ik denk dat Milonde.
3: Nee.
0: Milonde, echt Milonde. En ik hoop dat de Wajunu een occasie voor samen naar het ding, ook een bouw, een betere Sranang. We kunnen ook de biert is aan opbouw. Opbouw, pand buiten. Opbouw, Aladdin Volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, de stichting nog kiezen met die occasie voor renoveren en voor tjawanyu inrichting in de verschillende buurten.

0: Dus na een kondiwe kon, dat we actie aandacht ook toe, dat je poe me kon reorganiseren. Dus maar voor dat we abi recht toe, dat we morgen betere leefomgeving. Dus kon je poe nou ozaktak dat en dat ze gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En we leren dan als een naartoe, hoe we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand met together.
1: Dat
0: nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen,
1: mijn logo.
2: Graat aan je.
1: Zo.
3: Mooi, hè?
1: Mooi. Hoe lobby toe?
3: We wachten, tapie.
1: Ja.
0: Graat aan je
1: mee door. Oké. Goed zo. Heel mooi. Ja. Er waait een nieuwe wind, man. In Suriname, ja, als ik dit zo hoor.
3: Zeker.
1: Ja. Oké.
3: Okay.
0: Mag ik nog wat zeggen?
1: Gaat u gaan.
0: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sanaan zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. U bent in een gebied Riberen. Bij een president en een vice-president. To een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat je woningbouwfonds installeert. En we gaan eerst inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat je kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Wow. Vooral die potisma. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de OSO. Nu was stel de Sarana Brada naar een Sisana Trasi gerust. Dan gaan we vast van een waka naar waar heel op of fasie. Een politiek systeem voor wat familie naar een visie aan de moro. Omdat de computers reveen volg een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar pot die anoneem dat je te kies maar pot af is. Nu een gestelde gerust. 107.9 maak.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hoort u mij?
3: Ik hoor u heel goed.
4: Oké, en wij...

0: Wie bent u?
1: Geweldig. Goedemorgen van hieruit.
0: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
1: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
0: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
1: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laten we alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier, want die odi dapi aan onze stranden, brothers en sisters aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
2: Odi, odi, sisa.
1: Mijn body was sweet, odi, sisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
2: Ja.
1: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling, het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling en totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kon presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
0: Mooi hoor, klinkt goed, mevrouw Daan.
2: Ja.
0: Dit is uniek.
2: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
0: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
1: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken. Om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
0: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
1: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
0: Okay.
1: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentatie zal vast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om in

0: live moeten komen, vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
1: Okay.
0: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
1: Wilt u iets in het Surinaams zeggen tegen alle Nesranama all over the world?
0: Ja, oma. Ik denk dat Milodeng.
2: Nee.
0: Milodeng, echt Milodeng. Furo. En mijn hoop dat de Wajunu een occasie voor samen naar het ding om te bouwen een betere Sranan. We kunnen ook de buurt is aan opbouwen. Opbouwen, pand buiten. Opbouwen, alle de Volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kies zo met die occasie voor renoveer en voor tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een kondiwekon, dat we actie aandacht ook toe, dat je moet me reorganiseren de buurten. Dus maar voor dat we hebben recht toe, dat we morgen een betere leefomgeving. Dus kon je voor ons aandacht dat we naar dat zee, gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En we leren dan naar z'n naartoe, we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand, met together. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen,
1: Milobo. Graag
0: dank
1: je. Zo.
2: Mooi, hè?
1: Mooi. Ulobito, ulobito.
2: We wachten, tapi.
1: Ja.
0: Graag
1: dank je,
0: Milobo.
1: Goed zo. Heel mooi, heel mooi. Er waait een nieuwe wind, man. In Suriname, als ik dit zo hoor. Ja. Oké.
2: Okay.
0: Mag ik nog wat zeggen?
1: Gaat u gaan.
0: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. Hoe ben je naar een gebied Riberen? Bij een president en een vice-president toe een launch voor een nieuwe ontwikkeling DC. Dat want dat je woningbouwfonds installeert. En de eerste inleg in een woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Lange ammonie dat hij ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Wow. Vooral die potisma. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de OSO. Maar we stellen de Sranan Braden en Sisa Natrasi gerust. Systeem voor het familie naar een matina visie aan de moro. Omdat de computers reveen volgt een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anoniem dat je tekens maar pot aan visie. Nu wat gestelde gerust te voeten in de regering die ze en zeker onder minister die stond ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die abinoto. We put de noten naar visie en dan moro begin noten en kies haar vast aandacht. Maar alles maar aan die prioriteit naar de regering die zie. Dus de afrede dat is maar ook in aanmerking die hebben van noten. Even de shit op een veld dat is maar die hebben van noten. Nee, ik kies haar occasie die kan komen. Mijn donna maar de Liefjesstraat nummer 34 stichting Volkshuisvesting. Dan maken we deze revel los den probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat bij woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wijnen. Bij woonbouw naar Voorburg 150 of zo toe. Dus na Bafayari die ze dan, hoe heb je ongeveer 300 of zo voor sociale zaken zie, 300 of zo voor een totale regering. Dan gaat dat dan ook begin met een beetje. Dan gaat ze een moestdoelijk regering voor los aan woning nood naar Sarana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
1: Heel mooi. Grantangie hoor. En succes met alles wat u doet. Dank u wel.
0: Ja, hartelijk dank. Hai,
1: graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
2: Ja. He,
1: dus
2: dat is mijn doel.
1: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
2: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
1: Ja.
2: Minister, ik spreek u straks weer.
1: Ja.
0: Graag gedaan.
1: Ja, okay.
3: Groetjes.

0: Goedemorgen.
1: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca,
2: ja,
1: de
2: presentator. Ik wacht ook op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
1: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid.

0: Oké, beste luisteraars, goedemiddag en wees welkom. Dit is Smart Radio, Norman van Gom is de naam. En ik ben er tot 5 uur. Dat is een aardige rit. U bent beland in het programma Marticipatie, Improvisatie. We kijken naar de toestand in de wereld, oorzaak en gevolg. Alles bespreken we. Ik kom net uit Zuidoost. Daar is Maxima, prinses of koningin Maxima. Die loopt rond in Zuidoost. Kijkt naar de problemen. Ze wordt ingelicht. Schuldhulp, mensen zonder woningen, allerlei zaken. We deden verslag. Samen met Zuidoost TV en nog een paar andere. Maar ik moest me haasten naar de studio, want we hebben hoog bezoek in de studio vandaag. En ik dacht, nou, Libby Maxima, we kunnen wat traag. Situatie waar, wou ik die Maxima toe? Nee hoor, ik maak maar een grap. Maar ze is inderdaad in de studio gearriveerd. Zo direct ook met de heer Patrick. Het is niet elke dag dat we een Surinaamse consul-generaal in de studio hebben. Volgens mij nooit eerder gebeurd. Dus dan schuiven we alles voor haar inderdaad. Want ze is hier, mevrouw Roseline Daan. In afwachting van de heer Patrick gaan wij alvast beginnen. En de luisteraars zijn nieuwsgierig. Ze zeggen, wat is dat? Soemaning, koningin. Consul-generaal. Roseline Daan. Wie is ze? Wat doet ze? Waar komt ze vandaan? Ik vraag meteen. Wilt u zich even voorstellen aan onze lieve luisteraars?
1: Goedemiddag, alle luisteraars. Inderdaad, Roseline Daan. Sinds maart in Nederland in de functie van consul-generaal. Ik kom natuurlijk vanuit Suriname. De achtergrond heeft meer een sociaal-maatschappelijk karakter. Management en psychologie. Daarnaast ook nog de diplomatieke training gevolgd en ook allerlei politieke trainingen. En ik ben in Nederland om onze Surinaamse burgers van dienst te zijn op consulair gebied en anderszins. Aangenaam.
0: Goed zo, mooi. En u werkt hard, want u bent hier en daar en overal. U bent meteen met een actie begonnen. We hebben het hier een paar keer bekendgemaakt. Het gebouw moest worden gerenoveerd. Dat is gebeurd inmiddels. Ja. Waar bent u nog meer mee bezig?
1: Ja, we zijn natuurlijk nog niet klaar met het gebouw. Daar gaan we mee door in fasen. En terwijl dat loopt, kijken we ook naar het ICT-gebeuren. Omdat dat een heel belangrijk aspect is wanneer we het hebben over consulaire diensten. Althans, ik ben bekend met de klachten. Ik zal zeggen terecht. De klachten van geen bereikbaarheid of de lange duur voor bij paspoort aanvragen, PSA aanvragen en dat soort zaken. Maar natuurlijk zijn Keulen en Aken niet op één dag gebouwd. Dus het vergt wat tijd om dat allemaal in orde te krijgen. En ik moet toegeven dat er een hele goede samenwerking is met onder andere minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, die deze kwestie heel serieus neemt en tegen die achtergrond al instructies heeft gegeven ter verbetering van de ICT-faciliteiten.
0: Heel mooi, heel mooi. Straks gaan we verder.
1: Ja.
0: Want we gaan praten ook over iets dat aanstaande is, 18 juli.
1: Klopt.
0: Gebeurt er ook iets. Maar u bent vandaag hier op uitnodiging van de heer Patrick Richard.
1: Helemaal, helemaal.
0: Zo, want ja, die heeft iets anders bedacht. Waar u heeft meegenomen in het project.
1: Ja.
0: Meneer Patrick, wees welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Goeiedag, Norman. Goeiedag, luisteraars.
0: Patrick Richard hoef ik niet meer aan de luisteraars voor te stellen. Want ze kennen hem al. Maar ze kennen hem als een zakenman. Maar hij heeft gezegd, wacht even, ik ga het nog breder trekken. Ik ga de Surinaamse ondernemers ook meenemen in mijn denken over Suriname.
2: Ja.
0: Vertel ons.
2: Nou, het is zover, moet ik zeggen. Mijn doel was het om minder te gaan doen. Minder te gaan ondernemen tijdens de zomer. De festivals een beetje loslaten. En dat wat ik heb opgebouwd wilde ik geven aan mijn broeders en mijn sisters die in Suriname hun producten met oorspronkelijke Surinaamse kruiden, oorspronkelijke Surinaamse grondstoffen maken. En een platform geven hier in Europa om ze te promoten.
0: Mooi, ja. Heel goed. Fantastisch zelfs. Wat gaat er gebeuren aanstaande zondag 12 juli?
2: Nou, aanstaande zondag 12 juli hebben we de opening van onze beurs. We gaan op het Kwaku Festival in mijn restaurant. Want ik heb letterlijk gezegd, ik geef mijn restaurant aan mijn bradas en mijn sisas. Ze krijgen de ruimte om daar hun producten te presenteren, te laten proeven. Ik heb één ondernemer meegenomen. Ze is vandaag aangekomen met Suriname Airways in Nederland, in Amsterdam.
0: Zo.
2: Het is te zwaar, de zon schijnt nog.
0: Vandaag gearriveerd. Zo.
2: Ja, velen zijn vandaag aangekomen.
0: Oké.
2: Okay. Ja, dus we hebben zo meteen ook een... we mogen inbellen met de minister van een volkshuisvesting. We mogen inbellen met Jurgen Rijman en de ambassadeur.
0: Mm-hmm.
2: Die ook een stukje... willen vertellen over dit mooie project.
0: Dan moet ik hem vragen om assistentie, man. Want nu worden we maar klaar. We moeten gaan bellen.
2: Ja, we moeten gaan bellen.
0: Oké, dat gaan we doen. Ja. Dat gaat lukken.
2: Ja.
0: Ja. Heel mooi, maar Surinaamse business paviljoen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou kijk, ik heb jarenlang met heel veel regeringsleiders Suriname mogen presenteren bij veel activiteiten in het buitenland. Ik ben naar Cuba geweest. Ik ben naar een Berlijn geweest. Ik heb jarenlang, dat weten de luisteraars ook, heb ik een vakantiebeurs gedaan. Als cateraar, als kok. En ik heb gezien dat we veel meer kunnen bereiken dan alleen vakantiebeurs. Of gaan naar Berlijn voor een beurs, een toerismebeurs. Ik heb gemerkt dat we op het Kwaku Festival een ieder bereiken. Mensen zijn gewoon blij als ze daar komen. En als mensen blij zijn, kan je ze bereiken.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik heb mijn hart gemaakt ervoor. Ik heb ook gevraagd aan de organisatie van kijk, in hoeverre werken jullie mee als ik mijn tent, ik heb een 15 bij 15 tent, geef aan de Surinaamse ondernemers. Ze hebben gezegd, we willen jou. jij moet blijven, dat is belangrijk. Ze zei, oké, weet je wat ik doe? Ik blijf gedeeltelijk.

0: En het restaurantgedeelte, mijn VIP-terras, geef ik op. En daar...
1: Oké, nu verstaan, nu begrijp ik je goed. Dus die VIP-tent, die sta je af aan de Surinaamse ondernemers.
0: Ja.
1: Want ik dacht van, oh, er zijn geen petsalons en dat soort zaken op Kwaku dit jaar.
0: Nee, dan krijg je problemen.
1: Dan gaat Kwaku niet door.
0: Nee, dan krijg ik echt problemen. Ja. Ik heb nu al mensen die zeggen van, luister, als je er niet bent, dan... maar dat wil ik ook niet, want ik ben en blijf een Suriname-ang die gaat voor Suriname.
1: Oké, ja. Heel goed. Prachtig. En je hebt zwaar materiaal meegenomen. Je hebt gezegd, ik pak het meteen groots aan.
0: Nee, Norman. Ik ga mezelf naar voren trekken en dat is niet eerlijk.
1: Oké, vertel.
0: Ik was bezig en tijdens ik bezig was, heb ik natuurlijk... Ik mocht voor onze huidige president mocht ik op 25 november speciaal naar Suriname gaan. En mijn lievelingsgerecht, of mijn populairste gerecht, klaarmaken voor de...
1: Wat?
0: Dus ik heb een Srividesi petsalon ervan gemaakt. En daar had ik de beloof dat ik meer zou gaan doen. Want ze kennen me al natuurlijk. Ik heb vaker voor de Surinaamse regering dingen mogen doen. Maar in elk geval, daar had ik beloofd. En daar is het een beetje gaan...
1: Borrelen.
0: Triggelen, borrelen. Ik heb met de minister van Buitenlandse Zaken ook gesproken. 30 december heb ik ook mogen koken voor een boesa. En heb ik hem ook verteld, project verteld. Hij vond het geweldig. En toen ben ik gaan werken.
1: Zo.
0: En tijdens ik bezig was... heb ik aan deze geweldige mensen bijgekregen.
1: Zo.
0: TCT, Suriname Airways doe ik al jaren mee zaken. Mm-hmm. Een volkshuisvesting. En ieder vond het een mooi project.
1: Maar dat je de ambassadeur en de consul-generaal ook zo ver krijgt... om mee te gaan in het project. Alhoewel, ze willen graag met alle Surinamers werken. Ja. Met name de ondernemers ook.
0: Ze staan open, ja.
1: Mevrouw Daan, wat vindt u van dit allemaal? Hoe reageert u hierop?
2: Geweldig initiatief. Sinds ik met Patrick ben begonnen... in gesprek ben geweest over dit initiatief... heeft hij me praktisch niet losgelaten. Of het nou 's morgens is, 's middags of middernacht. Toch, die telefoontjes gingen steeds over en weer afstemmen. Ja. Wat is de volgende stap? Wat kunnen we doen? Ga je dit voor me lezen? Eigenlijk moet ik het zo zien, hè, Patrick. Ik ben in functie consul-generaal, maar in deze was ik zijn secretaresse.
0: Soms meer dan mijn secretaresse. Ja, dat vond ik ook mooi, want kijk... Het is, Surinamers houden ervan als dingen goed gaan. Dan worden dat die trekken.
2: Dan let je niet meer op functies.
0: Precies. En dat vond ik zo mooi bij u. En ik ben heel blij, moet ik zeggen. Ik wil u bij deze ook bedanken namens de Surinamers. Want u doet het voor haar en alle collega's die komen. En dat hebt u geweldig gedaan. Dank u wel. Echt wel.
2: Ja. Nou, precies zoals Patrick het zei. Dat heb ik gaarne gedaan. Kijk, ik heb een slogan... Surinamers voor Suriname. En wanneer je gaat werken voor land en volk, leg je al je functies en dat soort van titels aan de kant. En dan ga je focussen op wat kan bijdragen aan groei en ontwikkeling. En dat is mijn main focus ook in mijn algeheel beleid en functioneren. Zodra een Surinamer naar het consulaat toe komt met een geweldig initiatief, ten voordele van Suriname ben ik ervoor te vinden.
1: Ja, dat is mij opgevallen, ja.
2: Yeah.
1: Ik ben ook geweest bij een meeting daar, opening van de consulaat. Oh, ja. Nou, allemaal ondernemers en bedrijven.
2: Precies.
1: Maar ook de gewone man van de straat, die was daar.
2: Absoluut.
1: Dus dat is een goede zaak.
2: Zeker.
1: Dat hebben we lang niet gehad in Nederland, hoor. Dat het consulaat zo open en toegankelijk is.
2: Ja.
1: Dat vinden we goed. Goed idee.
0: Er waait een nieuwe wind.
1: Er waait een nieuwe wind, dat is duidelijk het geval. Ja. En onze gast uit Suriname, wie is dat en wat doet ze?
3: Ja, ik ben Ellen Tarquini. Ik ben getrouwd met een Italiaan.
1: Zo?
3: Ja. En ik ben teruggegaan naar Suriname. Ik ben bijna 11 jaar nu terug in Suriname. En mijn man was een ijsbereider in Nederland. En daarmee zijn we gestart. Ik heb het vertaald naar het Surinaams. Ik maak dus gelato met Surinaamse vruchten. Okay. Bijvoorbeeld awara, podosiri, Madame Jeannette... mopee, jamun, al dat soort vruchten. Want Suriname is rijk aan een diversiteit van vruchten. En daar wilde ik heel graag iets mee doen. En mijn man heeft de know-how. Dus dat was gauw gelinkt, hè.

0: Mooi.
1: Zo.
2: Ja.
1: U noemde iets aan het begin dat ik ken het niet. Wat maakt u?
0: Puducherry ice cream. Gelato is dat. Gelato. Italiaans ijs. Italiaans ijs, maar dan met Surinaamse vruchten.
1: Oh.
0: Ja.
1: Dat is mooi.
0: Ja.
1: Puducherry, wat nog meer?
0: Ja, puducherry, zuurzak, awara, marcousa, jamon. Wat hebben we nog meer? Pomicitair, pomarak. We zijn dus nu gekomen met 7 smaken. Madame Jeannette ice cream heb ik ook. Madame Jeannette is de enige die een beetje geur heeft en een smaak. Dus daarvan hebben we dan ice cream gemaakt.
2: Staan jullie ook bij Wakapas?
0: Ja, klopt.
2: Ah ja, klopt. Daar ben ik er geweest.
0: Ja. Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, Patrick is druk aan het bellen hoor. Volgens mij heeft hij contact. Maar dan moeten we de koptelefoons wel opzetten.
0: Want, en het bedrijf heet Padre Nostro.
1: Padre Nostro.
0: Ja,
1: het klinkt Italiaans.
0: Ja, het is Italiaans en het vertaalt naar onze vader. Ah. Want we hebben het gekregen van onze vader.
1: En de luisteraars en die Surinamers gaan voor het eerst. Nou, Puducherry.
0: Puducherry. Awara. Zuurzak. Ja.
1: Yo, dat is,
0: de meeste Surinaamse vruchten, daar maken wij gelato van, ice cream.
1: Dus. Interessant. Wie hebben we nu aan de telefoon, meneer Patrick? Heb je contact?
3: Ja, ik heb contact.
1: En de volume van je telefoon is hartstikke goed.
3: Zal ik het even
1: open? Helemaal.
3: Ja, open ja.
1: Ja, dan hebben we contact. Hallo, wie hebben we hier? Horen we wat? Volume?
3: Even kijken, ik heb een... aangeklikt bij jullie.
1: Dan moet hij binnen zijn.
3: Zal ik even zelf praten? Hallo, hoort u mij?
1: Ja.
3: Ja, goedemorgen. Ik ga je nog een keer proberen.
1: Oké, wat je kan doen, je kan hem op speaker zetten.
3: Op speaker, oké. Okay.
1: En voor je microfoon houden.
4: Dat
1: kan wel ook.
3: Hoort u mij?
4: Ik hoor u heel goed.
1: Oké, en wij horen u ook. Wie bent u?
4: Goedemorgen van hieruit.
1: Goedemorgen, we zijn nieuwsgierig. Met u hebben we het genoegen.
4: U spreekt tot de onderminister van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, mevrouw Danielle van Wint.
1: Heel goed. Mevrouw Danielle van Wint, u weet waarom wij u hebben gebeld en u gaat vertellen wat u van het initiatief vindt.
4: Ja, u heeft mij gebeld om te praten over onze participatie op Kwaku binnenkort. Laat me alvast anders groeten hoor. Ik kom zo binnenstappen. Maar ik ga toch even op mijn manier om Tjodi Dapi aan onze Sranam Bradas en Sisas aan de andere kant. Maar ook gewoon aan de Nederlandse gemeenschap in het bijzonder. Het is mijn eerste keer dat ik u spreek van hieruit. En ik wilde het toch even op deze manier doen. En terug naar waarvoor u mij heeft gebeld. Overigens, ik hoorde de CG haar stem ook even. Ook een speciale groet aan mevrouw Roseline Daan.
2: Odi Odi Sisa.
4: Mijn body was sweet, Odyssisa. Blij u weer te horen. Klinkt zo dicht bij mij.
2: Ja.
4: We gaan terug naar het onderwerp. Het zal de eerste keer zijn dat het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal deelnemen aan het Kwaku Festival. In samenwerking met meneer Richards, met de consul en ook met onze ambassadeur willen wij presenteren wat wij voor het ministerie en voor het land als het gaat om de volkshuisvesting hebben uitgezet en waar we naartoe willen in de toekomst. En natuurlijk hebben we daar hulp bij nodig. We zijn op zoek naar partnerschappen. En niet alleen voor de directe bouw, maar het gaat ook om kennisuitwisseling. Het gaat om innovatie, het gaat om ondernemerschap, het gaat om wijkontwikkeling. En totale community development in bestaande en in nieuwe projecten die wij aan het uitzetten zijn. Dus dat is wat ik voornamelijk daar kom presenteren. En ik hoop dat ik met heel veel voorstellen en aanbiedingen op zak terug kan komen. In ieder geval staan wij open voor de samenwerking.
1: Mooi hoor, klinkt goed mevrouw Daan.
2: Ja.
1: Dit is uniek.
2: Ja, absoluut. Zoals ik mijn collega onderminister ken, is dat de passie. De passie is inderdaad bij herhaling om Suriname en Surinamers van dienst te zijn. En we staan inderdaad open voor voorstellen. We gaan er niet vanuit dat we de wijsheid in pacht hebben. Vanuit de regering, CQ, onze respectieve organisaties, doen we een aanzet. Maar als en wanneer burgers ideeën hebben, willen we ook naar die ideeën kijken, willen we ook naar die voorstellen kijken en matchen, zodat we in elk geval kunnen uitvoeren projecten die een breed draagvlak genieten.
1: Goed zo. Wat geeft u mee aan de Surinamers in Nederland?
4: Ik roep ze op. Ik roep ze op om onze stand massaal te bezoeken, om met ons in gesprek te gaan, het contact naar elkaar toe te verkleinen. En dat we zonder vooroordelen en zonder negatieve ervaringen een nieuwe weg opslaan. Dat wij inderdaad gaan kijken waar onze overeenkomsten liggen, waar onze bottlenecks liggen. En dat we ze met gemeenschappelijke zicht op verheffing van Suriname gaan verleggen. In ieder geval, ik zal daar zijn, wil persoonlijk met iedereen die daar behoefte aan heeft in gesprek gaan, de ideeën meenemen en uitleggen waar wij de ideeën kunnen matchen. We gaan onze uiterste best doen om wat te maken van de voorstellen, de aanbiedingen en alle kennisuitwisseling die ons aangeboden wordt.
1: Keurig hoor, fantastisch. Ik hoop u daar persoonlijk te ontmoeten en de luisteraars van Maart ook. Dus tot zondag.
4: Ja? Ik zal er zondag nog niet zijn.
1: Okay.
4: De voorbereidingen zijn nog in gang. Wat we wel hebben voorbereid is dat we presentaties delen met meneer Richard en met de CG. Dat de presentatie zal vast kunnen lopen. Ik ben at the back office vanuit Suriname beschikbaar met een team om indien wij live moeten komen vragen of contacten, informatie te delen. En wanneer het moment er is voor het afreizen, dan zal ik persoonlijk daar aanwezig zijn.
1: Okay.
4: Maar tot dan zijn we dus digitaal wel aanwezig.
1: Wilt u iets in het Surinaam zeggen tegen Alan Estranaman all over the world?
4: Ja, Uma. Ik denk dat Milobdeng.
3: Nee.
4: Milobdeng, echt Milobdeng. Furu. En mijn hoop dat de Wajunu a okasi voor samen aan het ding ook aan bouw aan betere Sranang. Ik ook wel ook de biert is aan opbouw. Opbouw, pand buiten. Opbouw, alle die volkswijk vanuit Stichting Volkshuisvesting als werkarm van het ministerie van Sociale Zaken. De stichting bestaat al 75 jaar, maar in de loop van de jaren nog bakken, dat stichting nog kies om die occasie voor renoveren en voor Tjawanyu inrichting in de verschillende buurten. Dus na een akkoord die we kon, dat we actie aandacht ook toe, dat je moet reorganiseren de buurten. Dus maar voor dat we hier recht toe, dat we morgen betere leefomgeving. Dus kon je boeren, hoe zag dat dat we naar dat zee, gemeenschapsontwikkeling een prioriteit. En hoe we leren dan naar z'n naartoe, hoe we gaan doen travasie. Dus reiken jullie ons de hand, make together, hoe kon zit z'n. Dat nam je oproep. En ik eindig weer door te zeggen, mi lobo.
1: Gratang, gratang.
4: Mi sa spetis kondre bo.
1: Zo.
3: Mooi, hè?
1: Mooi. Ulobito.
3: We wachten tapi.
1: Ja.
4: Grand
1: Tangi
4: Medoro.
1: Oké. Goed zo. Heel mooi, heel mooi. Ja. Er waait een nieuwe wind, man, in Suriname, ja, als ik dit zo hoor.
3: Zeker.
1: Ja. Oké.
3: Frisse
4: wind. Mag ik nog wat zeggen?
1: Gaat u gaan.
4: Ah, dank u wel. Ik ga het ook in het Sranang zeggen. Is de regering lanceert een nationaal huisvestingsprogramma. Hoe ben je naar een gebied Riberen? Bij een president en een vice-president. Toe een launch voor een nieuwe ontwikkeling. Dat want dat je een woningbouwfonds installeert. En wat eerste inleg in haar woningbouwfonds is een bedrag van 250 miljoen. Nange amoni dat hij ook kan bouwen, ongeveer 300 of zo. Vooral die potjes maar. Vooral die potjes maar. Dus vanaf SD, dat we beginnen aan de registratie. En voor lukken van de smakako in aanmerking voor de ozo. Nu was stel de serana braden aan de sisana trasie gerust. Dat gaat vast van een wakker naar waar. Politiek systeem voor familie na gaan maken na visie aan de moro. Omdat de computers reveen volg een systeem van inschrijving, van registratie. Dus bijna je nog maar potie anoneen dat je te kies maar pot aan visie. Nu een gestelde gerust voor tegen de takarekering die ze en zeker onder minister die stond ja. Ik doe niet aan favoritisme. Alles maar die abinoto. We put de noot na visie en amoro begin noot en kisa fos aandacht. Maar alles ma abi prioriteit na regering disi. Dus de na vrede takis ma noko in Amerika di abe van noot. If de sita pa fel takis ma di abe van noot, ne e kisa okasi de kakami mis dona Madelivia straat nummer 34 stichting volkshuisvesting, dan mangen des refe los den probleem op. Anderzijds zijn we vanuit het ministerie van Sociale Zaken ook gestart met woningbouwprojecten. Ook het gebied Rieberg, dat bij woonbouw 150 of zo. Binnenkort krijgen jullie meer informatie daarover. En we gaan naar het district Kona, komen wijnen. Woonbouw naar Voorburg 150 osso toe. Dus na Bafayari die ze dan, hoe ongeveer 300 osso voor sociale zaken zie, 300 osso voor een totale regering. Dan gaat dat dan ook met een beetje. Dan gaat ze een moestdoelijke regering voor los aan woning nood naar Sarana op. Dat is wat ik tot slot wilde meegeven.
1: Heel mooi. Grantangi hoor. En succes met alles wat u doet. Dank u wel.
4: Ja, hartelijk dank. Ja,
1: graag gedaan. Mooi, Tori, Patrick. Mooi. Jij veroorzaakt heel veel vandaag. Je maakt dingen los.
5: Ja, dat is mijn doel.
1: Ja, dat is heel goed. Zondag aanstaande, want ik hoorde je telefoon rinkelen op de achtergrond.
5: Ja, er belt nu iemand die moet komen plakken.
1: Ja.
5: Minister, ik spreek u straks weer.
1: Ja.
4: Graag
1: gedaan. Ja,
2: groetjes.
1: De opening aanstaande zondag wordt gedaan door de ambassadeur, de heer Ricardo Panca.
5: Ja,
1: de
5: presentator. Op ons om even in te bellen. Kan ik dat even doen?
1: Dat kan je doen, ja. Okay. Maak gebruik van de gelegenheid. Terwijl mevrouw Daan ons begint te vertellen wat er 18 juli gaat gebeuren. Wat is de bedoeling van 18 juli?
2: 18 juli, dus we hebben 12 juli, deze zondag, opening van het paviljoen. En op 18 juli hebben we een heel interessante lezingendag. Een lezingendag met als thema grenzen verleggen samen één. En eigenlijk zegt het thema al alles. Te wetak om poer de grenzen. We moeten geen grenzen meer hebben onderling. Hebben we het over verbondenheid. Alleen wanneer we samen optrekken, zijn we sterk. Apratisa we shiitaks ma etak. Disna voor antra partij, noze disna voor antra etnische groep. Asan dat nebroken, het brengt ons alleen maar achteruit. Dus de lezingen, die zullen gehouden worden door 5 gastsprekers. En die 5 gastsprekers zijn van verschillende, komen uit verschillende milieus, cultuur, ondernemers, beleggers, noem maar op. Maar daarbij zullen we natuurlijk ook hebben, de bevestiging moet nog binnenkomen, maar we zullen ook nog hebben de burgemeester. Ik zal de naam even nog niet noemen, omdat ik niet wil compromitteren. Maar burgemeester hebben we uitgenodigd vanuit Paramaribo ook nog een minister. Die bevestiging moet nog binnenkomen. En sowieso ambassadeur zijn excellentie Ricardo Panca. En we zijn van mening dat deze lezingendag van belang is in deze periode. Omdat dat zijn fayatungsi. En we merken het ook in Nederland dat je allerlei uitspraken hoort. Of het nou is van toppers of individuen. Over wie wel gedoogd wordt en niet gedoogd wordt. En allerlei racistische uitspraken. En je vraagt je af waar wil men naartoe met dat soort handelingen. Ik blijf zeggen, mensen mogen hun eigen identiteit behouden. Maar ze moeten respect hebben voor mekaars cultuur, mekaars religie en over wie de andere is. Je kan je niet gaan uitspreken aangevende dat je beter bent dan de ander. En er is altijd één motto die ik gebruik. Hè. Ik zeg wanneer mensen in een ziekenhuis liggen, niemand vraagt om ziek te worden. Maar beland je nou eenmaal in een ziekenhuis, kijk je niet naar de verpleegkundige.

0: kundige of de arts die je behandelt. En enige zijn zij wanneer iemand betreft.
1: Zo.
0: Toch? Dus, en als je de lijn zou moeten doortrekken, ja, dat je niet optrekt of niet wil samengaan met een bepaalde bevolkingsgroep, moet je ook aan die arts zeggen van, help me niet, laat me maar sterven. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt toch niet?
1: Nee.
0: Dus waarom doen we raar in gemeenschappen? Laten we onze eigen identiteit behouden en gewoon elkaar in harmonie leven met elkaar.
1: Mooi.
0: Dus dat is de kern.
1: Oké. Dat van 18 juli, is het toegankelijk voor iedereen? Of zegt u van nee, je moet uitgenodigd zijn?
0: De dag is open, toegankelijk voor ieder, omdat we zoveel mogelijk mensen erbij willen hebben die naar de inhoudelijk interessante boodschappen komen luisteren en iets kunnen meenemen naar hun gemeenschappen toe.
1: Mooi.
0: Dat is de bedoeling daarvan. Overigens zullen we ook een link hebben om het te streamen, waardoor mensen daarna nog kunnen kijken.
1: Oké. Okay. Wanneer is dat? Waar is dat? Hoe laat begint het?
0: Ja, dat is op zaterdag 18 juli. De start is om 10 juli, om 10 uur, sorry, van 10 tot 2 uur is het formele gedeelte met de 5 gastsprekers en de andere sprekers zoals ik eerder zei. Daarna sluiten we af met een lunch. Het geheel wordt gehouden in Party Center Lux, dat is in Hoofddorp. Ja, dat is hem en zoals ik eerder zei, toegankelijk voor een ieder.
1: Heel goed. Mooi zo, aan tafel geschoven Surinamer die vaak over Suriname praat.
2: Grote Surinamer.
1: Ja, grote, ja, zeg het erbij. En hij vindt het altijd leuk wanneer hij hoort ondernemerschap, verbindingen tussen Suriname en Nederland.
0: Ja.
1: En u hoorde net een grote motor buiten. Broem, broem, broem, maar Rieskong, die Ayera Tori.
2: Adoro, adoro.
1: Dus adoro. Meneer Glenn Kotfried, welkom.
3: Dankjewel, ik moet kennis maken. Ik denk dat u de consul-generaal bent. Klopt dat, mevrouw?
0: Dat klopt.
3: Kijk zo, dan heb ik het. Mijn naam is Glenn Kotfried en u bent
0: Roseline Daan.
3: Roseline Daan.
4: En ik ben Ellen Tarquini van Padre Nostro, het bedrijf in Suriname.
3: Oh, geweldig. Nee, ik hoorde u daarnet praten en ik luister heel graag als ik mensen hoor praten. Moet ik dichter bij de microfoon?
1: Ja, ja, ja, graag.
3: Oké. Okay. En ik hoorde u aangeven van mensen kunnen komen ophalen op die dag in de Hoofddorp en terugbrengen naar hun gemeenschappen. Dat hoorde ik u zeggen.
0: Mensen ophalen?
3: Nee, informatie ophalen die dag bij die.
0: Ik denk dat het even over de onderminister.
2: Ja, dat is de onderminister.
1: Oh, dat was de onderminister
0: dat
1: aan de telefoon.
0: Onderminister.
3: Nee, ik hoorde u dat net zeggen.
1: Net.
3: U betoog net.
0: Om de lezingen dan.
3: Ja.
0: Om die informatie tot zich nemen.
3: En het terugbrengen naar de gemeente.
0: Ja. Inderdaad.
3: Dat heb ik u horen zeggen.
0: Klopt.
3: En toen ik u dat hoorde zeggen, toen triggerde u mij even. Want ik dacht van, u geeft aan de mensen hun gemeenschappen. Ik ga ervan uit dat we één gemeenschap zijn. En ik dacht van, als u dat zo zegt, dan heb ik toch ergens weer van, kunnen we ook die totale gemeenschap vormen met z'n allen?
0: Ja, in deze is er een nuance. Wanneer wordt aangegeven gemeenschappen, dan wordt meer nog bedoeld de omgeving waarin ze zich bevinden. En als enkeling ben je niet overal.
3: Ja.
0: Toch? Je bent in specifieke omgevingen, of het nou is thuisfront of kantoor, sociale gemeenschappen, dat is nou net wat ik bedoel. Maar de boodschap is natuurlijk voor een ieder.
2: Amba, ik ga u
3: Oké, ik luister een beetje nauw, omdat ik die verdeeldheid onder ons, want ik hoorde u dat ook aankaarten. En dat we dat respect moeten opbrengen voor elkaar. Dus als we het hebben over Suriname, dan kijk ik naar het geheel.
0: Absoluut.
3: Waardoor ik, als ik iets hoor die mij triggert, dan wil ik toch meer,
0: heel goed,
3: zeg maar, inzicht krijgen.
0: Zeker.
3: Maar u bent dus consul-generaal en ik ben blij dat u bij ons op bezoek bent. Omdat wij in het verleden, kijk, we zijn een medium die verbinding heeft met de gemeenschap. De Surinaamse gemeenschap, los van een etniciteit, los van religie of wat dan ook. We zijn er gewoon en we hebben wel eens momenten gehad dat er een stukje verbinding was.

0: zodat we konden uitdragen dat waar mensen behoefte aan hebben om ook bij te dragen. En er zijn ook momenten gehad waar die verbinding zoek was. Dus ik hoop echt van harte...
1: Wat is er weer?
0: Dat u dat gaat verpersoonlijken.
2: Ja.
0: Dat stukje wat we samenwerking noemen en zoals we dat beleven en zien.
1: Dat van meneer Koolhaar.
2: Ja.
0: Bijvoorbeeld.
2: Ik heb het gisteren over gehad.
0: Ja.
2: Maar dat is inderdaad de bedoeling. Kijk, ik ben blij. We zijn min of meer op één lijn, zoals zojuist aangegeven door de onderminister. Er is veel gebeurd in het verleden. Maar de vraag is, zullen we blijven
3: kijken naar het verleden,
2: naar die gebeurtenissen? Of zeggen we, ik ben het komen aantreffen zoals het nu is. Niet fraai. Dus we zitten niet hier om alles goed te praten. Of zeggen we kijken vooruit. Ja. En u was er nog niet, maar eerder heb ik aangegeven dat minister Melvin Bova, hoe zal ik het zeggen, serieus voornemens is om de veranderingen te brengen. En die zien we nu al, misschien wel in het begin traag,
0: ja,
2: maar er is geen sprake van stilstaan. Ja. Sinds ik er ben en ambassadeur Ricardo Panca werken we heel nauw samen.
0: Ja.
2: En we werken niet in ons belang, we werken voor het totale Surinaams belang, want daar gaat het om. We zijn dienstverlenende organisaties, we zijn geen organisaties die met het persoonlijke bezig zijn. We zijn gericht op de Surinaamse gemeenschap.
0: Ja, ja.
2: En daar kijken we naar. Er zijn nog wel klachten die we zijn komen aantreffen natuurlijk. Maar zoals eerder aangegeven, wordt daaraan gewerkt.
0: Ja.
2: Ik mag prijs geven dat gisteren was 8 juli... op het ministerie van Buitenlandse Zaken een overeenkomst is getekend met VFS Global. En die overeenkomst houdt in dat onze dienstverlening gemoderniseerd wordt. Nou, wat betekent dat? Mensen die in de Oost-Europese landen zitten, noem maar Griekenland, Hongarije enzovoort, hoeven niet per definitie meer naar Amsterdam toe te komen voor verlenging, voor een consulaire diensten.
0: Okay,
2: toch?
0: Okay.
2: Maar ze kunnen net daar te landen geholpen worden. Zie daar een grote stap binnen het geheel van onze dienstverlening.
3: Heel mooi. Heel mooi, want ik heb begrepen. Heel goed hoor. De ambassadeur is aan de lijn. Oké, dan gaan we hem verwelkomen. Dat is de heer Ricardo Panca. Ik heb u net horen zeggen, zijn excellentie.
2: Ja,
3: ja toch? Glenn kent hem, hij is hier gekomen
0: Op bezoek. Voor mij is het ook zijn excellentie, hoor, meneer Panca.
1: Ook voor mij.
3: Oké, goed zo. Meneer Panca, de ambassadeur, welkom in de uitzending. Heeft u gehoord?
4: Goedemiddag. Goedemiddag aan ieder daar. Meneer Godfried, meneer...
3: Van Gom, Norman, ja.
1: Norman.
4: Meneer Richard en meneer Norman.
3: Ja,
4: ja. En natuurlijk de geachte consul-generaal, mevrouw Daan.
1: Ja.
4: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ambassadeur. We zijn blij dat we u hebben aan de lijn. En ik ben ook blij, want dit is een unicum. Wij hebben in het verleden ook vaak in het contact met de vertegenwoordiging van Suriname natuurlijk telkens weer de ambitie gehad om dat wat Suriname beoogt, ook vooral met de mensen hier, de diaspora, om te kijken van hoe kunnen wij ook helpen trekken aan dat ding. Hebben we nog nooit deze combinatie gehad waar de ambassadeur...
3: Ja.
0: En de consul-generaal. En soms, in sommige nare tijden, dan waren ze niet. Het is on speaking terms.
3: Ja.
0: Maar ik hoor hier een chemistry.
3: Ja, oké. Okay. Er waait een nieuwe wind. Mede dankzij Patrick.
1: Een nieuwe wind.
4: Ja. Ik denk dat u het correct hebt gezegd. Trouwens, u weet dat in het overleg met de media, uw medium ook vertegenwoordigd was. En daar hebben we aangegeven dat wij... met de, wat ik noem, ik weet als het al eerder zo genoemd werd, de diaspora media, een goed contact wil hebben om de activiteiten van de ambassade en het consulaat zoveel mogelijk te verspreiden naar de gemeenschap toe. En jullie hebben een goede luisterdichtheid.

0: kan het ook anders dan. En als jullie ons niet opzoeken, ze komen jullie wel op.
1: Ik vind die vrijmoedigheid geweldig. Meneer de ambassadeur, ik moet.

0: Guacuc. Me sta met de diaspora ondernemer. Die zijn meer dan op het Kwaku Festival aanwezig. En natuurlijk heb je ook de Surinaamse artiesten die ook komen op dit festival. Maar zoals de heer Richard en mevrouw Daan dit hebben voorbereid, vind ik gewoon geweldig. En natuurlijk alle ondersteuning wordt ook gegeven vanuit de ambassade voor dit project. We hopen in elk geval dat de mensen die luisteren, dat ze afkomen op deze unieke activiteit binnen het Kwaku Festival, waardoor wij een geslaagde opening kunnen hebben hiervan. En dat het dus ook een navolging geniet, hè? Dat het een jaarlijks terugkerend activiteit wordt, evenement wordt, waarbij er meerdere Surinaamse ondernemers. En ook nog wat uniek is, is natuurlijk dat er ook functionarissen van de regering erbij zullen zijn. En nou, alle ondersteuning daarvoor. Fantastisch idee.
1: Oké, dat is goed om te horen. Patrick, wat zeg je hiervan?
2: Nou, ik word stil van. Dit is mijn doel. Dit wilde ik hebben. Ik ben heel blij dat de minister van Buitenlandse Zaken mij direct had gelinkt met meneer en met de ambassadeur. En hij heeft het bewust gedaan, want ik kende de ambassadeur al. Maar hij zegt, ik ga bellen nu om te zeggen, laat hij jou opvangen hiermee. Hm. En hij heeft tot vandaag heeft hij me elke keer weer gesteund, elke keer weer gedragen. En ik ben blij voor Suriname.
3: Ik heb toch een prangende vraag. En die vraag is ook gericht naar de consul-generaal en de ambassadeur. Ik heb enigszins de indruk dat de mensen dus die eigenlijk een markt willen aanboren hier in Nederland vaak op zoek zijn naar zeg maar instellingen, instituten die ze daarbij zouden kunnen ondersteunen en zeg maar konden gidsen als het gaat om hoe draag ik dat wat ik heb uit. Is dat niet een taak weggelegd vanuit het consulaat of vanuit de ambassade om toch te zorgen dat die mensen op basis van de informatie die u hebt als vertegenwoordigers op een goede manier zeg maar begeleid zouden kunnen worden? Want soms zijn mensen echt in het doolhof, weten ze zich, Gerard. Ik word soms zelf ook gebeld van meneer Kortvriend, ik heb een product, ik wil het in Nederland. En soms weet ik het ook niet. Dus ik vraag me af als het geen tijd wordt om zeg maar een bepaalde routekaart te gaan ontwikkelen, zodat de mensen daadwerkelijk op een goede manier begeleid kunnen worden. Het hoeft niet door het consulaat.
2: We willen toch een platform krijgen waar we kunnen gaan.
3: Juist.
2: Ja, ik heb het meegemaakt bij het begin van mij, maar dan praat ik over 35 jaar geleden.
3: Ja, okay.
2: Toen ik startte met Patrick's Catering, toen ik de droom had van meer bereik. Ik ben echt een gelovig mens. Dus ik voelde gewoon, de Heer heeft me geroepen om meer te doen voor de Surinaamse keuken. Toen ik ging perfectioneren, zat ik ook ermee.
3: Ja, en het is nog steeds zo.
1: Okay.
3: Dus het is misschien.
2: Maar er zijn wel instanties hier in Nederland waar je kan gaan die je goed helpen.
1: Okay.
2: Dus ik denk dat wij misschien daarover.
1: Ja. Ja, maar ik let op de tijd. We hebben nog ongeveer 5 minuten.
2: Ja, en Jurgen staat te wachten. Dus
1: dus dan moeten we na 4 uur doorgaan.
0: Als ik er even wat van mag zeggen.
1: Ja.
0: Waar het om gaat is dat er partnerschappen gesmeed moeten worden met organisaties en ondernemers hier in Nederland. Bijvoorbeeld die partnerschap die de heer Richard heeft gesmeed met het ministerie van Volksgezondheid, met de ondernemers. Dat moeten we meer gaan uitbuiten. Dit is natuurlijk een begin. En ik denk dat we daarna aan tafel moeten gaan om te kijken hoe wij het verder kunnen uitwerken, plannen en gaan uitvoeren. Dat is wat ik ervan wil zeggen. Daarom zeg ik van het is een heel fantastisch initiatief en we moeten het continueren.
1: Ja, en hierbij roept u alle Surinamers op om op Kwaku te zijn aanstaande zondag. Hoor ik u dat zeggen?
0: Ja, natuurlijk.
3: Nee, niemand blijft thuis, Norbert.
0: Ik

0: zeker naar uit. En ja, we zijn daar, we zullen daar zijn. De mensen kunnen ook direct ook kennis maken met de consul-generaal. Die is een heel vriendelijke mevrouw. En ja.
1: Het is onze Rosa Amba.
0: Ja. Je begrijpt, ze is heel kalm, ondanks de uitdagingen op het consulaat. Ja, ik bewonderde.
2: Oké. En er zijn grote uitdagingen, als ik het goed begrijp.
0: Ja, toch wel, maar kalmte zal je redden.
3: Oké. Lukt het om, nou, de 3 minuten Jurgen Rijman is niet te doen. Maar dank u wel, ambassadeur, en succes. We zien elkaar zondag op het Kwakke Zomerfestival.
2: Okay, ambassadeur, ik groet u ook, hè.
0: Ja.
2: We zien elkaar graag.
3: Dan geven we het woord in die tussentijd aan de consul-generaal. Wat hoort u hier allemaal en wat gaat er door u heen als u dit zo hoort?
4: Ik hoor inderdaad, of ik voel een nieuwe wind waaien. Het geeft een ander gevoel, een prettig gevoel, dat we hier kunnen zitten, heel open met elkaar kunnen spreken, zoals de vragen die gesteld zijn door de heer Kotfried, het initiatief door Patrick. Noem maar de diaspora die nieuwsgierig is naar informatie. We slaan een nieuwe weg in en we willen blijven focussen. The main word is focus op vooruitgang.
2: Oké, okay, mooi.
4: Ja.
2: Ik ben blij met dit geluid. Ik ben blij met dit geluid.
3: Heel goed. 107.9 Maar Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. De Iran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op een politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van de UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.

Hier volgt een persbericht. Suriname Business and Innovation Pavilion opent tijdens Kwaku Zomerfestival 2026. Tijdens het Kwaku Zomerfestival 2026 wordt het Suriname Business and Innovation Pavilion officieel geopend. Het paviljoen biedt een platform waar Surinaamse ondernemers, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties zich gezamenlijk presenteren aan een breed Nederlands en internationaal publiek. Onder de deelnemers bevinden zich de ministeries van Transport, Communicatie en Toerisme en Sociale Zaken en Volkshuisvesting, het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam, Suriname Airways, Stichting Toerisme Suriname, TCT, en CITA. Het initiatief heeft als doel Suriname internationaal sterker te positioneren op het gebied van ondernemerschap, innovatie, toerisme en investeringen. Bezoekers maken kennis met Surinaamse producten, innovatieve bedrijven, toeristische mogelijkheden en zakelijke kansen. Daarnaast worden presentaties en netwerkactiviteiten georganiseerd om de samenwerking tussen Suriname, Nederland en Europa verder te versterken. Binnen het paviljoen presenteren Surinaamse ondernemers producten die zijn ontwikkeld met lokale grondstoffen, vakmanschap en innovatie. Ook leveren diverse organisaties uit de publieke en private sector een bijdrage aan het programma en tonen zij de economische, toeristische en maatschappelijke mogelijkheden die Suriname te bieden heeft. Volgens initiatiefnemer Patrick Richard draagt het paviljoen bij aan het versterken van de internationale zichtbaarheid van Suriname en het creëren van nieuwe economische kansen voor Surinaamse ondernemers. Bij de verdere uitwerking en afstemming van het initiatief is nauw samengewerkt met het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam onder leiding van Consul-Generaal Roseline Daan. De officiële opening vindt plaats op zondag 12 juli om 2 uur en wordt verricht door ambassadeur Ricardo Panca in aanwezigheid van Jurgen Rijman, die de presentatie en opening van het paviljoen zal verzorgen. Met het Surinaamse Business and Innovation Paviljoen wordt een duurzame platform gecreëerd waarop ondernemerschap, innovatie, toerisme en internationale samenwerking samenkomen. Het initiatief onderstreept de ambitie om Suriname sterker te positioneren als aantrekkelijke partner voor handel, investeringen en economische ontwikkeling en vormt een waardevolle stap in het verder versterken van de relatie tussen Suriname, Nederland en Europa. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Richard, initiatiefnemer Suriname Business and Innovation Pavilion, via e-mail info@patrickscatering.nl en het Consulaat-Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam ter attentie van Consul-Generaal Roseline Daan. Het e-mailadres is roseline.daan@gov.sr. Tot zover deze speciale bekendmaking.

0: Luisteraars, wees welkom terug. We zijn weer in de uitzending, terwijl er hier flink wordt gesproken en onderhandeld ook, zie ik, tussendoor. Dat is een mooie zaak. We hebben contact met the one and only, Jürgen Reimann. Klopt dat?
1: Ja, wel goedemiddag, lieve mensen.
0: Mooi. Glenn, ga je hem verwelkomen?
2: Ja, ambassadeur. Hoort u mij? Hallo?
1: Hallo, ja, wat zegt u?
2: Ik zeg ambassadeur.
1: Ambassadeur?
2: Ja.
1: Wie, meneer Panka?
2: Nee. Jürgen.
1: Oh, ik als ambassadeur.
2: Jürgen Reimann.
1: Ik ben ambassadeur zonder portefeuille.
2: Juist. Nou, echt Jürgen, ik ga je complimenteren. Want geloof me, jij bent één van de mensen die als het gaat om CCS, ik kan een aantal dingen opnoemen. Mm-hmm. Ik heb niet heel veel contact met je, maar ik volg heel veel dingen. En de dingen die jij hebt gedaan voor Suriname telkens weer. Ik ken je niet uit Nederland, ik ken je uit Suriname. Isabi vanaf hoe jong. En ik moet je heel eerlijk zeggen, af en toe was ik heel erg jaloers. Ik wou dat ik in staat was om de dingen te doen die jij iedere keer weer hebt gedaan voor Suriname. Dus op deze dag wil ik je complimenteren. Megia Grande.
1: Dank u hartelijk.
0: Mooi, Megia Grande.
1: Ik begrijp waar het niet gaan kan. Dus if you upload with your people, if you upload with your kwanderen, dan gaan deze dingen vanzelf.
2: Ja, nee, maar echt veel mensen zouden jouw voorbeeld kunnen volgen. En ik weet ook dat als we het hebben over dat product wat men noemt stand-up comedy, aan niveau in Suriname, naar Juna ambassadeur.
3: Zo. Jammer.
2: Nee, dat is kom de bal.
0: Om in week aan termen te blijven.
4: Laat me aanvullen. Dag Jürgen.
1: Goedendag mevrouw Danus, met u.
4: Het gaat goed met mij. Laat me aanvullen. Ik schaar me helemaal achter de woorden van meneer Godfried. En toen wij begonnen met de renovatie en schoonmaakwerkzaamheden op het consulaat, is de naam Jürgen Reimann een van de eerste geweest. Trouwens, hij weet het. Hij is geweest, weet je, en heeft ook een handreiking gedaan. Hij zegt, ik ben on board en ik doe het nodige wat kan om te ondersteunen.
2: Wauw.
4: Ja.
2: Dan Milo ben Jürgen.
1: We zijn nu bezig samen met een andere prominente Surinaamse bezig om te kijken als we een mooi diner kunnen organiseren om 11 van de laatste kosten voor de renovatie te kunnen dekken.
2: Wauw.
1: Dat verdient ons consulaat. Dus we zijn ermee bezig. Dat 100%.
2: Eigenlijk mijn mabotaki in een libwawe.
0: Vertalen, Jono.
4: Nee, je hebt ons niet.
2: Wat denk je? Wat denk je, Wasani? Eigenlijk, het consul-generaal of het consulaat is onze trots.
0: Ja.
4: Ja.
2: En we moeten ook dat representeren, want we krijgen de mensen die iets te maken willen hebben met Suriname. Daar begint je visitekaartje. En ik denk dat

0: burger zich dusdanig bewust van is wat het betekent als het gaat om die representatie. Dus Jurgen, ja,
1: ik weet het zeker, 100%. En dat heeft te maken niet alleen met zaken doen, maar ook op cultureel vlak heeft het. Op sociaal-maatschappelijk vlak is het gewoon heel belangrijk dat we ons van onze beste zijde laten zien. En ook laten zien dat we een serieuze partij zijn om waarmee je in zaken gaat. En dat we niet een of ander soort jeffe laat zijn dat poti denkt. Nee,
0: de wordt ook
1: serieus. Komen, want dat verdient ons land.
0: Ja, de wordt ook serieus. Stellen we aan kon dat
2: precies.
3: Oké. Jurgen, ik zie dat alles wat Patrick doet, daar neemt hij je mee in het project. Zondag aanstaande ben jij de host. Jij gaat de zaak bij elkaar praten. Maar het initiatief zelf, wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het briljant. Ik heb Patrick ook direct gezegd, volle ondersteuning. Maar dat weet Patrick. Bij Patrick en Naya, het is my brother from another mother. Dus we go back a long time. Maar ik vind het heel belangrijk dat we ook vooral die kleine ondernemers uit Suriname laten zien dat er meer mogelijk is. En dat zij hun producten kunnen laten zien ook. Want weet je, zo iemand die met Awara ijs komt bijvoorbeeld. Ja, elke Surinamer krijgt watertanden ervan als je dat hoort.
2: Ja, hè? En Jamu brengt je terug naar je kindertijd.
1: Ja, precies. Dus het, weet je, dus er zijn, en er zijn zoveel andere ondernemers die gewoon in de spotlight verdienen te zijn. Ik ben ook blij dat de Surinaamse overheid het ondersteunt.
2: Ja.
1: Weet je, ik ga zelf ook met mijn nieuw bedrijfje daar staan. Gewoon om te laten zien dat we ook van hieruit onze cultuur kunnen uitdragen. In de hoop dat we op een gegeven moment ook naar Suriname toe, van hieruit naar Suriname toe, partnerships kunnen vinden daar. Ik heb al met een grote bakkerij gesproken in Suriname die bereid is om met ons SC te gaan daar. Dus het werkt naar beide kanten toe en we moeten die connectie blijven leggen. Weet je, ik geloof in dat Ubuntu denk wat wij Surinamers soms ontberen. En dat is we moeten elkaar leren gunnen, we moeten elkaar de ruimte geven. En wat Sanaman beginnen met Sani, moeten wij als Surinamers die man ondersteunen. Je ziet het in de Afrikaanse community gebeuren. En voor Afrikaan beginnen we Sani, alle Afrikaan ego bij de Sani Namang.
2: Ja.
1: Bij ons is het zo, en voor mij beginnen we Sani, gaan we eerst kijken even naar Hindustani, even naar Japanese. En dan gaan we daar nog kijken, Jaminoan, Gudu, Amman, Sumana, Amman. Weet je het wel? Maar we zijn wel trots, aan de andere kant wel trots op onze hetero, of weet je, onze
2: heterogene
1: samenstelling. Zijn we zeer trots op onze Surinamers. Maar we omarmen het niet. En we kunnen er zoveel meer uithalen als we even dat extra stapje zetten.
2: Dat is hem.
0: Ja.
2: Dat is
3: hem.
2: Mooi.
3: Mooi. Volgens mij heeft hij alles al gezegd.
4: Hij heeft alles gezegd.
3: Dan zien we je zondag daar.
1: Ja.
3: Ja, maar wat doe je?
1: Full support voor al die mensen die komen. En ik voel me trots dat ik met mijn klein beginnend bedrijf ertussen mag staan. Tussen deze mensen die al zo lang, weet je, aan de weg aan het timmeren zijn. En we gaan Nederland ook laten zien daar op Kwaku van wat de potentie is van Suriname. En het is meer dan alleen oil en gas.
2: Zeker.
1: Want ondernemerschap is iets dat we ook moeten omarmen. We moeten onze jongeren leren dat ondernemerschap geduld is. Niet direct begin money maken. Nee, het is grinden. Kijk naar iemand als Patrick. Ik heb gezien hoe Patrick begonnen is met zijn ene glazen kast.
4: Ja, maar.
1: En hij wat happy zat zitten. En kijk wat Patrick nu is. Uh-huh. En daar heeft hij keihard voor gewerkt.
4: Maar Jurgen, het is ook goed om te zeggen dat jij de eerste was die mij de ruimte hebt gegeven om met mijn kleine glazen kas te staan. En waar was dat weer? Dat was in de Schouwburg.
1: In de Schouwburg was dat je Melkweg was het, ja precies. En daarna heb ik je geïntroduceerd bij gemeentes, bij de voetballers, bij alles.
4: Ja.
1: Ik bedoel,
4: ja.
1: Omdat ik de potentie zag, Patrick, en kijk waar je vandaag de dag bent, we moeten elkaar helpen. Want doordat ik jou heb geholpen, help ik mezelf ook. Want daardoor kan ik nu ook weer in jouw paviljoen staan. Dus het ding is, ik geloof echt van paying forward. We moeten elkaar blijven ondersteunen.
2: Ja. Daarom ben ik Patrick ook dankbaar dat hij mij deze kans ook geboden heeft.
1: Ja, toch?
3: Heel mooi.
1: Ja.
5: En wat we zeker niet moeten loslaten is dat de ondernemers de backbone vormen van een economie, hè?
2: Ja.
5: Van de economie van een land. Ja, zij zorgen ook voor werkgelegenheid en alles daaromheen. Anders heb je een kloof, arm en rijk.
4: Ja.
5: Toch? Maar met dit soort ondernemers bleef de economie stabiel.
2: Yes.
1: En we moeten onze jongeren blijven stimuleren om dit ook te doen. Want kijk, je ziet nu bijvoorbeeld dat de callcenters hebben het heel goed. Ze betalen de jongeren goed, dus je kan ze niet kwalijk nemen dat ze daar gaan zitten. Maar er gaat ook heel wat potentie verloren van ons als ze alleen maar naar het geld kijken om zo snel mogelijk die euro's te verdienen.
2: Yeah.
1: Onderneem, zet je hart erin en je wordt beloond. Daar geloof ik 100% in. Je wordt altijd beloond als je maar je hart erin zet en hard werkt voor waar je in gelooft.
2: Zeker.
3: Heel mooi om te horen. Toch moet ik je vragen namens een paar luisteraars hoor. Welk bedrijf ga je opzetten? Je hebt het over een bedrijf. Waar moeten we aan denken?
1: Tante S begint met de hele lijn lekkernijen. We gaan beginnen met koekjes en zoutjes op zondag. En een week erop komt er ijscream erbij. We hebben bonbons. We gaan

0: hele tante lijn opzetten. En het gaat, komende jaar gaat het steeds meer tot een chocoladereep. We zijn nu bezig om chocoladerepen te ontwikkelen met bananenchips en met bijen erin. Daar zijn we nu bezig met een grote chocoladereep.
1: Een nieuwe?
2: Alles heet tante S.
0: Weet je, en ik heb zoiets van dat de S is een merk dat vertrouwd is bij de Nederlanders, maar het is ook iets waar wij als Surinamers trots op zijn. Yeah. Dus ik wil dat de ruimte geven om ook te laten zien van, hey, Oja. En die oude tante is stevig aan het bakken geslagen om de Surinaamse trots verder uit te dragen.
3: Nou, ik heb een zus die haar de navigatiedame tante S noemt. Je weet zo'n vrouw die zegt van, en u gaat nu naar links. No? En over 200 meter zal je, oh ja, tante S. Dus,
2: Oké.
0: Okay.
2: Mooi, succes en dankjewel voor je bijdrage hoor.
0: Jullie hartelijk bedankt dat jullie dit doen. En echt, ik ben heel erg trots dat wij als Surinamers nu eindelijk beginnen te beseffen dat toen moest je op mijn camera voor kopen.
1: Zo is dat. Zo is dat.
2: Mooi zo.
0: Ja,
3: mooi zondag.
4: Ja, tot snel.
2: Oké.
0: Ja, mevrouw Daan, tot ziens.
3: Ja hoor, tot zondag. Groetjes.
2: Oké, en Patrick, op Kwaku gebeurt er meer. Want Patrick Catering, we kennen je van spare ribs en nog veel meer. Ja. Maar ik heb tussen neus en lippen ook doorgehoord van, nee, er worden dingen verloot daar. Vertel ons, wat gaat er gebeuren in die tent van Patrick? Vertel ons, alles.
4: Nou, wat de mensen verwachten, want we hebben nu al 3 jaar een samenwerking met Suriname Airways, dat we jaarlijks een ticket verloten. En de ondernemers zijn bijgekomen en ze hebben ook een pakket gemaakt. Dus we hebben niet alleen een eerste prijs, een vliegticket naar Suriname, naar Paramaribo, maar we hebben ook tweede prijs en derde prijs. Dus we gaan een samenstelling maken van de producten die worden gepresenteerd en de mensen die kunnen ook een tweede prijs winnen. Ieder die iets koopt bij ons, die krijgt de mogelijkheid om zijn e-mailadres, telefoonnummer, naam achter te laten. Het gaat in een box en op de laatste Kwaku-dag gaat de trekking plaatsvinden.
3: Is Patrick's ketchup er ook bij?
4: Ja, tuurlijk. Okay. Tuurlijk. Vorig jaar hebben Jurgen en ik een tweede prijs gegeven dat mensen een kookworkshop van ons zouden kunnen krijgen thuis. Mm. De persoon is de tweede prijs nooit komen halen. Oh. Dus we hebben het nooit ook kunnen doen. Okay. We gaan die ook als derde prijs zetten.
5: Ik heb ook iets. Ja. Want je weet, ik ben
2: ondernemer, ja.
5: Ja.
4: Vertel, Glenn.
5: Ik ben ambassadeur van Lekker Parkeren, je weet.
4: Oh, Lekker Parkeren, ja zeker.
5: En we gaan zorgen dat we de mensen ook iets aanbieden.
4: Oké, okay, mooi.
5: Dat ze ook een waardebon van €250 voor lekker gratis parkeren voor €250.
4: Zullen we dat als vierde prijs doen of zullen we het inderdaad
5: als vierde prijs?
4: Als vierde prijs.
2: Okay. Vertel ons even snel tussendoor wat Lekker Parkeren is. Want iedereen weet.
4: Ik wil graag Lekker Parkeren.
2: Ja.
4: Want Okay. Ik parkeer nooit lekker, hè. Ik moet altijd betalen.
5: kijk, nu in Nederland en ieder weet het. Of je moet naar de betaalautomaat, of je hebt een parkeer-app waarmee je kan parkeren. De organisatie die ik vertegenwoordig heeft een parkeer-app en je kan overal in Nederland met onze app parkeren. Okay. De Consumentenbond heeft gezegd dat wij een van de beste zijn in Nederland. Okay. Als het gaat, wat we wel krijgen, aan het hoofd van deze organisatie staan 2 zwarte mannen. Mm-hmm. En ze worden, het moment dat mensen horen dat het zwarte mensen zijn, worden ze racistisch bejegend.
2: Oh.
5: Ja, ze worden racistisch bejegend. Maar we laten ons niet uit het veld slaan. Er zijn genoeg mensen van Surinaamse komaf. Het moment dat zij zeggen van, omdat het een goede dienstverlening is, en ze maken daar gebruik van, zitten we niet te wachten op alleen maar witte mensen.
4: Bestrijd, ja.
5: Als onze mensen daadwerkelijk gaan voor elkaar ondersteunen, dan kunnen wij weer andere zwarte jonge mensen opleiden. We kunnen ze ook aan het werk zetten. Als het bedrijf groeit en we zeggen, we zijn black business, gaan we ook andere zwarte mensen de gelegenheid geven om daar employ te vinden. Okay. Om ook daar te groeien.
2: Mooi. Waar kunnen ze terecht voor meer informatie?
5: Eigenlijk, een ieder die gebruik wil maken, die kan gewoon gaan op een lekkerparkeren.nl.
4: Wow.
5: En dan als je zegt van, hey, ik wil een promotiecode die black business ondersteunt, dan zet je gewoon als promotiecode BOB. Mm. Black owned business BOB. Mm. En dan ben je gewoon klant. En het is hetzelfde wat je betaalt bij alle

0: andere. We zijn sterker nog goedkoper dan Easy Park.
1: Zo.
0: Want bij Easy Park betaal je maandelijkse abonnement van 5 euro. Bij ons is onze abonnement 1,99 euro. Mm. En de servicediensten van ons zijn ook gratis. Ja. Een melding bij Easy Park, daar moet je voor betalen. Mm-hmm. Bij ons is het gratis. Dus vandaar dat de Consumentenbond gezegd heeft van... Jullie zijn een van de beste.
1: Heel goed.
2: Wow. Dus, mooi, bij deze, we nemen het aan als organisatie. Vierde prijs, mensen, jullie horen het.
0: Klarie.
2: 250 euro korting, of is het een... Wat is het?
0: Nee, je krijgt te goed.
2: We krijgen het te goed van 250 van lekker... Milo Banning. Lekker parkeren.
0: Parkeer lekker.
2: Ik ben gewoon de lekkerste, hè. Dus,
1: Onze ondernemer uit Suriname. Uw naam nog eens een keer?
3: Ellen.
1: Ellen, vertel de luisteraars die net zijn binnengekomen, wat ga je voor doen op Kwaku? Wat heb je te bieden?
3: Nou, ik heb te bieden verschillende ijssoorten. Dat is ice cream, maar dat heet dan gelato. Want dat ice cream en gelato zijn twee verschillende dingen. Gelato heeft minder suiker, 20% suiker maar. Het bevat geen toevoegingen, geen kleur of smaakstoffen. En het bevat echt... de vrucht zelf. Hmm. Dus wat je ziet en wat je kent, dat ga je ook proeven. Het is
1: echt puur natuur. Proeven.
3: Echt awara.
1: Noem de smaken nog een keer.
3: Awara, mopé, jamon, zuurzak.
4: En die podosiri.
1: Weet u wat u nu doet
3: en
1: met al die
3: Madame Jeannette.
1: Weet u wat u nu doet met al die zwangere vrouwen nu, jongen? Azoren, moppe, awara. Dan krijgen ze los toe.
2: Je vergeet een hele belangrijke.
1: Welke is dat?
2: Fiado.
3: Ja, maar die heb ik niet meegenomen.
2: Oh, hoe kan je dat doen?
3: Nee,
2: ze heeft een Fiado-ijs, mensen. Dus je nyawa ijs en dan is dat je nyawa Fiado. In het is Fiado. Against dat je nyawa Fiado. Ik heb het gegeten.
4: Ja, en die produceren heb ik zelf gehaald ook. Wat dat passie, fantastisch. Ja.
3: En we hebben ook suikervrije ijs hè, in Suriname.
1: Mooi zo.
3: Ja, speciaal gedacht aan de diabetes, omdat zij niet overal wat kunnen krijgen.
1: Nee. Ja. Voordat we naar een beller gaan, Patrick, even nog tussendoor. Welke ondernemers zijn er allemaal in het business paviljoen? Een paar namen.
2: Ik ga Ellen eens laten doen.
1: Wie? Dus
3: iemand die... de Joab, het bedrijf Joab, die produceert zeepjes. Ook van noemzeepjes bijvoorbeeld. Van allerlei kruiden zeepjes. Mm-hmm. En mijn man zelf, die koopt het daar. Omdat hij van andere zeepjes jeuk krijgt over zijn lichaam. En zij heeft dus echt de kruiden zeepjes. Mm-hmm. Het is heel erg. Ja, neemzeep.
1: Wat doet neem?
3: Neem, waarvoor als je huidirritatie hebt.
1: Oké.
3: Okay. Ja. Dus dat helpt tegen huidirritatie.
1: Okay.
3: En je hebt ook haarproducten, iemand met haarproducten. Dat is de healing oil producten. En je hebt nog een andere. Maar Suriname heeft bijvoorbeeld van kokos. Maken ze allerlei haarproducten. Hmm. En huidproducten, gezichtproducten. En
2: Maripa olie.
3: Ja, al dit soort oliën. Bij awara olie, maripa olie, kokos olie. En Suriname is echt, heeft heel veel ingrediënten die je kan gebruiken om natuurlijke producten te maken.
1: Oké. Okay. Het ministerie van TCT, toerisme is ook daar, Patrick?
2: Jazeker, het ministerie van toerisme is er. Dus ze gaan natuurlijk laten zien wat wij te bieden hebben. Het ministerie van volkshuisvesting, mevrouw en... de onderminister heeft het daarnet uitgebreid verteld.
1: Ja.
2: Ze gaan laten zien waarmee ze bezig zijn. Maar ze hebben ook een heel mooi project. Ik dacht dat ze daarover zou praten. Dus ik laat het over. Ze heeft een verrassing voor de diaspora's. Dus Oekong. Mm. Echt, dat vind ik heel mooi wat ze me had verteld. Verder hebben we onze lieve Roos. Ja, je mag hem niet zo, mag dat niet zo roepen hoor. Ze is onze lieve Roos. Okay. Onze consul-generaal gaat er zijn voor ons. En ze hebben ook een speciale stand waar ze... gaan vertellen wat voor diensten ze allemaal gaan verbeteren. Ja, toch?
3: En bieden.
1: Okay. Kunt u dat even alvast een beetje schetsen?
4: Ja, het gaat om de consulaire diensten, waarbij informatie zal worden verstrekt over de modernisering die nu gaande is en de wachttijden die we willen gaan versnellen. Dus we zullen daarover duidelijkheid geven. En er zijn natuurlijk ook mensen die niet weten hoe ze bepaalde aanvragen, of het nou gaat om een paspoortaanvraag, verlenging van hun paspoort of een PSA-aanvraag, hoe ze dat moeten doen. Dus die informatie zullen we ook verstrekken.
1: Maar kunnen ze dat ook ter plekke aanvragen?
4: Ja.
1: Je kan ter plekke je PSA aanvragen daar?
4: Nee, we zullen ze wegwijs maken hoe dat kan.
1: Ja, mooi zo.
4: Toch, die informatie gaan we verstrekken. Het heeft niet zoveel om het leven. Maar het is toch wel iets dat de mensen persoonlijk moeten doen. Het is een digitale aanvraag waarbij je ook digitaal moet betalen.
1: Mm.
4: Het is om die reden dat wij het niet kunnen doen voor de burgers.
1: Okay.
4: Je moet meteen betalen.
3: Ja.
1: Hm. Mooi, we gaan naar de bellers, want ze hebben veel gehoord.
2: Uh-huh.
1: En bij Mart zijn we meestal in interactie. Wie bent u? U heeft een tijdje gewacht, maar u bent geduldig. Wees welkom.
5: Dank u wel. Meneer Norman en geachte aanwezigen daar in de studio. Goedemiddag met Jan.
3: Goedemiddag, Jan.
5: Het is een mooi initiatief dat Surinaamse bedrijven op Kwaku komen. Maar als ik mij niet vergis, is dit al langer het geval. En wat mij, naar mijn weten, is er in de jaren 80 een organisatie geweest in Suriname. Suriname Kamer van Koophandel en Nederland. En die zou proberen de bedrijven te stimuleren. Bestaat die organisatie nog gedwars van de heer Gopi Singh, die hier voordat hij in Suriname was bij beheersraad had gewerkt. En als laatste, mevrouw Daan, consul-generaal, aan u een vraag. Ik heb de heer Venlo laatst gehoord waar hij teleurgesteld is dat het standbeeld van meneer Aaron niet op het Oranje onafhankelijke Heidsplein staat. Zou u een beroep op de regering willen doen en de president om het verzoek van meneer Woon Venlo in te willigen? Dat is mijn vraag aan u.
1: Zo, ik zie er nadenken. Ze komt straks erop terug. Even, we gaan naar de andere beller. U bent erin. Dank u wel, Jan. Wie bent u? Welkom.
6: Goedemiddag, meneer Norman. Met Dennis.
1: Welkom, meneer Dennis.
6: Ik heb een vraag voor meneer Patrick eigenlijk, richting etenskant.
2: Hey, thank you.
6: Ja.
2: Dat kan we.
6: Meneer Norman, het valt mij op dat een van de belangrijkste vleessoorten wat wij lekker vinden, de Surinamers, treinverlies bij de Surinaamse eethuizen.
1: Oh.
6: En dat is onze varkensvlees. Tegenwoordig, als je naar de Surinaamse eetgelegenheden gaat, of naar de workcentrums, wordt er geen varkensvlees meer bijna gesorteerd. Want bijna iedereen hoor je praten over halal. Mijn vraag is, hoe kan het dat een kleine groep, toch, die de eethuizen bezoekt, de overhand neemt in het grootste groep Surinamers die wel varkensvlees eten. En als je binnen Amsterdam kijkt, kan je nog op twee plaatsen varkensvlees kopen bij slagerijs. Zowel Amsterdamse Poort als bij de Kinkermarkt. Als die twee verdwijnen, meneer Norman, dan is het afgelopen met het varkensvleesverkoop in Amsterdam.
2: Ik ben blij dat je het vraagt. Is het gericht naar mij? Ja, zal ik gelijk antwoord geven?
1: Oh, je wilt direct antwoord geven?
6: Ja.
1: Oké, okay, ik ga direct antwoord geven. Dankjewel voor je bijdrage.
6: Dankjewel.
2: Want ik carmineer toch, dus dan moet ik het gelijk beantwoorden. Luister, mijn enige reden waarom ik bij mijn twee restaurants geen varkensvlees serveer, is mijn doel wat ik heb om de Surinaamse keuken op de kaart te zetten. Mijn doel is dat ieder Surinaams moet eten geperfectioneerd. Wij Surinamers houden ervan om uitgebreid een maaltijd te serveren, uitgebreid een maaltijd klaar te maken, waar wij een deel bereiken en een deel niet. Ik heb de twee nieuwe gerechten, de Petsalon en de Broodje Patrick, zo geperfectioneerd dat ik ieder kan bereiken. Als ik die zou serveren met varkensvlees, dan zou ik de grote groep die ik wil bereiken niet kunnen bereiken.
1: Hmm.
2: Dus dat is mijn enige doel waarom ik het niet in mijn restaurant serveer. Ik heb een productiekeuken waar ik de voorbereiding voor mijn festivals wel serveer. Wel een varkensvlees serveer. Dus op Kwaku aanstaande weekend kan je gewoon je speren komen halen bij mij, mijn brother. Je bent niet de enige die klaagt. Heel veel klagen. Maar ik doe het alleen om die reden niet. Wat ik heb beloofd, wil ik ook realiseren, nakomen. om alles en ieder te bereiken.
1: Oké, dan is dat gezegd. Mevrouw Daan, u.
4: Ja, de meneer heeft een vraag. Meneer Jan, ten aanzien van opmerkingen van de heer Venlo. Daarover wil ik heel kort zijn. Het is niet mijn plek om te bepalen of een standbeeld van plaats verwisseld moet worden. Ik denk dat dat op hoger bestuurlijk niveau besproken moet worden. En dat is niet een prerogatief om over te praten door de CG.
1: Goed zo, dan hebben we dat ook gehoord. Dus op een ander niveau, hoger niveau.
4: Absoluut wel.
1: Ja, dan kan dat wel. Oké. Ja. Goed zo, luisteraars, we hebben nog ruimte voor één beller. Dan gaan we afronden langzaam maar zeker. Heeft u een vraag, heeft u iets gehoord waarvan u zegt van ik wil meer duidelijkheid? Dan kan dat. Wilt u als ondernemer meedoen, dan bent u volgens mij te laat. Hè? Ja, nog maar morgen, want het is al geselecteerd. Of wel?
2: Het zijn meer voor Surinaamse ondernemers.
1: Oh, meer Surinaamse ondernemer. Ja. Oké. Nee, maar misschien luisteren ze Suriname.
2: Ik stel het wel open, want Glenn is heeft zichzelf toegevoegd.
1: Ja.
2: Heeft zichzelf ingekocht.
1: Oké. Nee, als mediasponsor van Patrick Catering is Mart sowieso aanwezig om de ondernemers in beeld te brengen. Ja. En geluid ook.
2: Ja.
1: Dus dat gaan we zeker doen. We zijn elk weekend daar. U bent erin als u belt met 020-471-4291. Ik hoor een telefoon op de achtergrond, maar Patrick heeft iedereen al gebeld,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, ze bellen.
1: Goed zo.
2: Ja, we hadden nog één persoon in Suriname die we zouden bellen, directeur van TCT. Zal ik die even bellen?
1: Oké, dan bellen we die ook direct. Dan kunnen we meteen vragen wat...
2: wat de voorbereidingen daar lopen.
1: Ja,
2: oh, ik heb meneer Forster. Ga meneer Forster even.
1: Meneer Forster.
2: Ja.
1: Goed zo. En aangezien we geen stilte willen, dan maken we... Oh, hij rinkelt. Ik hoor hem op de achtergrond.
2: Hij gaat over.
1: We hebben contact met Suriname. De directeur van TCT heb je?
2: Nee, meneer Forster is de assistent van hem, maar die neemt niet op. Dus ik ga die andere ook proberen. Kijken als ik beide gelijk kan krijgen. Tegenwoordig is het zo makkelijk.
1: Oh ja, je kan groepsgesprekken doen.
2: Groepsgesprekken,
1: hè?
2: Ja, zeker.
1: Mooi. Goed zo.
2: Ja, maar voor de mensen die mijn jaarlijks komen poweren en jaarlijks bij me komen zitten chillen, vooral voor de VIP-gasten van mij, vergeef mij dat ik dat heb gedaan, maar ik heb mijn stukje VIP-plek gegeven aan de ondernemers. Dus je kan eigenlijk niet bij me zitten eten uitgebreid. Je kan wel in de buurt van mij rustig bij een bankje zitten eten en je kan bij mij afhalen. Mooi. Deze vier weekenden op het Kwaku Festival.
1: Goed zo.
2: Ja. Goed. Ze nemen niet op, we hebben ons best gedaan.
1: Daar hebben we ons best gedaan.
2: Ja.
1: We moeten gaan afronden en het hoogste woord is voor Daan.
2: Ja,
4: nogmaals, ik feliciteer Patrick met dit geweldig initiatief. En ook namens hem roep ik de burgers op om het paviljoen massaal te komen bezoeken. Er is genoeg informatie te verkrijgen van de verschillende bedrijven die zijn genoemd. Ja. En als er nog... ten aanzien van het consulaat-generaal, de Kandoro ook toe, zodat ook aan tak Fudentori en ook aan Luku Fouwen los de op. Komen jullie erbij en het is zondag vanaf 2:00.
0: Tuyurubakana,
4: precies.
1: Oké. Goed, dan hebben we het gedaan. Allen, hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Succes
3: dank
1: ook hoor, mevrouw.
3: Wel. Dank u wel.
1: En met u hebben we de afspraak dat u regelmatig op de radio gaat verschijnen.
4: Helemaal goed.
0: En met u hebben we de afspraak dat we ijsjes gaan
3: zondag.
0: Eten
3: zondag.
2: Yes. Ja. Met mij hebben we de afspraak.
4: De afspraak.
3: Ja, het is ver heeft, toch?
4: Precies. Ja. Nou, bedankt.
1: Luisteraars, misschien moet u dat ook weten. Mevrouw Daan heeft een connectie met radio, media. Vertelt u dat even snel, zodat ze weten waarom u de media belangrijk vindt.
4: Ja, ik ben vroeg begonnen als journalist bij het dagblad De Ware Tijd, onder leiding van de Nestor Leo Morpurgo toen. Een aantal jaren daar gediend als hoofd van een afdeling. Uiteindelijk directeur geworden bij Stichting Radio Omroep Suriname, de SRS. Daar was ik 8 jaar lang directeur van. En ik heb 2 opleidingen communicatie gedaan op bachelor's en masterniveau. Dus wat het media gebeuren betreft en communicatie gebeuren, dat zit gewoon
1: prima
4: in de genen.
1: Dan houden wij u in de gaten.
3: Ja, ja.
1: En u ons ook. Grataan jaren.
4: Ja,
2: jammer, jammer.
4: Yes.
2: Jammer.
7: Hele mooie straatjes heb
4: je. Ja.

0: Sonora Panamanera. Daar heeft u naar geluisterd, luisteraars. Wij hebben het gehad over ondernemerschap. U hoort ze nog op de achtergrond, terwijl wij, u en ik, we moeten gaan praten over misschien andere zaken die u van belang vindt. Hoe je dat denkt, Kwaku aanstaande zondag, misschien moeten we Soekra of Yvette Foster bellen. Hoe ver ze zijn, if they're ready, ba. Want het is wel een klus hoor, om alles voor elkaar te krijgen. Etienne, mag ik van jou een verbinding? Ja, die is bij Patrick. Ja. Luisteraars, dat is het. U als ondernemer kunt zich ook aanmelden. En we lopen vast sowieso. En we gaan toch proberen inderdaad contact te zoeken met Soekra of Yvette Foster. Ja, dus dan gaan we dat doen. Laat mij kijken wie beschikbaar is. Soekra, Nosso, Yvette. Ze zijn druk. En het is maar wel een werk. Ja, nee, dat geeft niet. Zo hoor dat op de achtergrond. Dat is niet erg. Ik ben al begonnen, inderdaad, met een... Ik ga Kwaku bellen. Kwaku. Want daar gaan we ook leuke dingen doen, luisteraars. U begrijpt het, hè? We gaan daar ook proberen u zover te krijgen om een bijdrage te doen. In de aanschaf voor Amart. Gebosa Egodoro. Nog vergeet hij. Dus we hebben... Kijken of we contact hebben. Ja, we zijn bezig te bellen. Ik begrijp wel dat hij druk bezig is, maar toch we storen in dat proces. En dat is de heer Soekra als hij ready is. Zo niet gaan we naar Yvette Foster. Want die twee leveren een mooie bijdrage. Zademando, Dapena Kwaku. Zondag aanstaande is er ook een belangrijke bijeenkomst hier bij Mart. We gaan het hebben over Suriname. Een lezing over Suriname. En daar gaat Maureen Held u in de situatie begeleiden. En, ik zeg alles direct meteen, we hebben ook een bijzondere uitzending, een verjaardagse uitzending ter ere van onze 100-jarige Max Sordam. Begint al om 12 uur. Tilik Sixiur Bagana. Kunt u hem feliciteren. En u heeft een spotje al gehoord. Waarbij we zeggen van luister. Bloemen zijn mooi. Natuurlijk zijn mooi. Kunstwerken ook mooi. Max heeft genoeg kunst. Hè? En nu zeggen we van luister. Ja, tegenwoordig. We leven in een andere tijd. Financiën play een biggie rol. Max is geen miljonair, sowieso niet. Dus hij kan het ook gebruiken. Wie zou aan doen hangen? Ik denk niet dat hij meer naar Suriname gaat. Dat ik ook een ticket gooi. Binnen denk ik man. Maar financiën, altijd goed. En Mart heeft gezegd: oké, okay, we gaan het dragen. Door de medewerkers, zoals Jeppi, Lucas Arreman Potti. Mart ook toe voor NC, mee ook toe. En de luisteraars, de donateurs, de stoomvoet. Jongen, cadeau. Klari. En dat Lukusa Amandu Nangadati. Financiën, money. Sommige mensen zeggen van mine lop money. Mine lop money. Dat betekent die mantra zijn die maar een 100-jarige. Ja, zei ook je maar in af. Je want buur Oloisi, no zo'n Mercedes of wat dan ook. Dat gaat niet lukken. Hij rijdt geen auto meer. Wat nog meer sieraden. Nee, dat hoeft ook niet meer. Het enige wat kan is hem te laten zien van hij wordt gedragen. En we willen hem bedanken voor de afgelopen periode. Zolang hij leeft gaan we door met zijn programma. Hij was er vanochtend, vanmiddag dan. En hij is helder. En zolang amang, we go door. Zondag een bijzondere marktuitzending. Waarbij we Max in het zonnetje gaan zetten. En u mag ook een bijdrage leveren. Soekra niet bereikbaar, misschien ja, drukte, dat kan. Yvette die zit misschien ook in een drukte, maar dan heb ik het geprobeerd en dan zo niet Tamara, no so tra Tamara. Jojere de wel, pero foteri. sa epsata beta ba kwaku i fete Foster look at me Martizeng Foster ja. Wat is er nog meer gebeurd in onze samenleving Lobby Barrasa sang de sang you sabi sa uno no sabete dai caprate ook toen aan uno dadelijk in dat programma participatie improvisatie lukus heb zijn naar grond tap of uno Trump binibaka oorlog nanga Iran Iran so so suto den taki soos matak nee na lock den koi no afal we weten het niet. Trump heeft harde woorden uitgesproken naar Iran toe, maar ook naar Spanje.
1: Hallo,
0: Yvette, Kwaku time. Hoe gaat het? Norman, live in de uitzending ben je nu. Alles goed daar? Waar ben je nu?
1: Ja, prima. Ik ben nu op het veld.
0: Zeg, ik wist het. Daarom heb ik je gebeld. Vertel ons, wat gaat er gebeuren? Waarmee ben je nu bezig? Geef ons de stand van zaken even tussendoor.
1: Nou, we zijn heel druk met de opbouw. Het is eigenlijk bijna af. Morgen is puntjes op de i. En ik denk dat dit een van de betere edities gaat worden.
0: Waarom?
1: Omdat we hebben het natuurlijk allemaal in de vingers. Maar ook omdat ik die line-up vind ik echt geweldig. Dus het eerste weekend beginnen we al met Mega Vibes, Benjamin Faya. Op maat en Royal Roots Riders. En dan hebben we de zondag hebben Kenya Domini. We hebben La Rouge. En we hebben Treintje Oosterhuis zingt Stevie Wonder. Dus dat belooft wel wat.
0: Eerste weekend alles.
1: Eerste weekend is spang. Is echt spang. We eindigen dus echt met Treintje Oosterhuis zingt Stevie Wonder en La Rouge. En zaterdag eindigen we met Roots Riders.
0: Mooi. En ik heb iets gehoord van Kassaf. Klopt, dat heb ik goed gehoord.
1: Kassaf is laatste weekend vrijdag. Friday night.
0: All right.
1: Kassaf.
0: En wat nog en meer tussendoor?
1: Die mensen moeten snel zijn, maar die kaarten gaan als warme broodjes gaan ze weg. Ze zijn bijna uitgekomen met Kassaf. De eerste is En Vogue. Dat is echt, die gaat ook keihard. En ik heb me net laten vertellen dat ook broederliefde verschrikkelijk aantrekt. Dus ja, het zal net als Frenna zijn dat mensen dus op ticketswapkaarten gaan lopen zoeken.
0: Oké. Zijn er nieuwe gebeurtenissen waarmee moeten bezoekers rekening houden? Vertel ons.
1: Nou, wat ik wil zeggen aan bezoekers is luister, er zijn geen parkeerplekken. We hebben heel streng parkeerbeleid voor de wijken die we echt op slot gedaan hebben. Want die bewoners klaagden natuurlijk steen en been en terecht. Ik bedoel, ze konden niet meer parkeren voor hun eigen huis. Dus daar zijn we dus zowel door bewoners als door gemeente. Die hebben ons op het matje geroepen dat we daar echt een heel strikt beleid moeten hebben. Dus ik zou iedereen die niet in de Bijlmer woont willen aanraden. Of ook de mensen die niet in de wijken rondom Kwaku wonen. Kom met de fiets. Kom met een snorder. Kom met een Uber. Kom met openbaar vervoer. Maar kom niet met je auto. Want je gaat die auto niet kwijtraken.
0: Zo, kom met je fatbike.
1: Kom met je fatbike. Kom met je elektrische fiets. Kom lopend. Kom met snorder. Kom met Uber. Laat iemand je afzetten. Maar kom niet met de auto.
0: Dat is een duidelijke boodschap.
1: Ja.
0: En een gewaarschuwingsband stelt voor 10 in dit geval.
1: Natuurlijk.
0: Mooi theorie, man. Zijn er bijzonderheden, standjes? Ik heb gehoord, daar hebben we het net over gehad, over een Surinaams paviljoen, ondernemers.
1: Patrick.
0: Ja.
1: Patrick heeft de stoute schoenen aangetrokken en heeft een aantal Surinaamse ondernemers bereid gevonden om in gezamenlijkheid op te trekken op de plek waar hij staat. Dus op de plek waar Patrick staat, staan nu dus een aantal Surinaamse ondernemers om hun waar te verkopen.
0: Oké. Is er ook aan de kindertjes gedacht?
1: Kinderdorp is weer in volle glorie. We hebben nu gewoon niet verschillende tentjes, maar één grote tent voor die kinderen waar dingen op. Mevrouw, hoe heet ze nou? Overman met haar Little Kwaku, Miss Little Kwaku. Is groter terug dan vorig jaar. Dus en het is echt een heel bewonderenswaardig. Die vrouw op hoge leeftijd, dat ze dit nog doet.
0: Man.
1: Ja, die vrouw verdient een dikke pluim.
0: Oké. En de ouderen, die willen ook naar Kwaku?
1: De eerste dag hebben we Bigisma Day in Pompeia. Maar Robba heeft ook een Bigisma Day. Ik ben even vergeten wanneer hij zijn Bigisma Day heeft. Dat er een speciaal programma in de tent van Robba. Dus op zijn dag. En eerste dag op Kwaku is het in Pompeia. Speciale dag voor ouderen.
0: Nou, de laatste tijd hebben we te maken met de hittegolf. Is er daar ook rekening mee gehouden? Zijn er extra ventilatoren?
1: Ja, ja. Nou, ventilatoren helpen waarschijnlijk niet als je buiten bent. Maar ja, drink zoveel mogelijk. Smeer je in met de zonnebrandolie. En dat geldt ook voor zwarte mensen. Ik bedoel, want je huid wordt oud toch door die zon. Smeer je in, drink goed en zoek de schaduw op.
0: Oké. Okay. Hoe kan ik zo goedkoop mogelijk gebruik maken van Kwaku? Zo, als ik elk weekend daar wil zijn of al die 6 weken, wat adviseer je?
1: Koop een paspartout. Voor €50 ga je 8 dagen naar Kwaku. Huh? Tel uit je winst.
0: Wauw.
1: Is €6 zoveel per dag.
0: Nou. En het is nog
1: dus als iemand elke dag naar Kwaku wil gaan, dan zou ik hem aanraden, koop een paspartout.
0: Klari. En dat kan je gewoon online bestellen?
1: Ook online, ja. Kan ja. Ook online.
0: Oké. Okay. Nou, ik denk dat ik alles heb gevraagd. Tenzij je nog iets wil toevoegen aan dit gesprek.
1: Ik denk dat dit een hele, hele mooie editie wordt. Dus ik zou zeggen, mensen, laat je niet afschrikken door indianenverhalen, zoals ze dat noemen. Kom gewoon naar Kwaku. Het is gezellig, het is leuk.
0: Oh, die indianen willen dat niet meer horen. Die indianen willen dat niet meer horen.
1: Nee, sorry, in indianen, precies. Een foute uitdrukking van mij. So. Laat je niet gek maken door idiote verhalen. Ja, het kost geld, maar wat kost tegenwoordig geen geld?

0: Roze Zondag, die speelt zich alleen af in Pompeia. De rest is gewoon normale programmering. Of normaal, dat moet ik niet zo zeggen. Maar niet met het accent op de LHBTQI-community. Dat is alleen in Pompeia. Ja, voor de rest is het eigenlijk zoals het vorig jaar ook was.
1: Mooi.
0: Met ja, een andere invulling. Maar goed, daarvoor zou je naar de website moeten gaan. www.kwakkoesummerfestival.nl. En daar staat genoeg informatie. Staat de timetable, staat de plattegrond. Dus dan kan je echt, kan je zelf goed op de hoogte stellen van waar je moet zijn, bij wie je moet zijn, welk eten er is, et cetera.
1: Oké. Dankjewel en we houden contact. Succes met de voorbereidingen.
0: Ja.
1: All right.
0: Ik zie het weekend.
1: Yes. Aboom. Taboom. Dag.
0: Yes.
1: Doei. Dat was Yvette Foster, u hoort het. Er wordt hard gewerkt en ze zijn bijna klaar. Na jullie wacht die. Goedkoopste manier, paspartout. €50 à la day of 8 dagen lang in Kangodape. €6 per dag. Wauw. Leuk verrassa, straks wordt die occasie voor... Konanga yu egi, nyonsu sa wana bespreke te ne, ayuru no demoro. Odi, te wantralis baka, tambu.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. De Iran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse Zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De Zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de La Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op een politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde de La Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De FIFA neemt het op voor voorzitter Infantino, die de laatste tijd onder vuur ligt. De Wereldvoetbalbond spreekt van aanhoudende pogingen om Infantino en organisatie te ondermijnen. De FIFA zegt die verspreide valse en ongefundeerde beschuldigingen te zullen aanvechten. Infantino kwam onder meer in opspraak door plannen om de commerciële rechten rond het WK te verkopen. Ook zijn er beschuldigingen over een royale vertrekvergoeding aan de voormalige medewerkster van de UEFA. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Vai.
1: Ai, ai, duas, você tem que sair.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de Straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. In de Canadese provincie Brits-Columbia geldt een noodtoestand vanwege een natuurbrand. Inmiddels zijn meer dan 20.000 mensen geëvacueerd. De brand begon afgelopen vrijdag en heeft al meer dan 95 vierkante kilometer bosgebied bij de plaats Kelowna in de as gelegd. En er zijn veel huizen volledig verwoest, melden de Canadese autoriteiten. Door de aanhoudende droogte in de provincie Brits-Columbia is het risico op bosbranden groot. Op dit moment woeden er zo'n 100 branden. Dit jaar is in Canada al meer dan 4 miljoen hectare bosgebied in vlammen opgegaan. Een dag na de inauguratie van de nieuwe Colombiaanse president de la Esprilla is een agent om het leven gekomen bij een aanval op het politiebureau. En bij een aanslag met een autobom in de buurt van Cali vielen gewonden. Het leger van Colombia denkt dat de aanslagen het werk zijn van dissidenten van de guerrillagroep FARC, die destijds het vredesakkoord met de Colombiaanse regering hebben verworpen. Tijdens een verkiezingscampagne beloofde de la Esprilla om hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: Markt. Radio voor, door en met u.
3: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om je goedkoopste reis te boeken. Of je kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
4: Ik luister ook naar Maatradio.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Een heel goeiemorgen, waarde broeders en zusters. Ik heet u van harte welkom deze zonnige morgen. Het is vandaag 9 augustus 2026. U luistert naar het programma Psalmochtend met Roevezel van Radio Mart. 107.9 in de vrije eten, oftewel Mart FM. Over enkele ogenblikken kunt u gaan luisteren naar Sisa Matilda met Gadowotu na de brede Jui, zoals wij haar kennen, de moeder van het levend woord. Met uw zondagse bemoediging. Trouwens, ik zeg zondagse bemoediging, maar het is. U kunt het gebruiken wanneer u wilt. Het is ook voor de hele week hoor. Dus. Ik hoop dat u er klaar voor bent. Ik groet alle collega's, de dames, zowel de heren van Radio Mart, zowel van alle radiostations. En de zieken, kop op. Den gusontwan, ubegi den sikiwan baya. Ubegi den. Mek den kis krakti. Ja, mek den kis krakti. Sumanom gwena gwete baya. Atranga nofo. In elk geval, we verwelkomen Sisa Matilda. Een heel goede morgen, Sisa Matilda. Een heel goede morgen baya.
1: Zondag. In de machtige, almachtige, wonderbare, wonderbaarlijke naam van Masra Gados Sebaot, de papa van Yeshua, de Messia. One blessed day in the name of Him, the commando in Yeye for Libi, for taking place baka in the Alamala, the Dena Libi. That is the mi taki and mi satan taki blessi mamanting ala libi wang. Because suma god na entego oso furos tu futego. Ano demoro ina kondre fu libi wang. Da we lib den mek den goros tu. Ma den di den a libi dan den dati abien fanodu fu u bless den. Nanga

genade, na a barmhartigheid, na a goede tierenheid, na a rechtvaardigheid voor a Jehovah te ta. Da alamakti gado, di sabi bijin, di sabi kaba. Di de son de mamanting, we bari di ala libiwang, di abenfanogdu, krakti engosontu. We badi alasma di abenfanodu, de vrede, de rust, de goddelijke vrede en rust, de vreugde en de blijdschap des Heren. Die diamanten bifo vi gomoro fara, da we di grani en tani na hem, di sabi sumana wi echte echte. Nomi yere wang nyuwo tude in de ronde orshi. Dus dan ja, me flow mee naar den jongeren die hij ontwerp, die hij bedenkt, nu wordt toe. Dus die de man te lobbywaan, me wens unu nogmaals a kraktief u masragado en we jeng a grani en tani di fiti in. Menige, menige voor unu te u wichi manting, omdat die we John Popo, we Rukrosi, we Gowasi, of Mimdrayeno, so wang e Gowasi, dringen tenyame ontbijt, dan we vinden vanzelfsprekend. maar zo vanzelfsprekend aan Nodé. Nee, want if a yeye fu Libi, notis commando fu. Dus troom ubaka nanga a levens energie da uno de moro. We vergeten en u de onwetend voor begrijp dat we na wa energiebron. Zo lek fa a faya di gado di koni nanga sabi fu libisu ma meki fu uka abi inno oso en tapustrati fu fidu veilig en fu du alasan so mus du ina ala de libi so ade oktu nanga unu libisma na moro makti al makti bigi energy bron wei di so lopen op de aarde tapadoti. Una molok falek bigi energy bron. Unu sa aladien volt energy di de. Dat e de. Afanoudu fu tak papa gado tani. Gran tani vis inesien. Vis ino saben fatang. Dat no mus weerhou you. Fu di grani nada ala makti gado. Di ensrefi na wa energy bron. Alla den planeten die we jeren, alla den nengfu den onzichtbare, zichtbare kondre, die ook onzichtbaar ete, maar kan de gado genade, sa met minanga yu ervaren, maar kan de menige fu unu ook tuno ervaren, maar die de mantemi wa meki verstaan, dat alle die planeten en alle die sandide unom fujiti anomi libismapchi akron fu ashepping met dende en teus dong dan je bestudeer je besin you tap asein op aarde dat je moest habitat in die a alla makti krakti, alfa omega krakti, jen grani en tani. Is de was masen wan foto Jimmy wa ebdan, is ab den prentje di wesen di makandra, da is aso mitaki de wonder fugado, epishi moi fouru, sa mina nga yu sa mi mami, grandmami for oldus no komiti, of de ben dekba, ma de no ben shiden.
a kennis, a wetenschap. No ben de so ete. Fude ben kan si sande intra kondre entra busi. Mati dena di. Lobi wang. Ese mense gado vichi libi suma pichin. Di habi dekati. Di abi lobi di firi a yeye e dreif ding. Ta go in dabusi. Go na da watra. Go dape. And make photo. Make grun tapushi. Mi samil make jiden fu genit. Jammer genoeg. Jammer genoeg. A geest a yeye fu vernietiging. De ook to bezig. Di wan poort sangado make ji uno libisma. Fuka af vreugde en blijdschap te deopo. Fuka verwonder uno, bewonder uno. Dat ee, san, ala san disdi. Uten so, fadan. Fadan dat afouru, des koninklijke so. Afouru, ab so men kleuren so. Afouru, es singi so, ala so tona. Ei, de takana den schrift, de communiceer. Tena de met schrift. Maar dat geest voor vernietiging. Hij wraak en at de bron. Nanga den san dat sagado met juno. Voor kan respecten. Voor kan bedanken. Voor kan prijzen en loven dat. Gado. Papa, mine sabio, mine eschio. Maar a foru disi. Di jes wan konu. Jes wan konu ging. A foru disi. Of a dagu dis a pus pusi disi, papa, teme luku din san sa yu mek jiwi, den frok tu diwe nyang, ala den sani den fisi, na ondo liba, ala den meti, ala den gedirte, ya meti na nga gedirte na wang, masra e tigri mi futaki itani, satan no lopso, den takru yeye no lopso, da de bijin, kap den busi, de vernietig alasani. De wan vernietig alasani, atakru yeye, ay jarusu, tap san gado mek jilibisma. Ma omdat uno aba kennis dati, da we flow mei, we go mei, nanga sang, a feyant edu. Dan olok dape, dan dat so, ay vernietig alasani. A wan drang wan sange kuis en tak isi. Asan dati, libisma et densheng, do jigado grani, vernietiging. Vernietiging. Ala den watervallen. Ala sani. Ma me kon tapa punt dati. Ma mi wan charing go tapu. Tsak fa umus jigado moro grani en tani. Fu prijse masra, fu loving. Die de man te jude siki. A ye siki no. Ye fi swaki in ni futu. Ye fi swaki in you bere. Ay, iga datra. Datra etegi tak alasan de buma tok ye fi siki. Ga masra gado. As heper a yeye di for meri di poti in ni ma bere nejimun. A yeye di fu yupa nanga yuma. Di Chad afrant wotu fu ben ko ina gron tapu. Altijd mi lop tegu tak wam chin fisi bere. Wam todo bere we kaden fisi dati. E wam chin sot sa. Klik klik klik. Tide na dey. U kon si tak todo bere. Ook to de inoma. Nanga opa. E shwen tit tit tit tit tit. Het zijn de wonderen des heren. Het zijn de wonderen. Om go diep in lobby one. Om de oppervlachtig. Om te kwam momenten voor bestudeer. A schepping. Om te kwam ting. Look your foto. Sam missie sa Matilda no ben sabi. Dat a foto a pilar den to pilar. Mene kona anu ete. Ma den to pilar. Lobiwan, un luku de vreugde des Heere. Un luku ta gado na wan presiri man of vrouw. Wan in een alasande. Un luku ta gado. Werkelijk na wan gado. Di lop presiri, di lop te uf emtien e.

بوم من الصبي في ويلوكو وانت ويلوكو سوليش ويلوكو فرا فرا ما سوليسي ام لوكو ديبي لوكو انتو فوتو ام اوبتيمانتي ام اوبو اينه شيموس فرا فوتو فوكا اوبو وكا غونا تواليت غونا بات كامر ويرو كروسيف غواروكو ديف دات نو ساريتي لوبيوا دان ayeye gadom e make me this so excited ayeye gadom e make me feel one so to thrilling minosa futrasma da me luku tem data pu me luku youtube anga den sani tanif gado fu den kennis de kon fu libisma make sani so can see and sabi so no ben si so no ben sabi da me si tak ala kondre a wantra futu fu dansi o look o take me look e ala conde I want to dance dance as the photo for you na ngami di apoji uno fu waka gavro ko fu fodinu brede fu go bayu nyang want if a tu photo no de so lazy dana in a low stool west dons mam pusuno of us def if ano bundos def kan loleng fogo bayu brede fogo bayu nya fogo do somos do a tu futu e pisi sa libisma e mek anga den tu futu den dance di de dansi da den poku ap ala sot ning den singi ap ala kondre singi wan tra singi lek den fouru in na nature se def te we ati den fouru te manten to uvichi Ala sot kholaida a sot a foto fo libisma e dans wa lo sot dansi so wan me fen moy so wa me taksa sot wa dis baka papa papa say wan sot mi baka sot dansi na dans disi a foto mus jompo dat is so isap tak mi konto de konklusi ya tu falak mi si tak ay ano so man mi denken taki Kono etis bigi money. As don akan todos ma ebedinen. President, de vergader het de dene dat is so. Mami wan tegu wan sani uteke me. Amodo bigi andag en salaris di wa libis mamus chisi. Mus go. Na den sma di den tufutu e krengo ina loktu nona Mars nona Jupiter of Venus nei ma fu put a strom di uno fu put a electriciteit di uno a kennis dat den gado yeye fu den dat den go stuka Mina sab suma benda fos efa Philips efa suma no denki suma bende amang di gado ben pot akoni in ing fu ben bedenk fu make a electricitet ko ino oso if astrom no de if amang akens des ma di abakens no pot apal Look, omen, isap omen wan pale vegi, usap omen pal, usap omen risiko de verbonde fu asma go pot astrom. Seta pal, sap so draad mo sluit an ataf so, tap tra draad. A tu futu diwe shen lek noti, a tu futu sa papa podjuno di mus make a man kring a fa fro kring go ina loktu me luku den me sinanga mi ay da me don da me for wonder me mi wan begreip tak fa de sabi fu chagen drat kona wan fa futu musu kring fa wansi gona trasi na dens ma disi
bemchis amoro biji grani nanga amoro biji salaris. Om, en hun leven zijn ook in gevaar. Maar we zien het voor niks. Het is automatisch geworden. Lanti, energiebedrijf, mijn stroom vallen uit. Maar dat hij, lukken van konu en broeite van jou naar de neus. Lukken van president nog maar vroeger bijna een stroom naar de. Maar toch, na aneje, amandat agrani. U aksi gado, u takanga gado, me gado juweise. Fukanji grani na suma, mustis grani. En bewonder you to futu tede yopo takangai to futu. Takangai anu, takangai ainangai yesi. Praise masra gado, jen grani en tangi. No tek alasani van zele spreken. En dat u op grootspraak de koning Herodes. Nee. Nee, we moeten meer gaan focussen. Dat a kracht die a allemachtig kracht die a echte wetenschapper. Die ben de a ontwerper voor tapu en grondtapu en alla sani. A schoonheid, alla die mooi brontje, de roze, die standvaste, die poespoestere. We moeten meer eer en glorie en dankbaar zijn voor wie we zijn op aarde en wat hij voor ons gedaan heeft. Zo amik en dan ook bij uw kennis. A word to a Bijbel, et heet me taki, a massa gado taki, na mofo fuden di ben de before, taki, na mat a ting o waka. Sabi na nga koni o komen molo lek asanti sa we waka tapu. Uno si no tete. Ala de me tak papa. Jip si langa libi me akan sisang e komoro. Want you want to tidy me. Taki, want ting ego konte koni nanga sabi. O komoro lek asanti di mi futu e dat tapu. En dat na ongebed. Dat moet de ongebed. Te de jopo. Zo, ik kan voor GT uit, want ze lezen ook toen ik op momenten temneer staat stil bij bepaalde dingen die gebeuren in het alledaagse leven. Maar temtjes me schreef bakken, me longo na a altaar voor mijn pa, mijn schepper, mijn maker, mijn vormeerder. Mi no wan di no wan trajeje no wan grani. Nee, teme takanga pa. Di habi den yeye, di mek den yeye, di sabi den yeye. Da me tegen tak papa grantani. Fu so wa yeye, so do wa yeye, so wa yeye. A yeye di poti fu begeleid mi. Duas do alle stormen heen. Duas do alle dingen heen. Di son te bita jimi. Papa, me beji. Blessa yeye dati. Blessing papa. En je modo koni nanga sabi, je modo commando, fu kan bescherm me, fu kan bewaak me, fu kan beveilig me, fu kan dress me, fu kan opo stoto mi te me kanti en opo mi te me fadon. U tak nanga u schepper, u tak nanga u maker, u bewonder den sani, u aksus ef gadu sei de meshi. Fadu koi fai meka ai, fai meka yesi, aviviri, anoso, takanga gado le kwam ching. Takanga gado le kwam ching da yoshi, takwan deep respect en eerbetoon ook konji yu na de almachtige, alwetende, ziende, horende. Tide mante lobiwa. Tide mante. No tek alasan van zele sprekend. No tek alasan itak ach. Het is zo en zo en zo. Vooral bij de jongeren. Nee, voed ze op in de vrezen des Heren. Laat ze weten wie God is. Laat ze weten dat ze niet zomaar op aarde zijn. Want er worden kinderen geboren die niet eens 4 of 2 jaar oud worden. Er worden kinderen geboren die een batumofo den webaka naar de eeuwige rusthuis. Ti demante me duan berup atap ala sili yeye estin di elibi. U bedenk unu en besin unu
tak ano yu krakti echa yu.

and you aba way set and you making and you put it in your tonton. Akrati di deni futuf chari waka fudusaye duf dance ala dem modo dansi in ala kondre trameti de trafouru de en temis domi aksimis letak magado fatu kondat someti sande in mi kondre sameshi de oktu in wantra kondre fouru diwe nyang kau dagunang apuspusi ay takwantra tal. Messi tak dagune fustans de nantongo of Netherlands if a gebore Engeland if a gebore in Afrika na Afrika talay taki who wonder balk nog willen we dat God zich moet bewijzen aan de mensheid die hij gemaakt heeft als zijn kroon der schepping die de manting you sicky one you swaki one you last passy one. You did not have hope. Me, I tell you that dragon are your shepherd, takang are your shepherd, you maker, you formator. Soaking up, klop na endoro, nakatap endoro, bam, bam, bam. Jami demi papa, mino samoro samim do, takanga en. And tide mante ok tu, alasma, di awansani, fuyando, fu pipre siri. Wees blij in de Heer en wees verheugd. Wees blij en verheugd in de Heer. En die man ting, mi e aksiju. No jugu jugu na ngay srefi. Isha ati sa gado pot in you. Ate gado, ate operasi dene wees adatra pura ati, wees sana ati. Mat normal, if i de gezond not no do you, ino sa fai ati tang. En ik kan ja ati, maar ino sap fai roko. Ino sap fu seide a ati fiu, di dat tak de gezond, plotseling a kantan tiri. Hart stilstand, hart infarct, hersens infarct, dat infarct, alles wat infarct. Sma di we worden verklaard dat den de 100% genezen. Baka wan 10 minuut, waren ze weg. Daarom, sta stil. Sta een minuut stil. En kijk omhoog. Kijk omhoog. Kijk rondom je heen. En zeg God, schepper, maker, vermeerder. Minus abwotu futaki tani. Mamwan tegi tak ichariere. Ichariere. Ide wonderbaarlijk. U bent wonderbaarlijk. En u bent inderdaad een liefdevolle papa. Maker, schepper, vermeerder. You know one boom papa, one boom mama. You know one boom papa, one boom mama. For truth, you know one God of lobby. Because a fastify potting, the really be smapching. It's not to beschrijven, it's the wonderbaarlijk. Minister, be fu, u saptak una watra. Where ye de, eh? Maune make one notice thing. Isabi no de me tak mo on the soup tak fatu contacte me opo one krang. What that is true. Suma kan fortel me for side I can pleasure. For side a watra fa krang etakanga watra for you in say. For side a watra di ek mopo elong. A carif gogo plasje. Water. Doop water. A water of a kran etakanga water di de in you. You na water sondro isabi. And darom mek you na strong. A energy for you. E roko na nga water di de in you. And that na libi. Het levend water. Geest dat levens. Na in na wa, you na watra ye wakama, you na wan se, you na wa oceaan. Wees wijs, maar niet in eigen ogen. Onderzoek de dingen. Onderzoek de dingen. Onderzoek you, suma na you. Dat te onderzoek suma you. Dat yo shitaki, yo ab diepe ontzag. Die as schepper,
afvormeerder en maker, dou taxo. Wees blij in de Heer en zing voor u. En wees de alle tijden intens dankbaar. En roep zijn naam. In Afrikaan in een, want metaxeba ot, maar kan de jou, want taki, want dat is fasi, maar im saptak na emji grani. Maar if you no sabenen, anu fanoudu, je tak papa, mi papa, you di make me, you ma, mi mama, you papa, gado di make me mama, mi papa, ucha mi kong tap you futubani, me di ala grani en tani, who di make me, nanga weiseit en koni, that you make me dadam Jimmy, and you make me dadam mufus homi, ano akan soari nanga brombere e kon kriu. No, ma ayeye dimus krima dadam and make you urinair ala den santika bakteri no cheer you, take over, flooded you. Oh, wonderbaar is onze God, onze schepper. We danken hem, we prijzen hem en we loven hem en we geven hem alle eer in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Iedereen, alla libiwa, wees gezegend in Jezus' naam. Amen.

waarde broers en zusters. Dank u voor het luisterend oor. Dat was Sisa Mathilda met Gado Wotu na Libre de Jui. Weet u, u hoort gelijk een tune, hè? Achter, dat zet ik. Ja? Maar dan moet soms een telefoongesprek gevoerd worden. Of voor Sisa Mathilda Saka, neem Takange even noceren. A telefoon toet, toet, toet, toet, toet. En dan om dat te voorkomen, dan ga je bepaalde handelingen treffen dat het zo feilloos loopt. Dus het gaat over in elkaar, hè? Weet je wel? Maar praktisch dat jongen, hey, precies aan Mathilda, hè? Adja, adasana, jongen, hey, welkom, hey, welkom. U moet eens weten, ik had een gesprek met haar even net. Dus vandaar, ik moet het u even zeggen. En waarde broeders en zusters, het is kwart voor negen. De zon schijnt buiten. Reden genoeg, zoals broeder Bakbord zegt, mi breed mi shade baga. Tante Loes, ik heb een app van u gekregen. U bent ook op luisteren. Zo zijn er ook heel wat senioren, broeders en zusters van ons, op luisteren. Sisa, Carmelita, brother Etienne, zuster Krint en Jenny. Roy Carter, op afstand groet ik je ook. Ja? En brother Guido, met dat je ooit toe. En zuster Ellie en het engeltje van zondag. Ik groet jullie allemaal, meneer Vrij en meneer en mevrouw Vrij ook. Brada Ozi, Fafu. In elk geval, u kunt bellen. Mits u dat schikt. Dan gaat het tangi. En jouw day. A heer wiki. Zo is schijnbaar. Gezellig, want dat winter betrangen. U kunt zeggen wat u dat winter betrangen. Zomer kolati. Maar we kiezen met TWK

0: Ja.
1: Ja, ja, ja. En wat je zei, hè? Het weer, we moeten koelen klagen van weer. Want
0: nee.
1: Wat je zei, niet de ontdek aan winter een gedeelte, maar ik hoorde hoe koud het was.
0: Ja, verschrikkelijk.
1: Ja. Dus laten we genieten van het zonnetje. Afaya, want ja, sommige mensen kunnen die tegen de kost. Afaya, afaya. Maar ja, laten we gewoon lekker genieten ervan, want straks komt de broeder winter aan.
0: Ja, ons afzet dat ik jaren. Te dat begin los ook niet zo. Low white along.
1: Het kan vriezen, het kan hartstikke vriezen. Dat
0: je ja, aan ja, ik kan ervan meepraten.
1: Ja, ja, ik ook hoor. Dus kou, ben ik de kota, ga de tangi van mooi deze zie.
0: Ja.
1: En nou die komende dagen, want het blijft nog deze hele week nog mooi.
0: Mm-hmm.
1: En laten we daarvan genieten.

0: ik heb mijn nicht Alida Ova Engel, die is jarig vandaag. Ik heb mijn schoondochter, Marcia Hek, die is ook jarig vandaag. En ik heb ook mijn nichtje, Kimberly Sangetsu, allemaal van Engel geslacht, die ook jarig vandaag is.
1: Mm.
0: En ik wil ook vandaag herinneren, mijn jonge Chibrada, Sylvain de Bekar en Tuti, die ook vandaag jarig zou zijn, maar hij nam in de hemel, dan de rest. Dus ik hoop ze daar ook heel veel plezier in de hemel met elkaar.
1: Wie zat dan met mijn ding?
0: Ja, wie zat dan met mijn ding? Ja, want dat voor werk, maar dus ik hoop dat ding jou een mooi deed.
1: Ja.
0: Dus dat. En dan wil ik ook de groetjes doen. Ik doe de groeten aan Tante Loes, ik hoorde het. Alle onze senioren, mevrouw Seedorp, Nana Brewa.
1: Mm-hmm.
0: Ik wil ook Bakkie de groetjes doen. Bakkie is in een jere Bakkie, want today, hij zal er wel zijn hoor. Dus dat.
1: Ja.
0: En alle anderen, mevrouw Koenders, mevrouw Ellie R, want die mensen sturen ook altijd de groetjes voor me, dus ze krijgen van mij ook weer de groetjes. Hortans en iedereen die opluisteren is. Ik ga niet alle namen noemen, want het is zondag vandaag, is bidden. Dus dan ga ik gelijk overstappen naar een gebedje voor iedereen voor de ochtend, voor de steun. Dus ik bid vanmorgen voor de verwanten en ik bid ook voor vrienden en kennissen. En ook voor mijn familie. En mijn kinderen en mijn kleinkinderen. God, gij hebt door de genade van de Heilige Geest de gave van liefde uitgestort in de harten van uw gelovigen. Schenk onze verwanten en vrienden die wij u aanbevelen alle goeds naar ziel en lichaam, zodat zij u met al hun krachten beminnen en met alle liefde uw wil volbrengen. Dat bid ik voor iedereen en dat is door Christus onze Heer. En zal ik zeggen, amen broeder Rufus. Is kort maar krachtig. Ik laat de lijn weer voor iemand verder die ook een steuntje wil bijdragen. Ja, de groetjes.
1: Ik dank u voor uw bijdrage en een gezegende dag. Geniet ervan. Ja, ja.
0: Dank je wel. Jij ook. Ja. En de groetjes aan alle luisteraars.
1: Thank you. Bye bye.
0: Doei doei.
1: Vanmorgen neem ik u geestelijk terug, denkbeeldig, de natuur in. Met het relaxe achtergrondmuziek. Soms hoort u een stromend beekje. En vanmorgen heb ik die bekend bij onze mensen. Moet eens luisteren, ik heb dit voor u gezet vanmorgen. Ik neem u terug in de forest, oerwoud van Suriname. Daar hoort u de krietjebi. Heel ontspannend om je dag te beginnen. Stel je eens voor, in het Engels zeggen we imagine you're in Suriname. Je bent thuis bij Wiki Mountain, de Yerafuru. Die hen. Je rent ook bij Bari naar Natuur Oloisi, Natuurwekker, de Jere Krietjebi en nog andere dingen. Een heel goede morgen, wees welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen, Rufus, met D.
1: Goedemorgen, mevrouw D.
2: Goedemorgen, nog gecondoleerd met uw collega.
1: Dank u, dank u, dank u.
2: Het is al voorbij, maar toch.
1: Ik ben hier een collega dat mijn denkie, mijn denk radio, mijn denk loge, want mijn alles is maar wat toe, dus in dit geval, ik weet het. Nee, maar in dit geval weet ik het.
2: Ik wil jou even op denken zetten.
1: Ja, dat is gebeurd. Dank u, gaat u verder.
2: Ik wil Lucia Vanenburg.
1: Ja, die was gisteren jarig.
2: Feliciteren. Lucia, je bent door alle stormen heen. Door alles wat je meegemaakt hebt, wil ik je alsnog tori et tori willen. We willen jou

0: even feliciteren met deze huidige dag. Wij feliciteren je allemaal met al je doen en laten. Je bent een sterke vrouw, een positieve vrouw. Je blijft doorgaan. Ja? Namens ons, Harry, Etienne en ik, wensen we jou een mooie verjaardag toe. Dat was het, Rufus. Dankjewel
1: dat je
0: mij de gelegenheid hebt gegeven.
1: Ik dank u, mevrouw D. En voor u ook een gezegende dag. Dank u.
0: Dank je.
1: Dag. Dat was zuster, mevrouw D. Met de felicitaties aan mevrouw Liesje op Vandenburg. Vandaag hebben we POZ, dus ik heb de vrije uur tot 10 uur om muziek voor u... Om u voor te schotelen, dan krijgen we actualiteiten. Vandaag zijn Peggy en ik aanwezig. Roy is afwezig, maar hij is op luisteren. Dat naam aan dat bij.

me verslaap me, me de denk me hartje, me de denk. Maar sommige gade jiwa de, if je opa a fensre, a son is geen kona in zee, i breed die va de, i kies a de, a gade jiwa de. Is a be, in a libe, in afu. Tak dank je wel. In af, tak dank je wel. Maar, te wans aan ip satu, de nom longo. Mi gada masra gada, mi Jezus. De ma otei tak dabe goi boom, din beluki al di tijd. Nooit i tegen mi one day tangi. Dan no di ei goi fout. U kent het, het gedicht. Er is ook een plaat van gemaakt. Een lied. Footsteps in the sand. Ja. Yeah. Ik sta maar draai luka baga. Maar ik heb mijn gara, jongen. La libi tranga, jongen. Maar ik ga de PD in de jeep me. Zo zijn mijn voetstappen, jongen. Ik ga de pik en takeren, no. Luister, mijn zoon. De voetstappen zijn, ze dapen naar mij. Naar mij aan of jou. Daar liep ik content aan jou. Aan mij et jou. Zonder dat je het gemerkt hebt. Aan mij et show jou. Daar kies en schrijf je. Dat zonder gaan aan de bedden nanti. Dus voorzichtbaar. Want tralezi. Mij gado sepsa. Zij het doe dat dat aan mij. Ik tak en tangi daar ben go jou boom. Dat is zo. Adayo. Ik weet, ik het doe. En anderen ook. Ik wil ook bidden voor de zieke mensen. De zieke broers en zusters onder ons.

Almachtig Vader in de hemel, ik kom tot u zoals ik ben, met alles wat er in mijn hart omgaat, en vraag u, geef mij rust in mijn hoofd en kalmeer de storm in mijn gedachten. Breng genezing waar ik pijn heb, in mijn lichaam als in mijn ziel. Schenk mij de wijsheid om de juiste keuzes te maken op mijn pad. En geef mij de kracht om overeind te blijven. En elke nieuwe dag met moed tegemoet te treden. Ik leg mijn zorgen in uw handen en vertrouw op uw steun. Amen. Dat heb ik voor iedereen gedaan. De zieken, ook de blijmoedigen. Voor mensen die bang zijn, voel me smasaptaki. Denk, loven en prijzen, gado, de briebin, gado. Den die, denk tak, nou, meneer brieb toch, of zo. Ziet u, aan de poer notief me. Ik heb het voor u allen gedaan. En ik wens u allen een fijne, gezegende dag. Dit was Salemochtend. Tot het volgende uur. U vraagt en wij draaien. Vandaag trakteren wij u. Want we hebben POZ van 10 tot 12. Peggy en Rufus. Dag, beste luisteraars. Tot de volgende keer. Zo de Heere dat wilt. Amen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Het gebied van 100 bij 150 meter dat in brand stond, valt onder de gemeente Os. Overigens is het vuur nog niet volledig gedoofd, maar kan niet meer worden uitgebreid. De brandweer is bezig met het nablussen van de brand in het natuurgebied bij Os. Vanwege de aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was rond een uur of 2:30 vannacht aan de Brunsumerstraat in Schinveld. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en is op zoek naar één of meerdere verdachten. Iran stelt zulke zware voorwaarden aan de VS dat een snelle heropening van de straat van Hormuz voorlopig uit zicht blijft. Teheran publiceerde 6 eisen, onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties opheft, de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens stopt en alle oorlogsschade vergoedt. Ondertussen onderhandelen Oman en Iran over de scheepvaart door de strategische zeestraat. Een vijfde van de wereldwijde olie- en gastransporten liep voor de oorlog door Hormuz. Vanochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin stijgt op in Essen in Duitsland en legt een route af via Arnhem, Kootwijk en Utrecht. Boven de Veluwe vliegt de zeppelin een aantal keren heen en weer. Het gevaarte is 75 meter lang en hangt vol met apparatuur om bijvoorbeeld CO2 en fijnstof te meten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Markt.
3: Ontdek je plek en vind je kracht.
4: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
5: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Put your worries aside and think of something beautiful. Zet je zorgen op een kant en concentreer je op het mooie om je heen. Groetjes aan Roy en mevrouw Alice Carter. Sisa, je weet niet, hoe gaat het met je? Goedemorgen Ingrid, Miss Joven, Guno, Brada Guno van der Leeuw, Jerry, mevrouw Joke, mevrouw de Doet en mevrouw Ellie.

Sommige mensen zijn trouwe luisteraars. Trouwe fans, weet je wel. Mevrouw de Doet. Mevrouw van de Baga, mevrouw Seedorf, tante Loes. En Amasan de Skins, Kinangayu. Naar meneer Vrij. Daarom, meneer Vrij, ook u nogmaals de groeten.

Ik wou dat even snel een nummer via het internet zetten. Maar zoals je ziet in Grabo snel, want dat man is go. We gaan het weer proberen.

Χρουγιζάν Σούλδιβα. Βόνι. Μισιολάντα Έιν Σίχλιν Έιν. Ταλίτα Χορτένς. Ογδοχρουγιζ. Αν Γιούλι. Εν. Natuurlijk, de mensen die eroogdompeld zijn. Of de mensen die jarig zijn geweest. Mevrouw, collega, Sintja, mevrouw Agnita Clervan en mevrouw Vandenburg. Maar dat horen jullie zo meteen in POZ. Hè? Daar kregen we de maar donateurs en de collega's die jarig zijn geweest, daar wordt het helemaal uitgebreid op ingegaan. Vooral de mensen die ook een beetje kracht nodig hebben. Kracht hebben we altijd, elke dag nodig. Zodra je op een eerste sensor doet, je op je ei, daar heb je kracht voor nodig. Iemand denkt, kracht die. Alles aan zij doet, kracht die. En dat is reden genoeg om dankbaar te zijn, want je op, maar in de ma. I ainama opo inama drai ifasi krakina de. Iwangat walet krakina de. Dus we danken altijd voor kracht. En meteen was maar, hey brada, krakti. Krakti, me wisi voor krakti. Dat betekent dat die zonder krakti na maande notie. Alsjeblieft voor jullie allemaal hier.

groetjes aan het volledige crew van Radio Mot. En andere collega's die gebruik maken of die werken op Salto FM, Caribbean, Zuster Krent, Brada Osi, Brada Bakki en Brada Bali. Bij Baro Audi. Zuster de Vlucht.

0: Het is de dag van de inheemsen in je day. Ik wil familie, vrienden en kennissen groeten. Ja, en ik wil mijn kinderen ook groeten. Alsjeblieft.
1: Kapodano koi bergakke. Kubotje mogo irame, iroko akana no warire maro. Urano da papolo yasaga komaro.

0: Wel, beste luisteraars, dat was het dan. Kort maar krachtig. Niet het vele is goed, maar het goede is veel, zeggen wij. Dan, het is bijna 10:00. We gaan dit programma stoppen. Bedankt voor uw luisterend oor. En we gaan naar Studio 2. En daar zit Peggy. Peggy, hoe? We hebben nog een 2 minuten. Peggy, hoe?
1: 2 minuten, Rufus.
0: Ja.
1: Vanmorgen is de tijd zo hard gegaan.
0: Ja, Peggy, ik heb je live in de uitzending. Hoe gaat het met je?
1: Oh, je hebt me live, Mikado. Nou, ik heb hier zo'n lekkere drankje voor me. Dus het gaat uitstekend.
0: Lekker luchtig gekleed. Isabi toch? Dus tot zo. In elk geval, zoals u ziet, we staan al in de startblokken. Zometeen het nieuws en de barboscopus. Ja, maar ja. POZ tot 12 uur. En zoals ik zei, we hebben ons best gedaan om u te muzikaal te veraangenamen. Om een beetje aangenaam voor u te maken. Ja? Bent u lid van Radio Mart? www.radiomart.nl. U kent onze nummers, kunt u ons steunen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Het Nationaal Park rond de vulkaan de Brom.

0: Oost-Java en Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd, laten de Indonesische autoriteiten weten. Het vuur heeft ongeveer 180 hectare natuurgebied verwoest. Er worden blushelikopters en drones met waterinstallaties ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand in het nationaal park rond de Bromo op Oost-Java is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gemeld. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Een van de aanvallen was in Kharkov, de tweede grootste stad in het noordoosten van het land. Daar vielen doden door een droneaanval en raakten anderen gewond, aldus Oekraïense autoriteiten. Het Russische leger voerde ook in de regio rond de oostelijke stad Dnipro bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden en raakten 9 mensen gewond. De brandweer heeft inmiddels het sein brandmeester gegeven voor de brand in het Brabantse natuurgebied Herperduin, die vanochtend vroeg uitbrak. Het gebied van 100 bij 150 meter dat in brand stond, valt onder de gemeente Os. Overigens is het vuur nog niet volledig gedoofd, maar kan niet meer worden uitgebreid. De brandweer is bezig met het nablussen van de brand in het natuurgebied bij Os. Vanwege de aanhoudende droogte waarschuwt de brandweer dat het risico op natuurbranden groter is dan normaal. Bij een steekpartij vannacht in Schinveld in het zuiden van de provincie Limburg is een persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat en hoe ernstig de verwondingen zijn. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was rond 2:30 vannacht aan de Brunsumerstraat in Schinveld. De politie is nog volop bezig met het onderzoek en is op zoek naar 1 of meerdere verdachten. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
2: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Abu.
3: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Luisteraars, goeiemorgen. Wat sweetie Sonde Manteng. Bless die Sonde. Het is zondag 9 augustus. Rufus, goeiemorgen trouwens. Je hebt het weer fantastisch gedaan. Die meekomen mooi in die pokkie pokkie potie.
1: Een heel goeiemorgen, collega Peggy. Een heel goeiemorgen nogmaals, ja.
0: Ja.
1: Wat zie je er ook zonnig. Tropisch.
0: Zo, nou, ik doe niet onder voor
1: Fist
0: jou. Gestreepte kwartemaal.
1: Weet je wel?
0: We waren ons terug in de jaren 70, in de jaren 80. Die zomer weer mooi.
1: Ja, bij ja. Twee zomers, drie zomers lang, bij ja.
0: Heerlijk, dan had je Rob de Nijs en het werd zomer.
1: Ja,
0: dus ik hoop dat ik goed doorkom. Ik zit op een andere plek vandaag, want Roy is er niet. Dus Rufus en ik gaan het samen voor u doen.
1: Weer als vanouds.
0: Als vanouds.
1: Roy, even tussendoor. Ik weet dat je op luisterde bent. En we missen je.
0: We missen je zeker met je verzorgende aard. Maar trouwens, we moeten eraan gaan wennen. Hè? Want Roy is met pensioen. Dus die is meer uitlandig als inlandig. Dus als u denkt, mobiel zoeken we advertentie de deur uit.
1: Ja, hij is een wereldburger geworden. Hij gaat nou reizen van A naar B.
0: Zeker. September gaat hij weer weg.
1: Mm-hmm.
0: Dus we moeten een vervanger zoeken. Ik ben denk ik alleen begonnen. Toen kwam Rufus erbij.
1: Ja.
0: Toen hadden we onze lieftallige... Ze is helaas overleden. Ze heeft ons heel kort...
1: Shanuri,
0: juist. Mogen bijstaan. En toen Roy kwam erbij. Dus, we hebben ons Roy nog een tijdje in ons midden. Gelukkig maar. En als ze naar Suriname gaat, dan moet hij maar zijn best doen om van de Surinamese programma's te maken. Mm. Voor de kerkgangers, onder andere Elfriede van Engel. Ik weet dat zij naar de kerk gaat. Ik weet dat Ronnie Tam ook naar de kerk gaat. Of je is verzuimd, no, Ronnie, no? Gezien de leeftijd. Ik weet dat veel mensen naar de kerk gaan. En een prettige dienst. De mensen die hier in Nederland op vakantie zijn... wens ik ook een hele mooie, prettige verblijf. U heeft heel mooi weer voor ons meegebracht. Ik zei het nog tegen Rufus. We hebben in lange tijd niet een zomer zo stabiel gezien. Hè? We hebben schitterend weer. En ik heb echt vanaf de jaren 70, 80 niet zo mooi.
1: Ja, ik herken deze zomers uit mijn jeugdjaren. Hè? Peggy en ik gingen we erover babbelen.
0: Ja, zeker.
1: Ik zei, althans in het pierbadje naar Vondelpark. Go krimpon, dat ben ik de zand. Dat ben ja, maar ja. We gaan zwemmen, dat is dat zo. Vondelpark.
0: Ik ben geland in de Jordaan aan de Tuinstraat, waar halve woning niet meer ben kiezen. Mm. Want mijn vader was in de jaren 60 gekomen, daar Manno Redding.
1: Mm.
0: Daar kom bakken, ja, weet je hoe duur een ticket is. Hè? Bijna dit dus maar scheiden, niet meer dat zij kon doen. Mm. Mijn vader zegt, ik mis mijn gezin. Dus mijn moeder heeft dan in de jaren 70 een poging gedaan. En toen heeft ze, je weet, vrouwen zijn sterk toch?

0: Ja, ja, ja.
1: Door alles heen.
0: Ja, vooral heeft dat wel een gezin, hè?
1: Ja,
0: ja, weet je wel. Maar daar, Jordaan.
1: Ja, de Tuinstraat, klopt.
0: Abiti, dat mm-hmm. zijn filmen gemaakt. Dat is de elite buurt, hè?
1: Toen de tijd nog niet, hè? Toen was
0: nee,
1: het arme buurt.
0: Arme buurt. Iba, tante Leen, Nanga de Man, dat is. Ja, wie? Een schap met vijf poeren. Ja, die ja. komen allemaal uit de buurt daar. Ja.
1: Nee, die buurt en ook de Zeedijk was arme buurt. Ik bedoel, juppies nog binnen, ik nog. Alleen maar juppies. Toen kwam in een halve woning, hè? De middag halve woning is één piepklein woonkamertje en een slaapkamer. Toen heeft Foucault aan de rapen toe. Nu hebben we villa's en we hebben geen plekken.
0: Ja, maar kijk. Ja, dat
1: is mijn dag. Nee, het is te vol.
0: Die straten zijn. Kijk, mijn ouders wonen daar. Die straten zijn smal. Dat betekent, het zijn donkere huizen, weet je. Want een abrasee, hij dat hij tapa, als zonlicht, weet je.
1: Zeker.
0: Het zijn veel heel erg donkere huizen.
1: Ja, zonder bad, dus we moesten naar het badhuis, Wimgo. En dan is het, eigenlijk was het een degradatie voor ons, wat ook Mopofu, Sranan kon. Drie kamerwoning, dus drie slaapkamers met één slaapkamer, bad, toilet, alles hadden we dat je kon jazen. Dus voor veel mensen was het een vooruitgang, voor ons was het in principe een achteruitgang. Meerdere mensen zijn dan achteruit gegaan. Maar goed, onze Roy die zit vandaag in Rotterdam met het broederschap. Hij is ook broeder, wat vele mensen niet weten. Hij gaat de hele dag met een 90-jarige zuster gaat hij doorbrengen. Hij is de jongste van de broederschap. Dus ze maken flink misbruik van Roy. Nee, geen misbruik hoor, gebruik. Daar is het broederschap voor.
0: In overtop.
1: Zeker. Dus dat gaat hij dan doen. Ja. Wat heb ik nog meer? Hoe heet het? Vorige week zondag was natuurlijk de afsluiting van Kwaku met een U. En dat was een ware spektakel. Ik vond het leuk. Ik probeer altijd één keer in het jaar naar Kwaku te gaan. Goed, in het tweede programma, tweede uur kunnen we het erover hebben. Jij ook met je ervaringen,
0: ja.
1: Rufus. En ik heb, hoe heet het? Gisteren was ik op het Museumplein, was dan afsluiting van
0: de Gay Parade.
1: Ja, en het was ook zo leuk. Weet je, de Gay Parade zie je ook gewoon zich vernieuwen, hè?
0: Mm-hmm.
1: Een paar jaar geleden was het heel bloot. En nu is het zo in balans. En over 2 jaar hebben ze, dus het was de World Gay Parade. Voor 2 jaar hebben ze het in Zuid-Afrika. Minusabif Mogo, ja, want daar zegt ze niet zo dol. Maar het is, hij roleert in de hele wereld.
0: Me was op Otendo Orena in Jamaica.
1: Dus we moeten tolerant zijn. Ik bedoel, mensen moeten kunnen zijn wie ze zijn. En ik vind het ook zo dat je frustgaan kon waar het niet mag. Maar je komt
0: dat
1: niet in
0: moeilijk,
1: een vrij...
0: Dat gaat moeilijk zijn.
1: Je komt niet in een vrij land dat je kon is, maar hoe ze moeten leven. Nee, dan moet jij in een land gaan uitzoeken waar dat soort dingen niet toegestaan zijn. Dan leef je in vrede verder. Wat heb ik nog meer? Ja, het was dus de Pride Village, zo noemden ze het. Op het Museumplein, naar Plein, dat Biggie, hè. Maar goed, dat kunnen we ook in de tweede uur. Misschien was u erbij. Vertel ons hoe dat was. En dan gaan we het erover hebben. Maar wat kunt u vandaag van ons verwachten? We zijn natuurlijk elke tweede zondag van de maand. Zijn we aanwezig. En dan hebben we POZ, wat staat voor Peggy op zondag. En ik heb de naam niet bedacht hoor. We hebben een creatieve geest hier zo onder ons. Rufus en ik zaten te brainstormen en een nene. Zij zijn, vanuit zijn tenen zei je, POZ moeten we hem noemen. En voelde me een beetje opgelaten, want ik... POZ bestaat natuurlijk uit... Ja, Roy was er nog niet bij.
0: Nee, nee, maar moet eens luisteren, even tussendoor. Ik maakte programma's, dus ik had de nachtprogramma's... wat loopprogramma's bevallen toe. Dus als ik mijn mond openmaakte, alles maar besab ik ba. Sumanamang. Maar Peggy, mensen vroegen mij, maar wie is Peggy dan? Sumana Peggy. Dus ik dacht, weet je wat? Ze kennen mij, dus ik ga Peggy in het zonnetje zetten.
1: Introduceren, hè?
0: Ik ga Peggy in het zonnetje zetten, dus Sana Sanita was dat. P.O. zet Peggy op zondag. Kijk, als het zo peros is Rufus en Peggy op zondag. Maar iedereen kent Rufus al, dus we gaven de eer aan Peggy. Peggy op zondag.
1: Dat is mooi. En nu hebben we natuurlijk geschreven bij onze programmering. Iedereen is op zondag. Rocher op, zondag, op maandag.
0: Kijk,
1: dus je naam is doorgedrongen.
0: Er werd een bom gelanceerd. Want apiste van je zand. Want we grossieren in de Peggy's. Hè. Dus allemaal dacht ik, Miguel zei de minokontapa idee. Zei de minokontapa idee.
1: We hebben drie Peggy's, hè? We hebben Peggy Annijs. En natuurlijk blijft de eerste Peggy altijd.
0: Ja, ja, ja. De one and only mevrouw Burke.
1: Burke, ja, dat is Peggy Burke. Ja. Mijn eerste programma trouwens, want ik was waarschijnlijk niet bekend, nu nog steeds niet, heb ik toen met Norman gemaakt. En later was Henk mijn leermeester, maar van wie ik het meest heb geleerd was toch Sonny.
0: Sonny Marash.
1: Ik mis je, echt waar. En Minoman Doroyu, ik weet niet waar je bent, maar ik heb ontzettend... En Sonny was echt, ik was toen de tijd, zat ik in, werkte in een boutique. Eerste, ongeveer de enige black boutique in Rotterdam. En Sonny was echt een grootheid in Rotterdam, hoor.
0: Als ik 's morgens wegging, dus bij Tweede Zwelingstraat, ik had nachtprogramma's, hè, dan eerst kwam broeder Olly, hè, wijlen broeder Olly, dan bij mijn programma dan ging, dan 10 uur zo.
1: Met een beetje eten hadden we allemaal.
0: Ja, allemaal met gezellig.
1: Broeder Olly, Benja, dan ging je, ah ja, boenga boenzuster, dan kan hij nooit naar Rotterdam
0: eten doortrekken. En toen later, voordat we weggingen, Toen kwamen Peggy en Marash.
1: Ja.
0: Die namen het over, volgens mij, van 11 tot 12 of zo. Ja. Was niet. En toen gingen wij weg. Dus soms is het mooi, weet je, eigenlijk om ik zo'n programma. Ja, zo. Dat je maar effecteert de ervaring naar Afarin Kong.
1: Ja,
0: naar een radiomaat. Het is heel interessant. Veel mensen zouden het heel interessant vinden.
1: Ik kende radiomaat niet, hoor. Hoe heet die? Muis.
0: Net Muis.
1: Net Muis heeft mij geïntroduceerd. Die kwam ik in Suriname tegen. En later tijdens presentaties hier in het land. Toen zei Muis, je moet eens een keertje. Toen hebben we een afspraak gemaakt.
0: Veel mensen weten niet dat we in het beginstadium, Kwaku, we hebben daar uitgezonden nachtprogramma's uit daar. Weet je, in die bunkers waar Mart was daar aanwezig. Apisting, Danny Bende, Jenna, Roy Fien en zo. Weet je, dus Mart heeft een hele lero. Mart heeft een hele rijke historie. Mart heeft een hele rijke historie.
1: Ja, moeten we zeker doen.
0: Veel mensen niet weten.
1: Ja.
0: En het zou een keer mooi zijn dat collega Cynthia van de eerste uren, maar voor de maand.
1: Ja, Cynthia, goedemorgen.
0: Ja,
1: misschien kunnen we een beroep op Cynthia doen om in september bij ons aan te schuiven.
0: Is dat niet
1: hoor? Cynthia, precies.
0: Dus,
1: is van wie? Van Wally Samko. Nee, niet meer. Maar goed, is inmiddels niet van 10:30. We kunnen natuurlijk in het tweede uur kunnen het over hebben, hoor.
0: Aha.
1: Om dat te doen. En misschien willen mensen inbellen om hun ervaring mee te geven. Het eerste uur starten we natuurlijk met uw horoscoop, gevolgd door de maand verjaardagsgroet. Zuma Friari Tide, Rufus heeft de lijst. En uiteraard alleen voor de betalende leden van maart, die ook nog een verjaardagskaartje krijgen van de directie.
0: Dus de maartdonateurs.
1: Manosabi. Je gaat, in maart gaat jouw verjaardag nooit vergeten. Je krijgt je kaartje op tijd. Daar zorgen Giovanita en Marita voor. De actualiteiten in binnen- en buitenland gaan we heel snel met u doornemen. Roeven zat het vanmorgen over onze lieftallige heer Trump. Hij is bezig. En bijna wil ik begrijpen hoe Hitler dit kon veroorzaken. Maar weet je, het begint heel klein en iedereen...

0: Ik kijk de andere kant op. Ik wil hem totaal niet vergelijken hoor met deze heer. Maar bijna kun je begrijpen hoe mensen zich ontpoppen tot een
1: dictator.
0: Hè? Bijna kun je begrijpen. Want iedereen kijkt de andere kant op. Goed, dan hebben we social media kunnen ook nog even doen. En we eindigen het eerste uur met het nieuws uit Suriname. Zo, Noret, de eerste uur brengen we voor u naar het tweede uur.
1: Zo is dat.
0: En dan het tweede uur starten we met onze NAX-icoon. En naar rubriek positief denken. Ik ga een poging wagen, want het is rubriek van Roy. Hij gaat me betalen voor vandaag, want ik heb het op papier moeten zetten, dus dat in het tweede uur. En dan hebben we natuurlijk ook de grote winnaar van Suripop 2026. En je weet hoe heet hij, die zei dat nummer 1.
1: Oké,
0: dus dat
1: dan.
0: Is geweest. En het tweede lied heeft ook heel veel indruk gemaakt, het gaat over visueel gehandicapte mensen. Dus veel om over te hebben. Maar ontakwa loopt. Dus ik stel voor, we gaan naar muziek luisteren.
1: Oh,
0: even ontspanning. Gaat u een drankje nemen. En komt u dan lekker weer voor de radio of de tv-zending tegenwoordig.
1: Nou, alle twee. Want je kan via streaming. Ja. Je kan ook via streaming luisteren.
0: En je kan ook de mensen live zien. Maar wat zijn nog niet zo gevorderd.
1: Wat de mensen vergeten meestal, hè. Je loopt altijd met je telefoon. Dus if je download een app, dan heb je altijd de radio bij je. In afgebouw je wat speciaals aan. Tenminste, ik heb het zo.
0: Een actie hebben. Want we hebben natuurlijk hele volwassenen luisteraars die boven de 80 zijn. Misschien moeten ze dan hier komen.
1: Ja.
0: Dan weer put dat appje ding. Is ook
1: weet je.
0: Een service.
1: Als je een klein boxje met een bluetooth hebt, dan heb je voor sterker geluid nog.
0: Oh ja. Oké. Okay. Muziek. 7 minuten voor 10:30.

horoscoop of de maand augustus. Ram, Aries, 21 maart tot en met 19 april. Onderscheid jezelf van de gevestigde manier van kijken naar omstandigheden en pas een nieuwe aanpak toe. Als je open staat voor nieuwe zaken, dan leer je meer over jezelf. Affirmatie van de Ram: mijn pad is verlicht met de vlam van zelfkennis. Geluksgetallen zijn 7, 11, 12, 39 en 41. Stier, Taurus, 20 april tot en met 20 mei. Als je partner je vermijdt en liever alleen is, geef hem of haar de ruimte die ze nodig hebben. Dit kan ook zijn vanwege je slechte gedrag jegens hen. Maak je maar niet al te veel zorgen. Het zal geen ernstige schade aan je relatie toebrengen. Affirmatie luidt: mijn leven is een aaneenschakeling van triomfen. Geluksgetallen 2, 4, 15, 17 en 40. Tweelingen, Gemini. 21 mei tot en met 20 juni. Je kunt een relatie beginnen, vrienden of een geliefde bezoeken. Er zijn interessante mensen in de buurt die wachten tot je ze ontdekt. En je zelfvertrouwen maakt je nog aantrekkelijker. Affirmatie bij de tweelingen: ik ben een krachtige schepper van mijn eigen realiteit. Geluksgetallen 7, 33, 37, 40 en 42. Kreeft, Cancer, 21 juni tot en met 22 juli. Je zelfvertrouwen en charme trekken nieuwe mensen aan die je willen kennen. Zelfs huidige geliefden en potentiële nieuwelingen zijn aanhankelijk en kunnen je verrassen. Affirmatie Kreeft: mijn leven is een levendige uitdrukking van vreugde. Geluksgetallen 8, 11, 17, 20 en 22. Leo, 23 juli tot en met 22 augustus. Je bent populair en anderen vinden je aantrekkelijk. Als je al een relatie hebt en je bewust bent van hoe aantrekkelijk je overkomt op anderen, wees dan voorzichtig, want je zou het moeilijk kunnen vinden om de verleiding te weerstaan. Affirmatie bij de Leeuw: mijn dromen en doelen zijn binnen mijn bereik. Geluksgetallen 1, 7, 11, 16 en 28. Maagd, Virgo, 24 augustus tot en met 22 september. Als je single bent, kun je oude vijandigheid vergeten en zien hoe geweldig het is om relaties uit het verleden nieuw leven in te blazen en gedeelde herinneringen opnieuw te beleven. Affirmatie maagd: ik omarm nieuwe uitdagingen. Geluksgetallen 7, 2, 22, 23 en 37. Libra, Weegschaal, 23 september tot en met 22 oktober. Als u zelf voldaan en te passief bent, dan gaat u niet veel bereiken. U hebt nu het vermogen om uzelf toepasselijk te gedragen in bijna elke situatie waar u mee geconfronteerd wordt. Maak er het beste van. Affirmatie: ik ben kalm, gefocust

helder. Uw geluksgetallen 4, 11, 12, 21 en 30. Schorpioen, Scorpio, 23 oktober tot en met 21 november. Uw privéleven is momenteel nogal grimmig. Wees niet bang om raad te vragen. U moet meer ontspannen en onderbreking in uw verantwoordelijkheden nemen en genieten van wat eigen vrije tijd. Affirmatie: mijn pad is rijk aan kansen en spannende gebeurtenissen. Geluksgetallen 3, 6, 17, 25 en 38. Booschutter, Sagittarius, 22 november tot en met 21 december. Uw inzicht of werk zal op een andere manier getoetst worden. Wees voorzichtig en geduldig, dan zult u deze moeilijke periode doorkomen en er ook nog iets van leren. Affirmatie: elke dag brengt nieuwe kansen. Geluksgetallen 8, 18, 22, 23 en 24. Steenbok, Capricorn, 22 december tot en met 19 januari. Eigenzinnigheid kan alleen maar problemen veroorzaken, zowel privé als op het werk. U moet heel goed op uw gezondheid letten, want u hebt de neiging om in alles in uw leven bovenmatig te zijn. Hou uzelf zorgvuldig in de gaten. Affirmatie: ik ben een eindeloze bron van moed en veerkracht. Geluksgetallen 9, 14, 25, 28 en 33. Waterman, Aquarius, 20 januari tot en met 19 februari. Veel dingen gaan niet zo goed als ze zouden moeten gaan. Probeer deze ongunstige omstandigheden op een ontspannen manier te behandelen en zie het ook als een uitdaging. Affirmatie: ik ben in harmonie met het universum. Geluksgetallen 5, 13, 24, 34 en 38. Last but not least, de vissen. 20 februari tot en met 20 maart. U vult het leven dat je met anderen deelt met veel liefde en genegenheid. Mensen om je heen genieten van elk moment dat ze met je doorbrengen en waarderen je als een attente en stimulerende partner. Affirmatie: ik leef een leven vol betekenis en geluk. Geluksgetallen 8, 13, 18, 21 en 35. En dit was uw horoscoop. Uw geluksmomentje luidt als volgt. Alvorens iets heel graag te willen, zouden we eerst eens zorgvuldig naar het geluk van de huidige eigenaar moeten kijken.

0: Ja, ja, het is, u hoort het teuntje al. Het is 10 minuten 44 en verjaardagsrubriek. De dood zit ook dichterbij je verjaardag. Ik moet, bij deze moet ik familie Zinhagel ook condoleren. In het bijzonder mijn zus, want het was mijn zwager. En die twee waren 57 jaar bij elkaar. Is een hele tijd.
1: En, dat hoor je niet meer tegenwoordig.
0: Ja. We hadden natuurlijk hadden we dat liedje net, Flowers can hear you apologize. Dus als u wat goed te maken hebt, zou ik zeggen, doe dat maar. Want het leven kan zo afgelopen zijn. Maar nu hebben we de jarige Zuma Ferrari Tide. Ja, Rufus, je hebt de lijst.
1: We beginnen met mevrouw S. Elschot. Die was zaterdag 1 augustus jarig. Mevrouw Nijhoven van Troo. En 3 van de 8e was jarig, dat was maandag. De heer Vrij, the one and only.
0: The one and only.
1: Ja, baya. Biggie man, Vrij, baya.
0: We versteren you. You old, you young.
1: En meneer, mevrouw E. Veerkam. Daarna waar. Hoere! Dan gaan we door, donderdag 6 augustus, met de heer E. Hoever.

0: zaterdag 8 augustus. A-Blokland.
1: Hele familie. Hele grote familie is Blokland.
0: Ja, man. Ja. Alassé. Donderdag 13 augustus. Mevrouw M. Holtern. Peggy, back to you.
1: Ja. Unum baro wa hip hip tuna.
0: Ja, dan wa hip hip hip hip. Ja, bayar.
1: Ja, 15 augustus, dat moet Dorothee, want vandaag is 9 augustus. Dus de mensen die nog hun verjaardag moeten vieren, kunnen ons alsnog uitnodigen. Tinder toch?
0: Zeker, zeker weten.
1: Even kijken hoor, ik moet even kijken als ik hem goed uitspreek. Mevrouw S. Ong Aswi.
0: Om Aswi. Ja.
1: Zaterdag 15 augustus.
0: Ja, maar ja.
1: Deelt haar jaardag samen met Isabel Nooy, want je smile. En zaterdag 15 augustus, mevrouw S. Ong Aswi deelt haar dag samen met vele anderen, maar in het bijzonder mevrouw M. Van Embrix. Ook een hele grote familie.
0: Ja, Van Embrix,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, van de Combe. Ik heb met een paar op school gezeten, dus vanaf deze plek. Ga ik ook feliciteren hoor, mevrouw M. Van Embrix. 21 augustus is ze vrijdag, mevrouw H. Saalman. 27 augustus is op een donderdag, dan viert mevrouw M. Kranthoven haar verjaardag.
0: Ja, daarop. Pokokomiten, baya. Pokokomiten.

0: Ja. Goed, dan hebben we 29 augustus is op een zaterdag. Mevrouw J. Isaias, ook een hele grote familie, hè? Ja. Biggie van Mirma.
1: Ja, man, die staat Biggie van Mirma, ja, zoals je
0: in. Grappig dat je aan de naam kunt zien, dat naar Biggie van Mirma. Zondag 30 augustus, mevrouw H. Kuipers-Deekman. H. Kuipers-Deekman. Is zondag 30 augustus samen met de heer D. Piekman. Is ook een bekende naam, de heer Piekman. Goed, dan zoema oeindig een rijtje. Ja, zo 31 augustus. En nogmaals, wilt u op dit lijstje staan, dan zijn het voor de betalende leden die extra in het zonnetje gezet worden en hun verjaardagskaart ook thuis ontvangen van de administratie.
1: Dus als u lid bent, zeg hey, man de heren, de man Carmineo.
0: Protesteren.
1: Dan moet u even bellen. Even bellen naar de administratie, want wij kunnen er niks aan doen natuurlijk.
0: Nee, dan maak je ze daar gek, want dan is er iets verkeerd gegaan. Maar niks nergens volgend jaar, zo jaren. Dan gaan we lezen mee.
1: Ja, we krijgen een lijst.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ons treft geen blam, we lezen.
0: Ja, we lezen en we vieren samen met u. Moet ook af en toe bellen hoor.
1: Ja,
0: om
1: dat,
0: ons te vertellen van verjaar zo bij dat,
1: jongens, saai, ik heb jullie kaart gekregen, mijn god.
0: Ja, precies. Hi, we waren 31 augustus, maandag, mevrouw I.R. Laus. Mm. En die deelt haar dag samen met mevrouw R. Chow Ahing. Mevrouw R. Chow Ahing en mevrouw R. Laus vanaf deze plek gefeliciteerd. Daar weer Bari.
1: Hip, hip, hip, hip, hip. Hoera, hoera.

0: Iya baya, ada den fiar misi nang ada den fiar masra baya mate setukong. Yang nyama kuku tida nang action flexion baya. We zijn aangeland bij de collega's. Collega's.
1: Collega's we beginnen met. Van Maat bedoel je?
0: Ja, de collega's van Maat, Isabel.
1: Jammer.
0: We beginnen met 6 augustus. Dat was Biggie Missy.
1: Wie?
0: Dat was donderdag 6 augustus. Biggie Missy, Sintje Landburg.
1: Ja,
0: maar ik heb ze verwezen naar dit rubriek. En zaterdag 8 van de 8e, 8 augustus, mevrouw Lucia en collega Lucia Vandenburg, Sherwin Char en...
1: Zet een muziekje. Ik denk daar zit deze.
0: Dan gaan we verder met donderdag de 13e augustus. Dan is onze, ja, hoe kan het anders? Onze misadministratie, Marita Marcus. Jeroen van Metaking, Marita Marcus.
1: Slijmbaar.
0: En die ander, een 19 wande abbala. Is dat niet toch? Na mevrouw, ja, 19 augustus, dan is die andere, Jonita, daar ben je jarig. Ja, maar ja. Nog eentje dan, Barwa Hippiepiep. 23, 8e, dat is zondag, dan krijg je de heer...
1: Honey.
0: Ja. Ja, maar ja. Overleving. Daarna wang.
1: Hippiepiep.
0: Hoera. Hoera!

0: Ja, daar zijn we weer. Het is precies 7:57. En u heeft het kunnen merken. Hierna zou het nieuws uit Suriname volgen. Ik kon twee dingen doen. Inderdaad, met het nieuws aan de haal gaan. Maar dan zou het in tweeën moeten. Eén fragment nu. En dan in het tweede uur de rest. Ik denk dat wij het beste naar een pokoe kunnen gaan luisteren. En dan nemen we de hele rubriek van het nieuws nemen we mee naar het tweede uur. Ondertussen bent u dan in de gelegenheid. Misschien heeft u iemand op de lijst dat u denkt van... Wakti, Sandy's verjari. Dan wist ik het niet. Dan kunt u van de gelegenheid gebruik maken om deze persoon... Omdat we tijd over hebben hoor. 020-471-4291. Om deze persoon te feliciteren. Het is echt zwaar geschud, man. Timeluka lijst voor de collega's. Hè?
1: Ja,
0: is zwaar. Zwaar geschud.
1: Des Mataki, weet je wat? Onze familie heeft een hele grote lot gewonnen. Dus we willen het even kenbaar maken.
0: Het is bijna het hart van Maart die in augustus jarig is. Wat zijn ze, stieren?
1: Sintje is een stier.
0: Van den Burg,
1: mevrouw Van den Burg en Sintje zijn leeuwen. Sherwin, dat was leeuw. De kies Marita. Annochentje, dus dat was leeuw toen. Nanga. Begrijp je dat?
0: Misschien is het zo dat ik daarom maar het een balans maak. Als je veel van dezelfde soort mensen hebt die...
1: dat zijn de hele top is leeuw daar.
0: Het is hartje maart verjari.
1: Ja,
0: hartje maart verjari.
1: Ja, de heer Honey Gwena Amarke Babaya.
0: Die ken ik niet. Het is een belediging dat ik me nu zat met Iggy collega, maar ik ken de heer Honé niet.
1: Je kent hem bij voorstellen.
0: En dan hebben we een party, een zomerparty, dan ben ik er ook niet bij. Want hebben we toch, daar ben ik.
1: Ik
0: yes, dus dat. En dan de week daarop, dan zit ik in mijn... Ik heb het druk, man. Ik heb het druk.
1: Ook een wereldreiziger in spe. Maar ja.
0: Maar ik vind het jammer, want anders had ik de heer Honé kunnen zien. Want bij dat soort bijeenkomsten kom je collega

0: steken, toch?
1: Ik zou zeggen, geniet van ons, want toen nodde. Peggy, ik heb een telefoontje. Misschien is het
0: iemand. Ja,
1: we gaan u erin nemen.
0: Zeker.
1: Maar

0: maar voor de jongeren ben ik ervoor abuis. Ik gaf mij de sterrenbeeld door. En ik dacht, de lotennummer zal ik wel proberen. Maar verder wat u vertelde, past bij mijn leeftijd niet meer. Lucia Vanenburg, voor jou een bijzondere groet. En alle anderen. Sintje, voor jou een bijzondere pokoe.
1: Ja,
0: en voor de twee sterren daar, zeg ik, laat ons alle mensen feliciteren. Maar nu wil ik even teruggaan voor ik neerleg. Is meneer Vrij vandaag jarig?
1: Nee, meneer.
0: Of is hij jarig geweest?
1: Meneer Vrij was afgelopen maandag jarig.
0: Meen je dat?
1: Ja, drie. Drie. Zondag was twee. Dus meneer Vrij was...
0: En weet je wat, ja, wat ik altijd zo leuk vind, hè? Ik kan een beetje idee. Maar die man heet Alwin. Mijn vader heet ook Alwin. Gek, hè? Dus ik zou zeggen, meneer Alwin Vrij geeft ons ontzettend veel informatie op Radio Maart.
2: Wanneer bent u jarig?
0: Ik ben jarig 19 mei en ik was dit jaar in Valkenburg. En het jaar daarvoor in Leidschendam. Aha. Als ik jarig ben, ben ik altijd iemand die de grenzen verlegt en de mensen meeneemt in het kielzog van mijn varenschip. Dank u wel.
1: Oké, dan.
0: Dank u.
1: Ondergetekend.
0: Ondergetekend. Ik was dit jaar in Valkenburg, schat, maar ik dacht, er komen misschien 20 mensen. Ay, mi guda ben de morgen, ik 30.
2: Of zo.
0: Ik ga altijd weg, Ik neem mensen altijd mee. Ik hoop van Holland.
1: Heb je steen deze maaiere tante Lucien dat alom bekend?
0: Dat is het mevrouw Molly van Nembrich sinds. Stuur ik haar ook heel veel liefde. En natuurlijk stuur ik dat ook voor haar wie. Dankjewel.
2: Het is wel een M van Embrix, dat weten we
0: dank
2: wel.
0: Je, het kan misschien Molly zijn.
2: Molly.
0: Maar als zij het niet is, is het niet erg. Van Embrix is dicht bij mijn hart.
2: Oh ja.
0: En daarom zeg ik roet Harley ook gelijk.
1: Van Embrix zijn familie van elkaar. Van Embrix zijn familie van elkaar.
0: Mevrouw van Embrix, Evelien is peet van mijn oudste dochter geweest.
2: Wow.
0: En Molly is mijn klasgenoot geweest.
2: Wow.
0: En tevens, ik laat het zo bij deze. Dank u.
2: Ja. Dank u wel, tante Loes. Fijne dag in de tuin.
0: Nee, maar volgend jaar dan doen we het ook in de tuin 19 mei. Dank u wel.
2: Oh, dan zijn we bij deze uitgenodigd.
0: Jawel.
2: Waar moeten we zijn? Waar moeten we zijn dan, tante Loes?
0: Meneer Vrij, zussen lobby en alle luisteraars. En natuurlijk de bijzondere man, meneer de baas. Hoe heet hij weer? Norman van Gom. Ik zeg geen baas. Ik zeg de manager. Dank u wel. Ja toch.
1: Ambra Basie.
0: Marita, hè.
1: Ja.
0: De rechterhand.
1: De jarige job.
0: We hebben geen linkerhand, we hebben een rechterhand. En die rechterhand vertelt niet wat die linkerhand doet. Doei.
2: Doei. Fijne dag.
1: Ik ga die tune zetten.
2: We gaan er zo uit.
1: Omdat het tijd is voor...
2: Ja, ik ga de mensen wat we in het tweede uur kunnen verwachten. We gaan even kijken.
1: Je hebt geen tijd meer.
2: Oké, nou, dan niet zo streng, hè?
1: Nee, meer.
2: De tune. En dan...
3: Uh... 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws. In de Rotterdamse wijk De Esch is vannacht een geparkeerde auto volledig uitgebrand, waarbij grote rookwolken te zien waren. Of de auto opzettelijk in brand is gestoken is nog niet duidelijk. In de Rotterdamse wijk was er de afgelopen periode sprake van overlast en gelden nu extra veiligheidsmaatregelen. Zo is er een verbod voor mensen van buiten het gebied om met hun auto te komen en daar langere tijd te blijven. Het was juist weer een tijdje rustig in de wijk De Esch. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan worden verdacht branden al of niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen.

0: Nijmegen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gesticht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Het nationaal park rond de vulkaan de Bromo in Oost-Java in Indonesië is voorlopig voor toeristen gesloten vanwege een snel uitbreidende natuurbrand. De sluiting geldt voor onbepaalde tijd, laten de Indonesische autoriteiten weten. Het vuur heeft ongeveer 180 hectare natuurgebied verwoest. Er worden blushelikopters en drones met waterinstallaties ingezet om het vuur te bestrijden. De oorzaak van de brand in het nationaal park rond de Bromo op Oost-Java is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gemeld. Bij Russische luchtaanvallen in het oosten van Oekraïne zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Een van de aanvallen was in Kharkov, de tweede grootste stad in het noordoosten van het land. Daar vielen doden door een droneaanval en raakten anderen gewond, aldus Oekraïnse autoriteiten. Het Russische leger voerde ook in de regio rond de oostelijke stad Dnipro bombardementen uit. Daarbij vielen 2 doden en raakten 9 mensen gewond. Het weer, flink wat zon bij een zwakke zuidenwind. Het wordt vanmiddag 25 tot 29 graden. In het oosten kan het 32 graden worden. Tot zover het radionieuws.
1: Maart. Radio voor, door en met u.
2: After Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje.

0: ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Auspang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Reigersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische smufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Ja, we zijn er weer na de, na de pauze. U heeft wat te drinken gehaald. En het is de temperatuur. Ik kreeg net een bericht uit Rotterdam. Wat loopt het op? Zei dat het al 33 graden was of iets dergelijks. Dus veel drinken is het advies van alle kanten. We hebben het programma een beetje aangepast, want we kwamen wat in tijdnood in het eerste uur. Trouwe luisteraars die weten het, dat we het nieuws uit Suriname meestal in het eerste uur afdraaien. We kwamen wat tijdtekort, dus vandaar dat we het hebben meegenomen naar het tweede uur. Dus het tweede uur heeft u van ons goed het nieuws uit Suriname. En dan gaan we naar de NAX-icoon luisteren. Positief denken, rubriek die Roy Katner altijd doet. Die neem ik dan voor mijn rekening. Rufus en ik moeten het werk even van 3 personen naar 2 personen hanteren. Ja. Rufus, je pijn. Nee, Roy moest pijn doen. Ja, en dan hebben we natuurlijk de actualiteiten waarvoor we u uitnodigen om mee te praten met ons in zaken Kwakwo, uw belevenis hoor. Suripop hebben we gehad. Ook gaan we het erover hebben. De Gay Parade. En Rufus wil het ook over Ingi D hebben, hè Rufus? Ja. Dus dan is de interactieve telefoon. En dan kunt u dat delen. Ja. Nou, een samenvatting en afsluiting doen.
1: Mensen kunnen ook mee reageren.
0: Ja, zeker. Zeker. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. En het maakt niks uit hoor, wat u met ons deelt. We vertellen het niet door. Dus dan kunt
1: Maar u komt wel live in de uitzending.
0: Maar we vertellen het niet door. 020-471-4291. Groetjes aan Carla. Ik ben even haar achternaam kwijt. Maar ze is ook een trouwe luisteraar van...
2: Is mevrouw Carla Hofman toch?
0: Hofman, ja. Thank you, Rufus. Denk, wat is de achternaam nou? Groetjes aan Yvette in Amsterdam-Noord. Die luistert ook. Dat is mijn schoonzus. Daar doe ik ook de groeten aan. Het lijkt wel een hele grote familie, Deti de man. Als uw familie ook de groeten wil doen.
2: Zondag is...
0: is familiedag.
2: Ja, zondag is Radio Maddag.
0: Ik vertelde Rufus, we gingen daar zondag met mij... Was toen nu, dan gaan we naar mijn opa. Naar mijn opa nooit meer bij Karunening. Het was iedereen Joepjeman. Dan kreeg ik een klein beetje notenwijn.
2: Notenwijn.
0: Dus als u ook in de stemming bent van familie, moet u daar zeker ook eventjes een belletje geven.
2: Wat ik van notenwijn weet.
0: Zijn ook benieuwd naar uw eigen familie.
2: Ja, notenwijn, drangama.
0: Ja, man.
2: Drangama.
0: Ja, maar we kregen net niet veel genoeg, toch? Eigenlijk, dat is zo lip. Mm. Oké, nieuws uit Suriname. Nu, Rufus, gaan we beginnen? Of is het NAX-icoon?
2: Yes. We gaan met NAX-icoon
0: Sa'awowi. Sa'awowi gaan we nu naar luisteren.
1: Oké, dan. Alsjeblieft.

2 januari 1950, Kisai Marowijne. 28 mei 2014, Paramaribo. Befaamde Oukaanse Alekje zangeres. Lina Wowi Toto werd geboren in het Oukaanse dorp Kisai. Op haar 18e vertrok ze met haar vader Thomas Toto naar Paramaribo. Ze was koorzangeres in zijn Sopian Alekje band, maar ging daarna solo als Alekje zangeres onder de artiestennaam Sawowi. Alekje staat bekend als de popmuziek van de Oukaners. De oorsprong, rond 1950, ligt in het Kotika-gebied waar Marons in de houtkap werkten. Zij experimenteerden op traditionele drums met Oukaanse awassa, Afro-Surinaamse kavina en moderne muziekstijlen. Ba Lonse introduceerde het zingen met vibrato, een van de kenmerken van de nieuwe muziekstijl. Alexander Alekje Grandison bedacht de bijbehorende karakteristieke trillende dansstijl. In Suriname 1998 en Nederland 1999 werd Sawowi met haar onverbloemde liedteksten en formidabele vibrato uitgeroepen tot Queen of Alekje. Grote hits waren Adia Lobbing en Jemmy. In 1997 ging ze met de Surinaamse delegatie naar Ghana voor het Pan-Afrikaans Theaterfestival. In Nederland maakte ze vanaf 1999 grandioze solo-tournees. Haar laatste optreden was op de Alekje Netty voor Gramangazong Matoja in 2012. Sawowi kreeg in 2003 de Gramangazong Matoja Award.

0: De integriteit en het functioneren van het Korps Politie Suriname, KPS, staan opnieuw ter discussie na recente incidenten binnen het korps. In de Nationale Assemblée hebben parlementariërs vragen en kritiek geuit over de aanpak van deze zaken. Minister Harris Monerat van Justitie en Politie benadrukt dat er maatregelen worden genomen en dat misstanden binnen het korps niet worden genegeerd.
1: In het verleden zijn er ernstige fouten gemaakt bij de selectieprocedure van politiemannen. Men weet dat. Dat heeft ertoe geleid dat je deze vraagstukken krijgt. En die vraagstukken beantwoorden we wel, voorzitter. Tot nu toe hebben we niet geschroomd om de mensen die gestraft moeten worden in beeld te brengen, zodat het systeem zich opschoont. En het gaat door. We gaan rustig door totdat alle mensen die eruit moeten, eruit zijn. En het is een on-the-job training en ik vraag uw ondersteuning dat dat stukje door kan gaan.
2: NPS-fractieleider Gerald Pawiro Rejo stelt dat de problemen binnen het Korps Politie Suriname zich blijven opstapelen. Hij benadrukt dat de kritiek vanuit het parlement niet gericht is op de persoon minister Harris Manorat, maar op het beleid en de manier waarop de uitdagingen binnen het korps worden aangepakt.
3: Ik wil goed hier stellen dat wij hier geen persoonlijke aanval op niemand plegen. Het is ons recht om het beleid aan de orde te stellen. En er zijn misstanden in het Korps Politie Suriname. Alles verdwijnt er. Alleen de korpschef en de minister moeten nog meegenomen worden. Alles verdwijnt. Cold quick. Arrestanten. Dus terecht stelt de heer Parmisser hier het beleid aan de orde. En de minister is de eindverantwoordelijke. Laat dat duidelijk zijn. We spelen niet op de man, we spelen op het beleid. En de minister is mans genoeg geweest om het hier ook te verdedigen.
2: Volgens ABOP-fractieleider Ronnie Brunswijk ligt de operationele verantwoordelijkheid binnen het Korps Politie Suriname vooral bij de korpsleiding, regiocommandanten en andere leidinggevenden. Hij stelt daarmee dat de dagelijkse aansturing en uitvoering van het beleid in eerste instantie een taak is van de leidingsstructuren binnen het KPS.
4: Ik was niet in de zaal, voorzitter, maar ik hoorde hier dat de minister zelf op pad gaan om te gaan controleren. Over de korpschef, over de korpsleiding die daarop moet toezien. En we geven alle schuld aan de minister hier. Ik hoor het wanneer mensen zeggen, misschien minister, maak u klaar om op pad te gaan. U moet zelf gaan controleren. Dat willen ze toch? Want waar is de controle? Je staat bij de korpsleiding, op een korpsje. Van daaruit wordt die controle gedaan. Zij moeten mensen inzetten.
2: Minister Harris Manorat benadrukt dat politiefunctionarissen die regels overtreden worden aangepakt volgens de geldende procedures. Hij wijst erop dat het Openbaar Ministerie verantwoordelijk is voor vervolging. Ook de verkeersveiligheid kwam ter sprake. De minister stelt dat na strengere handhaving ook bewustwording en samenwerking nodig zijn om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.
1: Juist omdat we optreden komen mensen in beeld. Ik heb u gevraagd om meer tijd in specifieke cases omdat het onderzoek nog loopt. Maar voor wat betreft de integriteitsvraagstuk, wederom is er inderdaad iets gebeurd. De persoon is buiten functie gesteld, net is die schorsing getekend. Zodra de PG toestemming geeft, wordt de persoon aangehouden. En wanneer ik zeg hier in het parlement, voorzitter, dat ik geen vragen kan beantwoorden voor de PG, is het geen teken van onmacht. Het is de scheiding der machten die we hier moeten begrijpen, dat de minister geen vragen voor de PG komt beantwoorden. Dus dat moet wel duidelijk gesteld worden dat in de samenleving geen verkeerde voorstelling van zaken wordt gemaakt.
0: De discussie over het KPS en de verkeersveiligheid blijft daarmee een aandachtspunt binnen de Nationale Assemblée.
5: Het toezicht op arbeidsomstandigheden in Suriname staat onder druk. Nu de komst van de olie- en gassector nieuwe risico's met zich meebrengt. Daarom wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid VWA de arbeidsinspectie niet alleen uitbreiden, maar ook voorbereiden op deze uitdagingen. Onderminister Raj Jagannathan Singh benadrukte bij de start van de basisopleiding voor nieuwe inspecteurs dat zij straks een cruciale rol krijgen bij het waarborgen van veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden, ook op offshore boorplatforms.
6: Ik weet nog dat er ressies waren, Rowan, en die zijn bij het ministerie heel snel ingelopen. En niet alleen maar datgene, maar ook de toestemming voor heel snel opstarten, zodat u vandaag hier mag zitten en de opleiding mag volgen, is dat ook heel snel geregeld. Meneer Blanke, laat me u geruststellen voor wat de rechtspositie betreft vanuit arbeidsinspectie. Daar is keihard aan gewerkt om datgene ook te brengen waar het zou moeten zijn. Dus maakt u zich daarover niet te veel zorgen. Dat komt wel goed.
0: Met de groei van de olie- en gassector krijgt Suriname te maken met nieuwe risico's voor arbeidsomstandigheden. Onderminister Raj Jagannathan Singh sprak in Azerbeidzjan over technische steun en trainingen voor inspecteurs, zodat zij ook toezicht kunnen houden op olieplatforms. Het ministerie heeft afspraken gemaakt met internationale partners om dure opleidingen betaalbaar te maken. Jagannathan Singh benadrukte dat de arbeidsinspectie onafhankelijk moet werken en toegang moet krijgen tot alle werkplaatsen en boorlocaties. Tegelijk waarschuwde hij de nieuwe inspecteurs voor de zware verantwoordelijkheid van hun functie. Hogere boetes kunnen ook leiden tot pogingen tot beïnvloeding.
6: Hoe hoger die boetes worden, en bereidt u zich mentaal ook voor daarop, hoe hoog die verleiding ook zal komen dat de andere partij u misschien zal willen bedwingen om niet al te kritisch te zijn om de zaken sneller af te handelen. Wij hebben alle vertrouwen, daarom investeren wij ook in u, dat u die handelingen zal nalaten. Want wat voor blamage zou dan niet moeten zijn voor de minister en de onderminister die alles inzetten om arbeidsinspectie natuurlijk die glans te geven die zij verdient. Wat voor blamage zou die voor ons moeten zijn als wij moeten vernemen dat collega's van ons, mensen die bij ons werken, in de fout zijn gegaan.
5: De versterking van de arbeidsinspectie moet werknemers beschermen en Suriname voorbereiden op de uitdagingen van de olie- en gassector.
7: Er is met de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting afgesproken dat er een opschoning komt van de lijst van personen die in aanmerking komt voor de koopkrachtversterking, de zogenaamde KKV, zei president Simons vanmiddag tijdens de regeringspersconferentie. Volgens het ministerie van Sociale Zaken gaat het om een lijst van 50.000 personen, waarvan meer dan de helft niet rechtmatig is geregistreerd, om in aanmerking te komen voor KKV.
8: Er is een hele soort lastige online registratie geweest in de vorige periode, waar mensen zich konden registreren voor KKV, koopkrachtversterking, zonder iets in te dienen. Gewoon, ze registreren, dan krijg je het. En dat betekent dat het ministerie van Sociale Zaken van deze groep mensen helemaal geen enkel document heeft. Dus we betalen die koopkrachtversterking uit aan die mensen zonder te weten wie ze zijn, of ze het nodig hebben of niet. En aan de andere kant wil je ook niet zomaar iets stoppen, omdat sommige van die mensen zullen het misschien wel nodig hebben. Dus we hebben dan afgesproken dat wat er toch wel zal moeten gebeuren, en dat zijn hoeveel weer, minister?
9: Ja, totaal online BIS geregistreerde KKV-cliënten was ongeveer 50.000 mensen. Ja.
8: 50.000. Als de helft het niet nodig heeft, weet u dat wat we met dat geld voor andere mensen kunnen doen. Oké, dus het betekent dat we nu in feite hebben afgesproken dat we gaan uitwerken met de minister, want ze moeten het ook aankunnen, dat deze 50.000 mensen wel een bericht gaan krijgen vanuit Sociale Zaken, we gaan het bekendmaken, dat ze een bepaalde periode gaan krijgen om zich fysiek te melden met al hun aanvraagformulieren, want het ministerie heeft aanvraagformulieren als je hulp nodig hebt. Ja, en wie niet komt, die gaat na een bepaalde periode geen KKV meer krijgen. Maar dat betekent dat je dat op tijd moet doen. Je moet de mogelijkheid hebben voor de mensen om het inderdaad te doen. Want we gaan niet gewoon mensen meer geld kunnen betalen zonder dat het ministerie van Sociale Zaken één document van die mensen heeft.
7: President Jeroen Vergeling-Simons heeft vanmiddag tijdens de regeringspersconferentie in duidelijke bewoordingen aangegeven dat de groep Mennonieten die zich in het binnenland ophouden een deurwaardersexploot hebben ontvangen dat ze zo snel als mogelijk het gebied moeten verlaten. Ik betaal desnoods zelfs een vliegtuig voor ze, benadrukte onze president.
8: De corruptie in dit land kent geen grenzen soms. Dus het punt is dat waar ik nu aan werk is om die mensen op een vliegtuig te zetten als ze illegaal hier zijn. Ik betaal desnoods. Stuur ze naar hun land van herkomst, zodat de anderen zien dat ze niet moeten komen. Want we gaan het niet toestaan. Zolang men nog niet willen komen en in de kustvlakte landbouw willen doen, zoals alle andere mensen, be my guest. Maar we gaan je niet in het binnenland laten zetten om bos te gaan kaalkappen en een eigen gemeenschap daarop te stellen. Mijn land is ingewikkeld genoeg.
7: Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft opnieuw salarissen geblokkeerd in het onderzoek naar spookambtenaren. Minister Marinus B. zegt dat het centraal personeelsbestand verder is opgeschoond, maar de door hem genoemde aantallen sluiten niet volledig op elkaar aan. De aanpak van spookambtenaren heeft volgens minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken in de afgelopen dagen tot nieuwe salarisblokkades geleid. Tijdens de regeringspersconferentie van maandag zei B. dat opnieuw 252 personen uit de actieve betaling zijn gehaald. Hun salarissen zijn voorlopig geblokkeerd, terwijl de betrokken dossiers verder worden afgehandeld.
10: Ik denk dat we elkaar al een tijdje kennen in het land. En zij die me volgen weten dat wat politiek voeren betreft ik ver van populisme ben. En in principe, als het populisme is, dan zou het juist niet doen. Ja, maar we zijn bezig om onze ambtenarenkorps te ordenen. Ja, en dan nemen we bepaalde maatregelen. En dat moet u zien in een breder kader om de schaarse middelen die we hebben effectief te kunnen inzetten. Ja? Toen ik overnam, was onze CBMA-bestand 51.300. Per heden is dat 48.470. Dat betekent een terugval van 2.830. En we hebben 1.740. Net een paar dagen geleden had ik gesproken over 1448 mensen die we hebben afgevoerd. Ondertussen hebben we nog 252 dossiers aan toegevoegd. We komen nu op 1740 mensen die we hebben kunnen afvoeren of blokkeren. En 1090 door natuurlijke verloop. En het gaat om behoorlijke veel besparing. Onze focus is nu meer de mensen die in het buitenland wonen en zij die elders een voltijdse dagtaak hebben. Dat zijn de zaken die we hebben gedaan. En we gaan door omdat wij vinden dat we de middelen beter kunnen inzetten dan mensen die jaren in het buitenland wonen. Ja, hier een salaris te geven en wij maar met onze mensen, met onze ambtenaren die we beter willen belonen, hier te zitten te struggelen. Dus dat is meer in het kader van onze bezuinigingsbeleid. U weet, we hadden bijvoorbeeld gesproken over de miljoenen die we toen aan telefoon en internet betaalden. Per juni hebben we 262.000 SRD betaald. Behoorlijke besparing. Dat is het beleid. Zonder rancune. Gewoon nuchter en transparant voor een ieder.
7: President Simons ziet mogelijkheden om het inkomen van werkenden te verbeteren. Welke richting het precies opgaat, wil ze nog niet zeggen, omdat de regering dit eerst goed met de vakbeweging wil bespreken. De verbetering zal plaatsvinden zonder dat de primaire balans wordt verstoord. Dit zei de president tijdens de regeringspersconferentie van maandag 3 augustus. Simon stelt dat ze met minister Adeline Weinerman van Financiën en Planning heeft gesproken over de financiële situatie. De regering staat dan ook op het punt de vakbonden uit te nodigen voor een gesprek. De bonden hebben tot nu toe steeds hun medewerking verleend om kleine stappen te zetten voor de werkende klasse. De president wil niet in detail treden over wat de arbeiders mogen verwachten.
8: Met alles wat we op dit moment van de minister hebben gehoord, dat wij wel op het punt zijn dat we de vakbonden hebben uitgenodigd, want we hebben hun medewerking gevraagd tot nu toe. Laten we kleine beetjes doen. Laten we de hoop ophouden na over 2-3 jaren. Maar het lijkt dat we toch wat mogelijkheden zullen hebben om wat verbetering te brengen in, laten we zeggen, de honorering van de mensen. Hoeveel precies? En dat gaan we met de vakbeweging moeten uitpluizen. Dus daar ga ik nu niet op in. Maar het ziet er naar uit dat zonder onze primary balance negatief te maken, dat we toch wat mogelijkheden zullen hebben om voor de mensen iets verruiming te hebben van hun inkomen.
11: Yeah man! Love still bloom, even in a Babylon. Hear the heartbeat of the people.
12: Jalai! Still shine!
11: Stand firm, my brother. Stand firm, my sister. Love can't be changed.

but love shall endure forever. One people, one heart, one Jah.

0: Ja, goedemiddag. U bent nog steeds afgestemd op Maas Radio. Luister naar het programma POZ. Zijn nog 20 minuten, dan is het programma afgelopen. Maar u heeft nog te goed van ons Positief met Roy. Alleen wordt het Positief met Peggy, want Roy zit in Rotterdam. En ik heb dit onderwerp genoemd Positivity en Inclusion, woorden waarmee wij worden doodgegooid. Hè? Mm-hmm. Daaromtrent heb ik deze rubriek gemaakt. 10:50, u heeft nog van ons te goed een afsluiting over Kwaku willen we met u over hebben. We willen het met u hebben over Rodney Deakman, hè? De performer die de beste was in alle categorieën. Dan heb ik het over Suripop 2026. En dan sluiten we af met het interactieve gedeelte. Rufus, je hebt het telefoonnummer bij de hand.
1: Het telefoonnummer van Radio Maart. U kunt reageren. Hebt u iets te zeggen? Wilt u reageren op zo'n een van die items van ons? Dan kunt u bellen. Bent u buiten Amsterdam? Dan is het 020-471-4291. In Amsterdam is het gewoon zonder 020 het kerngetal 471.

0: 0800-1121. Dan komt u live in de uitzending. U kunt meepraten over Kwaku, Surrey Pop, de Gay Parade en vandaag Ingi Day, dag der inheemsen.
1: Is het vandaag de inheemse dag?
0: Ja.
1: Of is wat het gisteren?
0: Nee. Het is
1: gisteren geweest, hè?
0: Zijn we sinds vrijdag, donderdag begonnen in de park. Ja, maar de Mahara Mapsadora, hier weekend toch?
1: Zo.
0: Ja, dit is dat je Den Haag, dat is Amsterdam, dat is.
1: Een soort van Pasamalam wat we vroeger hadden.
0: Weet je wel, dus. Wilt u reageren op een van deze onderwerpen? We gaan erover praten, gewoon. Onze mening en dingen. Wilt u erover reageren? Zeg, ik ben dapper. Of hoe zit het in elkaar? Of u wilt uw verhaaltje doen? Dan kunt u bellen.
1: Zo, nou heeft de Rufus 5 minuten van uw tijd ingepikt.
0: Dus, ja, maar ja.
1: Niet op het laatst bellen, want dan neemt ik telefoon.
0: Ja.
1: In deze rubriek zou ik het met u willen hebben over de Surinamer, met name de Afro-Dutch Suriname. De Creool, zoals ik het toen de tijd heb meegekregen, een benaming waar ik mij het prettigst bij voel. Mijn liefdevolle, behulpzame, beleefde en betrouwbare, creatief en energieke, enthousiaste en geduldige Afro-Suriname. Je hebt gevoel voor humor. Je bent kalm, loyaal, meegaand en optimistisch. Praktisch, punctueel en heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent vrolijk, zelfverzekerd en zorgzaam. En woorden zoals diversiteit en inclusie zijn jou niet vreemd. Die zijn jou met de paplepel meegegeven. Je creëert al van huis uit een omgeving waarin iedereen zich gezien en gehoord voelt. Een plek met ruimte voor verschillen en overeenkomsten. Want dat is wat ons verbindt. Je bent integer en verwelkomt een ieder. Ik ben zo trots op je. Nosaka Yuyeye, blijf vooral jezelf. Wees een streber. Shoot for the moon and you will end between the stars. Dat one taki. Ga voor het allerhoogste en laat niemand je wijsmaken dat je het niet kan. Je hebt al heel veel bereikt, maar je kunt nog wat puntjes op de i zetten. Dan ben je helemaal compleet. Het ga je goed, Milobi Sranamang.
0: Black.

0: bijna 12:10. Als u een stem hoort, dan is het een luisteraar die via privé-nummer van Rufus binnenkomt. Maar u kunt naar de studio dus niet privé, want anders kunnen wij niet met u spreken. 020-471-4291. We hebben Suripop gehad. Fantastisch, het is al jaren, hè, de nummer 1 Songfestival.
1: Het is een topprogramma.
0: Echt heel mooi. Het liedje had te veel toestanden erin, dus we konden het niet afdraaien. Berigetak, het is pas een paar dagen geleden. Nee. Maar de grote winnaar was Rodney Deekman. Ik weet niet als u het liedje heeft gehoord, wat vindt u van het liedje? Waarom de grote winnaar? Je hebt verschillende rubrieken. Hij had het beste liedje, beste videoclub, beste videoclip, beste performer. Dus hoe hij optrad op het publiek. Hij heeft zichzelf in een soort van moeder aarde veranderd. Ik heb natuurlijk beelden gezien. Beste vocalist en best geschreven liedje. Dus volgens mij bijna Noas Banoko prijzen. Rodney Deekman, de grote winnaar.
1: Onthouden
0: van
1: naam.
0: Suripop. Nummer 2 was... en het liedje van Rodney heet natuurlijk Consensie. Volgens mij Consensie. Nou, een bandjaas. No? Maar zo heette het liedje. Ik weet niet of hij daar toestemming voor moet vragen.
1: My Conscience. My Consensie.
0: Consensie heette het liedje. Op de tweede plaats was geëindigd Nossi Mitrafasi. Zangeres die door 2 visueel gehandicapte ouders is grootgebracht. Ze heeft zelf het liedje geschreven. En dit liedje is op de tweede plaats geëindigd. Ik hoorde dat het nog een hele spannende beslissing is geweest. En zij gaf als comment: ik ben door 2 visuele gehandicapte mensen opgebracht. Vader en moeder. En ik zou het voor geen goud willen ruilen. Want ze had een fantastische opvoeding, zei ze. Dus het was heel mooi om Suripop vanaf een afstand te beluisteren en te zien. Volgende maand, als we er zijn, dan denk ik dat het de plaat van Rodney al op YouTube is. Dan zullen we het tegen horen. Of misschien collega's die morgen of in de loop van de week...
1: Maar Peggy, je kan zeggen wat je wil, hè? Een artistiek gezien, hè? Ja? Ja, de talent.
0: We moeten het als iets gewoons gaan zien en niet meer als uitzondering. Ik hoop dat u heel goed naar de rubriek hebt geluisterd die ik net heb gebracht. Ik ben echt helemaal trots op ons. En wat mij betreft zijn er wat zaken die anders kunnen, maar iedere keer me aangeven van dit kunnen we, dat kunnen we, kunnen alles. Dus ik sta er niet bij. En, Kwaku was geweldig. Kwaku. Ik moet zeggen, ik ga altijd 1 keer in het jaar ernaartoe. Dit keer kwam zo uit. Ik kon de laatste dag gaan. Ik was fantastische mensen aan tafel ontmoet. Mochten daar plaatsnemen. Ik ben niet zo'n loper hoor. Alleen als ik naar de toilet moet. Maar het was geweldig. Het was... ik denk dat we het eigenlijk noemen we het Kwaku Festival. Maar misschien moeten we het anders gaan benoemen. Dan krijg je die vergelijking niet meer met oud en nieuwe Kwaku. Maar ik zou je zeggen, ik ben naar vele festivals gegaan. Maar ik heb nooit gratis naar de toilet gemoeten. Ik denk...
1: maar.
0: En het toilet...

0: waren bonen schoon.
1: Maar Peggy, maar bekring.
0: Met wasbakken. Ik denk dat je zo makkelijk een 10.000 euro daar laat liggen.
1: Ja, wat cheap parfum, de maspoitje.
0: Ook al zou je 1 euro vragen en een stempeltje krijgen voor de hele dag. Maar heer deze, en dan heb je personeel die daar zit. Ik heb wel wat gegeven, maar het is in zijn geheel gratis.
1: Dus abe, dan 3 douchen je haalt per dag.
0: En dat 11 keer. Mooi money dit draaien. Dus misschien een tip dat daar ook nog geld te verdienen is. Ik denk dat wij stabiel genoeg zijn om gewoon voor de toiletten te betalen. Ik moet wel wat zeggen, ik heb op hoptillen geparkeerd. En dan heb ik een boete gehad terwijl ik €10,30 heb betaald. Betaald, hè? Maar ik dacht, ik neem een dagkaart. Nu met de gemeente gebeld te hebben. Dan moet je je dagkaart voor 9 uur in de ochtend hebben gekocht.
1: Oh, ja.
0: Na 9 telt het niet meer voor een dagkaart. Dus ik belde op. Ik zeg, ik heb me hier zo mijn kwitantie. Dus ik denk dat er nog meer mensen ingestonken zijn. Die daar een boete hebben gehad. En het was €85.
1: Ja, de man loopt money, ja toch.
0: Dus, maar het was niet. Ja, zegt die man, dan moet u op uw site kijken. Maar ja, als je daarvoor staat, zie je dat niet. Dus ja, maar goed. Ik heb het leuk gehad op Kwaku. Het was leuk. Robinson tent is altijd leuk. Ik zat er vlak naast. Was niet in de tent.
1: Enkele tent is dat naar Kwaku.
0: Ja, en ik wil de mensen in ieder geval mijn complimenten maken. Dat ik zo'n leuke dag heb gehad op Kwaku. Mm-hmm. Tot volgend jaar. Misschien. Heel mysterieus.
1: Ja.
0: Ik heb mensen horen zeggen, oh, ze komen terug. Ze zullen wel op Gaspeplas komen of in een andere vorm.
1: Gaspeplas mester.
0: Dat wordt spannend. Laten we kijken. 020. 020. Ik moet dit nummer eigenlijk al uit mijn hoofd kennen. Dat gaat niet goed. 471-4291. Als u ook positief in de richting van Kwaku bent. Laat ons dat weten.
1: Je kunt u ervaring geven over Kwaku, over de gay parade, of kan het idee in je idee. We luisteren graag naar u. Wat denkt u van Kwaku?
0: Nou, ik ben gisteren Museumplein, onbetaalbaar, dus Oshine zal het wel weten. Maar goed, het was een leuke ervaring. Ik doe ook altijd mee hoor met de gay parade. Ik ga ook naar de parade. En het was uitzonderlijk, want elke 2 jaar hebben ze een wereld gay parade. Dus dat werd van dit jaar in Amsterdam gehouden. Over 2 jaar is het in Zuid-Afrika.
1: Moni Nakler, alsjeblieft, u bent in. Wees welkom. Hallo.
0: U bent in de uitzending. Deze zijn we kwijt. We gaan verder. Ja, dus het is over 2 jaar in Zuid-Afrika. Dus als u denkt van, ik heb Zuid-Afrika nooit gezien. Misschien moet ik dan naar Zuid-Afrika
1: Ghana,
0: gaan.
1: Ghana, Nigeria.
0: En dus de gay parade gaat in Zuid-Afrika zijn. Land van Nelson Mandela. We kennen... Allemaal kennen we.
1: Idi Amin.
0: Leider.
1: Anna Traoré. U bent in de uitzending, zegt u het maar. Hallo. Deze persoon.
0: Ja, moet je dat niet precies?
1: Het is er.
0: Goed, we gaan zo zoetjes aan eruit. U heeft nog een paar minuutjes als u uw stem wil laten horen. En zo niet, dan ga ik u vast vanaf deze plek alvast groeten. We hebben leuke muziek nog staan. Black Hammer, nu gaan we nog een keertje naar luisteren. Want dat is echt mijn muziek. En dat paste precies bij datgene wat ik over de Sranamang heb gezegd. En ik hoop dat wij, tenminste hoop vind ik eigenlijk een woord voor de armoor. Ik ben maar hoop. Ik hoop dat ik geld ga verdienen.
1: Ik hoop dat ik een miljoen win.
0: Ik hoop, je moet aan de slag gaan. Ik hoop dat mensen, ik ga ervan uit dat mensen dat positieve van ons erin kunnen zien. En dan de positieve mensen daarover te hebben. En de ones aan het redden. Die komen wel heus een keer. Dus vandaar. Abon, wanneer zijn we er weer, Rufus? Dat is
1: volgende maand.
0: En dan zitten we in september. En dat is 13 september, want we zijn elke keer de tweede zondag. Want ik kom heel veel mensen tegen. Wanneer ben je er weer? Wanneer ben je er weer? De tweede zondag van elke maand.
1: Begint u alle tweede zondagen van de maanden te omzetten?

0: Dat was het.
1: We eindigen
0: iedereen,
1: met Black Harmony.
0: Tamboom, we eindigen. Ja, doe maar Black Harmony nu. En dan als die afgelopen is, dan gaan we naar
1: Una Temor,
0: Tweede Stephenson. Put Black Harmony.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmorgen botsten twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van het Australische Sydney bijna op elkaar. ABC Australia meldt dat een luchtverkeersleider op non-actief is gesteld. Een Airbus van Jetstar taxide richting de startbaan toen een Boeing 777 van Qatar Airways heel dicht in de buurt kwam. Beide toestellen maakten een noodstop. Aan boord van het Jetstar-toestel raakte een bemanningslid gewond. Er moest een sleepvoertuig aan te pas komen om de Boeing te verplaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat afgelopen vrijdag bij een aanval in het Oekraïnse Dnipro een pakhuis met goederen verwoest is. Directeur-generaal Tedros veroordeelt de aanval en zegt dat voor zover hij weet er geen slachtoffers zijn gevallen. In het pakhuis lagen medische hulpgoederen opgeslagen voor zorgverlening aan het front. Eerder op de dag hadden chauffeurs 130 van de 300 pallets met goederen uit de opslag weggehaald. Het goederenteam was al weg voordat de aanval plaatsvond. Na de bosbranden in Frankrijk heeft de regering in Parijs de arrestatie aangekondigd van 420 personen die ervan verdacht worden branden al dan niet opzettelijk te hebben aangestoken. Onder hen zijn 166 minderjarigen. Een 23-jarige man wordt ervan beschuldigd opzettelijk 10 branden te hebben gestoken.

0: dicht. Er is veel kritiek op de arrestaties. Critici zeggen dat de Franse regering de schuld bij anderen legt, terwijl Parijs zelf niet goed voorbereid zou zijn op de bosbranden die ruim 120.000 hectare bosgebied hebben verwoest. Volgens de Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi praat Iran niet met de VS zolang de in juni afgesloten overeenkomst geschonden wordt. Wel is er overleg via tussenpersonen. Met Oman overlegt Iran bijvoorbeeld over de straat van Hormuz. Araghchi laat weten dat de zeestraat niet heropend wordt. Zodra de VS zich aan eerder gemaakte afspraken houden, komen er nieuwe vaarroutes. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbosch. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische smufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

luisteraars. We zijn terug in de huiskamer bij u of op uw werk, waar u zich ook mag bevinden. We zijn er, Maart Radio vandaag, participatie, studio gasten, volop. En lobby balansa, solesi, alibue, wat gewoon soort fasis aan jullie verwacht. En soms heb ik het vaak, nou niet soms, vaak heb ik het over dat Maart aan het verbinden is. Op een of andere manier brengen we mensen in contact met anderen en anderen brengen ons weer in contact met anderen. We blijven voortdurend verbinden en dat is een mooie theorie. Ontwikkelingen ook, hier en daar scoren we, soms worden er foutjes gemaakt, maar over het algemeen gaat het goed. Zo, afgelopen donderdag hebben we een collega ten grave gedragen. Tjaren Gona afscheid, dat is de heer Imro Venlo, heeft jaren geleden in Sloterdijk opgetreden daar in het gebouw, zo bij Abi, mooi gebouw, Biggie. En hij was daar de huismeester en zorgde toen voor orde en rust. Ja, dat ben ik grap naar ding. De collega's hebben liep gratis zomaar het don. Hij vond dat de zaak netjes eruit moest zien. Vooral wanneer we bezoekers kregen. Dus hij onderhield het gebouw op zijn manier. En Misrevi als directeur uit hem. Drico, je liep gewoon graag die tapta vrij, joh. Ze hadden nog elkaar. Poeru, poeru, poeru. Dus zo was hij. En dan ben je verder in Hansma. Sommige collega's hadden natuurlijk ook moeite met hem. Want hij tikte ze op hun vingers. Maar zo was hij nou eenmaal. Nou oké. Okay. Zaterdag, afgelopen donderdag, tik afscheid van, maar een mooie afscheid, waardig allemaal, op en top. De kinderen vooral, kleinkinderen, goed gesproken, mooie tekst. Dan schreef je dat, werkelijk, zo was die man. Maar ik was ook niet op de hoogte dat hij zo'n

0: familieman was, geliefd binnen de familie. Dus minanga Cynthia bij de dappe toe, Maritas Donse Yangasee, dat we arki, we luku, mooie foto's van vroeger. En ineens werd een dame naar voren geroepen, mevrouw Heliante Landbrug. En die heeft daar de heer Imro neergezet op haar manier. Dat minanga Cynthia en Marita Stone, Cynthia, we wenkoes refi. En Marita, vertel wat daar gebeurde toen. Ja. Je mag dichter dan bij je microfoon. Welkom hoor, mevrouw Marcus.
1: Ja, dankjewel. Goedemiddag, luisteraars. Nou, ik ben Marita. Jullie kennen me allemaal, bijna allemaal. Maar wat er toen gebeurde, die donderdagmiddag, we zaten bij het afscheid van meneer Imro. En op een gegeven moment heeft de familie gesproken. Ik moet ook nog een complimentje maken aan die pastoor. Een 81 of 82-jarige pastoor.
0: Ja.
1: En die was ook zo grappig bezig met het levensverhaal van Imro. Maar wat mij nog mee getroffen heeft, is die dame die dan sprak namens de familie, de kinderen. Dus die twee dochters en die zoon. En die dame die sprak zo gepassioneerd. En ik zei tegen Norman, zo, die dame die spreekt echt goed. Ze heeft de tijd genomen. Ze was duidelijk. Duidelijk hoorbaar. En dat zeiden we allemaal voor de moeder. Maar we wisten niet dat de moeder voorin zat.
0: Die moeder zat voor ons.
1: Ja, die moeder zat voor ons, ja. Dus op een gegeven moment was het tijd om afscheid te gaan nemen. En ik zei, Norman, ga maar, ik ga niet.
0: Neem afscheid voor me.
1: Ja, neem afscheid voor me. En die mevrouw, die kwam later naar me toe, die voor ons zat. En ze zei, je had het over een dame die gesproken heeft. Ze is mijn dochter. Ik dacht, Mikados. Gelukkig maar dat onderrode wat falen, dat moet ik wat doos aan niet. Je weet hoe het gaat, hè. Dat ja. Op een gegeven moment, de heer was met Taki praxeren saas, maar die zei Taki, weet je wel. En op een gegeven moment zei die dame, die moeder, ja, ik ga er halen. Ik zei, ja, oh, wat leuk. Ik zei, ik ga uitnodigen voor de radio, want dit is echt iets wat ik nooit eerder heb meegemaakt op een begrafenis. Dus die moeder kwam met Jantje. En toen ging het balletje rollen, want toen vertelde Jantje, ja, ik was vaak uitgenodigd door Mosisa Mathilda.
0: Horing, want eerst even vertellen het verhaal. Horen, Lidja.
1: Nee, maar ik vond, wat ik zo mooi vond, het is ook de momenten waarop je de familie begeleidde naar de spreekstoel, weet je wel. Dat vond ik ook wel iets nice, weet je. Maar dat zie je niet zo vaak. En nou, mijn complimenten.
2: Dankjewel.
1: Ik hoop dat je het heel vaak doet. Dat het je, het zit je goed, het staat je goed. Je kan.
0: Je hebt het goed gebracht. We waren onder de indruk van je.
2: Oh, dank u wel.
0: En Takito, die is daar in Maaijeren toevallig. Zo zie je weer.
2: Ja.
0: En nu ga je ons vertellen wat jij hebt meegemaakt.
2: Ja, hoe spreek ik hier?
0: Ja, hier, hè? Gewoon zo, ja. Ja, ik ben goed zo.
2: Goed hoorbaar. Ja, goedemiddag iedereen. Mijn naam is Heliante Landbrug. Dank je wel. Als eerst dat ik hier mag zijn. Ik voel me zeer vereerd dat ik hier mag zijn. Ik ben. Maart heeft mij ongelooflijk veel gesteund toen ik een jonge vrouw was. Ik was een jonge vrouw van 23 jaar. Kreeg een kind. De partner en ik gingen uit elkaar. En ik wist eigenlijk niet zo goed. Ja, hoe ik nou verder moest. Ik was student aan de hogeschool. Eigenlijk zou ik net starten aan de universiteit. En ik raakte in verwachting. En je denkt, nou, je gaat een nieuw leven starten met iemand. En dat viel helemaal in duigen. Dus achteraf gezien kan ik zeggen, ik was die tijd depressief. Maar het mocht toen geen geen woord hebben. Ik heb er nooit een woord aan gegeven. Maar wat mij hielp in die tijd was Mart Radio. Iedere morgen was er een mevrouw op de radio, Sisa Matilda. Ik wist toen nog niet dat ze Sisa Matilda heette, maar ik hoorde die mevrouw en die sprak in het Surinaams echt bemoedigende woorden. En eigenlijk moet ik nu in het Surinaams praten, want ze zegt altijd tegen me, hoe zit takas er naar tongemoro? En als ik die mevrouw niet had gehoord, adef mi nobe gobong agerselik na adresif mi bende dape.
0: Zo.
2: En op een dag was het zo erg dat ik het leven echt niet meer zag zitten. Met takti demino sap samo dupemo goma. Het waren duistere gedachten die ik had.
0: Oh.
2: En op dat moment hoor ik Sisa Matilda zeggen, kan de no no de idee in een situatie pe ino sap sa imus do of ino sap pe imus go notans doina oso very cross igua strati isa mus fumito ansma di ikan takatori nangeng di kan chawan wa yepigiu. En werkelijk waar, het heeft me zodanig bemoedigd die dag. Ik heb me aangekleed, het was vreselijk koud. Ik heb mijn dochter in een kinderwagen gezet. En ik heb gezegd, nou ja, ik ga dan maar naar de Dirk. Supermarkt was tegenover mij. En ik heb een paar flessen, ik ga die flessen ruilen. En daar stond een Nederlandse man, Hollandse man. Die was helemaal niet fatsoenlijk gekleed of zo hoor. Maar weet je, ja, hij begon met me te praten. Van, goedemorgen, woont u hier in de buurt en zo. Ik dacht, kan dat ook actiemissensie, meneer, misschien heeft een probleem, no, de actiemissani. Dus ik was een beetje terughoudend. Maar ik besloot toch naar hem te luisteren. Toen heb ik hem verteld van, nou, ik woon pas hier in de buurt. Ik heb een 5-kamerwoning gekregen, maar ik heb geen geld om de woning in te richten. En dus, alle mijn problemen verteren, man. En u wil het niet geloven. Toen zei die meneer, luister, ik ben Rens, zijn achternaam weet ik niet meer. Ik woon toevallig hier in de buurt. Ben je vanmiddag thuis? Dan kom ik naar je toe. Dan wil ik kijken waarmee ik jou kan helpen. Je hoeft me niet te betalen. Maar kun jij Surinaams koken? Als ik een bordje eten krijg wanneer ik bij jou ben geweest, dan is het voor mij goed. Mi bar kree. Ik geloofde destijds niet echt in God hoor. Ik was niet gelovig, maar deed dat met dat ik de bestang. Echt waar. Dus vanaf toen ben ik echte Radio Mart luisteraar. En 20 jaar later, mijn dochter is inmiddels bijna 26, heb ik weer een keer, want ik luister ook niet meer naar Mart Radio. Je gaat verder met je leven. Yes. Hè? Dus Mart Radio en ik waren een beetje uit elkaar.
0: Mooi.
2: Tot, ik denk nu 3 jaar geleden, hè, op een willekeurige zondag, dacht ik, hey, wacht even, Mart Radio, zal ik eens even luisteren. En toen hoorde ik die mevrouw weer. Ik zeg, neem zoek haar nummer voor Mart, ik moet meteen bellen. Toen kreeg ik Rufus aan de lijn. Hij zegt, ja, dat is Tisa Matilda, maar die is momenteel in Suriname. Maar ik zal u wel haar nummer geven, dan kunt u haar contacten. En toen heb ik haar bedankt voor de mentor die zij voor mij is geweest op afstand, zonder dat zij het wist. Hmm. En ik heb haar gezegd, mevrouw, als u in Nederland bent, wil ik u ontmoeten. Al is het een klein envelopje, wil ik voor u brengen om u te bedanken voor wat u voor mij heeft betekend en voor mijn dochter. En nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En sinds die tijd zijn wij in contact gebleven met elkaar.
0: Zo, heel mooi, ja, hoor. En Sisa Matilda heeft u gezegd van luister, je moet bij Mart gaan.
2: Juist.
0: Maar in de golf?
2: Nee, Sisa Matilda heeft het vaker gezegd. Nu one, make kennis naar een adriek toren voor Mart. Norman, nu one, vier make kennis hangen. Nou, ja, maar dat landde niet echt bij mij, want ik heb gezegd tegen haar, ja, maar wat moet ik dan met die meneer bespreken?
0: Ja.
2: En dan, Sisa Matilda heeft bedacht, echt een wijze vrouw hoor, moet kiezen om mee naar Mart Radio. Ik ga voorstellen om iets te organiseren met Vaderdag en dan ga je mee.
0: Mm.
2: Helaas ging dat niet door.
0: Klopt.
2: Maar weet u wat ze mij vanochtend zei?
0: Ja.
2: Na ayebe wan fa wakaso. Ano mi be mus chayu go na Mart Radio. Ayebe wan tak Yusref be mus mit na nga Norman.
0: Klopt.
2: En kijk.
0: Umiti. Nou, dankjewel. Nou, Sari Prezi, Uchawansu was collega Guaberi.
2: Ja.
0: Dus, en de metanga you let dat. Dus na Emro koppel uno.
2: Yes, 100%.
0: Klaar.
2: Ja, Emro Venlo, alle lof, alle eer. Want wat daar gebeurde is dat ik... ik ben benaderd door Mariska, de jongste dochter van Imro. En die zei tegen mij, ik heb je ooit horen spreken online. Dat was bij het overlijden van jouw grootmoeder in Suriname. En toen dacht ik, als een van mijn ouders komt te overlijden en jij bent in Nederland, dan wil ik jou graag vragen om te spreken namens ons. Ik heb niet geaarzeld. Ik heb meteen gezegd, ja, dat is goed. We hebben meteen een afspraak gemaakt. En toen heb ik tegen haar gezegd, weet je, de manier waarop ik het doe, is dat ik dan een soort van een storytellingavond, een vertelavond of middag organiseer, waarbij de dierbaren van de overledenen bij elkaar komen en dat wij herinneringen kunnen ophalen.
0: Ja.
2: En zo geschiedde. De dochters waren er, de kleinkinderen waren er en vrienden. En die waren aan het vertellen en ik kon doorvragen, soms stiltes laten vallen. Het was een moment van een lach en een traan. Het was een moment van verbinding. Het was eigenlijk een moderne vorm van Dede Osso. Er werd niet gezongen, maar er werd wel gesproken over de overledenen op een respectvolle manier.
1: Het bleef vieren.
2: Yes, maar zodat wij... tijdens het afscheid, tijdens de uitvaart, ook een persoonlijk verhaal konden vertellen over wie degene was en wat hij heeft betekend.
0: Zo, en daar raak je die spijker op zijn kop.
1: Yeah.
0: Want vaak heb ik het tegen Marita gezegd,
2: yeah,
0: we moeten een programma hebben om mensen die, wanneer ze heen gaan, de moralibi, om hun levensloop in beeld en geluid, als het even kan, te brengen. Het vertellen.
2: Juist.
0: Wie was diegene? Wat heeft hij of zij gedaan?
2: Ja.
0: Er is een markt open. Want zo lezen ze maar voor ik weer. Hoe stap ze dat doen? Soms hebben ze geweldig werk verricht.
2: Ja.
0: Soms zijn ze misschien ook lastig geweest.
2: Ja.
0: Ook dat hoort in het leven.
2: Ja.
0: Ook dat mag verteld worden. En dat missen we in onze samenleving.
1: Ook bij familieberichten, hè?
0: Ja, ook bij familieberichten.
1: En dan moet je eigenlijk gaan doorvragen.
2: Juist.
1: Weet je, maar soms willen mensen ook niet de gegevens geven.
0: Ja.
1: Weet je, dan vind ik het ook een beetje vermoeiend om elke keer te vragen, wat heeft de persoon gedaan? Ja. Kijk, als ik het weet, dan verwerk ik het een beetje erin.
2: Juist.
1: Maar anders blijft het maar gewoon zo kaal.
0: Ja.
1: Weet je, de Heer heeft genoemd en de Heer heeft gegeven.
2: De naam des Heeren zij het geprezen.
0: Dus je moet ook een beetje achtergrondinformatie geven over diegene. Van luister, hij was een radioman.
2: Ja.
0: Hij bij op radio, hij bij op takkie. Zo lees hij bij dringen soppie. Maar toch, lukus abou dat in zorg en hoop. Ik noem maar wat.
2: Ja, ja, ja.
0: Dus een levensverhaal. Of hij was een voetballer. Hij bij op een mobilet. Een tutorie over diegene. En dat heb je daar neergezet laatst.
2: Juist, en
0: donderdag.
2: Dat is... Absoluut. Wat u nu zegt, u slaat de spijker op zijn kop. Dit is iets wat ik heel vaak mis tijdens Surinaamse uitvaarten. En dan wordt er eigenlijk een aantal gebeurtenissen of heel veel data wordt dan opgesomd.
0: Ja.
2: Zonder dat er echt een persoonlijkheid in zit. Zonder dat je echt te weten komt, maar wie was die mevrouw of wie was die meneer?
0: Hmm.
2: En toen heb ik gezegd, ik wil daar verandering in brengen. Want verbeter de wereld, begin bij jezelf.
0: Zo is dat.
2: Don't talk the talk, walk the walk. Van huis uit ben ik social worker.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik ben wel gewend om mensen bij te staan in een kwetsbare situatie. Mm-hmm. Moeilijke periode in hun leven. En toen dacht ik, dit kan ik dus ook doen bij overlijden.
0: Ja.
2: Maar waar ik achter kwam is dat heel veel mensen dan zeggen, ja, maar ik heb al een geestelijke, ik heb al een dominee of een pastor. Dat hoeft niet, wij doen het zelf. Want uiteraard is het niet vrijwillig.
1: Nee.
2: Ik bedoel, het kost mijn tijd, het kost mijn energie, het is gewoon werk. Maar ik doe het wel met liefde.
1: Ja, maar je zet iets goeds
2: en ik,
1: neer.
2: Juist.
1: Neer, ja.
2: En dan zegt men, ja, maar we hebben al een dominee. Maar de dominee, die is een geestelijke. Die doet heel wat anders. En wat ik doe, is het leven Van degene naar voren halen. En de liefde ook. En wat hij gebracht heeft, of hij of zij. En wat nemen jullie mee nu hij of zij er niet meer is. En ja, ik miste dat. Dus nu pas zijn er mensen die ontdekken van, hey, het kan ook anders.
0: Ja. Ja.
2: Want wat je ook heel vaak ziet is dat er gezegd wordt, ja, binnen de familie kan die en die wel spreken. En soms zit je echt met je tenen. Je hoort allerlei verhalen waarbij ik denk, hey, het is net, ik heb geleerd van, het is net een jas, hè, die gooi je niet op de grond, maar die ga je aan de kapstok ophangen. Mm-hmm. Dus je gaat de mooie dingen belichten. En je gaat ervoor zorgen dat als mensen weggaan, dat ze niet alleen het verdriet meenemen, maar ook troost. Dat ze ook die liefde meenemen. En dat als iemand die de persoon niet gekend heeft, dat diegene zegt, hey, ik heb hem of haar niet gekend, maar hoe dat verteld is, nou kreeg ik een hele goede indruk van. Of wat was dat een bijzonder persoon.
0: Ja.
1: Maar in de meeste gevallen zijn de familieleden die ook willen spreken, vaak geëmotioneerd.
0: Juist.
1: Dus dan hoor je eigenlijk ook niet het verhaal.
2: Juist.
1: Weet je, bij Imro was het wel een beetje duidelijk.
2: Ja.
1: Die zoon die sprak over die opa die waarschuwde wanneer de politie wanneer die opa wiet wilde.
2: Yes.
1: Dat vond ik wel leuk.
2: Ja.
1: En die ene die sprak over dat hij die vader, die opa, dag van tevoren had gezien.
2: Juist.
1: En de volgende dag was hij. Die waren wel duidelijk.
2: Juist. En daar heb ik ook aan bijgedragen. Ja. Want dat mijn rol binnen dit gezin was dus, zoals ik al vertelde, een vertelavond. Al die verhalen opgehaald. En ik heb gevraagd, wie wil er spreken van jullie? Ja. Want ik hoef het niet per se te doen, maar ik kan jullie wel ondersteunen daarbij.
1: Ja.
2: En toen hebben de kinderen gezegd, wij willen wel spreken. Ik zeg, top, want dat moedig ik juist aan. En ik heb met ze afgesproken dat ze hun verhalen op papier gaan zetten. En dan ga ik samen met hun zitten om te kijken van, hey, hoe...
1: De lijn.
2: Ja, precies. En wat kreeg ik van bijna al die kinderen? Vanuit ChatGPT, zo'n ChatGPT-verhaal. Ik heb ze gezegd, hoe kies me? ChatGPT, AI, is hartstikke fantastisch. Maar AI, daar zit geen gevoel
0: zit erin. Ja. Nee.
2: Ik heb ze gezegd, sorry dames en heer, jullie krijgen weer huiswerk van mij. Dit en dit hebben jullie aan mij verteld. En wij gaan woorden geven aan jullie gevoel in jullie eigen woorden.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
2: En zo hebben wij dat dus gedaan. En ze hebben van alle kanten complimenten gekregen van, jeetje, wat was het mooi en wat was het duidelijk.
1: Ja.
2: En niet alle eer naar mij toe, maar dat is wel ook onderdeel van wat ik doe.
1: Ja.
2: Als mensen willen spreken, dat ik samen met ze kijk. En van, hey, dat wat je wil vertellen, haalt het degene naar beneden of brengt het omhoog?
1: Ja.
2: En ik ondersteun ze daarbij. Ik heb alles ook laten uitprinten en gezegd, jij gaat het doen. Maar ik stond ook letterlijk naast ze of achter ze. Lukt het niet, dan heb ik mijn versie. Dan neem ik over. En kijk, het ging fantastisch.
1: Fantastisch.
0: Zodanig dat je vandaag in de studio zit.
2: Nou, dank u wel.
0: Zodanig goed ging het, want we zaten daar, Midanga Marita en natuurlijk ook andere mensen.
2: Ja.
0: Maar we spraken tot elkaar met, oké, deze mevrouw moet op de radio.
1: Ja.
0: Deze dame moeten we vasthouden. Op een of andere manier moeten we in contact met haar komen.
1: Toen je moeder kwam naar mij toe en je moeder zei, jij vertelde, Sissa Mathilda heeft gezegd, je moet Norma spreken. Ik zei, oké, Norma is hier, dan kan je meteen aanspreken.
2: Ja, inderdaad.
0: Het is snel gegaan. Donderdag ontmoet.
2: Juist.
0: Maandag in de studio.
2: Juist.
0: Sneller kan het niet, hoor.
2: Echt waar, fantastisch. Echt waar, allemaal.
1: Je voelt dat goed, hè?
0: Heel goed gedaan. Nogmaals complimenten. Je hebt Imro voor ons neergezet daar. En wij zeggen van, dit moet niet eenmalig zijn.
2: Nee.
0: Wat mij betreft.
2: Ja.
0: Gaan we nadenken over een bepaald programma.
2: Ja.
0: Waar wij na de dood, maar niet alleen bij de dood hoor, verjaardag zo mag ook. Hè?
2: Precies, nou, wat ik ook bijvoorbeeld doe bij huwelijken, word ik ook wel eens gevraagd.
0: Ja.
2: Ceremoniemeester. En het mooiste compliment die ik, behalve van jullie, ik heb echt van heel veel mensen complimenten gekregen. Maar ik vond het mooi van de dominee te horen van, oh, wat heb je dat prachtig gedaan. En terwijl de mensen daarbuiten zoiets hadden van, ja, maar als er al een dominee is. Ja. Maar die dominee die voelde dat ook goed aan. Van, hey, we zijn geen concurrenten van elkaar. Mm-hmm. Het is juist een mooie aanvulling. En er was zelfs enige verwarring, want ik had ook een prachtig levensverhaal geschreven van Imro. Want de kinderen hebben aangegeven van, hey, dat zal de dominee vertellen. En de dominee die zei, toen ik dat zag, dacht ik, maar dit is niet van mij. Dit is voor jou. Maar daar ging even iets mis in de communicatie, want dat heb ik helemaal niet verteld. Mm. Bijvoorbeeld waar Imro trots op was, dat hij 40 jaar geleden met de boot vanuit Suriname naar Nederland is gekomen. En dat hij zich daarom altijd een trotse Afrikaan noemde. Hij zegt, want Mikong anga boto na Holland, oene sapvaas aanbinde, drie moe lange. Dus dat zijn echt... persoonlijke dingen die je graag deelt,
0: Nou, prachtig. Ik hoop dat Sissa Mathilda luistert, want dan kan ze inkomen. Ze gaat Lukusa doen, hè. Lukusa, yes. Sissa Mathilda doen. Na transiema we tak ook toe Lukusa en maar ook doen.
2: Ja, echt waar.
0: Want dit is een aanvulling naar de samenleving toe.
2: Absoluut.
0: We hebben dit nodig.
2: We hebben dit nodig.
0: Of was Safuno Demoro, moeten we diegene neerzetten... Maar ook de afiari of outro. Bij geboorte kan het ook.
2: Kan ook.
0: Baby geboren, vertel een verhaal. Die afamirik, tjink krak timoro. En dat is dus daarom...
2: Die heb ik ook gedaan.
0: Leren dat,
1: Op een gegeven moment toen ik je hoorde, toen had ik zo weer, oké. Want ik heb al sowieso al alles opgeschreven wat ik wil. Stel je voor, Nino de Moro.
2: Ja, natuurlijk. Goed.
1: En ik had eigenlijk geen dominee. Ik heb geen naam van een dominee. Weet je, ik had zoiets van, gewoon lekker mijn leven vieren, iedereen komt, ik geef een praatje. Maar toen ik je hoorde, het is ook een optie.
2: Ja, want mensen gaan niet zwaar belast, beladen, schik maar, naar huis. Mm-hmm. Ja. Maar ik wil ook doen, want er is ook ruimte voor een lach. Ja. Met respect uiteraard. En maar als dat ook hoorde bij degene, of ik weet, als u goed heeft opgelet bij Imro... ben ik begonnen met zijn woorden, hè? Andermans boek is daar gelezen. En ook het eind heb ik ook zijn woorden, want ik denk, dan is de cirkel rond en dan geven we hem alle eer om echt, zoals hoe hij dat altijd zei, af te sluiten. En dat zijn hele mooie persoonlijke dingen, wat de familie ook troost biedt. De Guima de tak, het was toch mooi, dat was Imro, hè? Ja. Van, hey, wacht even, ik ga Lucky Day spelen, dan hoor je van me. Weet je, weer een lachen op iemands gezicht. Ja. En dat is wat ik altijd weer wil doen, dat is mijn missie.
0: Mooi.
1: Ik vond dat stukje van toen Imro aan die opa, aan die zoon vertelde. Ja, ik zie er goed uit, ik had want toen 25 lang 26 jaar.
2: Juist, precies,
1: Ik was zo grappig.
0: Gisteren heb ik iets meegemaakt op Kwaku.
2: Oh.
0: Ik was er en de Funmaster zou optreden. En ik was met mijn nichtje daar, Mahelia, in het publiek. Druk van je welste daar. Drukte. Maar Johan Essewong heeft het ook op de radio verteld hoor. Maar hij vertelde daar op het podium het verhaal van Funmaster. Hij heeft verteld dat er 7 bandleden al overleden zijn. 7. En Mahelia werd emotioneel. Asari, door haar verhaal. Van mijn god, zoveel al.
1: Ja.
0: Weg. Door afas van iemand vertelt een verhaal. Terwijl we nog gezelligheid hebben. Mm-hmm. Maar iemand vertelt een verhaal zodanig dat het raakt er.
2: Juist.
0: Ja. Ze raakte geëmotioneerd. Ja.
2: En dat is wat ik ook bedoel. Ja. Dat je een verhaal vertelt, dat het raakt. Dat je het doet wat met je.
0: Mm-hmm.
2: Hè? En dat je ook... de persoon ziet, weet je, heel veel herkenning, maar ook liefde komt naar boven.
0: Ja,
2: en ook zo tijdens die vertelavond of middag, dan is er ruimte om ook stil te zijn. En opeens komt er een verhaal naar boven van, het is echt zo'n soort helingsmoment. Ik was zelf ervan onder de indruk van wat er op zo'n moment ontstaat. Zoveel verbinding met elkaar.
1: Dat zijn mooie momenten eigenlijk ook, hè? Een begrafenis, een overlijden, het proces van overlijden, ziekte overlijden naar begrafenis, is een heel proces. Weet je, je kan zoveel eruit halen, heel veel liefde geven, liefde terugkrijgen. Ja. Je kan heel veel moed eruit putten, weet je, met de familie, met elkaar.
0: Ja. Ja.
1: Weet je, de een vertelt, wat neem je mee, weet je. Dat is, ik vind het ook een hele mooie moment, hoor.
2: Ja,
1: en de saamhorigheid op dat moment, weet je wel.
2: Ja, en je kan, we leven nu in een tijd dat je Er is ook vrijheid. Je kunt het op allerlei manieren invullen. Het hoeft niet meer te gaan zoals hoe het vroeger ging.
3: Mm-hmm.
2: Er zijn heel veel mensen die nu tegen mij zeggen, ja, maar ik wil geen DDO's hoor. Ik wil Minoana Sandati. Is ook prima. Mm-hmm. En dan doe ik dit, zo'n vertelavond. Ja. En op die manier.
0: Prachtig, heel goed.
2: Ja.
1: Maar wat ik ook zo leuk vond, even.
0: Ja.
1: Ik vond de kleding van die kinderen, die dochters,
2: ja,
1: vond ik wel mooi. Echt, ja, traditioneel.
2: Juist, ja.
1: En toen ik dat zag, ik zei, ik was ook een traditionele man.
2: Juist.
1: Weet je, ja, die kinderen waren zo traditioneel gekleed. Die tapuski-pangen. Ja.
2: Yes.
1: Vond ik,
2: ja,
1: zo mooi.
2: Ja.
1: Je ziet het niet meer.
2: Je ziet het niet meer.
1: Je ziet het
2: omdat
1: niet meer.
2: Ze ook hebben bijgedragen aan de bewassing.
1: Oh,
2: dus
1: okay.
2: Ze zijn toen eigenlijk ook meteen ingewijd.
1: Ja, oh, ja. Dat is mooi.
2: Ja, dus ze zijn biggies mas. Ze kunnen nu ook bij de verenigingen.
0: Oké.
1: Okay. Dat is,
0: ja,
1: mooi.
0: Heel, ja, mooi. Sintje was ook daar. Sintje is familielid van je? Landbrug?
2: Ja, absoluut familie. We kennen elkaar niet persoonlijk. Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar ik weet wel dat ze familie is. En we dragen dezelfde achternaam.
0: Mooi.
2: Ja.
0: En Sintje heeft ontzettend veel gevoelens voor Denetori toe. Hè?
2: Ja.
0: Loopt de zand. Dus ik denk, even Arkino, Akanji, en Sintje, Ashidape, Adeidowe Miti. Zo met Tobetja Emroegwe in de laatste presie. Tenminste, hij is gecremeerd, hè? Heb
2: ja,
0: ik begrepen.
2: Gecremeerd, dat, ja, klopt, ja.
0: Dus misschien wil je, als je kan hoor, Sintje, want ik weet dat je goed verslag kan doen. Jere is China, Egi, Ai, Jere, dat je bede. Voteerunu zeide Igona Beri voor Emro toe, want ze kende Emro ook.
2: Ja.
0: Maar ze gaat niet altijd naar de afscheiddiensten. Maar even Arki, 020-471-4291. En het telefoonnummer is ook open voor Sisa Matilda. Even Arki, is ze in het land of is ze in het buitenland?
2: Nee.
0: Ze is niet in het land. Maar Arki Abrawatra. En even Wani, even Johan zijn we bellen. Rechtstreeks kom ik Tassernang. Voor Mega Sabi.
2: Oh ja, dat zou wel kunnen. Ja,
0: ja, dus als ik het nummer heb waar ze is op dit moment,
2: ja,
0: dan bellen via, ja, WhatsApp. Kom.
2: Ja.
0: In de tussentijd.
1: Wat ik ook zo mooi vind, die nog steeds een compliment aan de jongens van Wikandu.
2: Yes, absoluut. Absoluut.
1: Die jongens, ja, die zijn zo goed. Hè?
2: Ja, Wikandu heeft het ook top gedaan.
1: En die muziekgroep, die bazuikengroep.
2: Ja. Het was,
1: ja, het was echt
2: Heliante Landbrug. Het nummer van Sisa Mathilde, ja.
1: Je kan ze wel zien, elke keer zien, maar elke keer blijft het weer mooi om te zien.
2: Absoluut.
1: Ja.
0: We hebben een probleem dat de luisteraars ons niet in de headphones kunnen horen. Maar als iemand belt, dan doen we de microfoons uit en dan gaat diegene vertellen. Ik hoop dat het Cynthia is. Welkom in de uitzending.
4: Goedemiddag.
0: Oh, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Meneer Luciana.
4: Meneer Luciana. Norman had het over Sloterdijk. Maar ik was altijd aanwezig, weet je, met wandelgroep of zo, weet je.
0: Ja, dat weet ik, ja.
4: Ja, ja, ja. Maar ik ben verbonden met radio vanaf Amsterdam-Zuid, hè? Amsterdam-Zuid.
0: Ja, daar zaten
4: maar
0: we zo.
4: Maar één ding wil ik zeggen, ik wil niet te lang. Gisteren heb ik 89 kunnen bereiken. Ik was op kwak 89, ja.
0: Oh, mooi. Gefeliciteerd.
4: Ja, ja,
0: ja. 89. Ja. Ja. Marita heeft samen met u meegelopen ook toen,
4: ja,
0: toen dat
4: ding.
1: Ja, ja, ja. Ja, met Elisa.
4: Ja, ja, ja, ja.
1: En Norman.
0: Norman, wat gaat u, ja.
4: Alleen wil ik misschien een andere gelegenheid geven om verder.
0: Ja. Graag. Oké, okay, maar dankjewel en nogmaals gefeliciteerd,
1: 89,
0: hoor. 89.
1: Okay.
0: Fit
1: zo.
0: En fruitig, zegt hij. Heel mooi, hè. Mathilda, hebben we een nummer van haar? Dan ga ik proberen haar te bellen terwijl Heliante even doorvertelt hoe ze staat in het leven, wat ze ziet, wat je meemaakt om je heen en hoe kijk je naar de samenleving vandaag de dag.
2: Ik ben social worker, sociaal werker. En dus ik zie heel veel mooie dingen. Ik werk met mensen, maar ik zie ook heel veel mensen die het moeilijk hebben. En niet alleen mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, maar ook werkende mensen die het moeilijk hebben om hun hoofd boven water te houden. Dus dat is wel, dat vind ik wel jammer als ik met mensen spreek die ontzettend hard hun best doen, maar die het toch op een of andere manier niet redden en ondersteuning nodig hebben. En wat ik jammer vind, vooral bij onze mensen, ik spreek namens de Saranamangs die ik spreek, dat er toch nog steeds een soort van schaamte is om hulp te zoeken, hulp te vragen. Ik bied bijvoorbeeld ook individuele begeleiding. En waarbij ik dus mensen help op praktisch gebied of op psychosociale problemen.

0: En dan kom ik vaak mensen tegen, eigenlijk wanneer ze al helemaal rock bottom zijn. En dan hoor je vaak weer van, ja, ik wilde het zelf oplossen, ik wilde niemand lastigvallen. Maar ik wil tegen die mensen zeggen, er is altijd hulp en er is heel veel mogelijk. Wat ik bijvoorbeeld doe, is dat ik dan met de mensen naar het buurtteam ga. In Amsterdam is het buurtteam, hè? Ja, buurtteam. En dat we dan een plan maken, zodat degene een indicatie kan krijgen. En natuurlijk is dat ook een heel proces. Maar als dat allemaal rond is, dan heb je een tijd iemand die naast jou staat. Je hoeft het niet alleen te doen. Vooral ouderen zie ik ook, heel veel ouderen die best eenzaam zijn. Mensen worden ouder, willen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Familie, kinderen, kleinkinderen, die hebben liefde voor hun, maar die hebben ook hun eigen leven. En ook bij die mensen kom ik, die mensen bied ik ondersteuning, de oudere groep. Daar ligt echt mijn hart. Of jongeren of ouderen met een licht verstandelijke beperking die ook ondersteuning nodig hebben. Want ik zie geen beperking. Ik zie mogelijkheden, ik zie talenten, vooral bij jongeren. En die begeleid ik ook. Mm. En dat vanuit het WMO of vanuit het WLZ. Dus echt het sociaal domein. Hè? Dus er is heel veel mogelijk. Maar alleen weten mensen het niet of ze durven het niet. De schaamte. En dat vind ik jammer.
1: Het is ook heel veel papierwerk, hè?
0: Klopt.
1: Als je zo'n aanvraag gaat indienen bij WMO of
0: juist,
1: whatever. Maar dan heb je, ze maken het zo moeilijk voor die mensen, vind ik zelf.
0: Ja, dat klopt wat u zegt. Heel moeilijk. Ja, maar daarom is het, kan je wel iemand zoals ik mezelf hebben, die dan naast jou staat en het samen doen. Je hoeft dat allemaal niet alleen te doen. Want er is heel veel mensen hebben dan ook zoiets van, oh, maar als ik een PGB aanvraag, dan moet ik iemand zoeken om het te beheren. Dan haken ze ook af. Dat klopt. Je kunt het niet zelf beheren. Ik kan het niet beheren. U niet. Dan moet een onafhankelijk persoon dat budget beheren. Ja. Maar goed, als het goed wordt besteed, is daar toch ook niets mis mee. Maar goed, er zijn wel stappen die je moet zetten. Mm-hmm. Maar dat hoeft geen reden te zijn om geen hulp te zoeken of te accepteren.
2: Ja.
0: Dus bij deze, ik ben veelzijdig.
2: Mooi. Maar waar ben je bereikbaar? Ben je bereikbaar?
0: Ja, u heeft mijn telefoonnummer. Ik ben bezig met een nieuwe website en een logo. Dus dat is even uit de lucht. Mijn bedrijfsnaam is Heliantes. Want ik heet Heliante. En Heliante vernoemd naar de zonnebloem, hè. Die groeit altijd naar het licht. Dus ik wil altijd het licht zijn in mensen hun leven. Bij leven zowel bij dood.
2: Bij dood.
0: Dat ik de familie kan ondersteunen. Ja. En altijd een stukje hoop. Hoop bieden en verbinding brengen. Dus dat is wat ik doe.
2: Ja.
0: En niet wie ik ben. Want vaak zeggen mensen van ja, maar die leggen het bij elkaar. Maar wat ik doe is niet wie ik ben. Maar wat ik doe is altijd de mens helpen. En mezelf niet als centraal stellen.
1: Ja. Ja, is mooi.
2: Oké, je telefoonnummer heb ik. Dus luisteraars, indien u dit verhaal hoort, want we zullen het zeker nog een paar keer herhalen.
0: Yes.
2: En u wilt in contact komen met mevrouw Heliante, dan weten wij u in contact te brengen. Want wij hebben Sisa Mathilda gebeld, maar neem niet op.
0: Ah,
2: Sisa Mathilda is iemand die bezig is in Suriname.
0: Ja,
2: bewegelijk tot en met.
0: Ja, bewegelijk, mevrouw.
2: Dus
0: absoluut.
2: Dus dat wang gewoon nog wel waai.
0: Ja, inderdaad.
2: Maar goed, ze zal dit horen en zal een keer alsnog reageren.
0: Ja.
2: Maar prachtig verhaal. Mijn laboratorium, Fasane Wakasolis, die samenloop van omstandigheden.
0: Yes, in alignment,
2: en,
0: ja.
2: En nu.
0: En Sisa Mathilda die zegt altijd, Je moet zichtbaar zijn. Ik kan je zo voeren, maar want dit man is Sabi daar uitvaart. Het gaat alle kanten op. Maar, en ik dacht, weet je, ik laat het los en we zullen het zien en kijk.
2: Ja. Jan aan de lijn. Jan wil meedoen. Heeft Jan gehoord?
3: Ja, zoals ik verteld heeft. Maar ik had een idee die ik voor haar wil leggen. Kijk, heel veel mensen die 50, 60, 70, 80, 90, 100 worden. Het zou mooi zijn als die mensen jou inhuren en over de persoon te praten. Niet alleen wanneer we overleden zijn, maar het zou mooi zijn op een groot bigiari, zoals we het noemen. Zij ingeschakeld zou kunnen worden om vanaf de jeugd van de persoon tot die pigiari een uiteenzetting of een review te geven. Lijkt mij ook leuk.
0: Ja,

0: Het is niet alleen wanneer iemand overleden is.
1: Nee, klopt, dat hebben we ook besproken.
2: Ja, dat klopt helemaal wat u zegt. En dat is ook wat ik doe op huwelijken, word ik ook wel gevraagd. En zeker als iemand jarig is. Vaak hebben de mensen een dominee, maar er zijn ook mensen die geen dominee hebben. Die dan mij vragen van, goh, zou je een mooi verhaal willen vertellen wat recht doet aan mijn moeder of oma, nu ze nog leeft.
1: Nu ze nog leeft.
2: Ja. En eigenlijk doe ik het gewoon kleinschalig, maar ik merk dat er ontzettend veel behoefte aan is. En dat is wat Sisa Mathilda steeds zegt, van je moet zichtbaar worden. Je moet you have to go out there in the open.
1: Ja.
0: Okay.
2: Maar goed, bij deze.
1: Dankjewel, Jan.
2: Dankjewel, meneer.
0: En ik hoop dat mensen gelegenheid gebruik maken om u te contacten. Succes.
1: Ja, oké. Okay. Goed zo. Mooi zo. Soms, dat gebeurt ook weinig, maar er zijn mensen die dat doen. Iemand weet dat hij niet lang meer te leven heeft, hij of zij. En die willen hun levensverhaal vastleggen. Dus vertellen dat het wordt opgenomen. En nadat degene er niet meer is, mogen de kinderen het verhaal aanhoren. En dat kan soms ver gaan, hè. Van luister, mijn man daar kent in bedaan, Libby. Maar Johan en Joppa.
2: Ja.
1: Die dingen gebeuren.
2: Ja.
1: Of vertrouwen naar je brada toe. Maar mijn man daar kent in bedaan, Libby. Voor de chatro, binnen een man die. En ze vertellen hun hele verhaal. Het hele verhaal. Ja. Dat kan ook.
2: Ja, absoluut.
1: Dus die afspraken kunnen gemaakt worden.
2: Absoluut. Ja.
1: Mooi. Goed zo, luisteraars, we kunnen alle kanten opgaan, maar denkt u er zelf over na. U bent vrij in uw doen en laten. We geven alleen maar aan wat er kan, mag gebeuren, if you want and so. Je vier dat luister naar Maart Radio of Heliante Kong, je een verhaal voor Fateri. Maar zorg goed dat ik aan de panja voor me naar de moro, want ik heb niet lang meer. Het mag het niet meer, dat kan. Draai het op een radio schreef je, door we zo spreken. Ja. Dan doen we dat.
2: Dat klopt, ja absoluut.
1: Oké. Okay. Nou, mooi, het wel fijn om kennis met je te maken.
2: Ja, absoluut. Het is mij een eer om hier te mogen zijn. Mooi. Dank u wel.
1: We zijn bij elkaar gebracht door omstandigheden.
2: Ja.
1: Ja. En dat gaan we mooi door. We gaan er werken. We komen terug.
2: We komen erop terug. Yes, ja. Absoluut. Ik zag ook nog dat een van de dochters van meneer Imro. Die stuurde iets wat ze ook bij de uitvaart hadden afgedraaid. En ze zegt: kunnen jullie dat hier? Maar ik weet niet dat.
1: Ja, zet hem op de speakers dan. Op je telefoonspeaker, dan hoor je het voor je microfoon. Dan horen we het ook.
2: Is het van die zoon? Van die zoon, ja. Een van de kleinzonen heeft een.
3: Ja. Dat van wat hij had geschreven, toch?
2: Juist.
1: Kan dat?
2: Ja.
1: Je hebt het op geluid, dus. Ja, dat kan.
2: Oké.
1: Okay. Dan moet je volume helemaal openzetten en het voor je microfoon houden.
2: Ja, oké, dan gaan we dat nu doen.

toen ik geen vader had. Samen met oma, mama helpen die het zwaarder had. Je was er altijd in alle gevallen, maar van je woord. Je hebt ons even nooit laten vallen. Leermeester van het leven, trots dat ik van u heb mogen leren.

0: Yes.
1: Mooi hoor, je wordt gebeld nog tussen tennis.
0: Dat is de Nederlandse toren bij de...
1: Oké, okay, ja, mooi man.
2: Dat is dus van, hoe heet hij ook alweer? Ruffelino, de kleinzoon van Imro Venlo. Want die heeft het speciaal voor zijn opa in elkaar gezet.
1: Mooi, ja. Hoor. Mooi, was mooi. Mooi.
2: Ja, het was
1: mooi.
2: Prachtig.
3: Was mooi, ja.
2: Ja, heel mooi gedaan. Ja. Nou, ik ben toch blij dat op deze manier Imro ook hier bij Mart Radio... op onze
1: heeft het
2: manier.
1: Hij heeft het verdiend. Hij was geliefd.
3: Hij was geliefd. Ja, maar wat ook heel veel wat opviel, waren er heel veel jonge mensen. Hè?
2: Ja.
3: Heel veel jonge mensen.
2: Het was een jonge opa, maar het is ook gezegd, hè, hij was niet alleen opa, maar ook een mattie. Want de jongeren konden heel vrij met hem zijn.
1: Hij gaf adviezen,
2: wijze adviezen van Imro. En je hoefde niet bang te zijn om iets met hem te bespreken of dat je jointje wil roken. Je wordt niet veroordeeld.
1: Mm-hmm.
2: En dat was zo mooi wat ze benoemd hebben over hem. Ja. Dus mogen zijn ziel in vrede rusten.
3: Ja.
1: Dank u wel.
2: Dank
1: graag
2: u
1: tot
2: wel.
1: De volgende keer.
2: Yes.
1: Daar. Luisteraars, dit is ook Mart, waar wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen, dingen die gebeuren in onze samenleving. Bespreken we ontmoetingen, verbindingen. Alles wat Sanio bespreekt, dat op een radio zo direct neemt. Collega Dalvoer het van mij over. En hij gaat u brengen het nieuws uit Sranang, in Sranang. Nog meer andere zaken gaat hij bespreken met u. En u gaat verder genieten of geïnformeerd worden door Maat Radio. Nu Brasa, Theontral is Baka. We hebben een mooie informatieve dag. Veel informatie. Sommige dingen gaan we weer herhalen. Andere kunnen wij u toesturen als u dat wilt. Dat doen we ook. Want voor mij zou het ook niet slaan op morgen, maar hoe breed die naar ontwikkeling dat die. Want soms vinden we het leuk dat ons refie beschikt over uw materiaal. En zin in Jisuma Uwani. Of Serens refie. Ook dat gebeurt. Ja. Maar
4: YouTube Premium is YouTube.
1: Het was leuk om bij u te zijn vandaag. En ook leuk dat u heeft zitten luisteren. En ook een bijdrage geleverd naar Mart Radio. Zo, pokoede ete, kom lukus het pokoede. Misschien dat op een scherm, Biggie van Meerman, Ewald Krolles, oké. Dat kan, in dat is hij. Met Baroli, het is wat er al is bakken. Taboe.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een zeppelin van 75 meter lang bepakt met meetapparatuur onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Het luchtschip is in de Duitse Essen opgestegen en vliegt over Arnhem in de richting van Kootwijk en Utrecht en daarna weer terug. De zeppelin vliegt vrij laag op zo'n 300 meter hoogte. Onderzoekers uit Wageningen meten samen met hun Duitse collega's onder andere fijnstofdeeltjes, CO2 en uitlaatgassen in de lucht. Er zijn twee verdachten opgepakt voor een gewelddadige overval in Helmond. Het gaat om een 17-jarige jonge man uit Den Bosch en een 36-jarige man uit Den Haag. De overval vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats. Rond middernacht belde de verdachte bij een huis aan en toen de bewoner de deur opende, kreeg hij klappen. Zijn vrouw schoot te hulp en samen wisten ze de indringers te verjagen. Het stel is door de worsteling gewond geraakt. Op de eerste dag van grenscontroles heeft Spanje een kleine 200 passagiers vanuit Italië gecontroleerd. De controles zijn het gevolg van een ruzie met Italië over de tienduizenden Marokkaanse migranten die de Spaanse exclave Ceuta binnendrongen. Reizigers op 12 vluchten vanuit Italië naar verschillende Spaanse vliegvelden werden gecontroleerd. Dit vanwege het Italiaanse besluit om het vrije grensverkeer vanuit Spanje voorlopig stop te zetten om te voorkomen dat migranten voet op Italiaanse bodem kunnen zetten. Gisteravond rond 22:30 lokale tijd zijn bij het omslaan van een boot in de haven van New York een 27-jarige vrouw en een 5 maanden oude baby om het leven gekomen. Het ongeluk vond in de buurt van Liberty Island plaats. 12 opvarenden konden gered worden. De vrouw en de baby werden later levenloos in het water door duikers gevonden. Onduidelijk is of de vrouw de moeder van het kindje is. Hoe de boot heeft kunnen omslaan wordt onderzocht. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het

0: Midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Ontdek je plek en vind je kracht.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: After Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje.

0: ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Can you stop the rain?
2: Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Chopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there.

0: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Naar T-Leasing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Ja, luisteraars, mijn bari, we ook niet moeten uit de studio voor Mart Radio, Jerry Wondel, naar mijn. En je doet nou in Pokuma Juru, Pewetak Pokuma Tori, en we nodig.

den pokoman uit fukoi na uitzending ma tide na wang trasot uitzending o meki en volgens mij go door na a uitzending die si dan mi wa duang oproep want wa bigi speakeri waka behori in Amsterdam en na bigi speakeri waka die beshi want to jongere sabe play kouna kota kouna ernstig en de jongere die si as katten sami meki zijn jongens tussen de 6 en de 10 jaar ik kota kouna en mi betak nanga want them ma even en ook toe nanga Adama die begeleid de jongeren die zien en hoe we nodig de jongeren die zien voor koin pokumayuru voor koluku taki cultureel erfgoed jongeren 60 jaar ik bij kot kona lek de play o langak ba en tussen 6 en 10 jaar als katte sam meki samishi dape en ik heb daarna niks meer gehoord voor me qua afspraak voor ben sorry taki akawina ja, je hebt jongeren, non ook ba. Dus zijn tapa leeftijd dat ik ba zijn begaan naar Akawina Poku. En ik heb niks meer voor een contactpersoon gehoord. Dus bij deze, Uwan, me kuyere a motivatie pe suma leerding play kona en ala de soort zand dat hij in Poku Mayuru. Dus aan een soso. De volwassenen, de biggies, maar zij playen poko, maar ook toe de jongeren. Ja, want alle de biggies, maar dat ook toe bij de jongen. Dus dit is heel vroeg begonnen. En als laatste lezen, sabi bij die jongeren tapa leeftijd die ze, sabi play kawina dat bij de in Sranang. En dat bij de wan mini afdeling voor Sweet Fury. Sweet Fury. Een soort mini-afdeling, jongeren voor een leeftijdcategorie, dat is hij kort kona ernstig. Dus bij deze, maar dit is een programma Poco Mayuru, ook over een trattori en een tori dat die nataki je vaak tak de Pokoman, ne gun de strefi, alle de soort zijn dat je jere taki ja power bandis no loba bandis a bandis a dis a bandis a dati a cinema dis a dati a pokuma dis a dati maar tide mi wango terug na ating pe ibeshi taki if je play je fun master of je play je master sound of master blaster of so bandi wan play je dat toch de ma bede in staat voor kot poku samen en dat je jere verschillende sting in tap den poko dati en die ab de leki meeting stars kaseko brafu en in Sranang ube ab Moxie Morion pe Daga Frankie Silo Paul van Dale ala sot ma banku Kalifin Malo ala sot poko ma be play e jaso setise bro Jones Reggie brada Reggie sandede a baseman, ook dat baseman voor fun master, alles wat man we play. Dus atteen dat die dat je hier Shirley tap keyboard, dus atteen dat die abo mooi eigenlijk voor in atteen zou we libino in het kader voor eenheid en dingen samen doen. Dat de pokuman no zang e play a poku in walo dansi en een mix soort style je play. Tak kwalisi de makoto san baka mekuyere tap in wan poku kuyere verschillende signemang uit verschillende bands en asan dat die is mooi om te horen en die de programma moweira programma na asan dat die en Josefi yoyere walof de mano dali bi moro yara dat moet direct gezegd worden. En je herkent wel een sting, sabe sing kaseko. En ano be singe nang een Iggy band, ma be singe nang een Moxie band. Fu ala so trapo kumang. Pe a saxofonist moet al een heer trapresi uit een trap band. Of a bassman moet al een scratchy maak moet al een heer trapresi. Maar eigenlijk de man die in staat fu ben play a kaseko. A kaseko, zeg maar, a kaseko be knap centraal. En de pokuma be moet al uit verschillende bands. En a mooi fouillere, wat ik a eerste begrijp, a woon Holland
versi nanga wa sarana versi alo ya lisa tak sarana na dape na da pasan we play na biji fel dape sarana na we ka te ka sarana na we ka e play te ide ja na ko ta ki e play e ka ja so play europe story ma te dora sarana na na bigi we ka e go dape bigi felt ye ko mitanga anga de tranga spelers dape en da yo yere taki kote ko of the eerste poko arki disi arki opis samo spelja en sang nanga koro nanga arki selves in dati ye yere taki astel sa de mana Holland be play an astel dat de mai play asranang dus dape ye ji astel for verschillig ba pesan luku sranang mi na fasrana pisiara want apiste dat me liba sranang en da san be psana amaina dape des masa sap amaina dape na saramaka dor steak dape fes brochi moksi tu kom suek baka batko dape pe masra Jeffrey be abuan wa san fen dape en na dape atori be fen de plats dape en ma uno gwa sara naite o te kwang wa Nederland pisi pe yo yere wan pis san jayori ke tak dema di si na wan band ma na wan band if you go look a line up fu a band de masan bekeleja de si tak na her trasot ma uit ala soort band de mak moto e ka de u abasan dat fan oudu in asrana poku nono fuseide omdat me lukutaki temigo na son faces of son danzi dan yeshitaki a vibe a ina te apoke play te afeche de te de ben te play tapa moment tak de ma abrago play on ouru sani da yeshi fa asfer tapa dance floor ina presi e verander. Te de mago yere a herkenbaar sani, da ne mek uit sumai singen, da he shi taki as a vibe e verander dape. Ma kote kwaf den eerste poku, de arki wampis poku jaso, samenspel.

0: fasie.
1: Ja, luisteraars, ero tak na jou fasie. En di si na apoku fu kaseko, brafu, en apoku nen tampi. En dan jou eyere ala sort singiman. En anososo singiman wara, den poku man serefi, den man san play apoku. Boto uit ala sort band, den man play. En in atensa we libija. So het heel mooi zijn fu yere zo'n soort gelijk sanibaka fu yere ala de band if na sabaku if na young kosher if na afion boys if na gabian boys if na kankan tree if karkong big times skar soort band you and kom brady banti we lobby band kar ala de band kong sang e ala weekend of her wiki de man is orgoji akaseko e playing den dansi de feestjes trowoso de pangi koyo kamisa ala sort sani ala sort feest den band e play het zou interessant zijn en meer dak je uit na oso apoku se yere tampi ku tampi a word up to betekenis in Sranang a meer bekende betekenis na blijf rustig. Maar ja, wat dat betekent is dat woord abitu en dat na marijuana. Ja, marijuana tampi. En volgens zang de mensen bij smoken en rij, want ik ben geen roker. De man betekent dat ik bij smoken marijuana dan. Als een beetje een rust gevoel. Ik ben gewoon rustig. Dan ben ik daar in tampi toe. Maar tampi is een woord voor de rustig. Hou je rustig. En meer dag je uit zei, je hebt verschillende pokoe, maar je hebt een favoriet.

0: Idri Aluel Walof de Masrefi, San Play Jasso, Nodali Bimoro. En maar if you hear a sting, is not legacy, Serefi op zijn best, if you hear a sting. En Lugu, met ik wat ik ja, dit is nou een Holland versie, zei hier ja Tampi. En Lugu, maar Jana EK, de man bij play, maar Sranana, dat we een WK bevinden plaats. En die zijn niet onbetuigd gebleven, de Notabaka toe. Maar ik was van de bekende, want ik heb meer en ik leid een beetje voor de soort combinatie die zie. Maar dit is nou het meest bekende.
1: Daga!
2: Ayo.
1: Konde, konde, maje, maje, boy.
2: Ay, boy.
1: Zou het woord tutum tutum baniba, of voor de tutum bomu dat je kingo massa we zwang kama. Nee, u soep lief, tutum mawo, kogo luka minimba. Nee, kwaad ook eens kama, mi kofi palimambe. Zeke tjakuma de na tambo sepenani. Sawa duwa tutum tutuwa banimba, ofuwa jie tutuwa bomu.
2: Uwa tutum tutuwa banimba.
1: Ayo, da kogwe.

ya lesseras me bari wa odi de in ete in poku ma yuru pe tide u de tap un poku pe walo sangers singi sama Nederland nanga in sranang Nederland apart srana apart en adisi abede solo dovu sansang en abede un poku sa pato scrivi en Frankie Missy Jean Paul van Dale Dagatin Dari Wilco Willems na de man die zie BTK een lied, een voorzang en maar hem luku abbe geleiden toe maar je ziet ook abbe een dikke Latinos Fenteng stempel bij je jere aansong en drong en je jere ook to mon in naki scratchy dus maar amoximorion besta on besta on uit om het trauma era en malo zei bakono di sabaku be drum to abrada fu Brian Martens be scratchy to ama banku califin ero be kakar ala de ma meshi ete tereman e ufon tereman e be play dape na amaina na bakase fu batko dape na toekomst weg en asandati kande inatensa we libi jaso is nodig tangete mida grewa sumamona kombai mi minena grewa minena tangete midia grewa en si taknawang apoku disi de mai troki kumanti en pato scriving en den brada disi charen kontap mata en een anekdote voor apiste voor Moximorion wat gerucht toen der tijd gerucht jaren bij dasranang taki daga nanga daga voor Latinos nanga rens adipi want apiste dat abe de tu ben dat die Cosmos Stars Latinos dat de mabe abo een beef lik fare mei take in aten disi wan Spanish veld ben de om wan vrouw de tu man disi rens adipi nanga dagatin dari

and uktu inna a moximorion concept seremaya. Dus soyeshi taki ano alasan saya yere imbribi and ina a system so deja ogwa matra poko wa dry komba kana Europa da wote kwa poko fu meeting stars and ayo yere verschillende ma baka and sami fen moi na sandisi ano so tak wan ben tek verschillende singi man maar zelfs in haar begeleiden de mij play uit verschillende band en dat je schiva akaseko mooi en de je play akaseko lek van akaseko moest play de afiri en go in akaseko if na blaaswerk if na slagwerk if na de gitaristen ook akkoord de lied dan je jere taki was aan nepsa en reden zei dat ik met Duas aan die zie, omdat je ziet nou vaak in Walo dansen, dat de band play verschillende poko en je ziet helemaal abrakwe na de ouro poko dat je ziet maar vaten, dat je ziet mee kan takie takie, you know kan sap den poko die zie, want je bent veel te jong, je kan jere ding, maar you know kan sap den, you know kan dans den, oké, alhoewel ja, want dus maar dans den poko dat je in Suriname hier en hier in Suriname maar Walof ding zang, je danst op den poko. Of de bijvoorbeeld van Afion Boys, zelfs Pokuman, me denk dat Juno Saba Poku, Juno kan Saba Poku DC. Isabi, mijn droma Poku, zo, we bedienen wat dansen dan in een drummer, bijvoorbeeld een drummer voor Gabian Boys, Anthony. Dat Anthony drummer van Ouro Poku, en we hebben Luku Anthony van mijn droma Poku, dat Luku Anthony, met Anthony, maar yo. Kan drum a poko so boom, je drum boom a poko, maar you no know, kasaba poko disi, you ma wel, you need, maar, abrakwe, meeting stars. Yeah.

alles raad sie den om ek se voor den band en jaso ook toe je jere fa asama katongo nanga okanisi be abe invloed ook ba in akaseko poko we jere de sansa de maita ki alhoewel son sanne klop jare maar je jere pe afene ingang nanga abe invloed van fusingi masang eigenlijk je jere amai singi maar je ziet dat die apisten dat die hebben de ons wat harmonie en in de beheren den disanga dat die alhoewel de meisje abdesani onderling maar je ziet dat die de mabede in staat voor potwansani tap mata potwansani potwan orokokong met die den adei uka arki den pokodisi maar je ziet dat die wat 9 minuten tijdens zo saf safri o kotik moto jaso o gwenu atrasani en dat na o traso programa o doro ineng en leksam takik ba mi denk tak abohufte deno want son leisie de inte dansi en tupoku sa e falmi op sang de mai singi furu en ala de tupoku abu an farhal mebi kei ufu ganya dat na o poku sa

tanda tu alo ben te playing en atrapo kuna ok som che yere de mai singi e de woyo ma misabele ki na opoliba mi de somi yere minoshi trawai te ki trawa man sabi dus de tupo kuda ti yere standard den ben te playing en da ye shitaki a fight e verander sabi ya en de poku awa verhaal ook tu era en wa uno gota pa verhaal in fu de poku en tun strana ting of de poku sare ma belo be play nataki te ina man inom gona albina a poku dat ook tu awa verhaal sei de mekinom go albina en masawodu wo abago ino poku fuka se ko brafu etep chinso en da kande wo te kwan stranan styling ete ya wo baro digwe want that nason there.

0: Goeiedag. Hallo? Hallo?
1: Met tante Loes.
0: Ja, goeiemiddag. Goeiemiddag, tante Loes.
1: Oh, je ma, luister naar me, Goedo. Ik mis de stem ook nog van John Samuel en zijn vader, die mooie stem van vroeger van Alami Vinga Nami Wijsvinga. Maar ik ben je zo dankbaar, de manier hoe je ons het uitlegt. Maar hoor, ik heb een bres, ik heb een steelband nodig. Dus in je uitzending, kijk als het lukt, want ze vragen dus reiskosten, parkeerkosten. En hoe meer de groep is, hoe meer geld ze vragen. Maar ik heb echt een steelband nodig voor mijn verjaardag. Heel veel lief, schat.
0: Is goed.
1: Dan weet je, tante Loes.
0: Graag gedaan.
1: Orgudu? Dank je. Dank je, ik blijf luisteren.
0: Ja, wat tante Loes vraagt voor John Semo. Minusap, if John Semo zien in enige academie leeftijd, jong, voor minusap, if John Semo zien in wat mix naar tra artiest, wanneer dat na thema tide, na mix naar artiest uitstraling, en dis na in me ding, dis bepsa. En mo aksigie suma abu an steel band mi besa wan brada sabe abu an steel band mi no sabe fama dat de aktif ete mo aksama taki ifa kaset wan sanigi tante Loes ogwena poku.

0: Maar dat is een andere keer. En Safuaka, dat naar Rensje schreef, potapoko, die si tapawoyo. Maar una temoro, luisteraars, je belt te laat. Je no belt te 2 minuten van tevoren. Dan uno tek pok, uno tekis mamoro. Want we baro dija.
1: What do you want?

luisteraars. Moximorio Wobaro die Tena Tra. Klein Kotfried rechtstreeks uit China. O die Tena Kruderi. En Tideo Takatori voor afvergif in haar binnenland. Nanga, we direct betrokken voor Toti Kampu, Ruben Farnon. 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag in Den Haag in haar woning door een schietpartij om het leven kwam, kende de verdachte. Dat laat de politie weten. Na zijn daad sloeg de dader op de vlucht, maar kon later worden aangehouden. Hulpdiensten hebben de vrouw nog geprobeerd te redden, maar hulp mocht niet meer baten. In het huis waren ook nog 3 kinderen aanwezig. Zij bleven ongedeerd. Rond 2:50 s'nachts kwam de melding over de schietpartij bij de politie binnen. Rond 4:15 kon de dader gearresteerd worden. Een zeppelin van 75 meter lang, bepakt met meetapparatuur, onderzoekt de komende dagen de Nederlandse luchtkwaliteit. Het luchtschip is in de Duitse Essen opgestegen en vliegt over Arnhem in de richting van Kootwijk en Utrecht en daarna weer terug. De zeppelin vliegt vrij laag, op zo'n 300 meter hoogte. Onderzoekers uit Wageningen meten samen met hun Duitse collega's onder andere fijnstofdeeltjes, CO2 en uitlaatgassen in de lucht. De Oekraïense president Zelensky laat weten dat Russische aanvallen de haven van Odessa hebben weten te beschadigen. Daarbij raakten 8 mensen gewond. Odessa is belangrijk voor de export van landbouwproducten. Daarmee hebben de Russen de voedselzekerheid in de wereld de oorlog verklaard, meent Zelensky. De president zegt verder dat in Kharkov een woongebouw werd aangevallen. Naast 2 doden raakten tientallen anderen gewond. In Rusland vielen 3 doden door een Oekraïense droneaanval. Voor de zuidkust van Oman lekt ruwe aardolie uit een tanker die is vastgelopen. Het schip zou zo'n 800.000 vaten olie aan boord hebben. Op beelden is te zien dat het schip onder water wegzakt. Volgens Europese landen maakt de tanker deel uit van de Russische schaduwvloot. Begin juni werd het schip nog getroffen door 1 of meerdere explosies. Wat aan de ontploffingen ten grondslag lag, is nog altijd onbekend. In de buurt van Oman heeft de lekkende tanker ondertussen voor een zeer grote olievlek gezorgd. Het weer: in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: Te huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet.

0: woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: After Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Voorwaarts. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Young Kosher.

0: ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijgersbosch. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: sing. Can you stop the rain?
1: Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends een full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B, Bas B en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. See you.

omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dis Malt. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Ja, luisteraars, mijn barrio wat ook die. In na tweede uur voor mij ja. Maar nu in het programma Kruderi, bij het actor in een oosreven en leek van mijn betekening. In een aankondiging en het idee. Eerste uur normaal is dat ik naar welke grond heb aan toe. En in het tweede uur we Gwasranan en ook to Ruben Farnold ode omdat hij de brada is naar Totikampu en een ramp vindt plaats in het binnenland zijn vindt plaats en zijn adjeslik de mana foto naar Sranan nee begrijping of de mana wan begrijping en grond tapu stil toe permeti et dede plante et dede walos aan hebt zadapel en dat op te maken naar cyanide naar kweek naar ina mening tori dape. Het is een ramp van ongekende omvang zang visie et dede ino ma drink water moro bijna de groen toe de blessant zij prand dape bijna het is niet te doen en une chiwan plan e kon maar fosu ugo ina atori dati da mo bel na Godfried want Godfried no de in Nederland ama de in China en o luku e fuka jatori na Godfried de in China comme luku pe a numero fu Godfried.

0: Mais... Allô, yeyere bi Glenn. Ma yu ekon safri bene jayon. Bun safri yekon inseja. Ma a volume fi opo helemaal. Wa nomi weer mi headphone fu lukutak mi geluid ne naktum sitranga en ide uiter stappa telefoon fu mi. Nomino sabi mar kademo teki ko won tap speaker da mo poti tap speaker dan ide tapa microphone fu mi. Ai.
1: Okay.
0: Mara umduenso isabi. Okay, takwa sani.
1: Ai, Mr. Jerry Wonder.
0: Mi hoop tak desmana o se yere bu won dit assign in Euroko. Ai. Oh. Ide in China sanatori fi dat se.
1: No, Jerry Wondel, Bikategi, dat China is voor mij een wereld apart.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk werd Grokon in een kondre oer groeien op. En het was Suriname, weer een staat, gekoloniseerd door Nederland. En natuurlijk het Westen bij een probleem naar China in verband met het communisme. En de berichten zou ik kiezen over China. En het was daadwerkelijk zo. China bij de wang gesloten staat. En natuurlijk, je wacht aan het idee dat Mamigade, desma naar China, de nastrafu. En de beelden zou ik kiezen voor China. Na beelden proberen ze dat eigenlijk naar een bevolking zou lopen achter. Eigenlijk weet je wel dat hij maar achterlijk. Maar. Jari Midoro Jaso in Akondre. En Akondre DC is de grootste verrassing die ik heb mogen ervaren. Miwaga na voor Kondre, miwa Japan, miwa Amerika, miwaga voor pressing Grontapo. Maar Sami ervaar no, Jana China, er is een wereld voor mij opengegaan. En zeide, miwa een aantal pressie waaronder. Mijn naam is ook te vinden belangrijk dat je lukt aan een cultureel erfgoed voor een volk. En meestal de president museum, je vindt het aan dat je maar ook in gesprekken naar een bevolking zou Libië in Akondre. En op basis van je oriëntatie, ik ga zien van Akondre en ontwikkeling. Jij is Sami Komidja naar China. Mie tegen je volle overtuiging, want mie go naar New York. Mie waka in Manhattan, mie go alopres in Grotapu. En mie voel dat China de bezig naar ontwikkeling in Akondre Disney. Mie gaan tegen je de man de kande in een strijd naar Amerika. Maar wat ik hier zie in Shanghai, bij mij de, mie no shama ete nou apres in Grotapu. Misschien toch aan toe beelden natuurlijk, we verspreiden een aantal beelden. Naast maar zijn volg met op Facebook, naar wat toe trappressie, op social media. Maar alleen voor dit moment een indruk dat er informatie zou kiezen over China. Eigenlijk bijna alles maar moest van een kans voor China ontwikkeling. China ben een kondre, ze hebben tappen door die grond tapu. Tegenwoordig. China Pendoro. Nono Ayari Samsana de Yari sa ekong. China Opendoro eigenlijk die grondtapu. U grondtapu kon luku sana ontwikkeling.
0: Ja, maar.
1: En Mika tegiu.
0: Glenn.
1: Tebe Asi Yari?
0: Ino de tum shisha tu dape fusa precies sa epsa in grondtapu. Luku kwa ontwikkeling de ma de fara kwa technologie. Ma. Voor Trasani, toch, China nou een gesloten bolwerk. En Mika tegen dat hij, omdat collega's voor mij, toch, te ego om cybersecurity, te ego om internet, een gesloten systeem voor China, nataki, if you moto uit het Westen, nou een telefoon, in China in Bayouan igi telefoon. Dema e monitor alles, dema e controleer alles, dema abu an boom bigi firewall. Tak te you de dape, you no man de free fu. Ja, luko, je communiceert naar mij, maar de dingen die eigenlijk daar plaatsvinden, hè, zijn maar nog een grote tapu sabitok. De maar een monitor alasani qua ICT China. En dat zijn samen tegen, ja, is er verschillende onderzoeken en verschillende rapporten naar voren gekomen. Dus, mijn RKU, maar mijn denk dat ben je niet te kort daar voor komt tot dat eigenlijk onze China lijkt wel volledige open democratie. Des maar de vrij voor doen ze de wani, mag taxa de wani, mag knap alle principe de wani. Ik ben sceptisch daarvoor.
1: Ja, natuurlijk mag je sceptisch. Omdat China nou een maatschappij eigenlijk een democratie die wij gewend zijn, if I go om het Westen, dat uno is die lekker ideale leefwereld. Maar ik kan tegen jou, China heeft 1.433 dachtig miljard libisma. Jou heb een idee dat een democratie, zoals zogenaamd, de ingrond taboe, voor Marokko, zodat China kan roken naar vooruit gaan voor je volk. Ik kan tegen jou, Sani, is de migo in een vissersdorp, en een vissersdorp dat hij 10 miljoen sma etandrape. Alles maar, dus die jugo in het dorp, alles maar in Libi, op basis van grote mate van welzijn, naar welvaart. Je denkt dat als China bij een democratie, dat UNO is eigenlijk ideaal. Dus maar, ik ga tegen dat we mee wachten in Shanghai, er zijn miljoenen mensen in deze stad. Laten we het ruim genomen 29 miljoen. In het centrum schrijf je naar 25 miljoen. En als je ziet naar vooruitgang, hoe ja, je hebt eigenlijk een idee dat als in een andere die een zogenaamde democratie moet gelden, dan moet je naar vooruitgang die komt. Ik denk het.
0: Nou, maar weet ik. Weet ik over Tussado, hè? Weet ik over ontwikkeling? China is ontwikkeld naar van Japan. Ja, naar van Japan die goed ontwikkeld. Maar een monitoring toch voor een overheid.
1: Ja.
0: Ik betekent eigenlijk dat je meestal in Holland, hè, in Europa. We vinden Nederland nou of de moro veilig konden naar Grondtapo. En een mate van vrijheid zijn u abidjaso in je ontwikkeling in de Sansaye do. Mino de ervan overtuigd dat hij asandati de in China. Maar meestal ide dape leko een toerist, hè, en in het tandape. Dus te het tandape, dat zijn er dingen die je niet ziet, maar die wel gebeuren. Dus luko na wang momentopname, na wang observatie voor wat moment, maar op lange termijn en luko China sterker nog, de journalisten gaan naar China, hè? De man om een interview alle massa de man wani en des man de vrij voor taxa de wani. Er wordt gemonitord, isabi. En ik weet niet of ik in die omgeving of in zo'n staat wil leven. Maar Lugo, het is nou je observatie. Dus meer observatie voor jou.
1: If you have in een foto, bij mij de Nono Shanghai, if you have 25 miljoen inwoners en je luku, als wat is mijn Libi, op basis van wat je verwacht, if I go om welzijn, want dat is een sigaren, los voor welvaart, samen sigaren, mij is je welzijn. Maar je ziet maar in Libia en je ziet dat je maar trots op de kondre en je ziet ook dat je maar op een bepaalde bestaan waar menige mensen uit het Westen jaloers op zouden zijn. Maar ik stel me voor dat informatie vanuit het Westen invloedt je zo dusdanig dat bijna

0: man stelt je voor dat China de overheid nou een monster. Want dat beeld wat er is geschetst jarenlang. Dus ik ga ervan uit dat nu op basis van informatie dat hij ben geconditioneerd. Ja. Dus binnen verwacht van Trasani het dan over China.
1: Ja, maar Glenn.
0: Maar look, daarom ik betek je.
1: Luko, maar mi ik bedoel van... Ja, mi ego door vanuit.
0: China open door ook.
1: Ja, maar luko. Opo door in China. Nou een woord zang. Eigenlijk zei je tegen mij. De gevallen in Tibet. De gevallen voor de Oeigoeren. Eigenlijk nou een beeld ze aan Westen creëer van omluko China. Nou, dat je tegen mij eigenlijk. Dat aan ik klop.
0: Arkino. China. China zogenaamd, die het Westen, naar lid van meneer Karakel voor Amerika, meneer Trump, aber idee dat de man moet zorgen dat de mensen de democratie moet in trakondre, want zogenaamd de trakondre is op zijn democratie. Maar laat zien bij Amerika go, naar zo'n ellende. Naar zo'n ellende, vernietiging, naar ellende. Maar het beste, na meneer Trump, ik geef u een indruk dat de rest van Grand Gotapu naar monster, want zogenaamd a democratie voor het Westen in gelden. En je komt ja, en je oriënteert je, dat ik is een heel traag beeld over in zo'n groot tapu des Maja Elibi. Dus daarom ben ik taxame hier, met taxame si, van media. En natuurlijk ook toen ik toegang tot informatie. Dus niemand, tak na asma, niemand, ik laat me op een goede manier informeren. Ook dus maar, Sranama zei dus dat ja, al jaren. En ik kan tegen dat dus maar naar Sami het trekken op ja, dus maar zei in Libya, jaren of sabbatmaatschappij dit jaar, is het ervoor voor Libya, ook de Afrikaan, die zich op een hele goede manier ontwikkelen en zich verrijken omdat China op de Endoro. Dus zolang we wachten naar een idee. Dat het Westen naar een paradijs, terwijl China zoveel te bieden heeft, en lopen achter. Die mening ben ik toegedaan.
1: Oké, okay, ja, maar.
0: Wij lopen achter.
1: Ja, maar ik denk dat het systeem zal je maar op naar China. Hè? Het systeem zal je maar op naar China. In je beleving, je moet maar kopiëren één op één, pot in Europa, dat je een welvaartsniveau van Europa denen tapu. Dat het anders zou zijn, dat het beter zou zijn. Want het welvaartsniveau in Nederland is sowieso goed. Is dat niet? Temel luku vanuit mij.
0: Dat is
1: maar ik heb over misreven. Ja, want ik heb over vertrouwen, maar ervaring. Maar ik heb over hoe ik het beleef. En je moet maar kopiëren één op één. Is China een voorbeeld voor Kotak bij Nederland, Kotak een foto per UD, tak een systeem dat zou hier werken in Nederland?
0: Niet op mijn loko, een welzijnsniveau, dan een welvaartsniveau in een foto per UD, dat is Nederland een dorp.
1: Oké.
0: Okay. Is een dorp.
1: Oké.
0: Okay. En ik kan tegen je, als een belastingdienst, het doen dan als maar in Nederland, een systeem, natuurlijk, we zijn eraan gewend geraakt. Even kijken, ik zal niet tegen je maar een stukje welzijn op basis van een welvaartsniveau in China, dan is het die mannen zijn ver beyond Nederland. Even kijken, ontwikkelingen daar, in Shanghai. Ik ga tegen je dat, sterker nog, Nederland heeft 17 miljoen inwoners. Een foto Shanghai per midden jaar zo, op ongeveer 29 miljoen. En meer tegen jou, en je loopt aan industrie in China, naar de ontwikkelingen op technologisch gebied, op alle gebieden, en de kansen zijn mij bieden de volk, dan meer tegen jou, dat een welvaart, naar een welzijnsniveau, hoe Shanghai wang, maar ik kan de trasteren, bij op rijkdom naar een welvaart ligt. En Macau. Met Shanghai Wang. Dan denk je, Jerry, Kim Kong, Erfar, en Xi, en Sabi. Wat we hebben hier, dat we Sabi.

0: eigenlijk met een gebrek aan kennis en inzicht.
1: Nou, nou, met betwijfel.
0: Ik zal horen zeggen.
1: Met betwijfeling. Ik zal zeggen.
0: Ik zal horen zeggen.
1: No, no, no. En of horen zeggen. Met betwijfeling. Omdat eigenlijk heeft mij hier dat je slecht nou een big complot tegen China met een abuantra beeld. En alle principes.
0: Ja,
1: ja. Alle principes. Alle principes China ego. Bijna de mij koloniseren. Look Afrika. Look hoe ze de mij doen sranang. Dus ik heb mijn twijfels. En sterker nog. Ik heb mijn twijfels over wat ik hier hoor. Maar look, is een observatie voor jou. Maar ik twijfel dat
0: hij.
1: Ik heb mijn twijfels.
0: Ik zeg tegen jou, je bent anders geconditioneerd.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, maar
0: je
1: kan.
0: Bent geconditioneerd door informatie. Zij ook is jarenlang. Je hebt nooit anders geleerd.
1: Ja, maar weet je.
0: China naar het grote kwaad.
1: Ja, maar is op zijn kant toe. Ik kan toe dat de man manifreer je in een situatie. Voor mij is je wasani eigenlijk zijn aan de werkelijkheid.
0: Dus no one's man
1: no manifreer in next vanaf
0: Mikonja.
1: Nee, maar dat moet wat tegen toch.
0: No, no, no.
1: Maar dat kan toch.
0: No one's man no manifreer Mikonja. No one's man no kan manifreer you ja in next.
1: Ja, maar
0: Mikonja in haar kondre, Jerry, Arki no, Arki. Want je ta constant staan en klop hier helemaal niet.
1: Ja, maar.
0: Je moet echt wat plein kon naar China. Jerry, even laat me uitpraten. Want ik heb meer ervaring met die noemen, toch? Je beelden zijn niet klop. Je beelden in je eden zijn niet klop.
1: Maar je doet als op dat titel. Nee, mine tegi. No. Jere sabe tegi. You e tegi mi, taki, mi a beelden sa de man meku sabi in het westen, mek me luku wan fasigo na China. Dat na sa ye taki. Nou, wat constateren voor jou. Wat ik tegenover zet, is dat, if you sluit aan mogelijkheid dat uit toch, dat je de enkele dagen in een kodre, en je komt tot de vergaande conclusie die zie, het kan zomaar kunnen dat de man in make you see, sa de man one you see, voor verterie. Dus if you want sluit aan mogelijkheid helemaal uit, dan Arke, nee, laat me ook uitpraten. Dat you look. Dat you no kan tegen me, taki de man in het westen, a verhaal sa de man verter me, toch? Make me abo een bepaalde beeld voor China. Dus ik kan het tegenover zetten. We draaien het om. Misschien het beeld dat China ons wil laten zien. En Sayu Efotero nou. Kan ook hetzelfde zijn. Want if dat nou man. Dan eigenlijk dan voeren we geen goed gesprek. Toch? Want eigenlijk dat we go vanuit. Zij je tegen me. Dat ze Westen me wanneer sabi. En China nee doe notifu.
0: Als verschil tussen mij en jou. Als verschil tussen mij en jou. Dat ik jou ook naar China. Wie wel.
1: Oké.
0: Dat na verschil.
1: Maar is dat
0: you have taki. Arke no you have tak no no vanuit een positie die jou is ingefluisterd.
1: Luko.
0: Mi tak no vanuit een positie, arke no. Vanuit een positie per mina ooggetuige qua maatschappij en des manasame dan asame trek op ja in akondre nasranamang. Sal takiere akondre disi. Maak ik tot mijn thuisland, omdat het hier goed toeven is. En deze man is dan ook al jaren ik ba.
1: Jere, moet tegen eerlijk.
0: En dan is maar dat die Arkino. Deze man heeft nog een negatieve ervaring aan China.
1: Dem durf. Ik kan tegen dat heeft de dwing. China is er uit.
0: Mijn leg je was aan uit. Deze man heeft nog een negatieve. En deze man is hier. Je hebt Afrika in een kondre die zien. Dan de beest naar de eigen voorspoed aan ontwikkeling.
1: Moet
0: je dan gaan samen trek op dat massa abi artibon jari wat je probeert voor dringen wat beeld op.
1: No, mine dringen beeld op. Mi wat tegen taki. Mi no de mi el isatak mina kritaki toch. Mine hoort niks achter. Mine brief en mide ervan overtuigd. Nee, maar in hem ik me praat uit. Mide ervan overtuigd toch. Des massa de dape toch. Sa de dape. Sa elek mi a verhaal die zie. In a DNA voor China toch. If de durf toch.
0: Ja.
1: Vertoon a gedrag voor China kon in informatie vanuit China kon in het westen. Ze worden uitgezet. China heeft een grote firewall. Ze heeft grond tapusabi in om te dringen door. De ma abon

0: firewalls, bij mijn monitor. Die hebben een puntensysteem. Dat die mannen zelf hebben uitgelegd. Een puntensysteem die mijn abi van de mijn monitor zijn. Dat naar China's reporter grondtapo. Ik weet het niet. Okay. Maar je contact trasani, contact trasani, want eigenlijk na tapa punt die si minanga yu mi abuantra denki mi abuantra eigenlijk.
1: Dus eigenlijk omdat je abi wan beeld voor China, dat je vindt dat ik klop. En wie zijn de jassen aan getuigen voor de ontwikkelingen die aan de tegen mij dat ik koos op een gesprek omdat je nog aan de eens aan mij.
0: No, aan of dat me stop een gesprek. Betekent dat u nog de eens stap aan die zie. Mijn briebi, om toe reden mijn briebi. Mijn briebi dat ik, die onderzoeken die worden plaatsgevonden, hè. Van onafhankelijke Human Rights Watch, de biggest organisatie dat die toch. Dat de alle demanden dat die. Ja, nee, maar wacht, kom make a punt. Nee, kom make a punt voor mij. Dat de onderzoeken dat hij, dat a beeld sa de ma efforteru nu sa epsa langa. De Uyghuren sa epsa, in Tibet sa epsa in depressie. Dat a beeld sa de ma e lehu uit, dat a beeld dat hij ne klop. Loko, minoma beoordeel je observatie, hè. Sa je doet dat. Sa je e doet dat en nanga suma je taki nanga alasan sa je doet. Mine beoordeel asan dat hij. Mi informatie toch. Is gebaseerd op de wereldorde van EPSA. En mi nomang, daarom heb ik me jere saye taki, ma.
1: Een wereldorde waar jij het over hebt, is een hypocriete wereldorde. Kom hier, laat u dat uit. Lukusa EPSA in Gaza. Lukusa EPSA non wa oorlog Amerika-Iran. In Lugusa de Medwangade in Libanese in Libanon. Als zogenaamde wereldorde, Sayu Ebribi, dat ik naar rechtvaardig wang, op basis van hypocrisie dan een moordlustig libisma.
0: Ik.
1: Dus als een voorbeeld Sayu was stel over het Westen, en vraag me zelf af, ben je ook op een idee of de man vernietigd Libië, koloniseerde Afrika kon dit aan het deed die dit vernietigd in Egoron Tapu?
0: Jubo adviseer. Jubo adviseer sma taki eigenlijk het leven in het Westen of leven in de Tracondre is niet ideaal genoeg. Je zou liever in China kunnen wonen voor gebruik te maken van de welzijn en de welvaart. Dat. Is dat jouw boodschap?
1: Niet tegen jou. If ja in China, you vind niet taki je zoekt ontwikkeling. A ontwikkeling. Ja, in China is hoogwaardig. En ik kan tegen jou, het is interessant. Als ik ga om een aantal mogelijkheden, vooral met name die Suriname, ik geef een voorbeeld, Jerry. Ook geef een voorbeeld. Alle Suriname, ze hebben een bepaalde mate voor intelligentie, kennis of wat dan ook. Ik kies een kans dat je naar een Chinese ambassade voor actie te keren. Ik wil met een beurs naar China. Je kiest aan mogelijkheid dat die voor een verrijk je als het gaat om kennis en inzicht naar alle trassani onderwijs. Ik moet het ja, ik kan toch wat datra, ik kan toch alle soort van zijn wani, nou wat lotto je niet bij. Kom je leg je uit dat wat toesma voor UNO, inserna vanuit dat koloniale gedachte, maar sap dat de mogelijkheden dat dit en de mij beperkt Sranamang om niet een stap naar vooruitgang. Dat je op mensen zijn. In bepaalde posities en marginaliseer een positie voor potisma in Sernang.
0: Oké.
1: Dan de man Gidesma, dat is een familie de faciliteer, zogenaamde mogelijkheden. China heeft die mogelijkheid.
0: Oké, Jere Sawodu. Jere Sawodu.
1: Ik zou de Kuba voorzien.
0: Oké. Jere Sawodu.
1: En de man zegt Konja Kostuka, even kom rond dat Sandis af. De Sranaman, dat kon naar China. Voor studeren, voor bereik van Sani. No one slechte boodschap over China.
0: Oké.
1: Maar doe de voordeel.
0: Oké.
1: Demoniseer, zei je wat demoniseert.
0: No, meneer, demoniseer me.
1: Even geven.
0: Nee.
1: Glenn,
0: me benoem Sani. Meneer, demoniseer net, me benoem. Luister, mijn actie was aan.
1: Je over de mogelijkheden. Over de mogelijkheden geeft ze aan de man.
0: Jere, Sammy wat tegen.
1: Ik de schrijf aan kennis.
0: Nou, ik me tegen, Taki. Qua ontwikkeling, China de Fara. China de Fara, qua ontwikkeling, dat is Japan ook. Maar mijn wat tegen, mijn actie wat er aan. Everybody in China, Suma aba leiding ina kondre na China.

0: president of
1: a polit
0: fakondre.
1: Yeah, a polit bureau fushina. Na de mai draya kondre.
0: Aye.
1: Jude in staat fu arrangeren wa gesprek, me kutakwa open gesprek dat we alle vragen kunnen stellen met mij, iemand of mensen die dicht bij het politbureau zitten.
0: You libi in wat
1: vraag. Nee, in hebben antwoord aan vraag voor mij. Nee, in hebben antwoord. Me stel je een vraag.
0: Antwoord aan vraag, want nou een vraag, zijn nog relevant streep.
1: Jawel.
0: Ieder weldenkend mens, tabi, dat in een kondre die zie, de leiders van een kondre die zie, op de ene fasie, van de men ontwikkel en richt de kondre in. En nu was maar in het westen, nog bepaald die de man, dan een soma de men taki zelf terug niet.
1: Nee, maar...
0: Dat terug bij Kondja zo, met hangende poontjes daar in China. Omdat China machtig.
1: Hey, Glenn.
0: China nou een machtig kondre.
1: Nee, jere.
0: Dus nu, als aan zij het taki,
1: met actie...
0: Dat is een onrealistisch voorbeeld.
1: Dus...
0: Het is onrealistisch.
1: Nee, maar look nou een vraag met Stelly. Dan op een vraag kan je ja... Je kan ja of nee zeggen.
0: Nee,
1: jullie hebben antwoord. Jullie hebben antwoord aan vraag voor me. Ik stel je een vraag toch. Maar stel je een vraag.
0: Ja.
1: En dan vraag ze mij stel je. Me stel je van, is het mogelijk dat enige zou zeggen tegen mij dat het is niet mogelijk?
0: Natuurlijk niet, aan de mogelijk.
1: Precies, dat moet je heren. Dat was een simpele vraag.
0: Ja, maar leg je ook toe uit, zei er niet.
1: Dus luister dan, jij nog.
0: Democratie voor het beste, zijn jullie eigenlijk heilig. Nou, een democratie zijn in jouw fantasie bestaan.
1: Nee, bestaan mijn fantasie. Want even takas aan dat die. Kijk, je bent te persoonlijk bezig. Dat moet zijn de persoonlijk. Mina is de algemeenheid met actie. Daarna demoniseren, daarna conditionering, daarna persoonlijk. Met actie voor bestaande documentatie, bestaande grote onderzoeken die geweest zijn naar het Westen, op basis daarvan me refereren. Mino ab next persoonlijk tegen China, mino sap China.
0: Al Westen, beter tegen u dat al Westen en beoordeelt China op basis van spanselijke feiten. Dat deel leg je uit.
1: En
0: na documentatie dat je briebi.
1: Ik neem het waar en ik stel vragen daarover. Ik neem het waar en ik stel vragen daarover. Dus ik ben niet geconditioneerd. Want, heren, ik ben niet geconditioneerd door het Westen. Mij stel je op basis van informatie. Dat zijn gerenommeerde bedrijven. Op basis daarvan stel je de vragen die. Dat Mino de.
0: Je hebt een gesprek met mij.
1: Je
0: hebt een gesprek met mij, Jerry. En mij tegen jou. Dat op basis van de opmerkingen voor jou. Met doe aan zelfreflectie en die sap ook dat ik naar een route voor je mee bevolg. Een semroute. Ik ben bij Konya en ik kies morgen informatie. Ik bevolg een semroute voor jou.
1: Oké.
0: Maar dat niet wat trouble zijn nu. Even ik om China. Ik ben voor je Sami Eshi.
1: Ik begrijp. Luko.
0: Dus ik ben herkend zij je doe.
1: Luko samotegi. Taki, sterker nog, mi feni,
0: ja.
1: China zo'n bigi kondre, zo'n bigi foto toch,
0: ja.
1: Voor
0: ja.
1: Komt tot dit soort observatie hè, in mi beleving hè, is er heel veel en veel meer tijd nodig en toegang tot bepaalde instituten. Dat na sami feni. Ja, na sami feni hè. Luko walo bele se bel mi no ma poti tapa speaker. Yere, wakti, kom luko FB ka poti tapa speaker. Want di mense a telefone rood gloeien ja, maar mi no ma teki omdat die defo rechtstreeks tapa speaker na mi. Mo luko if des ma ma yere dan ook to ika takanga de bellers na osso. Want tussen Ruben di na studio, want amam doan sanja dus amam boro konja even. Kom luko if des ma yere boa. Ik weet niet wat er hier aan de hand is. Hallo? Ja, Jeremy. Ja. Noah Boom. Oké, dus no idetapa speaker. Mij abon beller, wan u teka beller fossi of Wogodoro?
2: Ja, teka beller.
1: Oké,
2: u bent in
1: de uitzending.
3: Jerry, middag Jerry.
1: Ja.
3: Middag Jerry, en Eddie.
1: Eddie, we are you.
3: Wat zal ik tegen Jerry? Europa na, Serkan, Jadu, Tafchina, China de Farah,

0: de falk morodeng de major im shaman so Europa DC nanga America den tomat nanga den jewel den dreamat so isku bang China anat China na world man in America ne termoro op dit moment America klari ma den wan geeft to en met den China de alasi de blackmail China maar tek sa met de China no groot man en Europa nanga yanki nooit door China die daar rust op China. Dan heb ik de posse conditie, de man voorhoog de posse in de tekstpelokon. De tata die zien, dan gaan de Yankee over China tegen. China fara bari moroden.
1: Ja, maar qua otwekelemi de eens, 100% in Sangayu.
0: China die zien, fara de man, de weet man, Jarusu, dan gaan de Yankee.
1: Glenn, je wacht even. Glenn, je era beller boom?
2: We hier abeller hier boom en abeller is het falle boom.
1: Ja, oké. We hier abeller.
0: Kleinanga
1: Jerry. Arikel, hoorie punt. Bi abu Ruben ja, je attack even aan Ruben.
2: Ame arki Ruben.
1: Ruben, wacht ik kom op aan microfoon.
3: En wat is al s'avonds bij jou daar natuurlijk.
1: Ja. Ruben.
2: Het is al s'avonds hier.
3: Goedenavond, Glenn.
2: Het is hier inmiddels bijna 8:30 volgens mij. Ame arki Ruben.
3: Mi arki aan hier gesprek. Dus mi no de eens toen aan Jerry. Asabi mi no de eens aan Jerry schreef. Want lek feitaki, mi, you, Jerry, we zijn westers. De man, van mijn kara wordt mooi. Dus we zijn helemaal verwesterd.
1: We zijn Eurocentrisch.
3: Ja, we zijn helemaal verwesterd. We rieken tak trakondre no boom. If de wet man met de in staat voet tegen Egima in Sranang. Dat zou dus niet voor de man leren voet tegen China. Je hebt het daar niet gezien, Glenn. Ik ga ervan uit dat in Olau. Ja toch? De mogelijke tegen hoe je bent niet vrij. En dan ook kan alleen een technisch woord zeggen. Kom firewall en cloud en alle de sani. Brada, tradie milek je uit naar psychologie zou de mogen gebruiken. Dan moet je gaan vragen aan een cloud aan een firewall en lid drapen de maar one you. Mm. Maar wat je ziet, ja, is na eerste. Ja toch? Sunny, zou je take up. En dat moet bepalen voor je England. En als je vindt dat het Westen Kori hier belangen, dan is dat het.
1: Precies.
3: En ik ben er daarvan ook overtuigd door, want je doet zaken met Chinezen, je verstaat toch? Die Chinezen zijn nog nooit een oorlog begonnen. Nooit de man die iemand wereldoorlog. De man die 1,5 miljard, maar de man kan vertangen allemaal. Nooit de man.
2: Leg je uit, en dat moet leg Jerry uit. Omdat Jerry nog die gelegenheid uit. Een gelegenheid voor legging, want die bepaalde zijn niet uit. Stang het pas in een Chinese filosofie tegen om een alibi.
1: Oké, okay, leg me uit.
2: Omdat die Sami doet, kom leg je uit. Je hebt bijvoorbeeld die naar een museum, toch? Je hebt tien, ik ga naar school, of basisschool. Je hebt tien dat lui in een museum zijn de bezig met inzichten en kennis. Niet alleen over technologie, maar over een levensvisie. Een wijze manier van leven. Dat China, de mening die China in haar filosofie meeneemt, is dat we de aarde moeten respecteren. En dat we eigenlijk boosheid moeten ontwijken en goed omgaan met de menselijkheid. Dat na een filosofie. Dat na een groot serie voor China. China scoren voor goleer transans te maken aan de technologie. Maar de goleer ook toe, staan een alibi voor zorgen dat ook kies wat moren boongeron tapu. Dat na, die tak na een sneesie, ja. If as deze oprecht, dan leg je uit dat de wijsheden zijn in Leri, dat ik een ego no mag biggie, dat die bron no mag de, na lobby naar vrede de mij predik.
3: Glennie leer me
2: aan toe. Dus hoe idee?
3: Glennie leer me aan toe, Sammy on toe, en dat belangrijk. Ik tegen de man tak na one grond tapu no mo de, en no two grond tapu de.
2: Om respecteren, want dat na realiteit. Trouwens, levenslichaam.
1: Glenn Jere, hoe jere sadayu sani. Vertel ons leuke dingen, want die na trajuro ook was ranang, haram zij vinden plaats daarbij. Wat zijn de leuke dingen die je hebt meegemaakt daar?
2: Sani met mij tangen nu, if me see, afas fa de Libis maja, if houde de schrijf naar een alibi, en afas fa de mij cultiveer, bepaalde san in de gemeenschap, dat je ziet dat je eigenlijk a kennis. Niet dus, ik ben geneigd te zeggen dat ik bijna mijn shing, dat ik nou op een leeftijd die ze niet leren bepaalde zijn. Dat is niet zie, een vooruitgang zijn, maar op no tapo.
1: Nee, maar
2: bijna in shing.

0: maar leeftijd neem ik uit voor leerstaanjaren. Leeftijd neem ik.
1: Nee, maar dan leg je uit. Nee, omdat Uno en we gaan er vanuit. Toch, we lopen er, we gaan er vanuit dat ja, we hebben genoeg kennis en inzichten. Maar als je kijkt naar opvoeding, zou ook iets in Sernang. Naar een fancy van een sneeuwse, het is van opvoeding, ja. Uno beperkt. Ik geef een voorbeeld. Ik geef een voorbeeld, Jerry. If you come to China, talk. If you come to China like black man, that you have a idea that in Wakana want big gold kitty, na a bepaalde de gold linga na a dier korosi. Op een gegeven moment, if you learn a philosophy van kondre DC, you're shame for Wakana de sandati.
0: Okay.
1: If you learn a philosophy van kondre DC, you are shame for leer tra jongere tak de Wakana na gold dier spullen om dati, de mij luka inhoud.
0: Okay.
1: De map was heel traf filosofie van Libi. Dus in bereken dat uno kies de waardes dat mee. Uno kies bepaalde zijn mee. En Mika tegen, we lopen nog steeds achter op het gebied van inzichten, kennis en ontwikkeling. Hoe ben je leer voor de Sneezy? Mij denk ik dat we de in staat hoe ontwikkelen Sernang, na de sma in Sernang. Moet een trassoort bevolking. De wetman zal maar doen naar UNO. De magua idee dat hoe inferieur. En de malibu precies zo. En nog steeds weer gedragen hoe van Francis Salviti.
0: Oké.
1: Okay. Nog steeds weer gedragen hoe van Francis. Daarom is dat taxverlaan. Er is maar geestelijke armoede. Met hoe heb je een hostel mentaliteit. We vernietigen desnoods akkoordre. Okay. Op basis van ego naar uw behoefte.
0: Oké.
1: Okay. Omdat UNO de instaat voor overstijgt.
0: Jere, hoe jij dat dat die. Voor jou, wacht, ik kom even van telefoon. Die zei, ja, hoe je dat zijn dat die voor jou? Jou nou een man zijn, zodat je heel liefde bent vanaf misabita blakamatoi. Is er sprake van
1: ja.
0: Uitsluiting, racisme, voor doroseisme na in China? Zijn dat je constateren?
1: Niet constateren, ja, in Shanghai, en ook toe aan een nieuw woord, is blakamatoi, en we gaan naar blakamatoi, ja. Dus maar tegen mij dat nog nooit vanaf de jaar de kiesa gevoel dat de af te maken aan discriminatie. En ik zei mij tegen Jukba, ja in akondre, sneesie en mijn kerstref dienstbaar naar jou, if you is ook ontwikkeling. Daarom ik de man dat ik kan komen in Ulu kondre, om kennis opdoen de tjari, maar naar jou kondre, gratis de mij doen. Er is een mogelijkheid dat je in de Chinese ambassade in Abdrasrana man, Sabi tak asan dat kan, de beperkte pinasma in Serang. De onthouding de mogelijkheid dat hij. Dat Ulu Edouan Ostrevi, als hij zich op een door of voor de kennis, Trablakasma, Ostegi, dat no, Anuman, Anukang, of wat dan ook, de Moluku dat kan, een dokter kan, gewoon zo'n tragoeduman. You boys zijn boven een rampoen weg van de Kerasinstraat. You know, go on, de manier kun je. De manier kun je als deze op een door.
0: Oké.
1: Om het aan te bieden.
0: Same Jereja.
1: Om het aan te bieden.
0: Ligt het in de lijn der verwachting voor Same Jereja Taki, voor uw observatie daarbij, dat enkele Glenn Godfrey zomaar kan op een business in China, Kweli Boonu Jasa Holland?
1: You naf op een business in China, maar leg je ons aan uit de. You naf op een business in China.
0: Mm-hmm.
1: De you wakaja in a kondre, mm-hmm. En you ontdek de mogelijkheden hoe tja ontwikkeling go in Sernang, want na ontwikkeling daarover hebben we het. Omdat de Sneezy de ma ontwikkelde de kondre zo vaak, dat er zoveel mogelijkheden zijn om Suriname te helpen ontwikkelen. You naf dan naar China. Ik kan gewoon ja, zo je tek aan kennis naar een inzicht, voor ontwikkelen en de mogelijkheden daar.
0: Hoor ik ben,
1: omdat je.
0: Godfried, ik ben weer aan bellen.
1: Hi.
0: Je bent in de uitzending.
2: Ja, goeiedag, dat ben ik Jovini. Horen jullie mij goed?
0: We horen jullie luid en je horen jullie.
1: Ik hoor je goed.
0: Luid en duidelijk.
2: Oké, geweldig. Ik heb het gehoord en weet je, ik kreeg een beetje de rillingen, hè, maar hou me ten goede. En misschien moet dit onderwerp nog eens een keer besproken worden als er wat meer tijd is. Omdat als Glenn zoveel positieve dingen, en ik ga hem niet tegenspreken hoor, maar het is zijn ervaring, ja. Toch? Maar als ik al die positieve dingen hoor die Glenn zo vertelt, dan is mijn vraag, maar hoe komt het dat die Chinezen dan zo omgaan in Suriname met ons? En dan vraag ik me...
1: En dat is een hele goede vraag, Jullie. Glenn,
0: Glenn, Glenn. Laat haar uitpraten.
1: Oké.
2: Hoe gaan ze zo om met onze Suriname? Er gaat iets viraal dat daar in China ze een pop hebben ontwikkeld. Een pop hebben gemaakt, ontworpen. En waar ze bijvoorbeeld die pop mishandelen. Van alles met die pop doen. En die pop is zwaar. Als Glenn zo praat over dat Chinezen een hele geweldige visie hebben over het leven en respect voor het leven en het respect voor de natuur. Waarom vinden al deze dingen dan plaats? Want ik heb het niet bedacht, het zijn dingen die ik zie. Waarom gebeurt dat dan? Dan zouden ze dan, ondanks dat ze zo hoog zijn in hun ontwikkeling, qua, waarom op menselijk gebied, waarom wordt dit dan toegelaten? Dan zou die overheid dan zou toch moeten inspringen en zeggen van, dit accepteren we niet als hun visie van omgaan met de mensheid en de natuur zo hoog in het vaandel staat. Waarom moeten we dit soort dingen zien en ervaren? Waarom laten ze beelden zien hoe ze met zwarte mensen omgaan daar in
0: China? Sisa Jowini, Glenn heeft nog 6 minuten, dus we moeten gaan afronden, want Glenn moest...
2: Oké, abon, tangi, grand tangi.
0: Glenn, heren?
1: Mire herbu sa si sayo bini taki. Mire herbu. En sayo si sayo bini taki, mi si ook tu. Maar mi etegi you, mi etegi you, het geldt niet voor heel China. En op basis voor de ervaringen, de ontmoetingen na sma, afas van de mei behandeli, we spiego ja in China, in Shanghai, mi no ab no wang, vervelend gevoel, ook nu de sma niet na sang. En mi et kastel mi voor, wat alles in groen tapu ook toe het westen. De man de bezig naar een blakasma en aan alles maar. Maar mij het dat wansani. Tangan nou sami ma constateer ja. Mij no man si wansan. Pe mij aba gevoel. Tak was nee si luku mij wan fasti no fiti. Of mij no welkom na wan presi. En mij kon, mij got a bepaalde presi. Pe eigenlijk sma ik kon aan wan bepaalde welvaartsniveau. Ik kan tegen jou minder kiezen aan ervaring dat hij. En niet aan een noos, maar ik kies aan inzichten.
0: Ja, maar...
1: Het kan zijn dat werk ik op een bepaalde groepsma, zijn een misdraagding. Maar niet op dan dat hij, dat is maar ja, abi aan inzichten, kennis en wijsheid. Uno kan ik gebruik van man. U kan ik, if you want kon naar visie.
0: Ja, maar Glenn, uno
1: twee. En je kon naar contradictie. En je ziet de mogelijkheden.
0: Even.
1: Nou, you can make one keus.
0: Nee.
1: You can make one keus.
0: Jere. No one's ma, me ook toen niet, net twijfel na, zeg maar, a technologische kennis voor China. Me net twijfel na a macht voor China.
1: Aan de kans, hè?
0: Nee.
1: Maar ook kan ze.
0: Maar even je takker tussendoor, dat mino, maar leg je uit de ine. Jere moro samen takje dan. Mi ne twijfel naar de technologische kansen en a welzijn voor, wat mi jere tjarwa nuance ook bataki, ano ala presi, mi jere woord dat vadongba. Dus mi ne twijfel naar de mogelijkheden voor China. Mi ne twijfel dat China nou een wereld mag. A twijfel dat mino abi. Technologisch gezien, Japan, China, de map de boomfara. De man in om een soort kondre etek a technologie tjaga China. Daar een discussie naar Holland over de chips. Alleen, mi ab twijfel fa China ego om naar een kritiek. En a kritiek, al is het van buiten of van binnen, die mannen nemen geen simpele maatregelen te ego. Maar je ziet me aan bellen, maar wat 3 minuten wat we abraguas ranang. Mino sap zei wat doe je na 3 minuten. Of je wat met de kabellen?
1: Ik ga de kabellen.
0: Allee, goed. U bent in de uitzending, ze hebben maar 3 minuten.
3: Ah, Jerry, met meneer Ramjan.
0: Ja, 1 minuut Ramjan.
3: Ja, wat ik wilde zeggen, Glenn heeft zoveel positiviteit over de Chinezen, maar de Chinezen in Suriname hebben die kennis ook al gebracht. En de Indiërs, de Hindustanen. Maar als andere volkeren niet willen meewerken en de kennis willen delen en goed willen worden, dan ook niks aan, toch?
0: Oké. Hoe jij je Ramjan?
3: Hai, Abu, merki.
0: Odi, Glenn, 2 minuten te adayu.
1: Ik zal me afsluiten, Jerry. Er is heel veel te halen.

0: Hoe leer je? Hoe schrijf je? Laten we kennis tot ons nemen. Dan lukken we ook naar Tjaro Sef go vooruit. Dat is niet wat ik moet doen. Ik ga naar deze.
1: Hoe leer je wat ik moet doen? Hoe bang je het is? Op 10 over 3. Dat we bellen je baka. Voor go baka. In het vervolg. Hoe nog ik bellen ze
0: morgen?
1: Over 10 minuten moet
0: daar je baka. Abu, attends, Jerry. Oké.
1: Luisteraars, dat ben de Glenn Dinsinara. En dat is ja. Dus Rubens Donja, we gaan naar verkiftiging als Ranang. En we gaan zo aan jou.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 19-jarige man uit het Noord-Hollandse Stedenbroek die donderdag in Enkhuizen bij een steekpartij gewond raakte, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft twee mannen van 20 en 50 jaar opgepakt. Er was volgens de politie een massale vechtpartij gaande en daar kwam het steekincident uit voort. Er raakten nog meer mensen gewond, waaronder een 60-jarige man. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is ondertussen weer thuis. Kort na het incident werd een 50-jarige man gearresteerd. De andere verdachte meldde zich gisteravond bij de politie. De grote natuurbrand in het Zuid-Spaanse Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur in de as gelegd en trekt volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz, richting Sevilla. Ondertussen proberen 275 brandweerlieden met man en macht het vuur te bedwingen. De wind en de lage luchtvochtigheid maken het blussen een stuk lastiger. 467 mensen uit verschillende dorpen en steden in het gebied zijn geëvacueerd. De Verenigde Arabische Emiraten leveren de Ierse topcrimineel Daniel Kinahan aan Ierland uit. De 49-jarige Kinahan is al onderweg naar Dublin. Hij zal terecht moeten staan voor het leiden van een misdaadorganisatie. Vorig jaar verzocht Ierland de Verenigde Arabische Emiraten Kinahan op te pakken. Sinds april 2025 zat hij in Dubai vast. Hij probeerde zijn uitlevering tegen te houden, maar dat verzoek is nu afgewezen. Het 15-punten Gaza-vredesplan dat onder leiding van de VS werd opgesteld is door Israël afgewezen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het met zijn kabinet besproken en het is verworpen. Zolang Hamas zich niet helemaal ontwapent zal de Israëlische krijgsmacht zich niet terugtrekken, aldus Netanyahu. De Amerikaanse president Donald Trump was vorige maand in zijn nopjes met het vredesplan en wist te vertellen dat zowel Israël als Hamas hadden ingestemd. Het weer, in het noordoosten zonnig, in het zuiden en later ook in het midden wat meer bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 25 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

zondag 9 augustus in Fit Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranen voetbal 9x9, onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band, Jan Kotje,

0: ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 aan de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Auspang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Reigersbosch. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends een full romantic tribute to Peebo Bryson Party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest, Bas B, Bas B en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson Party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. See you.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Verkocht, maar Sammy kon verstaan dat ik hier. Wamasa wan nak vinter poer, wamasa wan nak wan blakabal. Maar dat lanceera bericht dat als aan die uitverkocht waardoor. Maar gelukkig heb ik die opmerking gemaakt. Vinter heeft betaald voor die spot, dus hij moet aan slag wanneer we ermee moeten stoppen. Dus dat is gelukkig. Maar het is niet uitverkocht. En de advertentie gaat door. Isabi, je hebt niet zo'n advertentie uit het hoofd. Oh, je hebt de boot gemist. En dan komt Gino in. Dus die advertentie, die dansie gaat door. We gaan lekker op de boot. En geen enkel probleem. Normaal in ik vind er poer. Ja, vind er tranga. Een veiligheid tranga. Een bar tranga. Die bent tranga. Een gezelligheid ook tranga. Dus je moet erbij zijn. Vind er. Hoor die spang. Alles aan ego normaal door. En gelukkig dat je prikken dat me goed daar aan de ding. Van mij dat zijn de haters. Daar aan de haters. Wij gaan naar advertenties en we zijn straks bij jou terug.

0: dicen.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Yeah, you hear
1: Are you hearing me?
0: I may hear you.
1: I'm hearing, may hear me. Hi.
0: Okay. Look, this may wear me tapa after taka heftig bakale kruderi van oud, maar dat is het wat het is. Luisteraars, maar ga kort vriend naar trofie, maar na zo'n discussie die ze voert. Dus, oké.
1: Okay. Ja, nee, we moeten het ook, we moeten leren om ook eens te zijn dat we het oneens zijn met elkaar.
2: Ja, toch. Okay.
1: Dat is normaal.
0: Okay. Ja, we zijn niet zien af te keten, want Ruben Doja, want we gaan was rana naar vergifte.
1: Alassan, samwat taki. Luku, no, no, me. E waka long to ya in China da motegi wa sanjeri. Ya in China, you have a mogelijkheid mo foteri ta elektrische scooter i desref mi go na de winkri wa elektrische scooter te rekena ma om in prijs. Je ermee kost ongeveer gewoon na een winkri €200. If you go naar een fabrikant voor een bestelde scooters dat hij, betaal je nog geen €100. En zo zijn er dus mogelijkheden dat if you naar een man is zoeken kansen hoe onderneem in Sernang. Het kan ook zijn dat je vraagt naar Holland om een markt aan te boren. Het feit dat een bepaalde passie in Lukushina I abtrasma tang emek gebruik voor de kansen van de sapmanstraman in Nederland dan be importeer scooters van China en me kan tell you de man dat nooit abtrasma ai omdat une genoeg revi une genoeg revi jari
0: oké hier is awodo hier is awodo u era verhaal fi wat ik drie bellen zitten in na China verhaal. Da bagarato harik mo one the balance be bel ma
1: okay.
0: Yuru no bere moro one me three bellers in a China for hal bagarato abragwe we better the outside lock to so mate hello this is where hi ribeni abu asanif axi glenete want to wakti two bellers ete da bagarato ko liba fi a China for hal
2: no natuurlijk same axi glen mina business wise me axi glen fan. Kan je mensen een indicatie geven sadding kan doen om daar te beginnen met business? Want mi altijd tere, sap mi na opportunist, ras opportunist. En mi luku altijd de mogelijkheden Arkino, van groei.
1: Dus wat is je wan sani? Mi afwan, mi me kwa filmpje over wan strana vrouw, dan a sang, mi e waka loon to jana China. En a vrouw is de IT Arigba bezig in China. En 3 jaar lang, afrouw teki, wat opleiden ja voor tak atal. En voor begrijp ook to international business. Dus altijd, if you teki tak, hoe kon China, en je net tak atal, en je nou oma oriënteer, je nou zomaar je kon. Zomaar je kon, want eigenlijk bijna alles aan schrijf in het Chinees, op het perron, overal. En, merendeel voor de Chinese, net als Engels. De doorsnation is net als Engels. Dus je moest af een begeleider. Maar mij het tegen jou. Dat wat toesman aan samen vrouw die is waka. Dus maar eigenlijk, zie zo voor mogelijkheden. Dat de tegen vrouw dat, mij nog kan geen vakantie morgen. Mij want doe zaak ja naar China.
0: Okay.
1: Omdat alles staat zijn bij het bulk, ja.
0: Okay.
1: En zo bespottelijk goedkoop. Dat je voordeel je want je kan doen ja zo.
0: Oké, hoor je punt.
1: Maar het is, wat wil je?
0: U bent in de uitzending.
3: Ja, hallo, goedemiddag. Hier, Brada Kaikusi, hoe gaat het?
0: Goed, uitstekend, Brada Kaikusi.
3: Ja, goedemiddag, Ruben.
2: Goedemiddag, Kaikusi. Laten we nog een keer goedemiddag, goedemiddag.
3: En laat me alvast beginnen met een opmerking. Als een Chinees je in Suriname slecht behandelt en je doet niks, dan ben je, gewoon een klootzak. En laat me ook alvast beginnen te zeggen, ik geniet van de wijsheid die Glenn ons geeft. Dat als een Chinees ons wil leren hoe wij verder moeten komen, dan gaan we ons concentreren op die wijsheid. Maar niet omdat die Chinees een pop heeft gemaakt. Dat is zo kleinzielig. Ik schaam me meer wat in Zuid-Afrika gebeurt. Wat zwarte mensen met elkaar doen. En ik moet je heel eerlijk zeggen, hulde aan China, hulde aan Rusland en hulde aan

0: Korea, for the wijze waarop zij Burkina Faso in de vaart der volkeren sturen. Hey Glenn, ik geniet van alle ervaringen van jou daar in Shanghai. Eigenlijk, ik begin nu al hard te sparen om de volgende keer mee te gaan naar Shanghai, zodat we veel meer kunnen leren van die Chinezen om onszelf daar te redden uit die pratten en die stinkende bende daar als zwarte mensen in Suriname. Dan gaan we niet kijken hoeveel zwarte poppen ze hebben gemaakt. Glenn, het gaat je goed en ik wens je heel veel succes verder toe en ik blijf luisteren naar dit geweldig programma. Odi, odi.
1: Wiere u krada kaikusi.
0: Ja, dankjewel.
1: Luisteraars, nog één beller dan we kotik moto. Ruben, je weet dat ik aan. Glenn, leg je uit soort business van business?
2: Ja, toch van business. Dus ik heb ervaring dat het verschrikkelijk makkelijk is if je doet zaak. Dat ik kan tak bijvoorbeeld die e-gitaal naar Asma Inatra kondre. En Asma Sabah kondre. Dus er geeft zoveel vertrouwen.
1: Dus wat gids eigenlijk?
2: Ano wat gids. Moet je zo vaak. Alle bijbedrijf in Holland, de karen tegraps.
1: Okay.
2: Ja, pot maar in trakondre, zoals ik al zei, Sandra.
1: Ik heb een trabeller, ik kan laatste bellen die zien onder de kotikonto. U bent in de uitzending?
3: Ja, tot Jovini nogmaals. Hè?
1: Ja.
3: Luister, ik begrijp goed wat ik zeg. Hè?
1: Mm.
3: Het gaat om wat een Glenn allemaal zegt. Hoe de Chinees, kijk, daar heb ik het niet over die technologie, maar hoe de Chinees zijn visie is, en dat is wat Glenn zegt. Over de natuur en alles wat creatie is en de mensheid. Hoe je ermee om moet gaan. En dat is mijn punt. Als ze inderdaad zo'n visie hebben, zo'n ideologie hebben, waarom gaan ze dan zo om met de mensheid in Suriname, maar ook in hun land, de zwarte mensen daar? En behalve dat, hoezo ga je dan in landen en dan ga je ontbossen om dingen te doen die niet, zeg maar, probaat zijn voor het land, voor de grond. Dat is wat ik me vraag. Als dat zo hoog in het vaandel is, waarom doe je dat? En ik ben meer een mensgericht persoon. En de rechten en hoe we met elkaar omgaan, staat bij mij hoog in het vaandel. En aan de hand van wat Glenn zegt, daarop anticipeer ik. Odi, odi.
1: We hebben je gehoord, Jovini. Glenn, you naf piki. Wat ik aan het doen,
4: u bent okay. In de uitzending? Ja, klopt. Ik wil eigenlijk onderschrijven wat Glenn zegt uit China.
1: Ja.
4: Ja, ik ben voor het eerst in China geweest, ook Shanghai hoor. Dat was 2008 geloof ik. En ik was toch wel geschrokken van eigenlijk alle infrastructuur en ja, eigenlijk de welvaart daar. En ja, misschien ook goed, hè. Kijk, wij denken vanuit eigenlijk Westers of Nederlandse standpunt. Maar de Chinees denkt anders. Die denkt vanuit zijn portemonnee. En die per se, die is niet direct bezig met vrije meningsuiting en dat soort dingen. Dus daar is welvaart en geluk staat eigenlijk hoog in het vaandel. En als je ook wel eens op een Chinese uitvaart bent geweest of dat soort dingen, dan worden daar geldbiljetten verbrand. En volgens mij was in China toch dat iemand, was iemand begraven in een Mercedes S-klas. Weet je, dat soort dingen. Dus men denkt daar fundamenteel anders over het leven. En ja, dat maakt eigenlijk ook, denk ik ook, het, ja, waarom China succesvol is. En ook als je kijkt naar eigenlijk ja, de Europese samenleving of westerse samenlevingen met democratie. Je ziet dat het nu ook een beetje de houdbaarheid, de datum is een beetje overschreden, zeg maar. Toch? Want eigenlijk als je kijkt naar Nederland en ook andere landen, het is allemaal stilstand.
1: Meneer, we gaan u bedanken, want Ruben gaat iets zeggen hier en Glenn, dat we moeten van onderwerp dus ja,
4: okay.
1: We komen niet aan Suriname ja? Toe.
4: Ja. Okay.
1: Glenn, hoor je punt het, hè?
2: Ik wil iets heel belangrijks zeggen.
1: Ja. Ja.
2: En je hebt het de hele tijd beademd in een vorig gesprek met Glenn.
1: Hm.
2: De Chinese overheid, die voert een stringent beleid. Ze kennen een zero tolerance. Ja, toch? Dus als je daar iets verkeers doet, ja, dan heb je geen andere mogelijkheid. Je weet wat je te wachten staat in China. Ze hebben een zero-tolerance beleid met alles. Als je tikdrap is staatsmiddelen, is het zo goed als de doodstraf. Dat weet je. Corruptie is daar de doodstraf. Men zegt, je kan het geld niet afpakken of stelen.

0: dat voor het volk bestemd is. Heb je de doodstraf. Ik denk dat dat een enorme rol speelt in die mannen hun ontwikkelingen, vooral in China. Je zegt ook er is minder criminaliteit, omdat men die kinderen leert dat aardse goederen niet belangrijk zijn. Wij gaan stelen omdat we ook die dure patta willen hebben. Ja toch? Dus als je geleerd hebt dat het niet belangrijk is, dan ga je er niet achteraan.
1: Ik ben ook motorjouw met Michel Jurek.
0: Ja, oké, zeker.
1: Sluit af.
2: Arkino, moet ik je ons aan Jerry. Sayuwini, Jeremy Taki en een vraag is er even af. Er zullen altijd mensen zijn in welk land dan ook. Dat als Sansa de Leri, zijn op basis voor de normen en waarden, dat ze daarvan kunnen afwijken. Ook desmaals ik moet naar China wassen. En alleen, een verschil naar Taki, in Suriname, de maka misdraagding ongestraft. Omdat desmaals ik bieden de mogelijkheid voor misdraagding. En ook mensen zijn op lobbygie serang. Stranamang zijn op leernormen en waarden, zijn op lobbygie akondre. En stel transmananga, zijn nemen andere normen en waarden aan. Om niet misbruik in serang. Het ligt ook aan onszelf. Maar ook nog maar jeppie. Want de opvoeding naar de inzichten zou kiezen. In de opvoeding voor UNO zijn niet zo hoogstaand als Nezi. Meeting in een museum, in een onderwijssysteem voor de Maya. Dat is een filosofie. Het trauma is dat uit de kondre die zich misdraagt naar een trapresie. Maar dat is maar dat nog abnormen en waarden. Dan moet je ook afvragen, zo'n bevolkingsgroep, de committee. Dus je moet dat verantwoorden naar trauma. Of ben je ook een oudschrijving? Dat moet je wel tegen je zeggen, Winnie.
1: Hoe je ten aangaja, luisteraars, afgelopen Ashina Sani, of Abraguasranang, Ruben Deja. Want abogwa wat ra meeting sap is na de parlementarische committee. Ruben, zeg ze in na vergift door asrana.
0: Goedemiddag luisteraars, Roos Mika Takodi feite wat de Jompo Kamindri natuurlijk in na vorige gesprek. Maar zoals je weet hou ik me er echt mee bezig wat er
1: maar,
0: daar.
1: Maar je na partij in het
0: dus. Mina direct betrokken, dus ik ben er echt mee bezig. En ik ben ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen wat er allemaal gebeurt. En we zijn een beetje boos. Een beetje boos. We zijn enorm boos.
1: Op wie ben je boos en waarom zijn jullie boos?
0: Onboos op een president. Moet ik je direct. Kijk, onbeveni, Arkibong, mina adviseur van groepje met Takanga de man. En onbeveni taki, een president tak na een persconferentie. Arkibong, Jerry, we hebben ja, die vergiftigde spullen ontdekt in de rivier. Ja? We hebben al een beeld wie, ja toch? De veroorzakers kunnen zijn. Dan is het niet dat de man moet stoppen. Alle operaties zijn bedrapen. In afwachting ja, voor de onderzoeksresultaten. Maar dat nog gebeurt.
1: Maar is er geen economisch belang?
0: Als mijn tak zijn niet. Maar als mijn tak nog niet, niks nog gebeurt. Dus ze had daar moeten zeggen. Ja toch? En te mij geef mijn advies, mijn ongeboe advies. Maar dat AB moet stoppen alle ontwikkelingen in afwachting voor de resultaten, voor de onderzoek. Ze inschrijft dat hij wacht die de resultaten af. Maar als president had ze alle werkzaamheden moeten stopzetten in haar gebied.
1: Je noemt tekenen, dus hij kon naast.
0: Maar ik kon naast en sorry dan. Ik kan me krijgen dat ik ben partij, dus dat is een instelling natuurlijk. Maar, dus dat heb ik allemaal besproken met die mensen daarvan. Kijk, ik had al vanaf dag 1 gezegd dat ze vanaf dag 1 alles moeten registreren. Ja toch? Iedereen die daar is, die daar ook was ten tijde voor haar eerste Sani. Want nu moet iedereen zich gaan registreren die daar woont. Ja? Maar het is ook onduidelijk voor die mensen waarvoor. Want dat is het voor gezondheidsonderzoek. Ja, want dat is heel belangrijk voor mij. Ik wil weten of die mensen op de een of andere manier gecontamineerd zijn. Naar de spullen. Zijn er maar veen in Awatra? Ja toch? Het feit dat de mij verteert dat contaminatie de binnen bepaalde normen. Nou, amoro, begin lezen met elkaar altijd. Als je studeert, zie je deze tak. Als contaminatie de binnen bepaalde normen houdt in dat alle die de man kan lozen, zie je geen fina water. Als je de normen in een norm. Ja toch? Dus dit zijn dat aan de zero tolerance. En ik vind dat een president moest ik de beslissing dat hij. Ja toch? Ik begrijp verder dat die NMA, dus een Nationaal Milieuautoriteit in Suriname, die man bij gecontroleerd, ja, in een gebied een vermoedelijke gebied, P, als aan vinden plaats. Ze zijn dus tegengehouden. Ja toch, ze mochten dit niet gaan. Maar het is al onomstotelijk omdat wij ook apart hebben onderzocht met Erlandsleur vanaf dag 1. Desmava gebied, Tjaramang. Die mensen vanaf dag 1 niet eerlijk bij pas aan gebeurd. Vanaf dag 1 meer dat ik nou een cocktail die man gebruik. Maar mijn bedrijf is wat ik zeg, dat is maar zei takkie, maar dat is maar zei het andere pisabi. De man dat ik de man gebruik van cocktail, de man dat ik naar Abigi alleen overstroom aan Sani. Ja? En alles is nu, na 6 weken, bijna 2 maanden, komt men met die verhalen, mosterd na de maaltijd. Ik wist het al met een dag. Maar mijn kan takkie, want die na zekerheid, de man leg je uit dat dat gebeurt. Serieus, de man weet dat na Muru Kriki erop en na Maripa Stong aan gebeurt. En mekaar in de vloek van Maripa Stong is al mis aan gebeuren, Maripa Stong toch. Na dat beetje aan de voede en ingeboy tradie erop. En alles aan om Maripa Stong. En nu komt het, waarom we ook boos zijn. Maripa Stong, nou een lanticoncessie, nou grasalko. Hoe kunnen Chinezen in een overheidsconcessie vrijelijk opereren? En met stoffen werken die schadelijk zijn voor een heel gebied. Als stroomgebied voor Saramaka rivier is 9.900 vierkante kilometer. Ja toch? En het probleem is, Saramaka, dit is mijn onderschatting, hè? Ik heb het ook gezegd van een Samus onderzoek boom. Saramaka na een landbouwgebied waar de meeste groenten vandaan komen.
1: Klopt.
0: Ja toch? En van wat er komt aan meneer, wie snapt je zo'n agona product? We leven al in Suriname waarbij men heel veel pesticiden gebruikt. Ongecontroleerd. If je rijdt wat apassie, alle weken kan stop bij glyfosaat, paraquat, ik kan karalenee bij, ik wil gestroven noemen. Niemand controleert het. Dus, Glenn betekent net dat, if uno schreef, nee handhaaf en controleer de gevaarlijk sani, dan wordt het voor mensen vrij spel om daar te komen. En te doen wat ze willen. Ik heb ervaringen met Brazilianen, goudzoekers, die nosafstranang. Maar die mij begi tak jongen die wan paya belasting. Omdat in de kontre die mij vrede tak telanti op een teki. Die man wan paya, die man tak ik verdien genoeg mee wan paya. Niemand die het gaat om bij die mannen te innen of te achterhalen. Me kom maar leg je uit sana systeem is er na van die mij paya belasting. Niemand weet het. Want de maatschappij die is door een foto en die op de concessies, die willen allemaal profiteren van een systeem waarbij Suriname enorm aan leidt. Ik zou nou een ziekje opdrapen. Moet je een voorbeeld van mij ontdekken, dat is de maatschappij. De maatschappij gebruikt een spel nu, want als je niet een kinderspel, dan een product dat de maatschappij gebruikt uit China. Een product neemt Xing Xiang of van de maatschappij, Xing Xiang. Avant toe training, is op in een volksmond uitkies van de training, maar begrijp dat na Xing Xiang. Ja? Nanga kwik, je poer ongeveer 26% uit a erts, je poer a go to. Nanga a Xing Xiang, je poer 60%. Maar dat ding is hypergiftig, hypergiftig. Volgens mij arsenic komt, dinsie, kar komt, want mijn bezin, alle de zang kunt tegen gegevens, maar mijn lees dat van. Mano scheikundige beantwoord is aan dat direct. Maar man zin in kon je mee. En man dat dus dat ding is super giftig. Maar aantal echte giftige. Maar zijn een pura go to. Ik, de boy in het binnenland in Rokon aan toe. Dus ik ben bang dat kwam ook de boy. Zijn dan gecontamineerd. Maar ik heb de 20, 30 jaar door kies kanker door de no sabi. Ja toch? Dat weten wij niet. Dus daarom moet ik allemaal registreren voor kan beginnen onderzoek. Want de man in Rokon aan de spullen in het buitenland. Want PIB puro 26% goed. Dus PIB puro uit alle kotaki ton je poer 26 gram. Nu je poer 60 gram.
1: Is dat een aantrekkelijk voor gebruik als zware gif?
0: Maar ook bij het thema tegen, zei dat aantrekkelijke serie die mij importeren gifelijk de law. Want wat gebeurt er nu? Israël nang, als systeem de tak te, bijvoorbeeld Newmont of in Akzadi van de man in Sijin. I am going to the moro and in Sijen no. De mij carry een baksanti. Is dat zo'n baksanti
1: toch? Ja, toch naar restant toch.
0: Dus de man main, asanti is de man ba main, de mij pot in baka. Maar de man zijn ook nog kwek. Nanga a karko, langa ala de sani, poer 26% no
1: more. Dus het is 60 meer, min 26%?
0: No, alibete 34%. Maar dat nog registreren no, een presie. Dus tere mango roko abaksanti, de man pura go to dati, ano registreer, ane go no man presi, no man sa papel.
1: Plus a presi kef to.
0: Ano dati wang, a kef de mai liba baka yo no. Ma a go to sa de mai puru, for moro, a go to, sa, de wan de mate pur 62%, de mai pura te 34% sa ta abrato. Dus dat is meer dan 26. En dat maakt het aantrekkelijk voor een heleboel mensen, want het gaat om, schat niet, ja, honderden, miljoenen. En ik ga om 10 golo.
1: Oké. Okay. Goeie, Glenn. Glenn, zei je, Reja.
2: Hoi, met Henkie, Jerry Asana. Eigenlijk, het is verdrietig. En eigenlijk betekent dat, we hadden een bron aan president, maar we hebben over Asan Sadekar democratie. Nou, eigenlijk, na democratie geeft de aanleiding dat smart de instaat voor gedraging tegenover een bevolking. En wat kon er afvast, zou je nu? Dat je de instaat voor vergiftig wat heergebied, stek er nog een dreiging de, dat kan ik aan vergiftig bijna herkondre. Maar dat je de in staat voor welke route die zie om je te verrijken, heeft te maken met geestelijke armoede. En ik kan tegen je zolang onopies leiders op basis van een praxerie die moet leiden tot een mentaliteitsopweging waar we beginnen op rekening naar de normen en waarden voor de Libisma, zijn het in Serang en we volgen alleen voor het Westen, dat democratie boom. Mine brief in wat boem toekomst voor Senara. Na de leiders zo abi. Mine brief in wat boem toekomst. Omdat de leiders voelen in Serang en leiden naar geestelijke armoede per normen en waarden, de van belang. Dus massa en ik denk schuldig. Hoe vergiftig akondre. Sta in contact met mensen die verantwoordelijk zijn in de politiek. Die hebben een aantal politieke leiders. Dat is stelt me in de gelegenheid om misdaden te plegen in het land Suriname. En zolang u nog erkent. Zolang erken ik dat nog kon. Dat daadwerkelijk. De leiders voor ons zijn in Sissanale qua hostel. De mannen hostel maar ook toe. Je mij faciliteert maar voor vernietigd Sanaan. Op basis voor hebzucht. Greedy. Ik kan tegen dat Stacy, want ik kan beschuldigen aan Stacy. Maar wie is naar Russen in Tjakondape? Wie is naar Amerika? Wie is naar Tata? If you Tjatras maar kondape in Akondre, wie is het volk neem? En de mensen die dit zijn de verantwoordelijke akkoorden naar abnormen en waarden. En moet maken misbruik voor de oorlogsarokissie. Dan voer men dus dit maar in je konden naar een gedragelijk rover. Dit maar een paste aan naar gedrag. Want iedereen bezig een rover in je konden, maar je hebt de mogelijkheden met je pier over je konden. Dat moeten we gewoon toegeven. We moeten dat gewoon doen. Dat betekent dat we leidelijke leider voor China Santa. Kijk je bedankt in de konden, maar keer je gewoon. Zolang u denkt dat we spiegelen naar het Westen. We hebben de capaciteiten om ons daar aan te weerspiegelen. We zijn daarvoor niet equipped. We moeten leren dat Assan voor u, zolang we ontbuigen, dat is dus, we zeggen dat we een dictator zijn. Dus we hebben dat no. Maar dictator Robum. Maar ontwikkeling nog kon, na vernietiging. Je ziet dat na zo vernietigingen kon. Het wordt van kwaad tot erger. En Jerry naar Ruben. Het wordt van kwaad tot erger.
0: En
2: meneer Bribi, in een politiek voedsel naam. Meneer Bribi.
0: Samen tegen Jan Orgen. Zijn feiten, hè, samen Guy. En dat is een massabi. Bijvoorbeeld de man tegen.
1: Je hoort een punt, we hebben een bellen, Ruben. Hoor een punt, Jasso. U bent in de uitzending.
3: Hi, wat is Bakadina?
1: Ja, brada Richelieu Mobel, in verband met onze actie, onze petitie.
3: Ja, aan de luisteraar, wat is Bakadina? Ja, brada Jerry, hoe is die ontwikkeling naar binnenland voor Suriname.

0: attaque en milieu Iran d'appel, n'a brocopondo n'a benelang over mens en dieren. Ou si verleden, omen fichi et draibaka, omen et dede. Ma anososo den fichi ouai dede, ala den trawantan ap Libi, de mousfou drink watera koutana Libi. Dat beteken ala den pingo ei po konkon ala mala srefo klari. En anokan de soldati ana opo ai we luku saib sawi fu diaspora na ayer grond tapu ye begrijp mi en daardoor utaki no wi ala mala ala organisasi ongeacht soort organisasi we kar alas ma fukong 28 augustus 2026 a elop na 1 euro en 3 euro wotina petisi na zijn excellentie de heer Ricardo Panka fu kaden pentes op poti aandachtig den senengwe doro na a overheid Fusranang we zijn 1 voor 12 we last heer Sranang ik begrijp dat na ubezorgheid na Europa aan het tracing van grond tapu. Weet je, abos kopu disi is emotioneel. We lasu kondre, we lasu kondre. Sami jere net, masa wang kudu atterug voeden poti wan in a binnenland. We si, pede man is aan a go to luku ontwikkeling in a binnenland. Pe ala den rijkdom fu ego, dat ben de abos kopu. Sami Bewangi, no, no, na brada Jerry. En we voetsoep uno ala den radio station. U mek oproep, bukar ala den smaf uno kong 28 augustus 1 euro na Den Haag Surinaamse ambassade. Dat ben de miboskopu.
1: We hear you, brada Peter.
0: Oké.
2: Nou, meneer,
3: meneer Richelie. Sama taki Peter.
2: Richelieu, het is heel belangrijk
3: gezegd. Want alle de gedierte zijn ons goed in water. Hoe deed het toe?
2: Nou ja, mi afgegeven is dus. De man tak na Tumumba de man ontie de man nyawan visi. Dan mi sa poesie sa de maik, alle twee wiki de maikies wan pakket. 5 kilo alle isi, boku de insee, sardine de insee, een blikje soep, ajoen, suiker, zout. Ik kies een door allemaal, ik geef het door aan jullie, want met de man tak me geen precies door voor de man sabi. Maar de man tak na alle twee weken we kies een pakket. Maar dit is maar vrijheid om dingen te doen, want met de tak die voorlopig niet is, podo na nga sanum go doen, want if de podo egro in de swamp, hoe ze haar kreeg je toe? Ja tak, na eta se, wat er de man onttrek aan wat er toe? Met de podo dat in mij aan, no kan boon, uno schengete, uno vierengete. Maar, abro een aantal jari, met tak mi wele mek mi zorgen. En dus maar zeg nou, abba kennis is den wel, wang go poer den podo, maar mij taki non poer den voorlopig, omdat mij no denki, taki a onderzoek ronde af, voetei de man tak sana de gevolgen op lange termijn. Ja toch? Want dat speelt voor mij een rol van, bige onderzoek dus maar medisch, dat we weten wat er gebeurt, want zo hang dus maar dringa wat ra. Dus maar dine besabete. Dus maar hier in de deficit, dus maar te kwatra chago potin ozete, want dus maar besab neksete. Ja toch? Dit is maar een bestap niks.
1: Maar hoe gaat het met de informatievoorziening vanuit de regering, vanuit foto?
2: Zoals het in Suriname gaat, altijd slecht. Geen enkele journalist die het begeleidt op enkele mensen na die activisten zijn. Die journalisten zijn meer met sensatiedingetjes bezig. En in het begin gaan ze allemaal een keertje op de rivier varen, laten ze het zien. Maar daarna geven ze dus geen... zeg maar dus aanvullende informatie en het vervolg van wat er allemaal speelt. Trouwens, je hoort het ook niet meer daar in de pers. Ja toch? Nou, bel mij bel dus maar je actie van en hoe staat het nu? Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Hoe staan jullie ervoor? Hebben jullie dat gevraagd? Nee, blijf ze zeggen van blijf registreren, want je moet data hebben. Je moet gegevens hebben. Niet dat kan dat de akkie later tegen de moest in de doofpot. Niet dat dus jullie moeten blijven

0: registreren, blijven bijhouden, want no so ino mas snap stranga. Dat adviseer ik ze continu.
1: Ruben, Ruben,
0: ja?
1: Ik heb samen jere ook toe eigenlijk, maar jere je taki toch. En daarom ik met tegi dus, luku, mi vind het belangrijker dat ik mi aba gelegenheid om te reizen in de wereld, omdat mi schrijfi komt tot de ontdekking dat mi leri, mi kies leri, maar beperkt. Want kom de eerlijk, Ruben. Dat is toch een gebrek aan educatie. Het is toch een gebrek aan educatie dat onnoen op de nodige kaders voor ontwikkelen wat aantal belangrijkste zaken te maken aan communicatie, zodat de smaak voor onnoen op basis van educatie dat hij het go om naar een akkoordreser naar.
0: 100% Glenn.
1: Je meet op een kader. Maar de smaak de posities voor ontwikkel kader. Als je de smaak, maar ik de smaak voor moet staan doen. Het blijft onveranderd. Het doet alleen maar pijn. Omdat ik zou niet tegen je bij je koeri in Grondtapoe. Je passeert de besluiten die genomen worden om het land Suriname te leiden. Het land Suriname te besturen. Eigenlijk bijna je hebt medelijden. Want het gaat alleen van kwaad tot erger. Het gaat van kwaad tot erger, Ruben.
0: Ja, 100%. Mij leg je net uit gezegd, dat wij hadden echt gehoopt. Echt gehoopt dat in het kader van onderzoek men alle activiteiten zou stopzetten, zou het minste zijn wat men zou kunnen doen. Stop alles aan eventjes toch met onderzoek. Maar nee, iedereen werkt gewoon door. Men heeft van de week nog zie ik filmpjes. Ik heb het niet bevestigd gekregen, maar de man ontdekt wat heer Biggie voorraad, Sianide, Bakawan Kampu in Sani. Dus maar dat van de man doet zijn in controle post met Joost. Want hoeveel zou je drapen? Nou, een aantal drukjaren. Maar hij draapt in Abushi Kibri draapt. Dus de massa van Rokodoro. Ik kibri de spullen om door te werken. En daarom is dat in stop alle activiteit. Stopping. Ja toch? En dan je begint.
1: Maar ik kan tegen je eens aan je. Ik heb samen van je dat je bent aan de voorhand van je. De mama moet stop. Een coalitie. Naar een groep. Nek abop. Mi heb een vermoeden, hè, en mijn man beschuldigd nog eens maar vals. Maar mi heb een vermoeden dat een invloed van Abob Abi op goudwinning in Suriname is desastreus. Is desastreus voor het land.
0: Len,
1: en zolang de politiek bijna onschendbaar, of wat dan ook, als dat niet gedoro.
0: Glenn, ik heb slecht nieuws voor je. Ik denk dat Brunsi zelf een kleine man is in Asani, de neus aan Mikisi.
2: Klop. En de Brunsi na spel.
0: De neus aan Mikisi, je verstaat toch? Het loopt dus al.
1: Amma sabi, want amma bedoel aan ordening. Amma sabi precies.
0: Juist, amma na.
1: Wie het kwaad.
0: Juist, Michel Malika kon man. Amma vergeet dat. Oh, misap ala de Asani, dat meer doe samwadi. Zo, Michel, want de man die ik kibri baka Asani si. We hebben gelijk vanaf dag 1. Ja toch? Mina nga watu tramang ey Saramaka, Sandeja Holland, u aksi direk ataki, u wan alleis nga de nefu de concessie houder. Sanga di is di do uno kiseng.
1: Ima darom de mo wan behandel atori in wan komitee generaal. Fu sei de?
0: Dat mi leg je uit toch. Er zijn mensen erbij betrokken die...
2: Na koalisim goe glen.
0: Dus iedereen is erbij betrokken, omdat het is makkelijk geld verdienen. Mag ik je een voorbeeld? Je vraagt een concessie aan. Ik word dan toebrasje roken, de brasje moet spijt, alleen moet 25.000 euro. Zijn ik aan toe. Ama nooit het nog drapen in het binnenland. Het zal me zorg wezen wat er daar gebeurt. Mama kies een concessie. En kijk, een concessie is niet overdraagbaar.
2: Nee.
0: In principe moet je gaan werken.
2: Je werkt 5 jaar toch, neem verlenging.
0: Dus, ja. Among de hoofdelijk verantwoordelijk noemen no de. En daarom moet je de man registreren, alle schade, alle sani. Want de man moet spijt. En meer was aan zo vaak. De man de bereid voor pijt. Deze op een moment de man met je glen. De man de bereis voor voor goed desma.
3: Mama.
0: Dus niet is dat de man dat als hij nou een ongeval, de man voor goed. Dat is aan mij. Maar iedereen blijft stil.
1: Mino waiere paitori.
0: En stoppen natuurlijk.
1: Mino waiere paitori. Want dat openbaar ministerie. Het openbaar ministerie moest ik verantwoord toe. Het is een misdaad tegen de menselijkheid in Suriname.
0: Ik denk aan democratie, Glenn. En nog nooit eten. Milieu winnen voor economische activiteiten. Nog nooit. Nergens ter wereld.
1: Dan is het nog. Dat is nog triester gesteld.
0: Ja, dus omdat dus maar vind, economisch dat belang altijd maar op biggie, lijkt aan milieubelang. En dat nou een democratisch spel zijn nog loopt morgen. Dat
1: is vernietig.
0: De mij vernietig.
1: Of vernietig, Kondrigo Doro Ruben.
0: Ja, het gaat doorgaan.
1: Totale vernietiging.
0: Daarom met Aki, kijk, een probleem in Suriname. En de mij met gevaarlijk voer gebruik voor a weinig educatie dus maar in het binnenland, toch? De man, ik kies dus maar. En op dit moment is op taki, terwijl als aan de gaande, is men heel fanatiek bezig te onderhandelen met binnenlands gezag over een structuur voor de grondrechten.
2: Ja,
0: toch? A vorige wet binde dat economisch, ja toch? Gebied voor ieder dorp een straal van 10 kilometer rond het dorp was. De mannen gaan 5 kilometer. Terwijl met de man, dan komt je juist 15. Omdat, dus maar naar rook ook bedrapen, dus maar moest liefde van dus je beperkt dus maar roken toch? Als ze maar 5 kilometer rond het dorp activiteiten mogen ontplooien. Dat is maar ook iets extra 5. Dat is maar zo net aan drapen. Dus dat zijn die dingen. Met de man, dan komt actie 15. Hoe onderhandelen voor 15? Want 5 is niks. In plaats de man, geef deze man moro ruimte, de man beperkt deze man moro. Daarom is het dat. En er wordt zwaar daarop ingespeeld. A pers, zo daarover wang a pers abing, daarvoor pers abing. De man zei hier in de maat, ja, men zoeken 2000 hectare concessie. Men zoeken 50.000 hectare concessie. Dat die wanden gaan de insrenang. Het is beangstigend. En yo, zo'n oprechte ontwikkelingsprogramma's. Ze etak nangasma, geloof me, ja. Je gaat er niet voor in aanmerking komen, omdat assisteem in Sranang, ja toch? Assisteem in Sranang,
1: Apori, nooit. Amakasser.
0: Mij leg je maar uit, Aladé, toch?
1: Assisteem, Pori.
0: Je probeert geen assisteem. Vrouw, je probeert het. In Sranang, de man wil geen assisteem. De man wil geen personen voor op de man opdrapen, voor Godoro. Dus je maar een geen systeem, na geen sma. Bijvoorbeeld, binnen een eigen partij, na je regies maar ik wil leggen dat uroko maar uno kies roko, uroko maar uno doodisi, dan uno vindt dat die. Terwijl als mama kenki a instituut systeem taki, anote uroko je een partij dat temi kom in poer allemaal VAP, dan potso NDP'ers. Het wordt er niet in dank afgenomen, je refensie om in my bari. Maar sma die afverstang, nee, je tak na kenki as ane kenki, want afrouw nee, gitu. Tak de man kies den positie sa de man wani. Dus mensen zien het niet. Dat je hier alles op zijn taki. Allemaal jompo en het sofa. Ja, dit no boon, dat no boon. Omdat de man nog gwen trafasi 50 jaar lang. Een moment zou een partij kenki. Dat alle positie is kenki. Maar als sem rommel e godoro. En daar wil men vanaf dat. In kenki de instituties. Ja. Dat asan dat no man godoro. Ja toch. Want dat is killing voor Suriname. A moment sa de man gwe, de man liep alles aan sa wo man be du bigge du de sa ni oncha. Mim set Jerry, mim set Glennon, manga de man da radio mar tu bero me yari sa amo dus. De tu man kako te kwan tu gro era, ey ma gro nju no. En da atrama sa be apka de man boom plan, ku hier tak, je rechter zijn ingetrokken hoor, want de man bangai. En ta atrama ko amai dwa sem sa ni baka. Dus mensen willen, mensen de man wa kenki, maar niet het systeem. Maar de man is zelf zavri taki. Je moet mij concurrenten taki. Ja, ik ben niet. Kies mijn positie. Dan moet voor actie. Dan moet begin DC. Omdat de man ook gewend als systeem. Dat je moet werken voor het land. En niet voor jezelf. Want te wat mij voor politiek. Je zou mij langer vragen. Tapen bakken. Langer tapen wagi. Ama actie was het positie ook kiesie. Ja toch? Tramai tak gewoon taki. Jongen mij nog stem. Want mij nog kies grong. Dus Je moet dat in die mensen hun mindset. Verander dat met 2 dagen nog. Verander dat met 1 jaar. Inoma kenking. Iedereen denkt dat het zo hoort.
2: Ruben, is dat zo een bevreemding? Dat Aladdin Sani, hè, sabib sa onder Santoki, toch? Eigenlijk, in een onjugujugubede, nu zijn we in de ruststand, er is niks veranderd. Dus de Sansobeshi sa Santoki bedu, worden stilzwijgend
0: dat, doorgevoerd. Nee, dat is niet true. Deze vrouw, een vrouw neemt ik nog een staatsbesluit. Hij liep alles aan naar democratie over. Mm-hmm. Ja, toch? Samen vraagt dan iemand dat Milo Brita naar democratie, want Anero ook echt. Maar waar hebben al die staatsbesluiten die genomen zijn door al die presidenten ons naartoe gebracht?
2: Ja, maar de man op de positie. De man zei, doe dit.
0: Dat meen ik.
2: De man is koifiek, maar toch?
0: Nee, maar dat... dat Jerry, if allemaal hier ook jouw positie. Ik heb gewoon toe, maar ik kan takete. Maar het gaat om iedereen binnen een politiek in Suriname. Politiek in Suriname is geen systemen veranderen, maar mensen veranderen. En mensen zijn indispensable. Als maar de Tamara, ze moest gaan door. Dus in veranderen systeem, ja toch? En dat is in Suriname enorm moeilijk, omdat iedereen ervan afhankelijk is. Een heel systeem is afhankelijk van regelarij. Misseti kong, just don't drop it. En je leg je uit, een moment samen door. Als je legt maar uit, dat je een aantal man, de boy liep in Holland, de boy heeft ook een trauma jaren. Ze worden uitgewerkt door de trauma. Omdat de trauma nog een roko, alles aan de kaart, de boy ook doet, de boy naar deskundige. Ja toch?
2: We hebben nog 5 minuten. Glenn, voor Arkiu, dat we rond af voor 5 minuten.
1: Ik was van Ruben, mijn Arkiu die bakana. En mijn oma komt tot een conclusie.
0: Een positieve conclusie.
1: Die me hoop geeft voor een goed Suriname, voor een beter Suriname. Weet je eerlijk.
0: Glenn.
1: Het lijkt alsof het steeds donkerder wordt.
0: Nou, in tegenstelling, Glenn, misschien zo'n ster aan loopt, misschien zo'n asom. In tegenstelling. Mijn oma komt tot een motang aan dat.
2: Dus je zit daar kijken
0: komen? Ja, man. Amusu. Moet mo leg je uit, toch?
1: Kijk, God, Ruben.
0: Glenn, nee, kijk, Glenn, ik reis voeren toe, toch? En mijn hobby naar reizen toe. Mm-hmm. Dus, ik heb altijd te weten dat Abrasranang weer vergelijken met een kondre zijn mislukt. Nooit weer vergelijken met een kondre peigoboom. En dat niet een look, dat ik look op chim chim kondre, waar het goed gaat met kleine veranderingen. Ja, toch? Met kleine veranderingen. Ik blijf erbij, Isabi.
1: Maar voor stop aan vergiftiging, die zie. Maar voor stop aan vergiftiging, die Suriben.
0: Nou, injectie moest geen kilo. Ja, we moeten gaan nadenken. Isabi, loopt tegen, was dat niet ook normaal? Je moest go. Dat met tegen is maar altijd als maar dat voor geen kilo. Weet dat, je moest go. Kijk, Suriname heeft een enorme brain drain gehad. Ga maar naar in de jaren 70, 80, 60. Waren wij, was Suriname, een van de toppers in de Caribbean. Ja, toch? We zijn door iedereen ingehaald. Met andere woorden, hoe op een stilstand in een kondre. En wanneer de moro biggie stilstand, hoe kan tak aan de zo, a brain drain. Zodra is ibe leri tjien zo boom, de man bese ni gwa Holland. Wie joko?
2: Of Amerika.
0: A boy se doen best was in gwa Holland. Ja toch? Na den doman ta baka je sja resultaat. Ino kan tak aan de zo, want men stuur de zodra is ibe wees, je doe je best op score. Uit een gezin, amore wang, aboy, jongen, we bellen een tante, een vriendin, een kennis, we moeten gaan Holland. Dus we hebben eraan meegewerkt.
1: Ruben, ik zeg je eerlijk, ik moet een paar nachtjes hierover slapen.
0: Wij allemaal. Maar mij is dan positief, Glenn, mij is dan positief.
1: Met de jaren van Shanghai, we gebruiken een periode DC om me te laten inspireren. Wat zou ik kunnen bijdragen aan het land Suriname?
0: Ik
1: ben wel verdrietig. Ik ben wel verdrietig, hè?
0: No, Glenn.
1: Ik roep voor meneer Richelieu, maar voldoende man, Peter, de steun je voor een actie. Maar ik ben wel, het raakt me wel voor Sabitak. Zo voor San Diego verkeerd naar Instagram. Maar het raakt me wel.
0: Glenn, dan moet je nagaan. Ik ben er direct bij betrokken. Ik heb contact, maar ik bel het tegen me. Ik ben er direct bij betrokken. Desondanks. Desondanks met tegen Aladdin Mantaki. wat doe moet je one day met accident maar abra zak zuma e prano een bepaalde presie hij wa mang e prano drape ego bunanga mang ama is het temita kunoma hidatlek voorbeeld ja de tramas dono moe de kruto de ne do noti.

0: Dus mijn avond is al op.
1: Oké, papa.
0: Ik wens jullie nog een zonnige dag.
1: Wij moeten nog. Ja, we hebben een heel zonnige dag. Abu, Odi, doei.
0: Abu, lobby. Lobby, lobby.
2: Ja, luisteraar, het is bij de Glen uit China. En wat ik nu ben, Gratangi. En de Watralees hier, Ruben.
1: Dankjewel. Oké. Altijd beschikbaar.
2: Oké. Ja, luisteraar, het is bij de Groederi. Glen uit China, Ruben, bedeja.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Luister iedere woensdag.
6: Wij gaan dansen.
7: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
8: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
9: Nee, voor geen goud. Nee,
6: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
10: I promise to be kind to the city and its citizens.
8: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
7: Ja, zoals altijd.
5: Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light Jazz Radio.
12: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
13: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte Vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Casper Meijer met het NOS Journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat.

0: plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.

0: die sinds zijn vlucht in Rusland woont. Webwinkel Bol heeft zo'n 20 Eclipse-brillen uit de verkoop gehaald. Het bedrijf kan niet garanderen dat ze aan de veiligheidseisen voldoen. Want Eclipse-brillen vallen onder de regels voor persoonlijke beschermingsmiddelen en moeten daarom aan extra voorwaarden voldoen. Bol controleert de productinformatie en blokkeert de brillen als die niet als betrouwbaar kan worden bevestigd. De verkoop van Eclipse-brillen nam de afgelopen tijd sterk toe vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering komende woensdag. De Verenigde Arabische Emiraten hebben de vermeende topcrimineel Daniel Kinahan uitgeleverd aan Ierland. De 49-jarige Ier wordt gezien als een van de leiders van het beruchte Kinahan-kartel. Hij wordt verdacht van moord, drugshandel en het leiden van een criminele organisatie. In april werd Kinahan opgepakt in Dubai, waar hij jarenlang woonde. De VS hadden $5 miljoen uitgeloofd voor informatie die tot zijn arrestatie zou leiden. Kinahan ontkent alles en zegt dat hij als zondebok wordt gezien. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het slachtoffer was 34 jaar oud en werd zwaar gewond gevonden in haar woning aan de New York Single. Hulp mocht niet meer baten. De verdachte van 42 jaar vluchtte na het incident en werd later in Schiedam opgepakt. De politie trof ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto aan. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Janda, een uur muzieknostalgie. Van cadanse, calypso, caseco, latin, rhythm and blues tot paranda en nog veel meer. Janda, een programma van Harold Biervliet. Elke zondag bij Mart Radio. Janda.

Hide Love in de uitvoering van superband Earth, Wind & Fire. Een van de vele elegante composities van Skip Scarborough, producer, songwriter, arrangeur en keyboardist extraordinair. Les pecordinale sebaia dis na yanda bakajena mat radio kulturu nanga prefuru. En yanda wantak yanda se het gebied aan de andere kant van de oceaan waar de muziek die ik voor u draai vandaan komt. In Nayanda Patu Diswiki, Walt Jackson en Skip Scarborough.

Don't Ask My Neighbors, Come To Me. Delicate Skip Scarborough compositie. Een grote moneymaker voor de componist. Uitgevoerd door Wanda, Sheila en Jeanette Hutchinson. Ofwel The Emotions, begeleid door Earth, Wind and Fire. Clarence Skip Scarborough, een groot muzikaal talent. 4 jaar terug overleed hij, 58 jaar oud, aan kanker. Scarborough was de man achter de schermen. Als producer, songwriter, arrangeur en keyboardist werkte hij met onder andere Patti LaBelle, Confunction, Edwin Hawkins, Donald Byrd en Love, Togetherness en Devotion.

Uit 1976, oh Suriname, wat een mooie tijd was het toen. SRS, ABC, Apinti, Rapartak, P, Potmi, alle den pokodies bij Monjo Atap Radio. Love Ballad in de uitvoering van LTD met Jeffrey Osborne Jr. als gedreven leadzanger. Skip Scarborough schreef Love Ballad naar verluid in 20 minuten op Bermuda, waar hij als muzikaal leider de groep Creative Source rugdekking gaf. En met dit nummer begon in feite de carrière van LTD. In eerste instantie wist niemand zich goed raad met de song, maar bewerkt door Scarborough zelf en geproduceerd door Larry en Fonsi Marcel, belandde het in één vloeiende beweging op de eerste plaats van de Rhythm and Blues charts en was het bijna dagelijks te horen op de radio Yanda.

Een van de meest kenmerkende basslines in de Amerikaanse zwarte muziek, überhaupt in de muziek. Zo uit het blote hoofd door Anthony Jackson, maar daar wil ik even afwezen. Ik ga nog even kijken wie dat precies geweest is. Lovely Day, Bill Withers. De Withers zelf geschreven in nauwe samenwerking met Skip Scarborough.

Poco voor de mooie jari, de jari die ze nam ben kon free. The Emotions, Walk in the Line, geschreven door Earth, Wind and Fire leider Maurice White en Skip Scarborough. Geproduceerd door White. Het is een track van The Emotions LP Sunbeam uit 1978. In Nayanda DC weet je Granina Skip Scarborough, componist en tekstschrijver van verzorgde composities die Premier League materiaal afleverde voor uiteenlopende zangers, zangeressen en groepen als, om slechts een handjevol te noemen, Earth, Wind and Fire, Emotions, Anita Baker, LTD, Nancy Wilson, Bill Withers en Phyllis Hyman.

Phyllis Hyman, uitzonderlijk getalenteerde zangeres uit Philadelphia, die helaas ook niet meer bij en onder ons is, met het speciaal voor haar door Skip Scarborough geschreven No One Can Love You More. Midden jaren 70 van de vorige eeuw diende deze in alle opzichten prachtige zangeres zich nadrukkelijk aan. Hyman, geboren op 6 juli 1949 in Philadelphia, maakte indruk met een fenomenale behandeling van haar materiaal en haar onberispelijke timing. Haar doorbraak staat op naam van drummer-producer Norman Connors, die haar als zangeres contracteerde voor zijn album You Are My Starship.

Be careful how you treat my love, Phyllis Hyman. Geproduceerd door Skip Scarborough en haar toenmalige echtgenoot en manager Larry Alexander. Phyllis Hyman, een performer met enorme potenties, een ster die niet lang mocht schitteren. Toen ze zelf songs ging schrijven en daarbij in zichzelf en in haar eigen geest begon te graven, kwamen, volgens haar toenmalige manager Glenda Garcia, daarbij demonen vrij die ze niet kon beheersen. Het is een psychologisch verhaal wat we maar moeten aannemen. Op 30 juni 1995, een paar uur voor een optreden in het Apollo Theater in New York, sloeg Phyllis Hyman, 45 jaar nog maar, de hand aan zichzelf.

Don't wanna lose you. One text. Die potties dong, fee dinky. Text, Linda Creed. Muziek, Tom Bell. Het was in die midscheepsjaren van de jaren 70 een grote hit voor de Spinners. Phyllis Hyman die zong het in 1977, althans toen kwam het uit. En zij had er Yanda ook een mooie hit mee. Dies na Yanda, alla sonde f eervo comitwa fu na mart radio culturu nanga prefuru.

0: I Love Your Way, Peter Frampton. Compositie waarmee die in 1975 Janda een mooie score haalde. Hier in de verzorgde uitvoering van Walter Jackson. Jackson was met zijn warme bariton een van de laatste der Mohikanen. Een van de allerlaatste grote crooners die als grote voorbeelden iconen als Nat King Cole en Billy Daniels had. Op zijn 17e gehandicapt geraakt door polio, liet Jackson zich door krukken nog rolstoel weerhouden om carrière te maken in de muziekbusiness.
1: Hey mister, hey mister.

I've Never Been To Me, Walter Jackson. I'm amazing, you know. Helaas werd op 20 juni 1983 een hersenbloeding hem fataal. Zo, so, daar wordt Tapayanda Patu die zwikkie I Want To Come Back As A Song voor Masra Walter Jackson. Harold Beervliet signing off. Womiti.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Markt.
1: Dit is Markt, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruzie in de groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij...

Hij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster besliste de ronde door ook de slotrit te winnen.

0: Syrië. Dat land neemt het beheer van de civiele delen over, terwijl de militaire bases worden omgebouwd tot gezamenlijke trainingscentra. Het gaat dan onder meer om een luchtmachtbasis en een marinebasis. De overgang moet binnen 3 maanden zijn afgerond. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de gevallen Syrische president Al-Assad, die sinds zijn vlucht in Rusland woont. En de man die wordt verdacht van het doodschieten van een vrouw in Den Haag in de nacht van vrijdag op zaterdag is inderdaad de vader van haar kinderen, dat bevestigt de politie. Bij die schietpartij waren 3 kinderen aanwezig. Het slachtoffer was 34 jaar oud en werd zwaar gewond gevonden in haar woning aan de New York Singel. Hulp mocht niet meer baten. De verdachte van 42 jaar vluchtte na het incident en werd later in Schiedam opgepakt. De politie trof ook een vuurwapen en de vermoedelijke vluchtauto aan. Het weer, vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Mart. Vanuit het hart, een status apart. Marktleider in reclame, promotie en strategische communicatie.
2: Mart. Radio voor, door en met u.
3: Janda, een uur muzieknostalgie. Van cadanse, calypso, caseco, latin, rhythm and blues tot paranda en nog veel meer. Janda, een programma van Harold Biervliet. Elke zondag bij Mart Radio. Janda.

0: Thank you so much.
1: The Long and Winding Road, New Birth. Eind jaren 70, Yanda, een relatief populaire band, door de oude vos en muzieklegende Harvey Fuqua als het ware uitgevonden, in ieder geval samengesteld. En daarvoor deed hij drie aparte groepen in zijn grote blender en het eindresultaat was New Birth, dat in de jaren 70 een aardig aantal hits wist te scoren. The Long and Winding Road draaide ik op verzoek. Les pecordinala sedis na yanda bagadje na mart radio culturu na prefuru en yanda wantak yanda zee. Het gebied aan de andere kant van de oceaan waar de muziek die ik voor u draai vandaan komt.

Bobby Patterson, I'm in the wrong. Yanda bekend door zijn grote hit She Don't Have to See You to See Through You. En ik kreeg nogal wat aanvragen. Coca de Mafo, Big Windka, de Yanda. Speciale verzoekjes. En ik probeer ze allemaal te draaien als het kan. 3 stuks in elke volgende Yanda. En mine karning, maar wie per se met naam en toenaam genoemd wil worden, die moet dat even laten weten.

Once in a while, Spencer Wiggins. Deep soul zanger die eind jaren 60, begin 70 bij Gold Wax onder contract stond samen met de grote James Carr. En the man paid his dues in gospelgroepen en hosselend in het Chitlin Circuit. Vervolgens kwam hij bij Gold Wax van Quinton Clunch met toch de nodige hits Yanda zoals Once in a While en Old Friend, You Ask Me If I Miss Her. Maar helaas is hij daar financieel allemaal niet veel wijzer van geworden. Bum, bum.

Lover's Question. Brooke Benton die schreef het en Clyde McFetter die zong het en had er Janda een grote hit mee. En als je Clyde McFetter in één zin zou moeten typeren, dan kom je toch tot de vaststelling: dit was een zanger die zich met zijn hele ziel en zaligheid probeerde los te zingen van zijn gospel roots en die heel graag in de gunst wilde komen van het grote publiek, het grote, witte, koopkrachtige publiek Janda. Een beetje een tragische artiest was het ook, die de pech had het in die dagen te moeten opnemen tegen kanonnen als Nat King Cole, Johnny Mathis en Brooke Benton, die datzelfde grote publiek als het ware moeiteloos wel

Lover Please, Clyde McFetter en daarna Biggie Mang in Nayanda Patu Diswiki. Clyde, een van de 6 kinderen van dominee George en mevrouw Beulah McFetter, die zijn carrière begon bij Billy Ward en his Dominoes.

Am I Black Enough For You Baby? Have mercy, mercy baby. Billy Ward en his Dominoes met tenor Clyde McVetter op de voorplecht. McVetter begon op 17-jarige leeftijd als voorzanger bij de groep. De Dominoes die werden gedrild en geleid door oprichter en manager pianist Billy Ward. De overige leden waren Charlie White, tweede tenor, William Joseph Lamont, bariton en Bill Brown. The bus.

0: 60 Minute Man is de titel. Billy Ward en his Dominoes uit 1951. En nu eens niet met Clyde McFetter als leadzanger, maar met bas Bill Brown die de honneurs voor zijn rekening nam. Het nummer stond 14 weken op de eerste plaats van de Rhythm and Blues hitlijsten en meer dan een half jaar op de hitparade. Ward en Ralph Bass, de baas van King Federal, het platenlabel waar de Dominoes onder contract stonden, die waren er helemaal niet vies voor het succes van 60 Minute Man tot en met uit te melken. Het bijna ongegeneerde vervolg op het grote succesnummer was Can't Do 60 No More.
1: Look who's coming down the street.
2: It's the 60 Minute Man.
1: Doesn't he look bad?

0: Pianist en muzikaal leider Billy Ward, die leidde zijn domino's met strakke hand en legde de groep een hoge morele standaard op. Drinken, rokken jagen, maar bovenal drugsgebruik, het waren vergrijpen waarop gevoelige straffen stonden. Drugsgebruik was sowieso een reden voor ontslag op staande voet.
1: Darling, you're gone and left me.

These foolish things remind me of you. Clyde McFetter, de man op de bok bij Billy Ward en his Dominoes, was de zoon van een baptiste dominee. Hij werd op 15 november 1932 geboren in Durham, North Carolina. Zijn zangopleiding kreeg hij, hoe kan het ook anders, als koorknaap in de kerk van zijn vader.

Pushin' Papa Am I, Billy Ward and His Dominoes. In 1952 werd McVetter door Ward ontslagen. Billy Ward vond zijn voorzanger namelijk te zelfbewust worden en te vrijpostig. Maar geen nood voor McVetter, want er werd al enige tijd hard aan hem getrokken om zich aan te sluiten bij de toen pas opgerichte groep The Drifters.

De Drifters in de oerbezetting, aangevoerd door Clyde McFetter. Money Honey uit oktober 1953. Het was de allereerste nummer 1 hit voor de groep. Met de Drifters behaalde McFetter tot 1954, dat was het jaar dat hij in dienst moest, de nodige successen. Zo had de groep in datzelfde jaar een aardige rhythm and blues hit met Honey Love.

0: love, I need.
1: Oh, yes.
0: Honey love, I need.
1: Oh, baby.
0: Honey love, I need.
2: Get it, boy.
0: Honey love, I need your honey love.
3: En dat was de titel Honey Love, The Drifters, met Clyde McFetter als leadzanger. Nog toen hij bij de Drifters zat, maakte de ambitieuze McFetter, die de grootste crossoverzanger aller tijden wilde worden, soloplaten. Met Treasure of Love leek de oversteek van het African American, het zwarte, naar het grote witte koperspubliek hem wonderwel te

En Clyde McFetter's streven was er nu uitsluitend single-mindedly, kun je zeggen, opgericht. Zo aantrekkelijk mogelijk te klinken voor mainstream America of mainstream Janda. Alles wat zou kunnen herinneren aan zijn wortels in de baptistengemeente van Durham, North Carolina, werd zorgvuldig weggepoetst of weggeproduceerd. En jawel, de weg naar de pophitlijsten lag open. In 1957 reikte hij heel hoog op de popcharts met Without Love, There's Nothing.

En toch, paradoxaal genoeg, kerkser dan met Without Love, had Clyde McFetter in geen jaren geklonken. Hij had de pech, zoals gezegd, dat er in die tijd meer zwarte zangers, maar ook zangeressen, met meer of minder succes het grote, koopkrachtige witte publiek Yanda voor zich probeerden te winnen. Nat King Cole, Brooke Benton en Johnny Mathis, om er slechts een paar te noemen, die zaten stevig in het zadel als crooners, van wie het zoetgevoisde geluid even goed viel in de ghetto's als in de middle class voorsteden. Zo zong bijvoorbeeld Johnny Mathis in die tijd met nummers als Misty, Chances Are, The Twelfth of Never en Small World in de ogen van dat grote crossover publiek rondjes om Clyde McFetter.

Mooi boef Dada, Johnny Mathis met Small World. Ook in dat opzicht versloeg hij Clyde McFetter. En die kampte bovendien ook nog met het immense probleem dat zijn platen steeds minder aftrek vonden en dat een jonge generatie soulzangers aan de poorten stond te rammelen. De teleurstelling dat het hem niet gelukt was de grootste crossoverzanger van zijn generatie te worden, privéproblemen en een zwakke gezondheid, die werden McFetter uiteindelijk helaas fataal. Op 13 juni 1972 stierf hij op 40-jarige leeftijd. Zo, dan ayanda patu diso tapu diswiki nanga tata fu masra Clyde McFetter. Harold Beerfleet signing off.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
1: Dit is Maart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio en televisie verbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij het Brabantse Uden zijn meerdere mensen gewond geraakt. Twee minderjarige meisjes zijn er ernstig aan toe. Er zaten 7 mensen in een auto die van de weg raakte en toen ondersteboven in een sloot belandde. Het gaat volgens de politie om een Belgische familie. Er was geen ander voertuig bij het ongeluk betrokken. Hulpdiensten en een traumahelikopter waren ter plaatse. De snelweg A50 is een tijd afgesloten geweest. Inmiddels is er 1 rijstrook weer open. Bij een schietpartij in de Deense stad Holbaak, zo'n 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Kopenhagen, zijn 3 mensen gewond geraakt. Ze zijn allemaal buiten levensgevaar. De politie denkt dat die schietpartij te maken heeft met een conflict in het criminele milieu. Een gemaskerde man zou vanuit een auto minstens 3 keer hebben geschoten op een ruzie in de groep van 15 tot 20 man. De daders zijn nog voortvluchtig. Een man die na de schietpartij een auto achtervolgde is na een verkeersongeluk opgepakt. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster besliste de ronde door ook de slotrit.

0: Wind en droge begroeiing. Zo'n 500 hulpverleners, 26 blusvliegtuigen en 60 militairen zijn ingezet. De komende uren is het vooral de windrichting die bepaalt hoe de verdere verspreiding van de brand eruit gaat zien. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, maar wel droog. Het kwik daalt naar een graad of 18 bij een zwakke tot matige westelijke wind. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant. Tweede Oosterparkstraat 2. Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
4: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

0: is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: gentlemen. I'd like to welcome y'all.
1: Dames en heren, van harte goedenavond. Het is zondag 9 augustus. Dit is live vanuit Amsterdam Zuidoost, Radiomaat op de 107.9 FM. Het is vandaag al precies een week geleden dat ik live in de Koninklijke Kamer was bij jullie allemaal. Nederland en ook daarbuiten van harte goedenavond en welkom in een nieuwe aflevering van Love Songs en Candlelight. De leuke, sympathieke mensen op TikTok en Facebook ook van harte goedenavond. Na een zware en intensieve week. Geklets op social media. Is het nu de hoogste tijd. Voor heerlijke muziek tot een klok van 12 uur. Op de 107.9 FM. Collega's van Radiomaat, ook van harte goedenavond. En welkom. De zomeractiviteiten zijn achter de rug. De wereldkampioenschappen voetballen zijn inmiddels uitgedoofd. Het Kwaku Festival is ook inmiddels achter de rug. Elke zondagavond van 9 tot aan de klok van 12 uur. Je moet het maar doen. Met deze jongeman tot aan de klok van 12 uur. I'm gonna shake you down till in the midnight hours. Elke zondagavond moet je het maar doen. Met deze Dogla Hundi staan of Coolie, hoe je het ook wil noemen. Nederland, van harte goedenavond. Overigens, de naam is Benito.

0: Revenge action, fellas.
1: En vanaf vandaag is dit officieel mijn nieuwe begin tune. Dus wend er al vast en blijf gezellig tot aan de klok van 12 uur. Want samen maken wij dat 100% romantiek.
2: The voice you hear is your guide as you listen to this recording.
3: Ladies and gentlemen, I'd like to welcome y'all to...
4: This is what makes time travel possible.
5: Do you know what this means?

Het is inmiddels 14 minuutjes overgelopen van 9 uur. Zometeen de ingrediënten en terwijl de programmering tot aan de klok van 12 uur vannacht op de 107.9 FM. Rotterdammers, van harte goedenavond.

0: Beatles, John Lennon en Paul McCartney. Het weer voor de komende dagen. Komende nacht is het droog en liggen in de middag. Temperatuur rond 18 graden. En morgen dan stijgt het kwik van 21 tot 29 graden. In het zuidoosten van het land blijft het overigens droog. En natuurlijk ook wat motregen. Over regen gesproken, nou dat zal ongetwijfeld wel goed zijn. Voor de hennepkwekerij zeg maar. Want als het een beetje vochtig wordt, dan vinden de jongens dat heerlijk. En fantastisch. Ja, het zou toch zo zijn dat, ze het, dat het goed zal zijn voor de hennepkwekerij. De ingrediënten, oftewel de programmering tot een klok van 12 uur vannacht, lieve mensen. Heerlijke muziek, prachtig mooie nieuwe ballads en deep cover zolen. Elke zondagavond, dat doe ik dat maar één keer in de week. Na de klok van 11 uur, de plaat en zijn verhaal. En voor degenen die later hebben ingeschakeld, u luistert naar Radio Baart, live vanuit Amsterdam op de 107.9 FM. En natuurlijk via internet radiomaart.nl. U kunt gaan reageren of jullie mogen allemaal een WhatsApp-bericht gaan sturen naar 0613-2086-01. De telefoonlijnen zal ik vanavond niet beantwoorden. Al te niet chauvinistisch bedoeld, niet persoonlijk bedoeld. Ik zei het al, na een intensieve week en geklets, meer geklets, wel iets minder gelachen op diverse social media kanalen. Ik noem dus geen namen. Dan heb ik dus zoiets. Ik ben er op zich dan klaar mee. Jullie doen het allemaal, elke zondagavond. En ik doe dat niet met jullie. Oftewel, ik doe dat samen met jullie allemaal. Elke zondagavond van 9 tot 12. Rotterdammers, van harte goedenavond. In het bijzonder de familie Hoepel. In het bijzonder de familie Zonder van. Wat mis ik toch echt mijn grote fans in Rotterdam. Derhalve hebben de Engelsen in Londen mij in hun hart reeds gesloten. En dat waardeer ik en dat respecteer ik. Dames en heren van London FM, wherever you are, good evening and keep still listening till in the midnight hours. En wanneer ik weer in Londen ben om te gaan presenteren bij London FM, dat wacht ik maar rustig af. Voor nu, tot een klok van 2 uur. Herstel tot een klok van 12 uur is dit Love Songs en Candlelight. You're still the one.
1: Ooh, yeah.
0: En zij is daadwerkelijk de enige ook.

En je zal het misschien niet willen geloven, de eerste appjes, oftewel de eerste app is inmiddels binnen op 0613208601. En deze ga ik dan toch voorlezen. Benito, goedenavond. Ik voel me nogal aangesproken met de opmerking die je maakt dat de Engelsen jou in je hart hebben gesloten. Benito, ik luister al enige tijd. Ik heb nooit gebeld in jouw programma, maar ik voel me aangesproken. Je landgenoten, Benito, hebben jou ook in ons hart, oftewel in het hart, gesloten. Nou, ik zou zeggen dankjewel voor dit leuke bericht. Ik ga proberen dat te geloven. Ja, afgesproken. En tot slot schreef ze ook nog, Benito, mijn voornaam begint met een M. Ik ben een vrouwelijk geslacht. Ik wil niet mijn volledige naam gaan vermelden of schrijven. Maar draai alsjeblieft een prachtige mooie cover voor mij. Zo niet wil ik graag de originele versie horen van Rest Your Love on Me and Put Your Worries in My Pocket. Nou, in ieder geval, ik heb de originele en ik heb dan ook een prachtige mooie cover. Ja, het is toch zo. Ik bedoel, ja, de bedoeling is en mijn taak en mijn plicht om jullie allemaal leuk en vergezeld bezig te houden. Aangenaam op deze zeker zwoele zonnigavond. Buiten is een zeer aangename temperatuur. Tot een klok van 12 uur vannacht. En hoe kan het ook anders? Na de klok van 11 uur de plaat en zijn verhaal. En dan tot 12 uur elke zondagavond. Ik doe dat één keer in de week. Samen met jullie allemaal. Maar de telefoonlijnen. Ach ja, ik heb het niet echt gemeend. Van de week om te zeggen van nou alle telefoonlijnen. Die schakel ik dus wel uit. Nee, dat heb ik dan toch niet gedaan. Want vanuit Engeland willen men gaan bellen. En natuurlijk ook vanuit Rotterdam. En niet te vergeten, het is een hele lieve, intelligente dame. Voormalig algemeen directrice van Radio Ebony. Waar ik dan mijn radiocarrière ben begonnen. En ook de jongens in Hilversum, Wessel van Diepen, Jeroen van Inkel en Erik Zwart. Ook van mij kan van harte goedenavond. Rotterdam, natuurlijk, voormalig algemeen directrice Rolien. Ook van mij kan van harte goedenavond. En blijf gezellig erbij tot de klok van 12 uur vannacht. Met heerlijke muziek, R&B ballads en diep, diep. Cover soul. Rest your love on me and put your worries in my pocket. Is DJ Benito een hundistaan? Ik zou het niet zeggen. Nee, dat is ook inderdaad zo. Dat verwacht je natuurlijk niet, hè?

never give up and love me. For reasons. Nou, minder dan een uur ben ik dus live in de uitzending. En de eerste verzoekjes komen al binnen. Benito, je hebt vorige week een prachtig mooie cover afgedraaid van Tears in Heaven. De originele versie kennen allemaal van Eric Clapton. Zijn vierjarige zoontje Connor stierf op 20 maart 1991 door een tragisch ongeval. Hij viel uit het raam van een appartement en liefst van 53 hoog naar beneden in New York. Dit diepe verdriet inspireerde Eric Clapton om het bekende nummer Tears in Heaven te formuleren, uit te brengen. Maar nu is een prachtige mooie cover. Dit is speciaal voor Patricia, Cindy en de hele familie. Alsjeblieft.

Oh, wat klinkt dat toch heel mooi en echt romantisch voor degene die later hebben ingeschakeld. U luistert naar Radio Maart op de 107.9 FM. En wees niet verlegen. Geef het gewoon gezellig door en blijf genieten van Love Songs en Candlelight. Elke dinsdag, elke woensdagavond herstel. Elke dinsdagavond van... Nee, herstel. De dinsdagavond was ik zo verslaafd aan. Maar op verzoek van velen... om te gaan naar de zondagavond. Dus bij deze mijn welgemene excuus, elke zondagavond van 9 tot aan de klok van 12 uur. Ik ga proberen een persoon te bellen. En dat is dan toch een persoon die ik in mijn hart heb gesloten. En dan ben ik dan benieuwd. Ja, de telefoon dus, die gaat over. Nou ben ik dus gewoon benieuwd. Ik ga deze persoon in kwestie namelijk verrassen. U hoort de telefoon overgaan. Maar de vraag is, gaat deze persoon in kwestie wel de telefoon opnemen? Nou, jullie horen allemaal de telefoon, die gaat over. Of de persoon in kwestie ligt inmiddels al in diepe nachtrust. Het zal toch niet waar zijn? De persoon die vertoeft al in de diepe nachtrust. Goed, in ieder geval. Ik heb speciaal voor de Rotterdammers na de klok van 11 uur. Dat zijn toch enkele, ik denk een stuk of 2 of 3. Die zal ik gaan verrassen met een bijzondere mooie koffer. En dat na de klok van 11 uur. Het is zo dusdanig bijzonder. En dat heb ik nog achterwege als verrassing. Je zou het niet willen zeggen. Maar waarom heeft deze hun die staan... En dat is dus ooit geschreven in een appbericht, ik denk een klein maandje geleden, van Brito, de koffers van jou zijn echt uniek. Kan je dat nou eigenlijk voorstellen? En in de Surinamische gemeenschap, als men praat over een DJ, dan praat men over een knappe, gespierde, atletisch figuur van een donkere man. En men had nooit verwacht, en men denkt het dus ook niet... dat een Hindustaan zoals ik ook een DJ dus kan zijn. En dat verwachten dus ook niet. Zou het nou aan mij liggen of is dat nou kortzichtigheid? Desondanks, voor de Rotterdammers heb ik 1 speciale koffer liggen. En niet alleen voor de persoon in kwestie die ik serieus heb opgebeld... maar ook nog voor enkele, het is baar en baar weinig... de rest van mijn landgenoten, ach... Die laten het maar afweten. Ik weet het. Jullie verwachten natuurlijk een hele knappe donkere man. Dat weet ik en dat geef ik ook eerlijk toe. En dat jullie hebben natuurlijk ook dan gelijk. Terug naar de orde van de dag. Terug in de tijd. Muziek uit vervlogen tijden. In een compleet nieuw jasje gestoken. The Great and the Great Pretender. Het is 12 minuutjes voor de klok van 10.

Donna was haar naam. En dat doet me eens denken toen in mijn tienerperiode. Toen ik een tiener was en ze heet die jonge dame. Ja, de voornaam is ook Donna. En ik was smoor en smoor verliefd op Donna. Echter, heb ik haar jaren niet meer gezien. Kom ik haar tegen, is ze inmiddels getrouwd. Gelukkig getrouwd en 2 kinderen. Maar die tijd zal ik dus nooit vergeten dat ik zo verliefd was op Donna. En ik was een broekie, ja, de pubertijd. En dan gaat er nou iets wel eens links en rechts ook natuurlijk gaan gebeuren. Of het jeukt hier en het jeukt dus daar. En op social media, dames en heren. Ik was dus zeg maar van de week in het Tergooi ziekenhuis. En toen vroeg ik dus aan een arts van, wat is nou eigenlijk uw functie hier in het Tergooi ziekenhuis? En de arts zegt tegen mij, nou ik onderzoek de hersens en moet er een operatie verricht worden. Dan zal het maar gebeuren. En zelfs ben ik dus ook behandeld door mijn wederhelft in het Tergooi ziekenhuis. Dat zal ik jullie gaan besparen. Hoe dat dus eigenlijk gegaan is. Ik zeg maar tegen die arts, hij hersenspecialist. Ik weet ook niet allemaal wat hij dus allemaal bedoelt met hersenspecialist. Als je nou een boormachine dwars door het hoofd gaat van de mensen. Dus ik zeg zo tegen de arts. Ik zeg nou, in deze tijd zult u dus ontzettend veel patiënten dan hebben. Als u dan zeg maar het hersens moet gaan opereren en moet gaan onderzoeken. Hij zegt tegen mij, nou dat valt wel mee hoor, de patiënten. Ik zeg, nou als het zo doorgaat op TikTok, dan hebt u heel veel patiënten. Want dan moet u de hersens gaan bekijken. En misschien gaan opensnijden of gaan zagen of met een heel tiborma zien. Ik zeg, want je hebt enkele die nog een beetje verstand hebben op TikTok. Enkele hebben verstand. Ja, en ik ken er eentje die heeft dus echt verstand en hij heeft talent om een programma te gaan presenteren. En hopelijk luistert de directeur van Radio Maart op dit moment, dat is de heer Van Gom. Want ik heb deze zeer intelligente Surinaamse jongen leren kennen via de social media. En hij is geknipt om een talkshow te presenteren. En hij zei nog van de week tegen mij van Benito, als ik het nou ga proberen, een talkshow, waarover moet ik het nou hebben? Ik zeg, dat bepaal jij zelf. Ik zeg, je kan praten over geweld, drugs, discriminatie, racisme, de slavernij kan je gaan praten, de prostitutie over de jongeren kan je gaan praten. Ik zeg, maar je mag ook praten natuurlijk over seks. Hoppata, en daar hou ik natuurlijk van, hè. En hij heeft dus echt talent, alle grappen op een stok. Zijn naam is Mando en die is echt geknipt om een talkshow te presenteren hier bij Radio Maart. En hij is een van de weinigen die nogal verstand heeft. Dus een van de weinigen. Ik zeg dus niet allemaal, een van de weinigen. Hij hoeft dus niet gecontroleerd te worden in het Tergooi ziekenhuis. En hij zou een fantastisch presentator, oftewel een aanvulling kunnen worden hier bij Radio Maart. Het is zeg maar 4 of 5 minuutjes voor de klok van 10. Na de klok van 10 dan ben ik weer live in de woonkamer. En dan ga ik gezellig babbelen met wat leuke mensen. Misschien dan wel ook of niet. En de ingrediënten, dat is. Dat blijft gewoon gezellig erbij. Allemaal dat, zeg maar, tussen ons. En één ding. Ja, inderdaad. Ja, The Lady in Red. Dit is Radio Maart vanuit Amsterdam. Op de 107.9 FM.

Mando, how are you, my good friend? Jello, good evening. Mr. Pakman, Bonocci, Contabaiswa. Het gaat goed, jongen. Mr. Pakman.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. De stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femmes gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemyadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Buck Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud.
3: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Dit was Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de achtste finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Ja, samen met jullie genoten. En natuurlijk de groeten daar in Suriname. En Jerry, het is vandaag zaterdag, dus je zal zien. 107.9, maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil de economische druk op Iran verder opvoeren in plaats van het land opnieuw grootschalig aan te vallen. Volgens hem staat Iran er economisch zeer slecht voor door onder meer Amerikaanse sancties. Trump zegt dat beide landen nog beperkt onderhandelen, maar Iran ontkent alle gesprekken. Ondertussen blijft de straat van Hormuz grotendeels geblokkeerd totdat de VS alle eisen van Iran accepteert. Het Amerikaanse leger heeft ook een tekort aan munitie en raketten. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische stad Belgorod zijn zeker 6 doden en 27 gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten raakten er 4 flatgebouwen beschadigd en ontstonden er op meerdere plekken branden. Belgorod ligt zo'n 30 kilometer van de Oekraïense grens en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen in Oekraïne. De stad is de afgelopen tijd vaker aangevallen. De Russische autoriteiten melden ook aanvallen op de belangrijkste havens aan de Zwarte Zee. Duitsland gaat de strijd tegen drones flink opschalen. Het aantal anti-drone-experts wordt verdubbeld van 150 naar 300 en het aantal bases waar de lucht wordt bewaakt gaat van 4 naar 8. Aanleiding is een verijdelde aanslag op de luchthaven van Leipzig waar een drone met explosieven werd gevonden. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken is Duitsland nog geen oorlogspartij, maar wel dagelijks doelwit van hybride oorlogsvoering zoals spionage, sabotage en cyberaanvallen. En Meta-topman Mark Zuckerberg ligt onder vuur in Alaska omdat zijn superjacht een noodoproep van een bootje